terwijl Adam weende. Omdat vrede en liefde verloren waren gegaan voor alle mensen vanwege zijn zonde. Uiteraard ziet Siloam Adam hier als de vertegenwoordiger van de gehele mensheid. Maar Adam staat, over de aarde zwervend, huilend van schaamte en verdriet, ook voor ieder individu. Wij dragen allen zijn erfenis. In de katholieke traditie gebruiken we hier het woord erfzonde. Ik vergat u vorige keer nog te vertellen dat Pet de klacht van Adam in het jaar 2009 schreef als opdracht van de twee culturele hoofdsteden van Europa, Istanbul en Tallinn. En de première vond in 2010 plaats in de concertzaal Hagia Irene, gelegen bij de voormalige orthodoxe kathedraal in het oude centrum van Istanbul. Die wereldpremière vond dus plaats in een stad die we als een kruispunt van de drie monotheïstische godsdiensten kunnen zien: Jodendom, Christendom en Islam. Want let wel, ook in de Koran komen we Adam tegen. In de Koran kunnen we immers onder andere lezen: O Adam, bewoon jij met je echtgenoten de tuin en eet waarvan jullie willen, maar jullie mogen deze boom niet benaderen, want dan behoren jullie tot de overtreders. Ik beloofde u nog wat te zeggen over de achtergrond van de heilige Sophronius, de auteur van het boek over Siloam, maar daar had ik in de vorige aflevering geen ruimte meer voor. Dat doe ik nu nog even, alvorens over te gaan naar het eigenlijke onderwerp van deze aflevering. Sophronius wordt in 1896 in Moskou uit orthodoxe ouders geboren. Aanvankelijk ziet hij een loopbaan als beeldend kunstenaar voor zich. Hij bezoekt daarom de staatsschool voor schone kunsten in zijn geboortestad. Tijdens die periode ruilt hij de persoonlijke God uit het christendom tijdelijk in voor het onpersoonlijk absolute uit de Oosterse mystiek. In de chaos van de postrevolutionaire tijd verlaat hij Rusland en vestigt zich in Parijs, de hoofdstad van de toenmalige kunstwereld, maar ook een stad waar zich vele Russische ballingen hebben neergelaten. In die periode keert hij terug naar de kerk van zijn voorouders. In 1925 laat hij zich inschrijven als student aan het toen pas geopende Theologische Instituut Saint-Serge in Parijs. Maar ook de studie van de theologie bevredigt hem niet. Hij trekt in datzelfde jaar naar Athos om daar als monnik te gaan leven. En daar heeft hij de belangrijkste menselijke ontmoeting van zijn leven. 8 jaar zit hij aan de voeten van Staret Siloam, totdat deze in 1938 overlijdt. In 1941 wordt Sophronius tot priester gewijd. Na enkele jaren van volledige afzondering in een kluis moet hij die wegens gezondheidsproblemen verlaten. Er rijst een plan om een boek over vader Siloam te schrijven, over alles wat hij van zijn geestelijk vader geleerd had. Hij gaat daarvoor terug naar Parijs. In 1958 verschijnt de eerste uitgave in het Russisch. En een jaar later sticht hij met enkele volgelingen in het Engelse Essex het klooster van de heilige Johannes de Doper. De Belgische aartspriester Siloam Osseel schreef over Sophronius: Archimandriet Sophronius zal altijd in mijn geest gegrift blijven als een geestelijke reus. Klein van gestalte, ascetisch en zwak van gezondheid, en die aan velen de weg wees naar grote hoogte. Hij deed dit met liefde, geduld en gestrengheid. Met de twee voeten vast op de grond en met een zin voor humor. Hij had een open, vrije en blije geest. En niettegenstaande dat was zijn blik deze van een mens die God ontmoet had
en die hem onder tranen verder bleef zoeken in een heiligende nostalgie. Aldus deze getuigenis van de Belgische priester Silouan Osseel, die een klein boekje over Sophronius geschreven heeft. Na 1980 heeft Sophronius in Engeland vele gesprekken gevoerd met Arvo Pärt en diens vrouw. Pärt zag zich als zijn geestelijke zoon. Sophronius is in 1993 op 96-jarige leeftijd geboren voor de eeuwigheid. Hij werd op 27

Beste luisteraar, ik wil u in deze afsluitende aflevering kennis laten maken met Kanon Pokajanen, de Kanon van Brouw. Een stuk dat velen als het belangrijkste werk van Arvo Pärt beschouwen. Kanon Pokajanen is een omvangrijk boetegezang met een eeuwenoude tekst uit de orthodoxe liturgie. Het is door Pärt getoonzet voor vierstemmig koor dat a cappella zingt. Kanon Pokajanen werd in opdracht geschreven ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de kathedraal van Keulen. Op 17 maart 1998 ging het in die kerk in première. Een volledige uitvoering vraagt circa 1,5 uur, dus ik kan u in deze aflevering ook van dit stuk slechts een selectie laten horen. Binnen de orthodoxe liturgie wordt deze boetekanon in de vaste tijd gezongen. De tekst is geschreven in het Kerkslavisch, de oude liturgische taal van Rusland. De kanon is een herhalend gebed van inkeer, boetedoening en roepen om verlossing. In de kloosters wordt het gebed gezongen tijdens het aanbreken van de dag, dus tijdens de overgang van de duisternis naar het licht. We kunnen er ook soortgelijke overgangen in vinden. De overgang van het Oude naar het Nieuwe Testament en de overgang van de oude Adam naar de nieuwe. Raoul Boesten, van wiens koor ik onlangs in de Oude Kerk van Scheveningen weer een adembenemende uitvoering mocht meemaken, schrijft in het programmaboekje: toegepast op de mens handelt de kanon over de grens tussen het menselijke en het goddelijke. De grens tussen zwakheid en kracht. De grens tussen lijden en verlossing. En tussen sterven en onsterfelijkheid. Aldus Raoul Boesten, die de kanon jaarlijks in de vaste tijd pleegt uit te voeren met zijn kamerkoor Quintessens. 20 jaar geleden is Boesten begonnen met het uitvoeren van Pärt's muziek. Zijn docenten aan het Koninklijke Conservatorium in Den Haag hebben hem dat toen sterk afgeraden. Hij kreeg te horen: nee joh, dat is spirituele New Age, minimal music. Het is een hype, die waait zo weer over. Maar Boesten ging zijn eigen weg. In 2013 trok hij zelfs de stoute schoenen aan en schreef in zijn beste Duits een brief aan de componist om hem te vragen of deze interesse zou hebben met hem samen te werken bij de voorbereiding van een uitvoering van onder andere De Klacht van Adam. Zijn verwachtingen waren weliswaar hoog gespannen, maar waarom zou de toen wereldberoemde Pärt overkomen voor een uitvoering wat voor hem toch een volledig onbekend Haags amateurkoor was? Maar zie, na een uitvoerig telefoongesprek liet Pärt weten naar Den Haag te komen. In een gesprek met de auteur Twan G.

Ertz, ook zelf een koordirigent overigens, horen we Boesten zeggen: de kennismaking met deze componist en zijn muziek is het verhaal van mijn leven. Dat kan ik wel zeggen. Het heeft voor mij persoonlijk alles veranderd en in een nieuw perspectief geplaatst. Raoul Boesten herinnert zich Pet als een eenvoudige man zonder poeha. Hij vertelt: ik was eerlijk gezegd bang geweest dat ik niet zou durven ademen met zo'n grootheid aan mijn keukentafel. Maar hij wist dat gevoel meteen te ontzenuwen. Hij maakt zichzelf klein als een graankorreltje en haalt alle spanning weg. Hij is meer mens dan ik ooit van iemand heb meegemaakt. Je wordt zelf ook teder en aandachtig in zijn aanwezigheid. Dat heeft, denk ik, ook met zijn orthodoxe geloof te maken. The bright sadness. Gelukkig zijn is één kant van het menselijk bestaan. Het lijden is de andere. Maar het gaat erom juist in het verdriet het licht te vinden. Dat is wat hij uitstraalt. Een kort woordje over de herkomst van de tekst van deze boetekanon. Die tekst wordt toegeschreven aan de heilige Andreas van Creta, die rond het jaar 700 leefde. Andreas werd geboren in Damascus in het jaar 660. Hoewel hij later een beroemd redenaar en dichter zou worden, leek hij als kind niet te kunnen spreken. Maar toen hij met zijn 7e jaar voor het eerst de heilige communie ontving, begon hij plotseling te spreken en toonde vervolgens een vroegrijpe begaafdheid. Op 14-jarige leeftijd vertrok hij naar Jeruzalem om daar in te treden in het Sabbas-klooster. Hij wordt in 679 als vertegenwoordiger van de patriarch van Jeruzalem naar het 6e Ecumenische Concilie van Constantinopel gestuurd. Later zal hij tot bisschop gewijd worden op het eiland Creta. De kanon bestaat uit 9 odes, waarin de thematiek van boete en verlossing centraal staan. Daartussen nog 2 kortere stukken en een afsluitend lang gebed na de kanon. Elke ode heeft een introductie waarin meestal naar de Bijbel wordt verwezen. Na zo'n inleiding volgen steeds 4 verzen die traparions genoemd worden. Die verzen worden in een meer recitatiefachtige, dus meer vertellende stijl gezongen. De woorden zijn vaak ontleend aan psalmen. Het laatste vers van iedere ode is meestal gewijd aan Maria. In de eerste ode die ik u nu laat horen, heeft die korte Bijbelse introductie betrekking op de redding van het Joodse volk wanneer het door de Rode Zee wegvlucht voor het achtervolgende leger van de farao. In de inleiding van iedere ode maakt Pet gebruik van de volle koorklank. Er is dus duidelijk een muzikaal verschil tussen zo'n inleiding en wat er daarna volgt. Dat koor zingt hier het volgende. Over de bodem der Rode Zee trok het volk van Israël als over droge grond. En toen het zijn vervolger farao in de zee verzinken zag, riep het uit: wij willen voor God een overwinningslied zingen. Na een korte bede om Gods ontferming volgt de eigenlijke boetezang, die onze zwakheden in hun gehele omvang en diepte uitdrukt. De tekst begint met ons heel persoonlijk aan te spreken. Als zondaar en met bezwaard gemoed sta ik voor u, mijn meester en God. Ik waag het niet op te zien naar de hemel. Ik kan alleen bidden, zeggende: geef mij inzicht, Heer, en laat mij bitter wenen over alles wat ik heb misdaan. En de gezang gaat dan verder met: wee mij, zondaar. Mijn ellende is groter dan van wie ook. Er is geen berouw in mij. Geef mij tranen, Heer, en laat mij bitter wenen over alles wat ik heb misdaan.
Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. O dwaas en onzalig mensenkind, in ledigheid verspil je de tijd. Overdenk je leven en bekeer je tot de Heer God. En ween bitter over alles wat je hebt misdaan. En dan wordt, zoals in bijna elke ode, in de laatste traparion Maria aangeroepen. In deze ode gebeurt het in de volgende woorden. Allerheiligste Moeder Gods, zie naar mij zondaar om en verlos mij uit de netten van de duivel. En stel mij op de weg van het berouw en laat mij bitter wenen over alles wat ik heb misdaan. Ik beschik niet over een opname van het Haagse koor van Raoul Boesten, dus we wijken uit naar Amsterdam. Want u gaat nu luisteren naar de eerste ode van Pertz Canon Pokajane, gezongen door de Capella Amsterdam. Ook een koor, gepokt en gemazeld in de muziek van Pert. De Capella staat onder leiding van Daniel Reus.

Wij zijn nu toegekomen aan de vierde ode. Maar ik laat eerst Pert zelf even aan het woord. Pert die het volgende vertelt over deze boetekanon. Jaren geleden, bij mijn eerste ontmoeting met de traditie van de Russische Orthodoxe Kerk, kreeg ik een tekst in handen waarvan ik de betekenis nauwelijks kon begrijpen, maar die een diepe indruk achterliet. Het was de boetekanon. Sindsdien ben ik steeds weer teruggekeerd naar deze verzen die langzaam tot mij doordrongen. Via pogingen met twee andere composities heb ik geprobeerd de kanon dichter bij me te laten komen. Daarna heb ik besloten het hele werk te schrijven van begin tot einde. Dat gaf me de mogelijkheid om me in zijn spanningsveld te kunnen bewegen en me ermee bezig gehouden totdat ik het echt tot een einde had gebracht. Ik heb meer dan 2 jaar aan de kanon Pokajane gewerkt en de tijd die wij, de componist, de tekst en zijn compositie, de tijd die wij samen waren, waren voor mij uiterst bevredigend. Misschien is dat de reden waarom deze muziek zo dicht bij mij staat. In deze compositie, zoals ook bij veel van mijn andere werken, heb ik geprobeerd uit te gaan van de tekst, van de taal. Ik wilde het woord de kans geven haar eigen klank te geven, haar eigen klank te kiezen, haar eigen lijn in de melodie zelf te tekenen. En op deze manier ontstond, ook tot mijn eigen verbazing, een muzikaal geheel, een muziek geheel en al doordrongen van een eigen karakter van dit bijzondere, alleen in kerkteksten gebruikte Slavische idioom. Aldus de componist. Op een ander moment vertelde Pert's vrouw nog het volgende. De luisteraar te confronteren met zo'n tekst en dan ook nog in het oud-Slavisch, het was een zeer moedige stap en zou in onze tijd bijna aanmatigend kunnen lijken. In 90 minuten gaan we door alle mogelijke menselijke zwakheden heen. Ik herinner me een journalist in Amerika die vlak na een uitvoering vroeg of het hier om een speciale zonde ging die Arvo zelf had begaan. Maar deze tekst verwijst naar de mensheid in het algemeen. Wie het aandurft in zijn eigen ziel te kijken en erin slaagt zijn ware aard te herkennen, en dat is precies wat er gebeurt in Kanon Pokajane, die zou oneindig grootmoedig en begripvol moeten worden in het omgaan met de zwakheden van andere mensen. Aldus Nora Pert. In de Russische kerk behoort deze kanon, zoals eerder gezegd, tot het ochtendgebed en heeft het verschijnen van Christus in de wereld als boodschap. Op weg, op zoek naar het komende licht. Dat licht zal op een later moment in de liturgie met volle kracht schijnen. De heilige Andreas heeft op meesterlijke wijze in de tekst de grote Bijbelse thema's doorweven met zondebesef en berouw. En deze gebeurtenissen getoond als gebeurtenissen die betrekking hebben op ons eigen leven. Die Bijbelse thema's betreffen Adam en Eva, paradijs en zondeval, de patriarchen, Noach en de zondvloed, de bevrijding uit de slavernij in Egypte, het beloofde land, David en uiteindelijk Christus en de kerk. Uit deze lange hymne spreekt de liefde en zorg van God tot ons. In de tekst wordt geregeld Dusje Moja genoemd, wat mijn ziel betekent. Telkens opnieuw, aldus dirigent Boesten, verschijnen deze twee woorden op innige wijze in de muziek, alsof hij ons oproept om behoedzaam om te gaan met onze ziel, geduldig en met compassie. En zo kan de kanon beleefd worden als een innerlijke meditatie. Je bent als het ware op weg met jouw ziel. Aldus, Boesten. Het menselijk berouw en de boetedoening die bezongen worden verschijnen hier als voorwaarde voor redding en als verwachting van een loutering.
Deze kanon wordt ook wel de drempel naar het paradijs genoemd. Het is een gezang van verandering. Zo draagt de kanon een boodschap van transformatie in zich. De transformatie van nacht naar dag. Van het lijden naar de redding. Van het hier naar het hiernamaals. Het menselijk berouw en de boetedoening die bezongen worden verschijnen zo als een voorwaarde voor verlossing en de verwachting van loutering. Hoofdthema in de tekst van de kanon is dus onze persoonlijke wandel en ontwikkeling. En daarin is boetedoening een noodzakelijke overgang als reiniging op de weg naar het heil van het paradijs. Deze overgang, deze weg, deze grenssituatie betekent een meer dan grote uitdaging voor de menselijke ziel. Hoe zwaar dit pad is, blijkt uit de innerlijke spanning tussen de inleiding en de daaropvolgende traparions. In de inleiding, of hiermos, in de inleiding van de vierde ode, bezingt het koor op volle sterkte de lof van de Heer in de volgende bewoordingen. Christus is mijn kracht, mijn God en mijn Heer. Zo zingt de Heilige Kerk met luider stem God verheerlijkend, terwijl zij blijde de Heer prijst. En vervolgens staat in de dan volgende verse de menselijke zwakte centraal. Die verzen worden weer in een meer recitatiefachtige, dus meer vertellende stijl gezongen. De een na laatste traparion luidt al dus. O dwaze mens, hoe lang zul je je beijveren, zoals de bijen om rijkdom bijeen te garen? Die vergaat immer snel, zoals stof en as, zoek liever het koninkrijk van God. En zoals iedere ode wordt ook deze vierde ode afgesloten met een gebed tot Maria. Allerheiligste moeder Gods, ontferm u over mij, zondaar. Bevestig mij in de deugd en behoed mij, opdat de onbeschaamde dood mij niet onvoorbereid zal wegvoeren. En breng mij, o maagd, naar het koninkrijk Gods.

Halverwege de kanon klinken twee prachtig verstilde, kortere stukken. De teksten van deze twee stukken lijken erg op elkaar. In de tekst van de Ikos, die ik u nu laat horen, lijkt weinig ruimte voor enige vorm van gemakzuchtig, kleinburgerlijk christendom. Want hier worden de volgende woorden verklankt. Richt je aandacht, ziel van mij, op het bittere uur van de dood en op het vreselijke gericht van je schepper en God. Want afschuwwekkende engelen zullen je grijpen, ziel, en je naar het eeuwige vuur slepen. Doe daarom boete voor je sterft en schreeuw het uit. Heer, vergeef mij, zondaar.

Ik laat u fragmenten van deze zwaarmoedige boetepsalm horen in de uitvoering van Capella Amsterdam. Dit eminente koor staat sinds 1990 onder leiding van de Nederlander Daniël Reus. Tussen 2008 en 2013 was hij ook chef-dirigent van het Ests Philharmonisch Kamerkoor. Een koor dat natuurlijk veel met Pert heeft samengewerkt bij de verklanking van veel van zijn stukken. Voor die tijd had Reus naar eigen zeggen niet zoveel met de muziek van Pert. Tijdens een gesprek met de benoemingscommissie meende hij dit heikele punt toch aan de orde te moeten stellen. Jullie zijn wereldberoemd met de muziek van Arvo Pärt, maar laat ik daar toevallig niet zo van houden. Jullie unieke selling point is bij mij een blinde vlek. Hoe denken jullie dat probleem op te lossen? Nu, zo was de reactie, we zingen al ons hele leven Pärt, Kreek en andere Estse componisten. Misschien kun jij je vooral richten op het repertoire van Bach, Händel en Brahms. Dat vinden we ook heel mooi om te zingen. Wel kreeg Reus een stapel a cappella partituren van Pärt mee. Het is alles bij elkaar goed gekomen tussen Reus en de muziek van Pärt. Bovendien, wanneer het koor in Duitsstalige gebieden optrad, wilde het publiek natuurlijk vooral Estse muziek horen. Daar moest je als koor uit Estland natuurlijk niet alleen met Bach aankomen. Inmiddels heeft Reus met zijn beide koren de boetepsalm talloze malen uitgevoerd. En hij is zich in de afgelopen jaren ook steeds meer gaan verdiepen in de geestelijke achtergrond van Pärt's werk. Hij vertelde aan Twan Geurts: mensen komen na een concert in tranen naar je toe. Ze vallen je om de hals. Je kunt dan wel zeggen, ach, wat stelt het voor? Maar dat is wel erg arrogant. Het raakt mensen. Er gebeurt echt iets met ze. Laatst nog in Zürich. De koorleden zagen dat de eerste achtrijen publiek aan het eind in tranen waren. Dat komt, denk ik, omdat we het werk uitvoeren op zijn Pärt's. We gaan voor de theologische inhoud en niet voor het effectbejag. Juist als je het er niet te dik op legt, roept het die emotie op. En dan leest Reus ter illustratie een passage voor uit een instructieboek voor voorgangers in de orthodoxe liturgie. En hij leest daar: het woord van God moet worden uitgedrukt met een zuiver stemgeluid, met helderheid van spraak en articulatie van elke lettergreep. Een voorlezer mag zijn persoonlijke emoties niet opdringen aan de mensen die bidden in de kerk. Van hem wordt verwacht dat hij woord als een timpaan en een psalter die goddelijke melodieën spelen. Alle theatraliteit in de kerk, of het nu gaat om lezen of zingen, irriteert de mensen en leidt hen af van het allerbelangrijkste, het nederig en oprecht beluisteren van het woord van God. Het is het woord van God en niet dat van onszelf, dat het mysterie waardig is, dat nodig is voor een menselijke ziel en dat onze harten zal sterken. Kijk, dat is Pärt ten voeten uit, benadrukt Daniël Reus. Het wegfilteren van de persoonlijke emotie, juist dan gebeurt het. Kijk maar naar zijn partituren, zo helder en eenduidig. Zijn ideaal is eigenlijk dat je door de noten heen kunt kijken, dat je erachter kunt kijken. Reus meent dat een kanon als deze gericht is op theosis, vergoddelijking, het streven naar eenwording met God. In diepste wezen gaat het om het herstel van de breuk die is ontstaan door de zondeval. De eerste stap naar herstel is de purificatie, jezelf ontdoen van de vuiligheid, weer rein worden. En dan vertelt hij verder over zijn ervaringen met de uitvoeringen
van het stuk. Hij vertelt dan: ik heb het stuk inmiddels ongeveer 40, 50 keer uitgevoerd. In november nog in Berlijn met het Rias Kammerkoor. Die concertzaal was doodstil, 55 minuten lang. De eerste 4 minuten nog niet, zoals meestal. Maar dan valt er een stilte die blijft hangen, nog lang nadat het concert voorbij is. Dat is dan Berlijn, hè? De zaal zit vol juppen die bezig zijn met geld verdienen en veganistisch eten. En toch werkt het ook daar. Net als in Schotland, in Amerika, in Japan en in Estland.

Ik ben bijna aan het eind van deze aflevering en aan het eind van mijn serie over Arvo Pärt gekomen. Ik heb me afgevraagd met welk stuk ik de serie zou kunnen beëindigen. Na de fragmenten uit zijn monumentale en zwaarmoedige boetekanon kan ik uw aandacht niet opnieuw voor iets dergelijks vragen. Toen schoot mij een kort lied in de Duitse taal te binnen dat in de chronologische werkenlijst van Pärt zo'n beetje de laatste plaats inneemt. Aanleiding voor het schrijven van dit korte lied was een bezoek dat de componist in mei 2012 aan Fatima heeft gebracht. Hij schreef hierover: natuurlijk kende ik Fatima al veel langer. Ik kende het ontroerende verhaal van de drie herderskinderen die in 1917 in het open veld een verschijning van de maagd Maria kregen. Dat verhaal bleef na thuiskomst in mijn hoofd zitten en 2 jaar later resulteerde een en ander in een klein koorstuk. De tekst die enkele keren herhaald wordt komt uit Psalm 8, vers 2, waar we lezen: uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Dit koorwerkje zou licht van karakter moeten zijn en de vreugde moeten uitdrukken waarvan ik vermoed dat die bij de drie kinderen toen leefde. Aldus Arvo Pärt. Dit Drei Hirten Kinder aus Fatima werd in 2014 voor het eerst gezongen in Basel door Fox Clamantis. U hoort hetzelfde vocale ensemble het in deze opname zingen.

0: beste luisteraar. Met zijn lied Draai hier ten kinder aus Fatima ben ik aan het eind van mijn serie over Arvo Pärt gekomen. Gegevens over de muziekfragmenten en over de gebruikte literatuur vindt u zoals altijd in de programmatoelichting van deze aflevering op de site van Radio Maria en op de podcastplatforms waar u zich ook kunt abonneren op De Ladder van Jacob. U kunt alle door mij gebruikte muziek met die gegevens ook heel gemakkelijk op bijvoorbeeld Spotify terugvinden. Ik dank u weer zeer voor uw gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

0: naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze over.

0: ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Dan bidden we de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.

Luisteraars van Radio Maria. Ook in de maand juli heeft Paus Leo gevraagd om voor zijn intenties te bidden. Het is inmiddels een lange traditie om samen met de paus te bidden voor belangrijke intenties. Het apostolaat van het gebed dat we samen steeds wereldwijd mogen volhouden. De paus vraagt te bidden voor hele verschillende dingen. Dat kan gaan over iets dat in de wereld speelt, maar kan ook iets zijn wat meer in onze kerk van belang is. Zo werd er gebeden voor voedsel voor iedereen, voor de waarde van de sport. Deze maand vraagt de paus om te bidden voor het menselijk leven. En heel bijzonder om respect te hebben voor het menselijk leven. Het gebed van de paus luidt: laten we bidden voor respect voor en beschaving van het menselijk leven in al zijn stadia. En het erkennen als geschenk van God. Bidden dus voor het respect voor het leven en voor de bescherming ervan. Het menselijk leven in alle verschillende fasen, stadia. Omdat we erkennen dat het leven een geschenk is van God. Het is goed om daar eerst eens bij stil te staan. Dat het leven een geschenk is. We zijn misschien vaak geneigd het heel gewoon te vinden. Dat je ademt, dat je loopt, dat je beweegt. Maar het is ten diepste in God dat wij de oorsprong van het leven vinden. Hij heeft ons gemaakt. Hij is de schepper. Het boek Genesis vertelt in het scheppingsverhaal dat de mens geschapen werd naar beeld en gelijkenis van God. Er staat in Genesis 1 vers 26: nu gaan we de mens maken als beeld van ons, op ons gelijkend. En in vers 27 van het eerste hoofdstuk: en God schiep de mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep hij hen. Man en vrouw schiep hij hen. Als we bidden om respect voor het leven, het menselijk leven, zoals de paus deze maand vraagt, is het allereerst belangrijk om het leven van de mens ook als een geschenk te zien, als een gave van God. Hij is er de oorsprong van en de schepper. En het boek Genesis leert ons dat de mens een hele bijzondere plaats heeft in de schepping. God schept alle elementen in de schepping, maar de mens is naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. Voor sommige mensen is dat een grote vraag. Hoe kan God de mens schapen naar zijn beeld en gelijkenis als hij zelf geest is? Maar beeld en gelijkenis van God zijn is vooral in onze verantwoordelijkheid dragen, in vrijheid leven, in staat zijn om lief te hebben, in staat zijn om te kiezen. In die zin is een mens geen steenrots en geen pot geranium, maar geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En als zodanig heeft de mens een bijzondere plaats in de schepping. Aan de ene kant zegt het boek Genesis dat de mens moet heersen over al wat leeft. Beheersen denken wij misschien meteen aan willekeur en macht grijpen. Maar heersen moeten we vooral verstaan in dat de mens een verantwoordelijkheid heeft om het van God gekregen leven in de schepping te beheren op een goede manier. Niet uit te buiten, maar het vruchtgebruik ervan te hebben. En ook zegt het boek Genesis tegen de mens die geschapen wordt: onderwerp de aarde en word talrijk. De mens wordt gevraagd om zijn leven, een geschenk van God, ten dienste te stellen van Gods bedoelingen. En dus ook de schepping te behoeden als degene die naar Gods beeld en gelijkenis zijn geschapen. Met liefde, met verantwoordelijkheid, met vrijheid en geduld. Als we deze maand bidden om respect voor het menselijk leven, is het op de eerste plaats belangrijk dat wij het leven zien als een bijzonder geschenk. Niet zomaar toevallig, niet zomaar uit de lucht gegrepen, maar bewust door God gemaakt.
En zo mag de mens God dienen en in de schepping een bijzondere plaats innemen. De mens heeft een hele bijzondere plaats in de schepping, daar getuigt Psalm 8 van. Heer onze Heer, hoe groot zijt gij, hoe machtig is alles gemaakt. En dat u dan de mens gekozen heeft om uw beeld te zijn, bijna aan u gelijk gemaakt. Psalm 8 erkent dus dat het leven een geschenk is en dat de mens een bijzondere plaats inneemt in de schepping. Ook bij Psalm 139 vinden we deze intense band tussen de schepper en de mens. Er staat: ge hebt mijn kern gevormd, die mij weeft in de moederschoot. En ik loof u in het besef dat ik eerbiedwekkend ben van maaksel. Een wonder is wat gij geschapen hebt. Psalm 8 en Psalm 39 getuigen dus van deze bijzondere gave van het leven. En die bijzondere gave van het leven, dat we als mens hebben ontvangen. Het Tweede Vaticaans Concilie, gehouden tussen 1962 en 1965, heeft ook aandacht besteed aan de bijzondere plaats van de mens, geschapen naar Gods beeld, in het document dat gaat over de kerk in de wereld van deze tijd, geheten Gaudium et Spes. Daar staat: de Heilige Schrift leert dat de mens geschapen is naar het beeld van God, in staat om zijn schepper te kennen en lief te hebben, en door hem aangesteld over alle aardse schepselen, om daarover zeggingsmacht te hebben en te gebruiken en zodoende God te verheerlijken. En dan noemt Gaudium et Spes ook letterlijk weer een citaat uit Psalm 8. Wat is dan de mens dat gij in hem denkt, het mensenkind dat gij naar omziet en hem weinig minder dan een God hebt gemaakt, met glans en glorie hem hebt gekroond, hem hebt doen heersen over het werk van uw handen, alles onder zijn voeten hebt neergelegd. Maar de mens niet alleen geschapen, in zijn eentje, want vanaf het allereerste begin heeft God hen geschapen als man en vrouw, zoals we al horen in Genesis 1, vers 27. De mens is in het diepste van zijn wezen een sociaal iemand. En zonder band met anderen kan hij niet zijn leven noch zijn talenten ontplooien. God heeft de mens gemaakt, het leven als een geschenk. God gaf de mens een bijzondere verantwoordelijkheid, in alle vrijheid, en heeft ze ook ons leven een bestemming gegeven en een doel. En in Genesis 1, vers 31 staat: en God zag dat alles wat hij gemaakt had, zeer goed was. De paus vraagt dus in de maand juli om met hem mee te bidden voor respect voor het menselijk leven. Laten we bidden voor respect en bescherming van het menselijk leven in al zijn stadia en het erkennen als geschenk van God. Dat hebben we op de eerste plaats gedaan. Het leven erkennen als een geschenk van God. God is er de oorsprong van en hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Dat geeft ons leven een bijzondere betekenis en is niet zomaar iets toevalligs dat je naar je hand kunt zetten of ook helemaal zonder waarde kunt schatten. Als je overtuigd bent dat het leven een geschenk is, dat mensenleven ons gegeven is als een opgave, dan is er ook alle reden om respect te hebben voor het menselijk leven. Respect, wat is dat? Dat heeft te maken met kijken en met omzien. Kijken en omzien naar de ander. U kent wel de uitdrukking: als je iemand geen blik waardig keurt, dan is er geen sprake van respect, dan is er geen sprake van waardering. Maar respect voor het leven vraagt dat wij de waarde van het leven onderkennen en er eerbied voor hebben. Zoals de psalmist in Psalm 139 zei: ik ben eerbiedwekkend van maaksel. U hebt mij geschapen. Respect
omdat God de oorsprong van het leven van de mens is. En daarom moet de mens het leven als een geschenk beschouwen. En het leven van God dat we gekregen hebben, heeft een doel en bestemming. Het leven van iedere mens. Het kan dus nooit zo zijn dat mensen elkaar naar het leven staan. Of dat mensen hun eigen leven niet naar waarde schatten. We worden gevraagd om ons leven als een geschenk te zien en er respect voor te hebben, omdat we naar Gods beeld en gelijkenis geschapen zijn. Je gedragen als beeld van God, dat is nog weer van een andere orde. Want dat komt er dan op aan of wij in ons leven ook werkelijk God dienen, hem respecteren en ook zijn wetten en voorschriften gehoorzamen. Maar in de mate dat we dat doen, respect hebben voor de ander en voor het leven, niet alleen respect voor het leven van mijzelf, het eigen leven, maar ook het respect voor het leven van de ander, in die mate komt ook naar voren dat wij een beeld zijn van God. Komt steeds meer in ons de waardigheid van het beeld van God zijn naar voren. In ons denken, in ons doen en laten. Als we bidden om respect voor het menselijk leven, mogen we dat dus doen in het besef dat we een geschenk zijn van God, gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. En dat ons leven niet zonder betekenis is, maar eerbiedwekkend is. En dat geldt voor ieder mensenleven. En respect hebben voor dat mensenleven. Dat wil zeggen dat je de waarde ziet, dat je de rijkdom ervan ziet en ook de verantwoordelijkheid van het leven onderkent. Niet voor niets dat paus Leo ons vraagt om daarvoor te bidden. Want het leven van mensen staat steeds opnieuw onder druk. Soms worden mensen ingezet als louter productiemiddelen. Soms worden mensen niet gehoord in hun verdriet en hun angst. En als mensen ziek zijn, kan het zomaar gebeuren dat ze niet meer met waardigheid worden verzorgd, maar dat men zich letterlijk blind staat op de blinde darm of op de soort kanker die men heeft en vergeet dat de mens die ziek is een persoon is, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en geen vraag die je technisch alleen kunt oplossen. Het leven als een geschenk van God. Wij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En dat vraagt naast respect ook dat we het leven van de mens beschermen. Dat het leven van de mens behoed wordt, omdat het een bestemming en een bedoeling heeft. Niet voor niets dat in het boek Exodus en het boek Deuteronomium gesproken wordt over het gebod van God om niet te doden. Het leven is een geschenk en het doden door het ingrijpen van mensen is niet in overeenstemming met Gods wil en met zijn verlangen en past ook niet bij de roeping die wij als mens van God gekregen hebben toen we geschapen zijn naar zijn beeld en gelijkenis. Niet doden, maar beschermen. En heel bijzonder beschermen de kleinen en kwetsbaren die in hun leven steun en zorg nodig hebben. De kleinen die soms helemaal niet op kunnen komen voor hun eigen waardigheid, niet hun eigen leven kunnen beschermen, niet hun eigen leven kunnen behoeden. Maar wanneer begint dat leven dan? Soms zeggen mensen, ja, als je geboren wordt, dan wordt het pas serieus. En ook dan zie je nog dat het leven vaak niet wordt behoed. Maar onze kerk leert dat het leven vanaf het allereerste begin beschermwaardig is. Er is voor jongeren een bijzondere catechismus gemaakt over de sociale leer, de Duket. Het boek kwam uit zo'n 10 jaar geleden, maar is ook een aantal jaar geleden het Nederlands vertaald. De Duket, wat moet ik doen? En daarin wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de waardigheid van het menselijk leven. Vanaf welk moment
is de mens een persoon en is die waardigheid beschermwaardig? Ik citeer. Velen zeggen, er kan pas vanaf de geboorte sprake zijn van de menselijke persoon. Anderen bestrijden dat en zeggen zelfs, iemand is dan pas een mens wanneer hij kan denken en keuzes maken. Weer anderen leggen het begin van het mens zijn bij het moment van de vorming van de hersenstam of het tijdstip van het uitsluiten van de mogelijkheid van de vorming van een tweeling. De kerk wijst al deze opvattingen af en zegt het menselijk leven begint bij de versmelting van ei en zaadcel. Al op het vroegst mogelijke moment van het embryonale stadium na de bevruchting is voor de kerk het zo ontstaande leven absoluut beschermwaardig. Ook de embryo is zodoende een volledige mens en als zodanig met de waardigheid bekleed die iedere menselijke persoon heeft. En daarom moet de ongeboren en meest kwetsbare leden van de samenleving het respect krijgen dat hun waardigheid verdient. Tot zover, uit de Doeket. Dus de mens en het leven van de mens verdient bescherming vanaf de ontvangenis, het allereerste moment. En als een mens dan niet kan denken, nog niet kan praten, je kunt wel zeggen dat deze persoon uit mag groeien tot een mens die kan spreken, die talenten heeft. En zo is een mens al in het allervroegste stadium beschermwaardig en verdient het leven van die mens respect en bescherming. De kleinen en de kwetsbaren steunen en behoeden. Niet voor niets dat paus Leo daarom ook in deze maand juli vraagt om te bidden voor het respect voor het menselijk leven. Want dat menselijk leven vanaf het allereerste begin wordt lang niet altijd behoed en beschermd. We zien dat er een toename is van het aantal abortussen. Kinderen die in de moederschoot al worden gedood, die niet de gelegenheid krijgen uit te groeien tot een kind dat in deze wereld Gods schepsel mag zijn. Abortus maakt aan vele levens heel vroeg een einde. En dat terwijl de Heer in het Oude Testament zegt, bij de 10 geboden, gij zult niet doden. In dit verband wil ik een ander boek noemen. Niet de Doeket, die ik al zojuist heb besproken, maar een bijzondere uitgave van de Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg. Die hebben in 2019 een handvest uitgegeven, een handvest voor werkers in de gezondheidszorg. In 2020 is het in het Nederlands vertaald en werd het uitgegeven bij uitgeverij Bethsaida. En ik raad u zeer aan om dat boek aan te schaffen, omdat het zo helder en duidelijk de waarde van het leven schetst en ook de ernst van het sterven schetst en onderkent hoe beschermwaardig en respectvol het leven is. Het is een prachtig document dat ook voor mensen die in de gezondheidszorg werken een echte richtingwijze kan zijn. Zij komen heel bijzonder in aanraking met vragen rond leven en dood, met kwesties van abortus en euthanasie. Maar ook dat er soms experimenten zijn met eitjes en met embryo's. Embryo's die toch echt al een persoon zijn en de menswaardigheid uitdragen. Het is duidelijk dat de paus bidt om respect voor het menselijk leven, juist omdat er zoveel voorbij gegaan wordt aan dat leven dat bescherming verdient. En dat er veel vele kiezen voor abortus. En ook dat op heel veel manieren kinderen worden verwekt door IVF, waarbij niet één embryo, maar meerdere embryo's nodig zijn die, als er eenmaal een bevruchting plaatsvindt, de andere embryo's, let wel personen, worden weggemaakt, worden vernietigd. De Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg
in het handvest voor werkers in de gezondheidszorg, uitgegeven bij Bethsaida, is in dat opzicht een goede richtingwijzer. Want als we bidden om respect voor het menselijk leven in navolging van Paus Leo, dan is het goed om ook echt goed de kaders te kennen die belangrijk zijn om het leven te beschermen in alle omstandigheden. En de kaders te kennen die ook in zorg en medische wetenschap niet altijd worden gerespecteerd. Het geschenk van het leven dat respect en bescherming verdient in alle stadia van het leven. We zeiden al dat de kleinsten en de kwetsbaren niet in staat zijn om voor zichzelf het leven te beschermen of zich te verdedigen. Er is sprake van de nood om anderen die hen beschermen en respecteren. Dat geldt bij de allerkleinsten, bij de embryo te beginnen. Maar dat geldt ook voor hen die aan het einde van hun leven kwetsbaar worden door ziekte en lijden. Ook dan vraagt de Heer dat we het leven dat we van God gekregen hebben niet uit eigen beweging beëindigen. De Heer is de Heer van het leven. En er is geen mens die dat leven kan beëindigen dan God. Je ziet dat ook steeds weer mensen vragen om euthanasie als ze het leven niet meer zien zitten door geestelijk lijden of door fysiek lijden. Bidden we om respect voor het menselijk leven. Om respect en bescherming van het menselijk leven in al zijn stadia en het erkennen van het leven als een geschenk van God. Abortus, euthanasie en ook IVF-behandelingen staan haaks op het respect en op de bescherming van het leven. En daarom dat de paus met ons daarvoor bidt, opdat mensen niet alleen het leven als maakbaar zien, maar allereerst als van God afkomstig. Omdat het leven van God gekregen is en een geschenk, kun je niet zeggen dat je recht hebt om het leven te beëindigen. Als men tegenwoordig in debatten over abortus zegt dat het een vrouwenrecht is, dan kun je dat niet volhouden als je beseft dat het leven een gave Gods is. En trouwens, niet alleen de vrouw is in het geding bij abortus, maar ook het kind in haar schoot. En die verdient respect en vrijheid, maar kan zelf niet in vrijheid kiezen omdat het nog ongeboren is. Nee, als men spreekt over een mensenrecht en men dan doelt op abortus, dan is dat ver verwijderd van wat de kerk ons leert over het leven als geschenk van God en als verantwoordelijkheid van iedere mens die geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Het geldt ook over het eind van het leven. Heb ik recht op sterven? Nee, ik zal sterven, want we zijn kwetsbaar. We hebben recht op goede zorg. We hebben recht op aandacht en werkelijke belangstelling. Het is me opgevallen dat mensen die een doodswens hebben omdat ze ziek zijn, heel vaak bepaald worden door de angst om te sterven. Hoe ga ik sterven? Wat maak ik allemaal nog mee? Maar als duidelijk wordt dat iemand omringd wordt met zorg en aandacht, dan is die doodswens bij veel mensen alweer veel minder. Waar het gaat om euthanasie, betekent dat niet dat de kerk geen oog heeft voor lijden en pijn. De kerk zegt zelfs dat mensen wanneer ze lijden en ziek zijn, steeds opnieuw de zorg moeten krijgen die ze nodig hebben en ook de pijnbestrijding die ze nodig hebben, de verlichting van hun lijden. In ons gewone spraakgebruik
wordt dan gesproken over passieve euthanasie, wat voor de kerk niet juist is. Want euthanasie is het actief beëindigen van het leven. Terwijl wanneer men pijn bestrijdt, men lijden verlicht en door die handelingen eerder komt te sterven, dan is dat niet de intentie en het hoofddoel geweest van de zorg en de aandacht. Nee, we mogen er alles aan doen om lijden en pijn te verlichten. En dat is heel iets anders dan het regelrecht beëindigen van het leven door euthanasie. Als de paus vraagt om te bidden voor respect voor het leven, dan kan dat niet betekenen dat abortus een mensenrecht is, maar kan het ook niet betekenen dat euthanasie een vrije keuze is. Wel respect voor de mens, dat zorg en aandacht nodig is. Voor iedere mens die geschapen is in Gods beeld en gelijkenis. En waarbij de kerk zal zeggen dat een actieve beëindiging door abortus of euthanasie nooit de oplossing is die past bij de mens die geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. En daarom wat de paus zegt, dat we respect hebben voor de bescherming van het leven in alle stadia en erkennen dat het leven een geschenk is van God. Laten we bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor de gave van het geloof. Wij danken u dat uw Zoon Jezus in deze wereld is gekomen, is mens geworden zoals wij. Hij heeft ons leven meer dan ooit geheiligd. Door zijn liefde en barmhartigheid, door zijn trouw. Als we uw Zoon volgen, dan mogen ook wij het leven behoeden. Als wij uw Zoon volgen, mogen wij beseffen hoe Hij zijn leven gegeven heeft om ons te verlossen. Pijn en lijden zijn niet een doel op zich. En sterven en leven liggen in uw hand. Wij vragen u, help ons om eerbied te hebben voor het leven dat wij ontvangen hebben. Ook eerbied te hebben voor ons eigen leven. En dat we als mens mogen groeien in het besef dat wij een maaksel zijn van uw handen, eerbiedwaardig en bijzonder. Help ons om in onze samenleving ook meer doordrongen te raken opnieuw van de waarde van het leven. En dat mensen die opkomen voor het leven, hoe klein en kwetsbaar ook, gehoord mogen worden in onze tijd, in onze samenleving. Dat we nooit vergeten dat u ons leven bestemming en betekenis geeft. En dat we nooit zelf rechter worden over het begin en het einde van ons bestaan. Heer, help ons om van u te getuigen. In ons leven, in ons spreken, ook in het respect dat wij betonen aan anderen die kwetsbaar zijn en klein. Zegen alle mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Dat ze steeds voor het leven mogen kiezen en mogen bouwen aan een cultuur van leven in plaats van een cultuur van de dood. En we willen bidden met Maria, die de moeder is van uw Zoon. Maria, die het leven ontvangen heeft toen ze overschaduwd werd door de Heilige Geest. Maar die ook moest meemaken hoe gruwelijk de dood was van Jezus aan het kruis. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.
2: Van harte welkom hier in het programma Aan tafel met. Ja, vandaag mag ik verwelkomen een gast. Dat is Laurens Umans. Dag Laurens.
3: Hallo.
2: Ja, hartstikke fijn dat je hier bent. We gaan het over een heel mooi en leuk, mooi onderwerp hebben. Ja. Maar eerst even, ja, voor de luisteraars. Laurens Umans, wie is dat? Wie zit er hier tegenover mij?
3: Ja, dat is een goede vraag. Die stel ik mezelf ook dagelijks. Maar ik ben Laurens Umans. Ik ben theatermaker. 66 jaar. Ik heb twee zoons nu van 27 en 29... die ik echt met alle interesse volg op hun levensweg. Dat is echt, ja, heel spannend, vind ik. Ze zijn nu alle twee afgestudeerd en nu komt de volgende fase van het leven. Welke weg kies ik? Welke kansen heb ik? Krijg ik? En een superlieve vriendin waar ik heel gelukkig mee ben.
2: Ja. Nou, jij bent hier omdat je regisseur bent van een theaterstuk.
3: Ja.
2: Schreeuw in de ruimte.
3: Ja.
2: Waarom ik jou heb uitgenodigd, vind ik toch even fijn om te vertellen aan de luisteraars, is eigenlijk twee aanleidingen. Dat is namelijk dat 17 oktober is de Wereldarmoededag, noem ik het even. Er zijn wat verschillende woorden voor, maar in ieder geval een dag waarop er speciaal aandacht gevraagd wordt over de hele wereld. Hè, voor mensen die in armoede, in ernstige armoede leven. Om daar, ja, meer open voor te staan, zeg maar, om daar begrip voor te krijgen. En de paus heeft onlangs zijn eerste exhortatie eigenlijk gepubliceerd.
3: Dat hoor ik, ja.
2: En daarin staat ook eigenlijk de zorg voor de armen centraal. Dus dat is wel heel mooi. De Lexite heet dat. Maar goed, jij bent hier. Dat toneelstuk, Schreeuw in de ruimte. Vertel even, waar gaat dat over?
3: Mag ik dat beginnen bij Jozef Wrzinski.
2: Ja, dat is denk ik heel goed.
3: Ja, want dat is de man naar wie wij genoemd zijn. Onze stichting, onze theaterstichting heet de Jozef Wrzinski Cultuurstichting. En die is genoemd naar een Franse priester die zelf in hele diepe armoede is geboren in 1917. Mm-hmm. En die op een gegeven moment heeft hij een verhaaltje over zijn jeugd. En hij schreef van, ja, de armoede in mijn gezin, in ons gezin, was zo ernstig dat ik op een gegeven moment uit een soort van vlaag van paniek met mijn speelgoedpistooltje naar het café in de buurt ben gelopen, waarvan ik wist dat daar gekaart werd om geld. Toen was hij 5 jaar of zo.
2: Och, ja.
3: Daar naar binnen is gelopen en geroepen heeft van handen omhoog en het geld van de tafeltjes heeft gepikt.
2: Ja.
3: En dat is een soort van voorbeeld van de paniek van armoede eigenlijk. En omdat hij vrij obstinaat was daardoor, was de hele omgeving er op een gegeven moment het erover eens, ook zijn moeder, dat hij naar een weeshuis moest.
2: Oh.
3: Omdat hij daar een vak kon leren.
2: Ja.
3: Maar op de avond voordat hij naar het weeshuis gestuurd zou gaan worden, toen zei zijn moeder van, nee, jij bent geen wees, jij hebt een moeder, jij blijft hier.
2: Mm, gelukkig.
3: Gelukkig.
2: Gelukkig, ja.
3: En dan besluit hij dat verhaal af met dat hij schrijft van, het is dankzij mijn moeder dat ik mij ben gaan inzetten voor de allerarmste gezinnen.
2: Ja.
3: En dat heeft hij eigenlijk zijn hele leven gedaan, tot op zijn laatste ademtocht. En hij is voor mij, voor ons, een enorme grote inspiratiebron.
2: Ja.
3: Maar goed, over hoe wij de stichting hebben opgericht komen er misschien nog. Maar op een gegeven moment kwam ik in aanraking met mensen in armoede. Omdat een mevrouw, Alwien de Vos van Steenwijk, een Nederlandse dame, mij introduceerde bij het gedachtegoed van Joseph Rosinski. Ik heb hem zelf nooit gekend, want hij is in 1988 gestorven. Maar introduceerde bij zijn gedachtegoed onder andere door middel van een boek dat hij geschreven had toen hij priester was in een daklozenkamp vlak buiten Parijs.
2: Ja.
3: Dat was van 1956 tot 1971 woonde hij daar. Net als 2.500 andere mensen in een golfplatenhut.
2: Ja.
3: Zonder een enkele voorziening. In de modder, in de herfst, in de stoffige hitte, in de zomer. En in dat boek beschrijft hij het leven in armoede gezien door de ogen van kinderen.
2: Och, ja.
3: En dat boek dat kreeg ik opgestuurd van Alwien de Vos van Steenwijk. En ja, dat raakte me enorm. Vanuit zijn eigen ervaring van armoede, zijn eigen geschiedenis van armoede, weet hij zo goed in de huid van die kinderen te kruipen. En hij schrijft dan over hoe is het voor die kinderen om naar hun eigen ouders te kijken. Hoe is het naar de politie te kijken, naar de verpleegkundigen, naar onderwijzend personeel, naar de omgeving.
2: Mm-hmm.
3: En wat hij dan laat zien is dat die kinderen onvoorwaardelijk van hun ouders houden.
2: Ja, ja.
3: Maar dat ze ook een heleboel niet begrijpen waarom het zo is.
2: Hmm.
3: Waarom is het zo in de wereld?
2: Ja, ja,
3: die
2: ja.
3: vraag kunnen kinderen zich vandaag de dag nog steeds stellen. Hè?
2: Ja.
3: Onvoorwaardelijke liefde van de kinderen voor hun ouders. Maar ook andersom. Hè, dat beschrijft hij ook heel mooi. En dat heeft me ontzettend geraakt. En toen op een gegeven moment toen kwam ik dus in aanraking met gezinnen in armoede. Omdat Alwine de Vos van Steenwijk mij met hen bij hen introduceerde. En toen had ik net dat boek gelezen en ik ben me echt wezenloos geschrokken.
2: Hmm.
3: Over hoe de mensen leven, moeten leven als gevolg van armoede.
2: Ja, en dat was gewoon hier in Nederland.
3: En
2: hè?
3: Dat was hier in Nederland. En ik was toen halverwege de 40 en ik was een maatschappelijk betrokken theatermaker.
2: Ja.
3: Maar ik had werkelijk geen flauwe notie van het feit dat er in Nederland mensen in armoede leefden. Ik ben geboren in het Gooi. Nou, daar is armoede ook, maar dat is natuurlijk heel erg onzichtbaar.
2: Mm-hmm.
3: Maar het gekke is dat het mij in de kerk eigenlijk ook nooit verteld was.
2: Ja.
3: Er werd eigenlijk, tenminste, misschien heb ik het niet gehoord hoor, en werd het wel gezegd. Maar nou, laten we dat zeggen, tot mij is het in ieder geval niet doorgedrongen. En toen kwam ik met de mensen in aanraking en de manier waarop de mensen worden bejegend, de manier waarop er over mensen wordt gedacht.
2: Mm-hmm.
3: Het zijn geschonden mensen. Dat zie je ook aan de buitenkant. Dat het geschonden mensen zijn. En die eigenlijk door de samenleving terzijde worden geschoven. Het is niet voor niets dat ik het nooit weer had geweten. Want het op de een of andere manier, de laatste jaren is het beter geworden. In ieder geval, ik kwam met zijn aanraking en ik was totaal. Ik vertelde dit verhaal een keer aan een mevrouw en die zei dat het was een soort van bekering.
2: Ja.
3: En toen dacht ik, ja, dat is misschien wel het goede woord.
2: Ja, ja.
3: Wel het goede woord.
2: Want jij hebt toen ook een soort keuze gemaakt voor hoe jou jouw beroep dan wilde vormgeven.
3: Ja, nou ja, op een gegeven moment. Kijk, Alwien de Vos van Steenwijk, dat was heel lang de rechterhand van Joseph Wrazinski geweest.
2: Ja, ja, ja.
3: En ik mocht haar interviewen in het kader van een tv-programma van de RKK.
2: Oké.
3: En daardoor raakte ik heel erg geïnteresseerd in wie die Joseph Wrazinski nou eigenlijk was. Want dat was alles waar ze over sprak, waar het hart vol van is, stroomde de mond van over. En dat was bij haar zeker het geval. En we raakten bevriend. En zij vroeg aan mij, hoe doe je dat nou eigenlijk, dat acteren? Hoe doe je dat? En ik vroeg, wie was die Joseph Wrazinski? En die twee dingen die kwamen op een gegeven moment bij elkaar. Ze belde mij op en ze zei: Laurens, jij gaat een film maken over het boek Job.
2: Oké.
3: Gezien door de ogen van mensen in armoede. Hoe mensen in armoede dat boek lezen, verstaan en aan ons terugvertalen.
2: Ja.
3: En ik stond echt te trillen op mijn benen. Want er komt niet elke dag iemand naar je toe die zegt: jij gaat een film maken.
2: Nee.
3: Ik zeg, ja, Alwien, ik vind dat fantastisch. Maar ik heb één probleem. Want ik ken helemaal niemand die in armoede leeft. Dus hoe moet ik nu... Ja, maar dat ging ze voor mij oplossen. En zo ben ik met mensen in armoede in aanraking gekomen.
2: Mm-hmm. Ja.
3: Ik heb een aantal teksten uit het boek Job meegenomen toen. Ik dacht van, kijken hoe de mensen daarop gaan reageren. Want ik kende niemand in armoede. Ik had dus ook geen idee wie ik tegenover me zou krijgen. Nee. En ja, dat verliep eigenlijk heel organisch. Dus ik had een aantal zinnen en de mensen reageerden daarop door hele levensverhalen te vertellen.
2: Ja.
3: Gebeurtenissen uit hun leven. En daar werd ik mee gewassen. Daardoor gewassen. En die gesprekken waren in Heerlen, terwijl ik in Amsterdam woonde. En ik zat regelmatig in de trein terug. Helemaal, ja, in het Frans heb je een woord dat heet bouleversant. Omvergeworpen door datgene wat ik hoorde. En regelmatig zat ik ook te huilen om wat ik had gehoord.
2: Ja.
3: En toen hebben we die film gemaakt. En toen dacht ik, ik wil ook niet meer terug naar mijn reguliere theaterleven. Ik wil het verhaal van die mensen op het toneel brengen.
2: Ja.
3: Want zoals ik dat verhaal niet kende, zullen er ongetwijfeld heel veel mensen in Nederland zijn die het verhaal ook niet kennen. Door de mensen zelf gespeeld.
2: Ja, mag ik even een vraag stellen?
3: Ja.
2: Iets terug, want het is heel mooi zoals je zegt. Je was eigenlijk onvergeblazen en zelfs ook dat je moest huilen. Was dat dan echt vanwege de eigenlijke verhalen of de manier waarop?
3: Dat is het totaal.
2: Ja,
3: het is het totaal. Het is de presentie van de mensen. Het is het verhaal op zichzelf.
2: Mm-hmm.
3: Want dat verhaal gaat vaak over hun plek in de maatschappij en hoe er tegen hen wordt aangekeken. En hoe de samenleving niet is ingericht op hun bestaan.
2: Mm-hmm.
3: Bijvoorbeeld door het sturen van ongelooflijk ingewikkeld leesbare brieven die je niet begrijpt. Waar je er wel naar moet handelen. Hulpverlenende instellingen die ook niet altijd heel even meedenkend zijn. Maar daar kunnen we het misschien straks over hebben.
2: Ja.
3: Want ik wil niets ten nadele van hulpverlenende instanties zeggen. Integendeel. Want dat zijn allemaal mensen die vanuit idealisme hebben gekozen om in de hulpverlening te werken. Dat is het. En ook hun verschijning. De manier waarop ze het vertellen, de emotionele geladenheid waarmee ze het vertellen.
2: Ja.
3: Ja, en dat trof me gewoon recht in het hart.
2: Ja. En toen ben je dus, want dat zei je al, toen ben je ook gaan werken met. Hè? Dat is uiteindelijk, je zegt al, hè, dus dat theater, je wilde hun verhaal op toneel brengen.
3: Ja. Je weet niet waar je aan begint. Je weet echt niet waar je aan begint. We bestaan dit jaar, onze stichting bestaat dit jaar 25 jaar.
2: Ja.
3: Die zijn omgevlogen. Dat is werkelijk. Ik denk van. En zoveel meegemaakt. En we hebben door heel Nederland gespeeld. In samenwerking met de katholieke kerken, de lokale parochies, met de protestantse kerken. Ook met MBO, HBO-opleidingen, van alles. We maken niet voorstellingen met een religieuze boodschap of een politieke boodschap. Maar het gaat om het menselijke verhaal. De manier hoe wij ons als stichting hebben ontwikkeld, dat alles. Want, kijk, het is geen baan van 9 tot 5.
2: Hmm.
3: Het is niet zo dat ik om 5 uur wegga en dat als iemand dan zegt, ja, ik heb nog een probleem met de schuldhulpverlening, dat ik zeg, ja, sorry, het is 5 uur. Dus we leven ook samen. We werken samen en we leven samen. We delen heel veel van het leven samen. En dat is ook nodig, want anders krijg je het verhaal van de mensen nooit op hun manier, op de juiste manier, zoals zij het beleven. Want daar gaat het om op het toneel.
2: Ja, ja, ja. Er moet ook een hele goede vertrouwensband zijn.
3: Ja, dat lijkt ook, mij. Dat ook. Maar ja. Ik moet het ook als man die niet in armoede is geboren, doorgronden.
2: Ja.
3: Wat het is dat zij meemaken. Niet hè? Op emotioneel niveau, maar ook op spiritueel niveau.
2: Ja.
3: Gaan we door?
2: Nou, in de loop van die 25 jaar hebben jullie diverse voorstellingen gedaan. En ben je met meerdere mensen, zeg maar. Het is niet één groep die dat 25 jaar al doet.
3: Er komen mensen, die sluiten zich bij ons aan, dan gaan we weer weg en zo.
2: Ja, ja. Ja, precies. Ja. Ja.
3: Maar
2: ja.
3: We zijn wel een theatergroep.
2: Ja.
3: Mensen denken soms van, ze maken een voorstelling in die gemeente met de mensen daar. En dan in die gemeente met die mensen daar. Nee, we zijn gewoon een theatergroep met een thuisbasis.
2: Oké. En nu, maar die loopt denk ik al wat langer. Of is misschien zelfs al eerder is gespeeld. Is er dus de
3: Schreeuw in de ruimte.
2: Ja.
3: Die voorstelling. Die hebben we gemaakt op dringend verzoek van moeders in armoede. En dat was naar aanleiding van twee zaken. Het ene was de berichtgeving over de toeslagenaffaire.
2: Ja.
3: En het uithuisplaatsen van kinderen. Het andere was dat wij in ons 25-jarig bestaan best wel met enige regelmaat met die situatie geconfronteerd zijn. En dat was op dat moment dat de dames naar mij toe kwamen om te zeggen, wij willen hier een voorstelling over maken, ook weer aan de hand.
2: Ja.
3: Alleen bij de dochter van een van de speelsters.
2: Oké.
3: En dat is natuurlijk wel vaker te sprake geweest van, willen wij daar ook iets over zeggen? Maar ik heb dat altijd een beetje van me afgehouden. Ik ben een man, ik ben niet in armoede geboren. En het is een onderwerp dat kan wel polariserend werken. En daar
2: waarom?
3: Zijn we.
2: Waarom? Hoezo bedoel je dat?
3: Omdat het bij de moeders, kijk, de vaders kunnen we het ook over hebben hoor, maar we hebben de voorstelling expres gemaakt met moeders. Omdat er ongelooflijk veel emoties mee
2: loskomen
3: gemoeid
2: zijn. Eigenlijk ook. Ja, ja, ja.
3: Ja, dat bedoel. En die emoties vertalen zich. Het zijn hele heftige emoties. Dat kan je je misschien voorstellen. Als je kind wordt weggehaald met of zonder goede reden. Maakt eigenlijk niet uit. Je ziet je kind gewoon weggehaald worden.
2: Ja.
3: Waar je bij staat. Bij wijze van. Hè? Dus er is heel veel woede, angst, wanhoop. En die emoties zijn zo groot dat ik denk van, als je die echt, zoals het zich in het hart van de dames afspeelt, op het toneel gaat brengen, dan jagen we het publiek de zaal uit.
2: Want dat is ook voor het publiek, kan dat beangstigend bijna zijn
3: juist,
2: misschien.
3: Juist, ja. Juist. En wij maken theater om mensen samen te brengen en verbinden rondom mensen in armoede, rondom hun leven. Dus ik heb het lang een beetje bij me weggehouden, maar het kwam nu weer zo dichtbij dat ik dacht van ja, en de vraag was zo nadrukkelijk gesteld ook, dat ik dacht van ja, ik kan me nu niet meer daar
2: aan onttrekken
3: aan
2: eigenlijk.
3: Onttrekken.
2: Ja.
3: Ook omdat het natuurlijk heel erg in het nieuws is.
2: Ja, ja. Ik ga jou even onderbreken, Laurens. We gaan er zo over door, absoluut. Maar ik denk dat het een mooi moment is om heel even naar muziek te luisteren. Nou heb je een paar nummers uitgekozen, een paar liederen. Welke zou je willen laten horen?
3: Nou, dan zou ik nu Marisa willen, want dat is een hele mooie vrouw, Portugese zangeres.
2: Ja.
3: Nou, laten we luisteren. Het is.
2: Ja, want nou misschien toch wel leuk, want mijn Portugees is. Povre, zeg maar.
3: Povo. Het gaat over povo. Het gaat over armoede.
2: Ja.
3: Maar mijn Portugees is ook 0,0. Dus het gaat over armoede. Ik hoorde dit lied in een café in Porto. En toen dacht ik, dat is prachtig.
2: Prachtig, ja. Ja. We gaan er naar luisteren. Gezongen door Marisa. En dan zijn we hier zo weer terug aan tafel met Laurens Umans.

0: Ja, en dat was Marisa, Portugese zangeres. Met een prachtige, prachtig lied. We zijn hier aan tafel met in gesprek met Laurens Umans over de theatervoorstelling Schreeuw in de Ruimte. Nou, je hebt al uitgebreid uitgelegd dat de Jozef Rzinski Stichting, die deze voorstelling verzorgt, maakt, onder jouw leiding, dat gaat over armoede, maar dat de mensen die het spelen, dat dus mensen zijn die zelf ook in armoede leven. Of
1: ja,
0: geleefd hebben.
1: Maar tegenwoordig noem je dat dan ervaringsdeskundigen in armoede. Kijk, op het moment dat de dames en ik zeg maar tot een akkoord komen van oké, we gaan die voorstelling maken, dan begint er natuurlijk een heel proces.
0: Ja.
1: We hebben twee dingen gedaan. Ik heb heel lang naar ze geluisterd. Juist omdat ik een man ben en niet in armoede geboren ben. Dus in een huiskamersetting heb ik heel lang geluisterd naar de verhalen van de vrouwen. En ze vulden elkaar natuurlijk onderling aan.
0: Ja.
1: En ik stelde af en toe een vraag om mijn vinger erachter te krijgen. En daaruit is dan op een gegeven moment de tekst tevoorschijn gekomen. En dat soms heb ik een stukje geschreven. Soms hebben zij een stukje geschreven. Soms schrijven we samen. Ik had bijvoorbeeld een monoloog geschreven voor een van de actrices. Waar ik zelf van dacht, dat is wel oké. Maar ik mis iets. Dus ik heb die actrice gebeld en zij reageerde erop. En toen hebben we het met haar. Hebben we het samen de puzzel gelegd eigenlijk. De volgende fase is dat je dat dan gaat repeteren. En dan ga je zoeken van oké. Want wat je ook van tevoren wil weten is, wat vertellen we wel?
0: Ja.
1: En wat vertellen we niet?
0: Ja.
1: Want er zijn ook dingen die je niet wil vertellen. Kijk, het zijn voorstellingen. En deze is natuurlijk bij uitstek gebaseerd op autobiografische ervaringen. Ervaringen van de mensen zelf. Als het publiek komt kijken, dan weten zij dat ook. Het publiek weet dat. Maar het is niet zo dat het publiek uitgenodigd wordt om na afloop met de spelers het hemd van het lijf te vragen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus het moet niet impertinent worden dat het publiek te diep in het privéleven. Het gaat uiteindelijk om de boodschap.
0: Ja, ja. Ja, want eventjes misschien als intermezzo, hadden we het net tijdens de muziek even over. Het theatergezelschap bestaat dus inderdaad uit mensen die zelf ook in armoede leven. Dat kennen in ieder geval. Maar het zijn niet betaalde acteurs. Het zijn dus mensen die dit doen.
1: Die heel erg bevlogen zijn om hun verhaal via het toneel aan de wereld kenbaar te maken. Omdat er heel veel misverstanden zijn rondom armoede.
0: Mm-hmm.
1: Armoede is hun eigen schuld. Het zijn allemaal slechte vaders en moeders. Het zijn verslaafden. Er zijn heel veel. Toen ik net met dit werk begon, vroeg mijn vader na enige tijd van, en hoe is het met die zwervers? Ik zeg, pa, het zijn geen zwervers, het zijn gezinnen.
0: Ja.
1: Die hebben een huis en ze wonen in een huis. Maar ze zijn heel arm. Een paar weken later mijn moeder en Laurens, hoe gaat het met die zwervers? Ik zeg, mam, het zijn geen. Dus er is een bepaald soort van beeldvorming die gewoon helemaal niet klopt.
0: Mm-hmm.
1: Er wordt ook wel eens gezegd van, dat zijn de zwaksten. Ze zijn sociaal zwak.
0: Ja.
1: Nou, ik kan je op een briefje geven, na 25 jaar lang werken met ze, de mensen zijn niet sociaal zwak. Als er een groep mensen is die voor elkaar opkomt, met elkaar door het vuur gaat, dan zijn het mensen in armoede. Die alles delen ook met elkaar. Als iemand iets nodig heeft, er wordt gedeeld. Dan geef ik een heel rooskleurig plaatje, want er is ook veel ruzie en nijd en alles. Net als in de gewone grote mensenwereld. Maar de mensen zijn niet sociaal zwak. Dat zij anders communiceren dan op het Binnenhof, dat is zo klip en klaar. Dat is klip en klaar. Maar je vraag was?
0: Ja, nou, je was aan het vertellen over inderdaad deze voorstelling. Mm-hmm. Hè, dus Schreeuwen in de Ruimte. Dat samen met de acteurs. Mm-hmm. Heb jij besproken, geluisterd, teksten geschreven. En mijn vraag ging erom dat zij spelen dit dan. Zij doen dit omdat ze eigenlijk voor meer mensen. Hè, zij weten dat zij voor meer mensen spreken.
1: Ja, ze zijn eigenlijk een soort van ambassadeurs voor iedereen die niet de kans heeft om hun verhaal op het toneel te brengen.
0: Ja.
1: Kijk, want op het moment dat je, stel je zit in een gesprek met de gemeente of zo.
0: Ja.
1: Je kan niet het achterste van je tong laten zien. Want je bent totaal afhankelijk van die andere kant.
0: Ja.
1: Van de goedgunstigheid van de andere kant. Op het toneel kan je alles zeggen.
0: Ja.
1: Uiteindelijk zijn er natuurlijk morele en ethische keuzes en zo. En je hebt te maken met kunst, met schoonheid. Maar je bent vrij om te praten zoals je verhaal te vertellen, zoals jij het ervaart.
0: Ja, ja.
1: En dat is voor mensen in armoede heel erg herkenbaar als ze komen kijken.
0: Ja.
1: En voor mensen die niet in armoede leven, want wij spelen voor een breed publiek, kan dat dan soms confronterend zijn. Niet omdat wij grof taalgebruik bezigen, want helemaal niet. We tonen de wereld zoals die is, de wereld van armoede, gezien door de ogen van mensen zoals zij, mensen in armoede, zoals zij het ervaren. En dan vallen de schellen van de ogen en dan vinden mensen het confronterend. Zoals het voor mij in het begin dus ook was.
0: Ja,
1: het was voor mij ook heel confronterend.
0: Ja. Want over het algemeen zullen mensen misschien in theorie wel denken van oké, er zal wel wat armoede in Nederland zijn. Maar kom op, Nederland. Hè? Dat is er toch niet. Of amper. En dan ineens dan word je er dus mee geconfronteerd dat het wel degelijk. En dat het ook heel, hoe zou ik het zeggen, het werkt natuurlijk door. Neem ik aan. Ik bedoel, zo'n gezin wat in armoede opgroeit, dat is niet van de een op de andere dag.
1: Nee.
0: Daar, ja.
1: Er is natuurlijk armoede die van generatie op generatie wordt doorgegeven.
0: Ja.
1: Er zijn ook mensen die in een armoedeval terechtkomen. Ik was met een van de speelsters vanwege onderzoek naar de inhoud van een voorstelling op bezoek bij een weggeefwinkel. En we spraken met de vrijwilligers daar. En die zeiden van, er komen hier nu mensen. Het was tijdens de financiële crisis in 2008, 2009 zo. Er komen nu mensen die hadden een jaar geleden een huis en twee auto's voor de deur. Maar een van hen is ziek geworden. Of een van hen is werkloos geworden. Of ze zijn uit elkaar gegaan. Ze hebben het huis moeten verkopen. Ze zitten met een restschuld en komen nu hier gratis cadeautjes halen voor de kinderen met het schaamrood op de kaken.
0: Ja, ja.
1: En het schaamrood is dan het zichtbare topje van alle ellende die eronder ligt. Dus dat heb je ook. En als je daar eenmaal in terechtkomt, is het zo moeilijk om er weer uit te geraken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met je sociale context. Het heeft te maken met het onderwijs dat je hebt genoten. Het heeft te maken met de geschiedenis van je familie. Is er in jouw familie veel sprake geweest door de generaties heen van werkloosheid of seizoenarbeid bijvoorbeeld?
0: Ja.
1: Ik zat er net in de auto hier naartoe, dacht ik van, drie generaties geleden waren we allemaal boer of een kleine handelsman. Weet je wel? Dus zo lang geleden is het niet. Maar het is vooral dat armoede zo ongelooflijk vreet aan je menselijke waardigheid.
0: Ja, want kun jij dus die voorstelling samengemaakt, zoals je zei, met de moeders of met de dames die daarin meespelen. Kun je wat voorbeelden noemen of kun je iets over de inhoud van het verhaal? Niet alles natuurlijk, maar iets. Want armoede, laat ik zo zeggen, eigenlijk zoals wij er nu over praten, is het toch een beetje een abstract begrip.
1: Oh.
0: Nou, hoe moet ik dat zeggen? Ik denk als jij voorbeelden kunt noemen misschien, waar dus deze moeders mee te maken krijgen.
1: Nou ja, kijk, we hebben naast met de moeders te spreken om de voorstelling te maken, hebben we twee andere dingen gedaan. We hebben wetenschappelijk onderzoek geraadpleegd. Wat is het verband tussen armoede en het uit huis plaatsen van kinderen? Maar we hebben ook, juist omdat we mensen willen samenbrengen en verbinden, gesproken met werkers in de jeugdzorg.
0: Ach ja, ja.
1: En wat je dan, waar je dan achterkomt, is dat er En dat begint al in de opleiding. We werken veel samen met mbo en hbo-opleidingen... social work en sociaal-pedagogische hulpverlening. Mm-hmm. Voor wie we spelen dan voor de studenten. En een van de redenen om dat te doen is... omdat de docenten zelf ook aangeven... ja, er is eigenlijk best wel sprake van vooroordelen.
0: Ja.
1: Mensen weten niet wat het is. En die denken dat het asociale zijn... En nou, dat is dan een van de vooroordelen. Of dat het hun eigen schuld is. Kijk, dat kan je de studenten niet kwalijk nemen. Die zijn 16, 17, 18, 19 jaar. En die hebben dat ook maar gehoord van ons volwassenen. Dus dat is één ding. Het continu op je tenen moeten lopen. Omdat je op scheef wordt aangekeken.
0: Hmm.
1: En dat is iets wat je elke dag voelt. Dat voel je in de supermarkt. Dat voel je op straat. Dat voel je altijd en
0: ja,
1: overal.
0: Ja, ja.
1: Een heel praktisch voorbeeld is dit. Er was een mevrouw die heeft moeten meemaken... dat 4 van haar kinderen uit huis geplaatst zijn. Ik ken de precieze aanleiding niet. Maar wat er vervolgens gebeurt is dat die kinderen komen op een dag weer terug. Dat is na een aantal jaar... In de tussenperiode heb je ze misschien eens in de 6 à 8 weken... een keer een middagje kunnen zien.
0: Mm-hmm.
1: Op, maar niet bij hun thuis, maar ergens op een neutraal terrein.
0: Ja.
1: Waar je vaak dan bijvoorbeeld ook niet echt fysiek contact mag maken.
0: Ja.
1: Waar je ook geen cadeautjes mag geven. Dat doen ze omdat ze de kinderen niet willen laten hechten aan de natuurlijke ouders. Want of ze worden geplaatst in een voogdijgezin of in een soort van opvangsituatie met waar meerdere kinderen wonen. En dan komen die kinderen thuis en dan zijn het jouw kinderen... maar het zijn jouw kinderen eigenlijk niet meer. Want je hebt ze een paar jaar niet gezien. Je hebt ze niet echt kunnen meemaken in het opgroeien.
0: Nee.
1: Je hebt ze jouw verhalen niet kunnen vertellen. Je hebt ze niet kunnen
0: opvoeden. En andersom ook niet.
1: Nee. Dus je hebt niks gedeeld. Dus dat moet je weer allemaal opbouwen. Dat gaat niet zomaar van de ene dag op de andere. En bovendien gaat het ook niet eenvoudig. Tegelijkertijd kijken de hulpverlenende instanties... die kijken mee of het goed gaat.
0: Ja.
1: En soms zijn dat meerdere instanties...
0: Ja.
1: Die elk iets anders van je vragen... waardoor er bij die ouders verwarring ontstaat over... ja, wat moeten we nu precies doen?
0: Ja.
1: Ze komen ook in een bureaucratische mallenmolen terecht... want bij elke instantie hoort een papierwinkel. Goed, dat moet je allemaal doorheen. Dan op een gegeven moment wordt jouw dochter zwanger. En voor je het weet, binnen 3 weken, dit is dus echt gebeurd...
0: Ja.
1: Binnen 3 weken staan de instanties op de stoep. En die concluderen dat dat meisje dat zwanger daarnet gebaard heeft... niet voor haar kind kan zorgen.
0: Zo.
1: Ja. Omdat er die geschiedenis van uithuisplaatsing is geweest.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb dat meisje voor de voorstelling geïnterviewd.
0: Ja.
1: En ze zei op een gegeven moment... Ja, toen ik tijdens de weeën dacht ik... als mijn kind maar niet zo'n jeugd krijgt als ik.
0: Ach.
1: En ik schrok daar heel erg van.
0: Ja.
1: Ik schrok daar heel erg van. En Josef Rosinski... die had al gezegd van, als arme moeders zwanger zijn... is dat een reden voor zorg. Als meer beter gesitueerde mensen zwanger zijn... is dat een reden voor vreugde.
0: Ja.
1: En dat is een verschil.
0: Ja.
1: En dan maak je mee dat dat meisje met haar kind... eerst naar moeder-kindhuis moet gaan. Vervolgens gaat het... kind naar de vader, die eigenlijk de hele tijd buitengaats was gebleven. Die was niet echt heel erg dicht in de buurt of zo.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik sprak daarover met een moeder die haar kinderen gewoon thuis heeft. En die zegt van, ja, heb ik zelf dan alles goed gedaan? Nee, ik heb niet alles goed gedaan. Heb ik fouten gemaakt? Ja, zeker heb ik fouten gemaakt. Maar waarom wordt mijn kind dan niet uit huis geplaatst?
0: Ja, ja,
1: en
0: ja.
1: Zij wel...
0: Ja, en dat...
1: En weet je, ik als theatermaker sta er heel dichtbij... en tegelijkertijd ben ik compleet machteloos.
0: Ja, ja. Maar zoals jij het vertelt... Zijn het inderdaad die omstandigheden, dus de instanties die goed denken te doen, hè, zoals jij in het begin zei, maar die dus ook, en misschien nog wel door de complexiteit hè, van al die factoren, dat er dus eigenlijk over hen beslist wordt en ze eigenlijk niet eens de ruimte, zo interpreteer ik dan, niet eens de ruimte krijgen überhaupt om te laten zien dat ze voor de kind kan zorgen.
1: Precies. Ja, ja, en de regie over je leven wordt eigenlijk overgenomen. En dat is bijzonder pijnlijk. En het meest grievende daarvan is dat je gewoon als mens in je menselijke waardigheid wordt ontkend.
0: Ja, ja.
1: Er was een werker uit de jeugdzorg die kwam naar de voorstelling kijken. Tijdens een doorloop. Tijdens een repetitie, zeg maar. En die zei, ik word me ervan bewust dat wij alle aandacht hebben voor de kinderen vanuit de jeugdzorg, terecht. Mm-hmm. Maar niet of nauwelijks voor de moeders die getraumatiseerd achterblijven. En daar schrok ik wel van. Ja. Ik denk van, dus het systeem is zo ingericht dat de moeders het eigenlijk zelf maar moeten uitknoeien met hun hart.
0: Ja,
1: dat
0: ja.
1: aan stukken ligt.
0: Ja. En waar dus misschien ooit het kind weer terugkomt, zoals je zei.
1: Ja.
0: Maar het is wel een gebroken moeder.
1: Hart.
0: Ja.
1: En dan zit je ook nog in een relatie met je echtgenoot. Die hetzelfde meemaakt.
0: Ja.
1: En zie dan maar eens om dat huwelijk heel te houden.
0: Ja,
1: in
0: ja,
1: die
0: ja.
1: emotionele spanningen. Ik sprak niet zo lang geleden een vriend van de middelbare school. Die had ik 45 jaar niet gezien of zo. Misschien nog wel langer. En die bleek zijn zoon te hebben verloren toen die zoon 23 was. Maar hij is nog steeds bij zijn vrouw. Ze zijn nog steeds samen. En ik zei van, ik heb daar bewondering voor. Want je hoort zo vaak dat het misgaat. Hij zegt van, ja, maar we hebben alle twee onze eigen manier om het te verwerken. En we respecteren elkaar in de manier waarop we dat doen en we praten. Nou, Dat is een groot geluk wat je dan toevalt eigenlijk.
0: Ja,
1: maar natuurlijk komt er een enorme spanning. Kijk, als één kind dat huis geplaatst wordt, wat gebeurt er dan met de andere kinderen?
0: Ook.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ik heb wel een vraag ook.
1: Wat ik wel belangrijk om te zeggen. Hè? Want mensen, als je uit huisplaatsing hoort, dan wordt er vaak gedacht dat er sprake is van misbruik of verslaving of wat dan ook. Maar net als bij de toeslagenaffaire. Het gaat ook vaak puur om het feit dat je in armoede leeft.
0: Ja.
1: En dus het leven.

0: vaak puur om het feit dat je in armoede leeft.
1: Ja.
0: En dus het leven dat je leidt er anders uitziet dan dat van de burger.
1: Ja, ja, dat, eigenlijk wou ik dat ook vragen. Zo van, het lijkt allemaal heel economisch, financieel dan gebaseerd te zijn op de ideeën van kun je wel voor je kind zorgen. Maar voor je kind zorgen, het is natuurlijk veel meer. Maar daar
0: nou
1: is
0: ja,
1: dan,
0: kijk, dat luidt, uiteindelijk leidt dat tot de vraag, waar komt die armoede nou vandaan?
1: Ja.
0: Is dat de schuld van mensen die in armoede leven of is dat een weeffout in onze samenleving? En ik ben toch geneigd om te denken dat het een weeffout is in onze samenleving. Als er aan de ene kant mensen zijn die met gemak rondkomen. En aan de andere kant gelukkig een steeds kleinere groep. Hè, maar toch steeds mensen in armoede overblijven. Dan zit er ergens in de samenleving een weeffout. En zijn we in staat om dat op te lossen? En als we dat echt willen oplossen, moeten we beginnen bij de mensen in armoede te respecteren in hun menselijke waardigheid.
1: Ja.
0: En datgene wat ze je vertellen voor waar aan te nemen. Toen ik begon met dit werk hoorde ik verhalen waarvan ik dacht, dit is Kafka.
1: Ja.
0: En waarvan ik me afvroeg, is dit werkelijk waar? Is dit werkelijk zo gebeurd?
1: Mm-hmm.
0: Of leven mensen die in armoede opgroeien voor een deel ook in een soort van bijna psychose-achtige toestand.
1: Ja.
0: Maar de verhalen zijn waar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En Joseph Rosinski schreef ook op een gegeven moment van, als je de armsten echt wil leren kennen, moet je ze observeren, beluisteren en bevragen.
1: Ja, ja.
0: Hij zegt, maar dat is voor ons heel erg moeilijk. Want het vraagt om bereidheid en bescheidenheid. De bescheidenheid om te geloven wat ze zeggen en de bereidheid om datgene wat je daaruit aan conclusies trekt ook na te volgen. Hij zegt, maar dat doen we helemaal niet zo makkelijk. Want als je echt gaat luisteren naar die mensen in armoede, waar brengt die je dan in godesnaam helemaal naartoe? En ik heb jarenlang gewerkt. Op een gegeven moment speelden wij in Amsterdam in een kerk. We waren aan de vrachtwagen na afloop aan het inladen. En er kwam een moeder naar mij toe en die zegt, mag mijn zoon bij jullie werken? Ik ben altijd blij met iedereen die zich aanmeldt. En zeker als het mensen in armoede zijn. Dus ja, dat mag. Ja, hij is daar al aan het helpen. Dus ik loop naar die man toe. Hij was, denk ik, begin 30 of zo.
1: Mm-hmm.
0: En het eerste wat ik ontmoet is een enorme kegel. En daar schrok ik van.
1: Ja. Ja.
0: Maar toen dacht ik op dat moment dacht ik ook per Joseph Rosinski vraagt aan ons om te zoeken naar de armste achter de zichtbare armen.
1: Ja.
0: En daar moet je naar op zoek gaan. En toen ik deze man zag, dacht ik, daar heb je hem.
1: Ja.
0: En dus, hoewel ik bang was, ik was gewoon bang voor hem.
1: Ja.
0: Voor ook omdat hij zo'n gegroefd gelaat had.
1: Ja.
0: Heb ik ja gezegd. Vanaf dat moment is hij bij ons komen werken als vrijwilliger. En het bleek een van een tweeling te zijn die bij de geboorte zuurstofgebrek had opgelopen. Dus hij was eenvoudig van geest. Hij was niet simpel, hij was niet gek, maar hij was eenvoudig van geest. Zijn moeder was wees.
1: Ja.
0: Die was op de straat gelegd in Leiden.
1: Zo.
0: Dus de wortels van die familie, die waren heel erg onbekend.
1: Mm-hmm.
0: Deze jongen die werkte bij ons en die kwam op een gegeven moment naar mij toe en die zegt, Lauwers, hij noemde me altijd Lauwers, ik ben mijn legitimatie kwijt. Het was in Amsterdam.
1: Ja.
0: Ik ben mijn legitimatie kwijt. Ik zeg, nou Karel, dan gaan we naar het politiebureau aangifte doen. We komen bij het politiebureau, zegt die man, heeft u niet toch iets waar u zich mee kan legitimeren, bijvoorbeeld een rijbewijs? Nou, als je naar deze man had gekeken, Karel, dan had je onmiddellijk gezien dat, toen is er een enorme zoektocht van instantie naar instantie, naar instantie, naar instantie, naar instantie. En uiteindelijk

0: moesten we naar de emigratiedienst om een papiertje op te halen. Dat Karel was zogenaamd geëmigreerd en weer geremigreerd.
1: Nou.
0: En wat was het resultaat daarvan?
1: Hij kreeg
0: dat hij kon wonen in een postvak.
1: Zo.
0: Bij de daklozenopvang. Niet binnen, maar hij had een postvak.
1: Zo,
0: zodat hij
1: het.
0: Een uitkering weer kon aanvragen.
1: Ja, ja.
0: Want dat was geschrapt ook. Deze man, daar heb ik jarenlang mee gewerkt. En hij heeft mij geleerd wat kameraadschap is. En dan kunnen ze mij 100 keer zeggen dat de mensen sociaal kwetsbaar zijn. Of niet. Hij heeft mij geleerd wat vriendschap en kameraadschap is.
1: Ja.
0: Ik liep met hem van het station in Bussum naar de katholieke Caritas instelling. Van de parochie waarin ik ben groot en gegroeid. En we liepen daar door Bussum.
1: Ja.
0: Lommerrijke lanen, grote tuinen.
1: Prachtige, ja.
0: En Karel die zegt op een gegeven moment tegen mij: het is hier helemaal groen. En er zijn ook helemaal geen winkels. En Karel die kwam uit Amsterdam-Noord, waar alles grijs is,
1: grauw is, en
0: heel veel winkels zijn. En terwijl hij dat zei, stond er een man in de tuin zijn gras te maaien. En die keek naar ons, die keek naar Karel en schrok van het geschonden gelaat van Karel.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: En die schrik. Die ken ik ook. Maar wat doe je ermee?
1: Ja, en dat is natuurlijk door zo'n stuk als Schreeuw in de Ruimte, maar ook andere producties.
0: Ja.
1: Je geeft het een gezicht, je geeft het een stem. Waardoor mensen.
0: Bij gestalt, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Je toont het, zoals je zei. Ik wil eigenlijk toch nog even ruimte geven aan nog weer wat muziek.
0: Okay.
1: Wat jij hebt uitgekozen. En dan hebben we. Nou, dan moeten we daarna een beetje naar het einde toe.
0: Je moet een beetje temmen, denk ik.
1: Ja. wat zou jij willen laten horen?
0: Angel in My Heart. Dat is van Mick Jagger.
1: Ja.
0: Niet van de Rolling Stones, maar een solo LP, zeg ik op mijn leeftijd, van Mick Jagger. En ik hoorde dat nummer toen ik aan het werken was aan het scenario van die film die we gemaakt hebben naar aanleiding van het boek Job. Ik zat in een café te schrijven en toen hoorde ik dit nummer. Toen dacht ik, die komt in de film.
1: Oké, nou, en die is er ook in gekomen natuurlijk. Ja, we gaan er naar luisteren. Angel in My Heart door Mick Jagger. En dan zijn we zo nog even voor het staartje terug hierin aan tafel met Laurens Umans.

0: Ja, we zijn hier in gesprek nog steeds in aan tafel met Laurens Umans over een ontzettend belangrijk onderwerp. Armoede, mensen in armoede, het toneel. Stuk, hè, de voorstelling Schreeuw in de ruimte. En we kunnen eigenlijk nog uren doorgaan, maar daar hebben we de tijd helaas niet voor. En Laurens, ik zou jou willen vragen, je hebt het al een paar keer genoemd, hè. Je bent ook in een parochie in Bussum en ben je opgegroeid. Als gelovig mens, of als wat heeft dit met jou geloof of met jou gedaan om zeg maar zo'n reis te maken in jouw leven met deze, met dit onderwerp, met deze mensen vooral?
1: Alles.
0: Ja.
1: Ja. Alles.
0: Heeft het geloof, jij moet dat nou zeggen, had het geloof voor jou een betekenis? Heeft dat invulling gekregen? Of?
1: Joseph Rosinski heeft opeens geschreven: deze gezinnen in armoede, die zijn mijn zegen. Dat is voor mij ook zo. Ik ben in een door en door katholiek gezin opgegroeid. Er zijn verschillende priesters. Broers van mijn vader en ooms daarvan. En ik heb altijd een hele diepe affectie gehad voor het geloof.
0: Ja.
1: Vroeger als ik in de kerk zat, als klein kind, dan keek ik naar het altaar en dan, nou niet altijd, maar dan keek ik naar, er waren momenten dat ik naar het altaar keek, naar de kaarsen en dan ging opeens mijn hoofd open, zo boem. En dan kreeg ik zo'n heel ruimtelijk gevoel, alsof ik net zo groot was als de hele kerk. Ik weet niet, dat was een soort van spirituele ervaring die me altijd is bijgebleven.
0: Ja.
1: Er is wel een periode geweest dat ik, het waren 60, 70 jaren, dat ik mijn kont tegen de krib heb gegooid, niet meer naar de kerk ben geweest. Maar op een gegeven moment is het weer op mijn pad gekomen. En Joseph Rosinski was eigenlijk het sluitstuk van de terugkeer, mijn terugkeer naar het geloof.
0: Ja.
1: Hij heeft prachtige dingen daar ook over geschreven. En dat boek waar ik het over had, over de verhalen over de kinderen, dat is ook doorspekt met het geloof. En ook daar heb ik heel erg bij moeten huilen. Dat is voor mij heel herkenbaar. Wat ik, van dingen die ik in mijn eigen jeugd heb meegemaakt. Het heeft alles met mijn geloof te maken. Ja, het is mijn geloof.
0: Ja.
1: Het is mijn bezieling.
0: Kun je, niet dat dit over de mensen zou moeten gaan die als acteur meedoen, maar heeft geloof bij hen ook een betekenis? Of is dat heel verschillend, de een wel, de ander niet? Soms wel, soms niet. Ik bedoel.
1: Ja, dat is heel verschillend hoor. Ja. De een wel, de ander niet. Sommige mensen voelen zich ook in de steek gelaten door de kerk.
0: Ja.
1: Hè? De laatste zullen de eerste zijn. Dat is niet overal, wordt niet overal gepraktiseerd.
0: Draagt jou als het ware ook.
1: Ja,
0: wel,
1: zeker. Ik geloof in barmhartigheid, ik geloof in verzoening, ik geloof in Jezus. Met God heb ik een andere verstandhouding. Wat ik heel mooi vind aan het boek Job trouwens, is dat Job vecht met God. Hè?
0: Ja, zeker.
1: En toen ik heb die rol gespeeld en toen dacht ik van, degene die het meest met God vecht, is het meest nabij. Zo heb ik dat toen ervaren. En dat was voor mij ook een zuivering van mijn ziel. Omdat ik heb best wel dingen gedaan waarvan je kan afvragen of het allemaal nou zo oké was. Dus ik voelde me ook wel, ik heb ook wel last van geweten en schuldgevoel en zo. Het oud-testamentische godsbeeld is mij niet vreemd. De vragende God. Door dat te spelen dacht ik van, je mag met God vechten ook. Je mag hem ook vragen stellen. En waarom ben je daar niet? En niet als ik je nodig heb. Maar dan zijn er momenten dat hij er opeens wel is, weet je wel. Ik weet niet, mag ik één afsluiting doen?
0: Ja.
1: Ik speelde de rol van Mozes in de serie van de EO. En we gingen het Brandend Braambos opnemen. We zijn er bij het Brandend Braambos. En de regisseur die liep buiten beeld mee, omdat ik moest reageren op de stem van God.
0: Ja.
1: En God zegt, Mozes, trek je schoenen uit, want de grond waar je op staat is heilig.
0: Ja.
1: ik hoorde dat en dat sloeg in als een bom. En toen dacht ik, oh, dat is niet alleen waar voor Mozes daar toen op dat moment, maar het is waar voor iedereen overal. Dus ook voor mij. En dat ik moest zo huilen.
0: Ja.
1: Ik moest zo huilen.
0: Ja.
1: Omdat dat hele schuld en boete verhaal, dat viel gewoon allemaal weg.
0: Ja.
1: Viel allemaal van me weg en... Ja, weet je wel.
0: De onverwachte, hè? Dat is toch wel... God kan ons zo verrassen.
1: Ja.
0: Ja, dat is zeker, ja. Wat ons niet verrast is helaas de tijd. we zouden nog uren door kunnen praten. Maar Laurens, ik wil jou sowieso heel erg bedanken. Dat je hier naartoe gekomen bent. Dat je we hebt willen vertellen. En... ik kan me zo voorstellen dat mensen best nog ook vragen erover hebben. Nou, A, ga kijken. Is dan, neem ik aan, de aanrader. Waar kunnen de mensen het beste informatie vinden over deze...
1: Op onze website. Maar de moeilijkheid is natuurlijk altijd... hoe spel je Jozef en hoe spel je Wrzinski? Onder de naam van onze website... maar jullie hebben zelf waarschijnlijk ook een website. Hè?
0: Ja.
1: Dus daar kunt u het dan ook op zoeken.
0: Klopt.
1: Maar de naam van onze website is www.wrzinski.nl.
0: Ja.
1: En dan kunt u bij aanmelden kijken. Even op aanmelden klikken. Mm-hmm. En daar staat onze speellijst. En we spelen door heel Nederland.
0: Ja, precies. Ja. En op de website van Radio Maria staat er ook een linkje dan wel naar jullie website.
1: Ja.
0: En we hebben bij RK Activiteiten, dat is een lijst met allerlei activiteiten in Katholiek Nederland. Er staat ook die uitvoering die in samenwerking met het bisdom Amsterdam-Haarlem wordt gegeven op 31 oktober. Daar zal ik in het programma Katholieke Agenda hier op Radio Maria nog wat aandacht aan besteden. En de dag die ik aan het begin noemde, 17 oktober, hè, de dag van de armoede, dan spelen jullie in Brunsum.
1: Dat ligt tegen Heerlen aan.
0: Ja.
1: Ja. En wat voor ons heel fijn is, maar voor u misschien ook. U kunt ons altijd benaderen om te kijken of we samen een voorstelling kunnen organiseren in het land. En we spelen van Ter Apel naar Terneuzen en van Horen naar Heerlen. Dus we komen overal.
0: Ja, wat je zei, in kerken, in gymzalen, in kleinere theaters misschien.
1: Maar bij deze voorstelling is heel stil van aard. Het is een meditatieve voorstelling. Dus ik doe hem graag in de kerk.
0: Oh, oké. Ja. Nou, nog meer wat nieuwsgierig maakt, denk ik. Maar op de website in ieder geval is veel te vinden. Ja. En mensen kunnen dan contact opnemen natuurlijk. Ja.
1: Ja.
0: Laurens, heel veel dank.
1: Nou,
0: we gaan echt
1: gedaan.
0: Afsluiten. Ja.
1: Ja, heel graag gedaan. Fijn dat ik hier mocht zijn.
0: Nou, super bedankt. Ja. Dit was Aan tafel met Laurens Umans.
2: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Anoniem getuigenis uit Frankrijk. Dit is een getuigenis van wat er gebeurde in de familie van een van mijn nichten, Judith, nadat ik via Radio Maria had deelgenomen aan de mis van 19 januari 2017, voorgezeten door frère Jean-Michel Tour, waarbij gebeden werd voor genezing. Half januari hoorde ik dat een van de zoons van mijn neef, Judith, Henri, een jonge vader van ongeveer 30 jaar oud, geopereerd was aan een gezwel op zijn tong. De biopsie onthulde kankercellen. Op 23 januari stond een tweede operatie gepland. Ik heb Henri meteen in mijn hart gesloten en de missen voor hem laten opdragen. Op donderdag 19 januari besloot ik, na een afspraak die net was afgezegd, om de tijd te gebruiken om naar Radio Maria te luisteren. Er werd een mis aangekondigd waarin men speciaal voor de zieken zou bidden met voorbeden voor hun genezing. Aangezien mijn afspraak was afgezegd, besloot ik mee te doen, waarbij ik mij vooral richtte op mijn neef Henri en zijn ouders en grootouders, die elkaar al een paar jaar niet hadden gesproken. Na de communie beval de priester dat de zieken die dat wilden, moesten aanraken waar ze leden. Dus ik stak mijn hand in mijn mond om mijn tong aan te raken. Ik begon te denken aan de woorden van wijsheid die de priester zei en bad mee voor de mensen voor wie deze woorden werden uitgesproken. Op een gegeven moment hoorde ik: de Heer komt iemand bezoeken vanwege zijn mond, zijn wang. Ik weet niet of dit kleine dingen zijn of een infectie of kanker in de mond. De Heer komt je nu bezoeken in die gebieden. Net als bij de vorige gebeden deed ik mee aan deze, en toen ik besefte dat ik mijn tong aanraakte, was het alsof er een luide kreet in mij losbarstte: het is voor Henri. Ik werd toen overspoeld door een grote vreugde en met intense dankbaarheid ben ik nooit opgehouden God te danken en keer op keer te zeggen: ja, Heer, ik geloof dat u komt om Henri te genezen. Ik wil dat Henri geneest en ik wil ook dat de stilte tussen zijn moeder en grootouders wordt genezen. Amen. Dank u, Heer. Toen de mis ten einde liep, kreeg ik een bericht van mijn neef. Henri heeft net een röntgenfoto laten maken. De kankercellen zijn niet uitgezaaid. Grote opluchting. Het bericht was voor mij een prachtige bevestiging dat de Heer in Henri had gewerkt. De volgende maandag, 23 januari, was de tweede operatie. Tot verbazing van de doktoren waren er geen kankercellen meer in de testen. Geen bestraling of chemotherapie nodig. Dus deelde ik met Judith wat ik rechtstreeks via Radio Maria had meegemaakt en vertelde hij dat deze kanker van de tong mij meteen aan het denken had gezet over de gesloten relatie tussen haar en haar ouders. En ze stemde er meteen mee in om een innerlijke reis voor vergeving te maken. Anderhalf jaar nadat dit gebeurde, toen ze mijn neef belde voor nieuws over Henri, vertelde ze me voor het eerst over haar relatie met haar ouders. Ze had een aantal pogingen ondernomen om de communicatie met hen te herstellen, maar zonder enig succes. Hoewel de situatie nog steeds pijnlijk is, heeft ze nu rust, omdat ze alles heeft gedaan wat ze kon. Wat Henri betreft, die moet nog een paar jaar elke maand op controle. Tot nu toe zijn de resultaten goed. Dank u, Heer, voor de wonderen die u in deze familie tot stand hebt gebracht door Radio Maria en al degenen die daar werken. Bedankt voor de kracht van de gebeden van luisteraars.
2: Getuigenis van Emma Haratunyan uit Gyumri, Armenië. Uw radio heeft mijn geloof in God versterkt. Je legt alles zo diepgaand uit dat het mogelijk is om dichter bij God te komen en Hem te leren kennen. Je programma's zijn zo bemoedigend. Ik hou vooral van die over gezondheidszorg, die me veel helpen in mijn dagelijks leven. Ik hou van de specifieke liedjes en muziek die je kiest. Ik ben dankbaar voor het Eco Morning programma en de wijsheid die je overbrengt.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 6. Mijn tijden zijn in uw hand, uit Psalm 31, vers 16a. Nathemahar trok een donkere wenkbrauw op toen hij Vitruvius' brieven bekeek. Slimme verstopplaats. Zonder jou had ik die brieven nooit gevonden. Jij was degene die de ongewone dikte van de papyrus opmerkte. Carilinae sloeg haar handen ineen. Snap je niet wat dit betekent, Nathemahar? Gewapend met dat stukje informatie zul je mijn vader kunnen vinden. Je kent het Hof van Koes niet. Iedereen beweert vrienden te zijn met de koningin. Ja, maar niet iedereen kan zeggen dat ze een goede vriend zijn. Nathemahar zuchtte. Een berg goud en je kunt alles zijn wat je maar wilt. Nathemahar. Goed, ik zal doorgaan met zoeken. Alleen, verwacht niet te veel. Het is niet zo makkelijk als jij je voorstelt. Ik moet voorzichtig te werk gaan. Je bent bang dat ik in iets gevaarlijks verwikkeld zal raken. Maar, Nathemahar, hoe hachelijk kan het zijn om één man te vinden? Welk schandaal mijn ouders ook veroorzaakt hebben met hun huwelijk, het is allemaal 25 jaar geleden gebeurd. Het zal niemand meer iets kunnen schelen. Carilinae, luister naar Vitruvius' raad. Ook als je besluit om mijn advies in de wind te slaan. Je vader heeft de Kandake woedend gemaakt door zijn besluit werk te maken van je moeder. En ik zal je dit zeggen over onze koningin. Ze is geen vrouw die zoiets vergeet. Hoe lang geleden ook. Denk maar niet dat ze een warme hereniging tussen jou en de man die je verwekt heeft wenst. Carilinae beet op haar lip. Wat haar ouders aan het begin van hun huwelijk uit elkaar had gedreven, dat haar moeder zwanger en alleen naar Caesarea was gestuurd en ieder spoor van haar vader was uitgewist, had evenveel te maken met de Kandake als met haar grootvader. Nathemahar had gelijk. Haar grootvader had niet genoeg invloed aan het hof om alle roddels in verband met het oude schandaal de kop in te drukken. Enkel de koningin had zoveel geheimhouding kunnen arrangeren. Haar mond werd droog. We zullen haar gewoon uit de weg moeten gaan. Daarover zijn we dan eens. En daarom ga ik voorzichtig te werk. Geef me tijd, ik zal discreet naar hem zoeken. Carilinae verborg haar gezicht in haar handen. Een nieuwe gedachte viel haar in en doorboorde haar als een mes. Stel dat ze Nathemahar in gevaar bracht door hem onder druk te zetten, haar vader te vinden. Stel dat Nathemahar door haar smeekbeden in conflict kwam met zijn koningin. Ze keek met een ruk op en pakte zijn hand. Vergeef me, lieve Nathemahar. Natuurlijk moet je discreet zijn. Wees alsjeblieft voorzichtig en ga zo langzaam te werk als nodig is. Nathemahar keek haar vorsend aan. Er valt niets te vergeven. Ik begrijp hoe dringend het voor je is. Carilinae schudde haar hoofd. Je moet niet luisteren als ik je opjut. Soms spreek ik voordat ik heb nagedacht. Doe wat jij het beste vindt. Ik vertrouw je met mijn hele hart. Boven alles moest ze ervoor zorgen dat haar vriend veilig was. Hij moest zijn welzijn niet op het spel zetten omwille van haar. Nog wilde ze dat hij zijn positie als hoofdschatbewaarder en een van Koes' belangrijkste beambten in gevaar bracht. Carilinae had zulke beperkingen daarentegen niet. De Kandake
was haar koningin niet. De kleur van haar huid ten spijt was Carilinae een Romeinse. En geen Cushitische koningin zou haar in de weg staan. Niet goed, zei Arcamani, gevolgd door een lang verhaal in het Meroïtisch. Carilinae pikte de woorden belangrijke beambte en op bezoek op. Kan nu niet naar het paleis gaan, zei hij, niet veilig. Ze had Arcamani gevraagd haar het paleis binnen te smokkelen. Het was duidelijk dat hij de weg in het paleis kende, aangezien hij zonder moeite geheime boodschappen tussen haar en Athema haar bezorgde. Maar opnieuw schudde hij zijn hoofd. Niet veilig, honingdame. Extra wachters nu in het paleis, begrijp je? Carilinae knarste tanden tot haar kaker pijn van deed. Wanneer is het dan wel veilig? De jongen haalde zijn schouders op. 4 dagen,

De jongen haalde zijn schouders op. 4 dagen, misschien 5. Beambten praten graag. Karilinee liet haar schouders hangen. Ze was al 6 dagen in Kush. Nog eens 5, dan zat ze op 11. Dan had ze nog maar 3 dagen om haar vader te vinden. Zou ze hem in zo'n korte tijd kunnen lokaliseren? Laat me halen zo gauw je kunt, zei ze tegen haar Kamani. Je weet waar je me kunt vinden. Karilinee wreef over haar pijnlijke slapen terwijl de jongen vertrok. Met elke stap liep ze tegen een muur op. Kwam ze weer een onneembare hindernis tegen. Ze zat vast tussen de wil van haar grootvader en de macht van de Kandake en kon niet anders dan wachten. Ondanks alles wat ze wist over haar vader, ondanks het feit dat hij op ditzelfde moment ergens aan het hof werkte, kon ze niet bij hem komen. Ze kon wel gillen. Toen Arkamani's boodschap eindelijk kwam, was Karilinee er klaar voor. Ze had een inlandse tunica gekocht op de markt. Een eenvoudig, rechthoekige stuk geelbruin linnen met een gleuf voor het hoofd. Versierd met verspreid oranje borduursel en korte franjes aan de zoom van de lange rok. Veel vrouwen in Kush droegen alleen een lange rok en sieraden als bedekking. De rest van hun bovenlijf was onbedekt. Boeren droegen nog minder. Karilinee had besloten dat haar nieuwe tunica en goedkope Kushitische sieraden gemaakt van struisvogel-eierschaal volstonden om onopvallend het hof te betreden. Ze kon zich niet voorstellen dat haar eerste ontmoeting met haar vader of welke ontmoeting met haar vader dan ook zou plaatsvinden terwijl ze niets anders droeg dan een rok. Karilinee trok haar geoliede haar zo strak naar achteren dat haar hoofdhuid er pijn van deed en draaide de krullen in een strakke knot bovenop haar hoofd in een poging er als een geboren Kushitische uit te zien. De vrouwen van Meroe droegen hun haar vaak kort geknipt, maar sommigen droegen het in een soortgelijk knotje als zij nu in elkaar had geflanst. Met het dunne, ijzeren stokje en het houten pijpje dat ze samen met haar tunica had gekocht, bracht ze kool aan om haar ogen. Ze stopte haar voeten in blauwe leren sandalen die aan de voorkant sloten met een kleurige, met kraaltjes afgezette wreefband en schikte haar mouwband nog 1 keer voordat ze het huis uitglipte. Zoals afgesproken stond Arkamani aan het eind van de laan die naar het huis van haar grootvader leidde op haar te wachten. Ze stopte hem een paar honingcakejes van tante Blandina toe. Hij had ze al in zijn mond voordat ze haar begroeting had uitgesproken. "Hoe komen we binnen?" vroeg ze. De stroom meroïtische woorden bleek te ingewikkeld voor haar en ze keek de jongen met toegeknepen ogen aan. Hij grijnsde. "Als bediende, honingdame." Ze knikte en volgde hem over het lange pad. Kushieten zagen er het nut niet van in om hun wegen te plaveien en vonden dat de Romeinen gek waren dat ze zoveel tijd besteden aan de grond waarop ze liepen. Afgezien van een korte stenen weg met hoge stoepen waren de wegen in de stad Meroe landwegen. Tegen de tijd dat ze bij het paleis aankwam zaten haar voeten onder het stof. 2 grote paleizen beheersten het landschap van Meroe. Het ene werd bewoond door de koning en het andere door de koningin. De koningen van Kush, van wie hun volk geloofde dat ze zonen waren van de god Amon, hadden heerschappij over het complexe godsdienstige leven van hun land. Priesters werkten nauw samen met de koning om de bescherming van hun vele goden te verkrijgen en zich te verzekeren van een goede oogst en gezondheid voor het volk van Kush. Het dagelijkse bestuur van het koninkrijk werd beneden de waardigheid van de koningen geacht. In plaats daarvan was het de koningin moeder die de alledaagse facetten

0: van de regering regelde. Politiek, diplomatie, handel en economie waren allemaal onderdeel van de heerschappij van de Kandake. Karelië wist dat haar grootvaders bemoeienis met Kush de belangen van Rome betrof. Belasting en handel. Daar was niets heiligs aan. Hij had dus niets te maken met de koning. Het paleis waarop hij in zijn geheime gesprek met haar grootmoeder had gedoeld, was ongetwijfeld dat van de Kandake. De hoofdwoning, die het politieke centrum van de koningin was, was een volmaakt vierkant van gele zandsteen dat onder het krachtige zonlicht van Meroë een gouden tint kreeg. Het was bescheiden van formaat, maar had mooie verhoudingen. De ingewikkelde versieringen, olifantenkoppen bovenop de zuilen en uitsnijdingen van krokodillen en vervlochten slangen hadden iets wils, alsof ze bezoekers ervoor wilden waarschuwen dat degene die binnen deze muren regeerde niet bepaald meegaand was. En ze gaven het overigens beschaafde gebouw iets primitiefs. Karelië slikte. Haar keel was uitgedroogd. Ze moest het hol van de leeuw betreden. En dan, ze had 11 dagen gewacht op dit moment. 11 dagen alleen om deze verboden muren binnen te wandelen. Maar eenmaal binnen kon ze moeilijk op elke man van middelbare leeftijd afstappen en vragen of hij soms haar vader was. Ze zette de gedachte opzij. Had Nathema haar God niet gevraagd om haar te leiden? Ze zou improviseren als de noodzaak zich voordeed. De hoofdingang van het paleis van de Kandake bevond zich aan de zuidkant. Arkamani ging haar voor naar de noordkant van het gebouw, waar ze een klein hek zag dat werd bewaakt door 2 persoonlijke wachters van de Kandake. Het hek dat bestemd was voor de bedienden. In plaats van de soldaten uit de weg te gaan, liep Arkamani vrijpostig op een van hen af. Karelië hield haar adem in en keek strak naar de grond terwijl Arkamani rap sprak. Tot haar verbijstering wuifde de wachter hen na, een vluchtige blik naar binnen. Karelië keek Arkamani met open mond aan. Een van je ooms? Hij lachte. Nee, slechts een neef. Ze waren een smalle gang binnengegaan. Kom, deze kant op. Door een reeks lange gangen trok hij haar mee naar een centrale binnenplaats. Ze waste hun voeten met water uit een turquoise bassin dat tegen een muur stond en trokken hun sandalen weer aan. In Rome zouden ze het paleis op blote voeten dienen te betreden. Hier in Meroë waren blote voeten een teken van armoede. Iedereen in het paleis werd verondersteld schoeisel te dragen. Op een stenen bank in een hoek stond een aantal dunne aardewerken schalen en bronzen vaten gevuld met dadels, gedroogd fruit en geroosterd graan. Een zorgelijk kijkende vrouw stond stil bij de bank en pakte een groot metalen vat op. Wat staan jullie te treuzelen? Neem een schaal, ik heb zere voeten van het rondrennen. Ja, mevrouw. Arkamani greep een schaal boordevol vijgen en overhandigde hem aan Karelië. Op een stenen bank in een hoek stond een aantal dunne aardewerken schalen en bronzen vaten gevuld met dadels, gedroogd fruit en geroosterd graan. Een zorgelijk kijkende vrouw stond stil bij de bank en pakte een groot metalen vat op. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Je luistert naar Miserere Mei Deus, gezongen door het ensemble Hermes. Heer, u bent hier, diep in mijn hart. Op dit moment, op deze plaats, in mijn ademhaling, maak mij stil. Geef mij rust en vertrouwen. Laat mij luisteren naar u. Heer, leer mij bidden.

0: De lezing van vandaag is genomen uit Matteüs hoofdstuk 9, vanaf vers 32.
1: Terwijl ze het huis weer verlieten, bracht men iemand bij hem die bezeten was en niet kon spreken. Nadat de demon was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensenmassa stond versteld en zei: "Zoiets is in Israël nog nooit vertoond." Maar de fariseeën zeiden: "Het is dankzij de vorst der demonen dat hij demonen kan uitdrijven." Jezus trok rond langs alle steden en dorpen. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en hulpeloos waren, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: "De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen."

De evangelieverhalen van de genezing van blinden zijn wellicht meer bekend dan dit verhaal dat we juist hoorden over Jezus die een stomme geneest. Wat betekent het voor jou dat Jezus het zicht teruggeeft aan wie niet kunnen zien? En dat Jezus een stem geeft aan wie niet kan spreken?

Terwijl de menigte vol bewondering reageert op wat Jezus doet, houden de fariseeën vol dat God hier niet aan het werk kan zijn. Er moet een andere uitleg zijn. Was ik daarbij geweest? Tot welke groep zou ik dan behoren? Tot de menigte vol bewondering? Of bij de fariseeën?

0: Als je de lezing opnieuw beluistert, let er dan eens op hoe Jezus gedreven wordt door medelijden met de mensen die hij ontmoet. Medelijden met mensen die niemand hadden om zorg voor hen te dragen. Jezus ziet hun noden en biedt hun genezing en geluk.
1: Terwijl ze het huis weer verlieten, bracht men iemand bij hem die bezeten was en niet kon spreken. Nadat de demon was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensenmassa stond versteld en zei: "Zoiets is in Israël nog nooit vertoond." Maar de fariseeën zeiden: "Het is dankzij de vorst der demonen dat hij demonen kan uitdrijven." Jezus trok rond langs alle steden en dorpen. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en hulpeloos waren, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: "De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen."

De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Het is misschien een afgezaagde zin, maar ze blijft waar. Er is geen tekort aan werk. Er is wel tekort aan medearbeiders. Er zijn geen grenzen aan de mogelijke vruchten of aan de oogst. Kun jij nu met God spreken over jouw plaats hierin?

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek van de profeet Jesaja. Immanuel, God met ons. In die dagen liet de Heer tot Achas zeggen: Vraag de Heer uw God om een teken, hetzij uit de diepte van de onderwereld of uit de hoogte daarboven. Maar Achas antwoordde: Dat doe ik niet, ik stel de Heer niet op proef. Toen zei de profeet: Luister, koning uit het huis van David, is het u niet genoeg mensen te tergen, dat ge ook nog mijn God moet tergen? Daarom geeft de Heer u ongevraagd een teken. Zie, de maagd zal zwanger worden. Ze zal een zoon baren en ge zult hem noemen Immanuel, God met ons. Want God is met ons. Een twijg ontspruit aan de stronk van Isaïe, een scheut bloeit op uit zijn wortel. Op hem rust de geest van de Heer, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van raad en sterkte, een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. Niet naar uiterlijke schijn spreekt hij recht, niet op grond van loze geruchten. Hij geeft ook de geringen hun recht en de armen in het land krijgen een eerlijk vonnis. Hij kastijdt de verdrukkers met de geesel van zijn lippen en de bozen doodt hij met de adem van zijn mond. Met gerechtigheid omgort hij zijn heupen. De gordel om zijn lenden is trouw. De wolf en het lam wonen samen, de panter vlijt zich neer naast het bokje, het kalf en de leeuw weiden samen, een kind kan ze hoeden. De koe en de beer sluiten vriendschap, hun jongen liggen bijeen. De leeuw eet hooi als het vee, de zuigeling speelt bij het hol van de adder, het kind strijkt met zijn hand over het nest van de slang. Niemand sticht nog onheil op mijn heilige berg, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Zo vervult de kennis van de Heer het hele land. Tweede lezing uit de preken van de heilige Bernardus, abt van Clairvaux. In haar barmhartigheid komt Maria allen die haar aanroepen te hulp. Laat men niet meer spreken van uw barmhartigheid, heilige maagd, als er één mens is die zich herinnert u in zijn nood vergeefs te hebben aangeroepen. Zeker wij, uw dienaars, prijzen u gelukkig om al uw andere deugden, maar vanwege uw barmhartigheid prijzen wij veel eer onszelf gelukkig. Wij loven uw maagdelijkheid, uw nederigheid bewonderen wij. Maar uw barmhartigheid smaakt ons ongelukkigen zoeter. Uw barmhartigheid begroeten wij liever, gedenken wij vaker en roepen wij veelvuldiger aan. Uw barmhartigheid heeft immers het herstel van de gehele wereld verkregen en het heil van alle mensen verzekerd. Want, het staat vast, voor heel het mensdom zijt gij bezorgd geweest, gij tot wie gezegd is: Vrees niet, Maria, gij hebt genade gevonden, dat wil zeggen, de genade die gezocht. Wie zou dan, o gezegende, van uw barmhartigheid de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen peilen? Want zij is zo lang, dat zij tot de laatste dag toe allen die haar inroepen te hulp komt. Zij is zo breed, dat zij het wereldoppervlak omvat, zodat ook van uw barmhartigheid de hele aarde vervuld is. Ja, zij is zo hoog, dat zij reikt tot de hemelse stad en tot haar herstel heeft bijgedragen. En zij is zo diep dat zij voor hen die woonden in de duisternis en in de schaduw van de dood verlossing heeft verkregen. Door u immers is de hemel weer bevolkt en het dodenrijk ontruimd. Door u is het hemels Jeruzalem uit de puinhopen verrezen en is aan ongelukkigen teruggegeven wat zij verwachten, het leven dat ze hadden verloren. Zo vloeit uw zeer machtige en milde liefde over van gevoelens van medelijden en van daadwerkelijke hulpvaardigheid, want zij is aan beide even rijk. Laat onze dorstige ziel zich dan spoeden naar deze bron. Laat onze ellende zich met alle aandrang wenden tot deze overvloed van barmhartigheid. Zie, met alle eerbetoon hebben wij u uitgeleide gedaan bij uw opgang naar uw Zoon en zijn bij u minstens van verre gevolgd, gezegende maagd. Moge het voortaan de taak van uw liefde zijn, de genade die gij bij God hebt gevonden aan de wereld bekend te maken. Verkrijg door uw voorspraak vergiffenis voor de zondaars, gezondheid voor de zieken, kracht voor de kleinmoedigen, troost voor de bedroefden, hulp en bevrijding voor hen die in gevaar verkeren. Mogen ook op deze dag van feest en vreugde uw dienaren, die de zoete naam van uw Maria aanroepen en prijzen, door uw bemiddeling, Koningin van Barmhartigheid, de genadegave ontvangen van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die boven alles verheven God is, de gezegende tot in eeuwigheid.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Een hele goedemorgen, beste luisteraars. Weer van harte welkom hier bij Radio Maria. En op dinsdagmorgen, ja, dan verwacht u altijd dus de mensen van het seminarie. Maar die hebben vakantie en wel 2 maanden, dus dan mogen wij het mogen doen. En dan ga ik graag de bladzijde geven. We beginnen in het Kleingetijdenboek. Dat begint op bladzijde 188. En als je die bladzijde heeft, daar staat dus de antifoon voor de openingspsalm, daar staat de hymne. En dan loopt het gewoon helemaal door. Dus dat is nogal makkelijk. En in het Grootgetijdenboek beginnen we op bladzijde 914. En dan gaan we even voor de hymne naar bladzijde 705. En dan gaan we eigenlijk weer terug, maar dan een paar bladzijden verder. Namelijk, we beginnen op bladzijde 914. En dan gaan we verder op 918. En dat is het. Nou, dan mogen we elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: In machtige God, immers is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: In machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Een machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Een machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Een machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet al sterk als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Een machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden ze rust bij mij.
1: Een machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Een machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Groot Getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 705... voor de hymne. Hoe schitterend en stralend gaat de zon op in de dageraad. Alles krijgt kleur en glans en licht in stralen van zijn aangezicht.
1: Maar wij wenden het gelaat tot een volmaakster dageraad. Tot u, o Christus, zon en licht van God, het stralend aangezicht.
0: Gij die des vaders wijsheid zijt, het woord dat ingaat in de tijd en het al tot glans en leven wekt, zodat het onze harten trekt.
1: Geef dat uw licht in ons ontbloeit, dan wandelen wij onvermoeid als kinderen in wie vaders beeld in woord en daad wordt meegedeeld.
0: Dan vloeit uit onze monden voort het onvervalste ware woord. Dan wekt ons tot de ware deugd de waarheid die het hart verheugt.
1: U, Koning Christus, onze Heer, zijn met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
0: Het groot getijdboek gaan we dan verder naar bladzijde 918. Zend mij uw licht, Heer, uw steun om mij te leiden. God, schaf mij recht, kom voor mij op bij dit onheilig volk. Bevrijd mij van de mens vol valsheid en bedrog.
1: Gij zijt mijn kracht, waarom verstoot ge mij? Waarom loop ik dan treurig rond, door vijanden gekweld?
0: Zend mij uw licht, uw steun om mij te leiden. Om mij te voeren naar uw berg en uw tent.
1: Dan ga ik naar uw altaar, God die blijdschap geeft. En loof u bij de citer, God mijn God.
0: Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel, waarom opstandig? Vertrouw op God, eens zal ik hem weer loven. Mijn redder en mijn God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuw der eeuwen. Amen.
1: Zend mij uw licht, Heer, uw steun om mij te leiden.
0: Red ons, Heer, elke dag van ons leven. Ik sprak in de bloei van mijn leven, bereik ik de poort van het dodenrijk. Waar blijft nu de rest van mijn jaren?
1: De Heer zal ik niet meer aanschouwen. In het land van de levenden.
0: Nooit zie ik een mens terug. Van hen die de wereld bewonen.
1: Mijn woning op aarde wordt afgebroken. En neergehaald als een herdestent.
0: Hij rolt als een wever mijn leven op. En snijdt het af van de schering. In één dag is het gedaan.
1: Ik lig tot de ochtend neergeveld, als had een leeuw mijn botten gebroken. In één dag is het gedaan.
0: Ik piep als een jonge zwaluw. Ik klaag en kreun als een duif.
1: Ik zie naar de hemel op, met zwakke, vermoeide ogen.
0: Maar ge hebt mijn ziel van de grafkuik gered. Mijn zonde de rug toegekeerd.
1: Het schimmende rijk brengt u geen hulde. De dood verheerlijkt u niet.
0: Die afdalen in de grafkuil. Verwachten niets meer van uw trouw.
1: Het zijn de levenden die u prijzen. Zoals ik u prijs deze dag.
0: Van vader op zoon wordt het voorzegd. Hij kan zich op u verlaten.
1: Heer, red mij. Dan zullen wij zingen met citerspel in uw huis. Elke dag van mijn leven.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Red ons, Heer, elke dag van ons leven.
0: Voor u moet men zingen in Sion, God. Voor u moet mij zingen in Sion, God. En u in Jeruzalem dankoffers brengen.
1: tot u die ons bidden aanhoort. Komt iedere mens met zijn zonden.
0: Al heeft onze ontrouw ons meegesleept. Gij zijt een mens van verzoening.
1: Gelukkig de mens die gij roept en ontvangt. Die in uw voorhoven woont.
0: Gij deelt in de overvloed van uw partnerlijst. De heilige rust van uw tempel.
1: Op wondere wijze verhoort gij ons bidden. God, onze redder, getrouw aan uw woord.
0: Naar u zien de randen der aarde uit. De kusten ver over zee.
1: Gij die het gebergte stut met uw kracht. Gij die met almacht omgord zijt.
0: Gij die het gedruis van de zee bedwingt.

0: van golven, het tieren van volken.
1: Gij dwingt met uw tekenen eerbied af. Tot aan de grenzen der aarde.
0: En jubelen doet gij de poorten. Waardoor de zon opstijgt en daalt.
1: Gij hebt de aarde verzorgd en gedrenkt. Haar rijk en vruchtbaar gemaakt.
0: Gevuld tot de rand zijn de regenbekkens. De halmen hebt gij bereid voor het graan. Zo hebt gij voor alles gezorgd.
1: Gij drinkt de voren en effent de kluiten. Doorweekt ze met de regen en zegent het zaad.
0: Het hele land is omkranst met uw gaven. Uw voetsporen druipen van vruchtbaarheid.
1: Op eenzame steppen glinstert de dauw. Een gordel van heerlijkheid ligt om de heuvels.
0: De beemden dragen een kleed van kudde, de dalen een deken van graan. Het is al jubel en lofzang.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Voor u moet men zingen in Sion, God. Gij leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen. Gij zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht en duisternis.

0: En hoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord.
1: Aanhoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord.
0: Is vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in.
1: Ik stel mijn hoop op uw woord.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Aanhoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord.
0: Verlos ons, Heer, uit de macht van al onze vijanden. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Dat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood.

0: en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verlos ons, Heer, uit de macht van al onze vijanden.
1: Prijzen wij onze Verlosser, die door zijn verrijzenis deze wereld heeft verlicht. Laten we hem aanroepen.
0: Heer, leid ons op uw wegen.
1: Heer Jezus, in dit uur gedenken wij uw verrijzenis. Laat de hoop op eeuwig leven met u een licht zijn dat dag en nacht blijft schijnen.
0: Heer, leid ons op uw wegen.
1: Aanvaard de voornemens waarmee wij deze dag beginnen. Verhoor onze gebeden en help ons bij onze plannen.
0: Heer, leid ons op uw wegen.
1: Laat liefde ook vandaag ons dichter bij u brengen. Laat al wat er gebeurt voor ons en anderen gelukkig zijn.
0: Heer, leid ons op uw wegen.
1: Maak dat ons licht schijnt voor de mensen, zodat zij onze goede werken zien en de Vader verheerlijken.
0: Heer, leid ons op uw wegen.
1: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, leid ons op uw wegen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, Gij zijt het ware licht en Gij brengt alle mensen tot het heil. Wij bidden U, schenk ons de kracht om voor U de weg te bereiden naar vrede en gerechtigheid. Gij die leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen. Hij bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 14e week door het jaar leidt de kerk de Eucharistie in met de tekst uit het 17e hoofdstuk van Johannes. Zo spreekt de Heer: Vader, ik bid voor hen dat zij in ons één mogen zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Onze onderlinge eenheid is niet de vrucht van onze inspanning, maar het is een gave van God. Ja, sterker nog, het is iets van God zelf. Zoals Jezus bidt: ik bid voor hen dat zij in ons één mogen zijn. Eenheid is iets van God. Iets van God zelf. Oneenigheid is tegengoddelijk. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd bracht men Jezus een stomme die door de duivel bezeten was. Zodra de duivel was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensen zeiden vol verbazing: nog nooit heeft men in Israël zoiets gezien. Maar de fariseeën zeiden: de vorst der duivels stelt hem in staat de duivels uit te drijven. Jezus ging rond door alle steden en dorpen waar hij onderricht gaf in hun synagogen en de blijde boodschap verkondigde van het koninkrijk en alle ziekten en kwalen genas. Met het zien van die menigte mensen werd hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetopt neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak Jezus tot zijn leerlingen: de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Dit is het woord van God. Eerste geest van laat rusten bij hem. De eigen lichamelijke en geestelijke, gevoelsmatige verlangens laten vallen om zich enkel bezig te houden met hem. Zo alles van zich af laten vallen. Je hoeft niet voor jezelf te zorgen. Er is iemand die voor je zorgt, die met je te doen heeft. Bij het zien van die menigte mensen werd hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetopt neerlagen als schapen zonder herder. Durf maar gerust veel te laten vallen. Wij zijn werkelijk veilig bij onze herder Jezus. Bij hem je geest laten rusten. Enkele passen voor de plaats waar je gaat bidden, even stil blijven staan. Omhoog kijken. Zien hoe hij je ziet. Je dan klein maken in een gebaar. Je als een schaapje klein maken voor je herder. En dan ingaan in het gebed. De gebedshouding aannemen. Liggend, zittend of geknield. In de houding waarvan je vermoedt hem het meeste te kunnen vinden. En dat vragen als een genade voor je hele leven, dat alle bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dat sluit de ordening in van wat men geestelijk of lichamelijk doet. Als iemand die aan sporten doet zich niet concentreert en zodoende niet al zijn krachten inzet, maar aan iets anders gaat zitten denken, dan verliest hij de race. Als je gaat bidden, dan niets willen doen dan hem beschouwen. Dus geen ongeordende bewegingen, ook inwendig niet. En dan de geschiedenis, de context waarin zich dit gebeuren voltrekt. Eerst geneest Jezus een stomme die door de duivel bezeten was. Uitdrijving en genezing zijn één. Zodra de duivel was uitgedreven, begon de stomme te spreken. Het was dus een boosaardige stomheid. Stom gemaakt door een onreine geest. En de reactie was tweeledig. Het volk was vol verbazing. Nog nooit heeft men in Israël zoiets gezien. Maar de fariseeën zeiden: de vorst der duivels stelt hem in staat de duivels uit te drijven. Daarna een samenvattend overzicht van Jezus' activiteit. Rondgaan door alle steden en dorpen, onderricht geven, verkondigen
van het koninkrijk en genezing van alle ziekten en kwalen. Dus je hebt aan de ene kant Jezus en aan de andere kant de menigte mensen, de mensen. En nu komen de leerlingen daartussenin. En die worden daar zo tussen Jezus en de anderen ingezet. Zij zijn namelijk zijn helpers. De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. De oogst, dat is elders. In de parabel van het onkruid en de tarwe, laat beide samen opgroeien tot de oogst. De oogst is het einde van de wereld. En Jezus verzamelt dus mensen om vruchten te verzamelen voor de verbreiding van het koninkrijk. En mensen worden gevraagd te oogsten voor hem. Het einde van de wereld naar voren halen. Het eindideaal van Jezus, dat wij daaraan zouden werken. Mee zouden werken. En daarvoor elkaar zouden vinden. Je kunt elkaar zo ontzettend benadelen. Hoeveel mensen hebben een roeping niet verloren door anderen? Het klinkt misschien een beetje triest als je dat zo hoort zeggen. De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Maar eigenlijk is het evangelie nooit zonder meer optimistisch. En het is me goed ook, want dan heb je er in de minder optimistische perioden in je leven ook nog wat aan. Het evangelie heeft niets van die lichtzinnigheid. Nou ja, je doet maar wat, of je bromde maar zo wat aan. Nou, je kent allemaal dat woord van Jezus. Nauw is de poort, smal is de weg naar het leven, en zijn er maar weinigen die hem vinden. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. En van ieder onnut woord zal rekenschap van u worden gevraagd. Maar nu terug naar Jezus. Wat doet Jezus eigenlijk? Hij geeft onderricht, hij verkondigt, hij geeft een bevel, hij vergeeft zonden, hij oefent de tucht uit. En dat zijn even zoveel kerkelijke functies. En als je nu eens goed leest over wat Jezus doet en wat er staat over wat die leerlingen doen, dan merkt u dat de evangelist dat ziet als liggend in één lijn. En dat is het evangelie. Het evangelie is, en dat is de hele functie van het evangelie, dat wij wat er nu gebeurt zouden zien als gedragen door hem. Dat wij de kerk zouden zien als het lichaam van Christus. Jezus die voortleeft in ons leven. Dat is de kerk. En daarvoor zijn we hier. En dan ook zien de plaats waar ze dit heeft afgespeeld. Eerst de plaats waar het niet is. Het is niet in Nazareth. Het is niet in Kafarnaüm. Het speelt zich niet af in de synagoge, want daar was hij niet welkom. Het is een rondtrekkende Jezus die roept. Er is dus geen vaste plaats. De uitgezondene is nergens en overal. Nergens thuis en daarom overal thuis. Men is dan ook eerst nergens. En daar moet men doorheen, om dan overal thuis te kunnen zijn. Het is iets goeds te zien hoe Jezus leefde. Jezus ging rond door alle steden en dorpen, waar hij onderricht gaf in hun synagogen en de blijde boodschap verkondigde van het koninkrijk en alle ziekten en kwalen genas. En dan vragen wat we verlangen, een innerlijke kennis van Christus onze Heer, om hem meer lief te hebben. Wat moet Jezus voor iemand geweest zijn? Het innerlijk van Jezus. Dat hij zo onthecht leefde, zo los van plaats en familie, van personen en dingen, van mensen en zaken, omdat hij zo verbonden was met zijn Vader. En daarom vragen wij een innerlijke kennis van Christus ons Heer, om hem beter te leren kennen en hem meer van nabij te volgen. De overweging. In de eerste lezing uit de profeet Hosea wordt de kinderen van Israël de les gelezen. De kinderen van Israël hebben verkeerd gedaan. Ze hebben van zilver en goud afgodsbeelden gemaakt, goed om stuk geslagen te worden. Ja, Efraïm
heeft zijn altaren talrijk gemaakt, maar ze dienden om te zondigen. Altaren om te zondigen, ja, altaren om te zondigen. Verschrikkelijk. Alsof God, die hier aan het woord is, er gewoon niet over uit kan, altaren om te zondigen. Het kwaad dringt door in het heilig land. Dringt door bij de aan God toegewijde mensen. Ja, tot bij het altaar. Daar moest het eens van komen. De kerk, dat is nu het aan God toegewijde land, het nieuwe Israël, de kerk is aan God toegewijd. En daarin hebben mensen zich aan God toegewijd, heel hun leven in de dienst van de heilige God gesteld, maar ook aan God toegewijde mensen zijn mensen. Als zondige mensen hun leven in de dienst van God stellen, dringen met hun dienst ook hun zonden door in het heiligdom. Dan ontwijden ze met hun toewijding ook de altaren van God, de kapel, het klooster, de menselijke verhoudingen in het klooster, in de gemeenschap van de kerk. Dat gebeurt in het Oude Testament, dat gebeurt in het Evangelie. Allen luisteren ze naar het woord van God. Allen zijn ze getuigen van Gods grote daden, zijn weldaden, zoals in het Oude Verbond. Allen zijn getuigen geweest van de bevrijding uit Egypte. En ook in het Nieuwe Verbond. Men bracht een stomme bij hem, die door de duivel bezeten was. Zodra de duivel uitgedreven was, begon de stomme te spreken. En de mensen zeiden vol verbazing, nog nooit heeft men in Israël zoiets gezien. Het aan God toegewijde volk neemt de goede God aan en neemt aan wat hij aan goedheid aan zijn volk verricht, zoals destijds de bevrijding uit Egypte. Maar datzelfde volk is in zijn leiders tot een andere reactie in staat. Maar de fariseeën zeiden, de vorst der duivel stelt hem in staat de duivels uit te drijven. Zo ontwijden zij de heilige Gods, niet de altaren, maar de heilige zelf. Dat is een nog veel ergere zonde dan die van het oude Israël. En wat is Gods reactie nu daarop? Zoals zijn reactie was op de zonde van het oude Israël. Nu herinnert God zich hun schuld en straft hij hun zonden. Zij gaan naar Egypte terug. Terug naar de slavernij, waar ik ze uit heb weggehaald. Wat ik met mijn eigen kracht en met mijn genade heb opgebouwd, het zal worden afgebroken. En reageert Jezus dan nu ook zo op die verschrikkelijke zonde van de fariseeën? Ik lees u voor wat er staat. Jezus ging rond door alle steden en dorpen waar hij onderricht gaf in hun synagogen en de blijde boodschap verkondigde van het koninkrijk en alle ziekten en kwalen genas. Bij het zien van die menigte mensen werd hij door medelijden bewogen. Jezus heeft medelijden met de kwaadwilligen. Hij straft niet, hij begint geen strafactie, hij vernietigt de boosdoeners niet met de adem van zijn toorn, maar hij laat ze ongestraft doorgaan met hun wandaden. En zelf gaat hij ongehinderd door met goed te doen. Zo is de kerk. De kerk is een zondige kerk. En ze is een heilige kerk. De door Gods medelijden en barmhartigheid geheiligde kerk. Dit is mijn bloed tot vergeving van de zonden. Hij verplicht ons ertoe deze daad van totale zelfgave te herhalen, opdat wij in de na hem komende generaties zich even persoonlijk door hem bemind zouden weten, opdat wij als andere Jezusen allen op onze beurt zo zouden doen met onze naasten. Als we zozeer met hem verenigd zouden zijn, zal het ons niet moeilijk vallen aan het einde gesprekjes te hebben met Maria, sluiten met een wees gegroet,
En we door Maria naar Jezus laten brengen, om bij hem een tijd te verwijnen, om het dan door Jezus naar zijn hemelse Vader te laten leiden, bij hem te zijn, liefst zonder woorden in de stilte van mijn ziel, langzaam en intens aandachtig sluiten met het Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. We gaan de dag beginnen met het ochtendgebed. Heer, deze dag begint weer. Ik dank u voor deze nieuwe dag. Het is een dag door u gegeven aan ons. Ik geef hem aan u terug, dat u hem zegent. Zo wil ik leven vandaag in uw liefde. Laat mij gestalte geven aan uw liefde. Help mij als het moeilijk wordt en blijf bij mij in alle vreugde. Ik wil rustig en ingetogen uw werk doen en bij u blijven heel de dag. Bewaar mij en alle die mij dierbaar zijn voor zonde en ongeluk. Laat ons leven voor u, door u en met u. Gij die de weg, de waarheid en het leven zijt. Mijn weg, mijn waarheid en mijn leven. O God, geef mij de wijsheid en de moed om in moeilijke uren mij tot u te keren. Ik weet dat u mijn toevlucht bent en mijn troost. Trek mij tot u en laat de innige verbondenheid tussen u en mij door niets verbroken worden, ook niet door het lijden. Maar laat alles iedere dag opnieuw mij bevestigen in uw vriendschap en in uw liefde. Amen. Dank voor het meebidden. Zo om 8:30 kunt u meebidden met de Rozenkrans.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Goedemorgen beste luisteraars en welkom bij de Rozenkrans. We gaan de Rozenkrans bidden. Ik heb een Rozenkrans hier in mijn hand. We hebben een meebidder, Fien, onder de knop. Zij is met ons verbonden via de telefoon. We hebben een hele lijst van gebedsintenties die we hebben ontvangen via WhatsApp. We hebben de radio, we hebben de teksten beschikbaar, of die kennen we uit ons hoofd. We zijn er helemaal klaar voor. Bidt u met ons mee? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Heilige Geest, amen. Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit rozenhoedje bijzonder bidden voor de gebedsintenties die ons bereikt hebben. Voor een 15-jarige jonge acolyet met uitgezaaide kanker, die vandaag geopereerd wordt aan een tumor in zijn hart. Dat mede op voorspraak van de heilige Peregrinus en moeder Maria de operatie mag slagen. Graag gebed dat ik nog lang gezond mag blijven om mijn echtgenoot te kunnen verzorgen. Willen we bidden ook om vrede in de wereld en om hulp voor de verdrukten. We bidden voor een dochter op voorspraak van de heilige Rita voor een stageplek waar er mensen mogen zijn met een luisterend hart. Op voorspraak van moeder Maria en de heilige familie bidden wij om bescherming en vragen troost en barmhartigheid voor mijn kinderen na een scheiding. En ook op voorspraak van pater Pio om dit te kunnen dragen. Gebed is gevraagd voor mijn gezondheid en voor mijn kleinkinderen en dat mijn dochter weer thuis mag komen op voorspraak van de heilige Rita. Ga gebed voor een overleden vriend, voor zijn zielerust en voor de familie, dat zij dit verdriet, dit verlies kunnen dragen. Bidden we om zegen en bescherming voor alle priesters. Goedemorgen. Graag gebed voor mijn zoon. Voor een gezegend nieuw levensjaar. Hij is vandaag jarig. Dank je wel. En ook daarmee van harte gefeliciteerd. Goedemorgen allen. Willen we dankbaar zijn aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Voor ons allen, de zegeningen die wij dagelijks krijgen, vooral ook voor u. Dank u. Graag gebed op voorspraak van de heilige aartsengelen Michael, Gabriel en Raphaël en de heilige Therese van het Kind Jezus voor de bekering van mijn kinderen tot de katholieke kerk van onze lieve Jezus Christus. Dank u wel voor uw gebeden. Graag een rozenkrans gebedsintentie op Radio Maria om zegen, genade, bijstand en bescherming voor mensen in crisis. Op voorspraak van de heilige Jozef, hartelijk bedankt. Wilt u bidden voor een gezegende bedevaart naar Lourdes voor het bisdom Antwerpen volgende week? Graag gebed voor rust in mijn hoofd en meer zelfvertrouwen. Bidden we uit dankbaarheid voor een goede uitslag van de scan. Graag gebed voor zegen over de bedevaart naar Kevelaar. En nog graag gebed om zegen. En willen we ons zo aansluiten bij alle gebedsintenties die met ons gedeeld zijn. En willen we daarbij ook insluiten alle gebedsintenties die niet gedeeld zijn. Nog eentje komt hier binnen. Goedemorgen, graag een intentie voor al degenen die met vakantie gaan. Voor een goede reis en behouden thuiskomst. En dat ze op de weg de rust bewaren. Bidden we ook voor de zieken, voor de slachtoffers van de aardbeving en vrede in de wereld. En we overwegen het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader,
2: de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

beste luisteraars, dank u wel voor het meebidden. Dank u wel voor uw gebed. Dank u wel voor uw intenties. En wat fijn dat we dan niet alleen mogen bidden voor die intenties, maar dat we ook voor elkaar mogen bidden. En daarbij overwegende de droevige geheimen, het lijden en sterven van Jezus Christus. En wat een mooie voorbereiding ook op de Eucharistieviering. Die gaan we zo dadelijk vieren, over een paar minuutjes begint die. En namelijk daar vieren we ook het lijden en sterven van Christus. Hoe hij zich volledig aan ons geeft, zich volledig opoffert voor ons. En daarbij ook natuurlijk de verrijzenis. Alles in één viering en dat in iedere Eucharistieviering. En we zullen de Eucharistie vieren hier in onze eigen kapel, bij Radio Maria hier in Den Bosch. En celebrant is pastoor Pieter Zimmerman. Ik wens u daarvoor ook alvast veel devotie.

0: Wees gegroet, heilige moeder. Uit u is een kind geboren dat koning is van hemel en aarde, tot in alle eeuwigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Heer zij met u. Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag een belangrijke dag voor het hele bisdom Den Bosch. Vandaag namelijk het gedachtenis van de zoete moeder van Den Bosch. Maar omdat onze studio in Den Bosch is, mogen we het hier in de studio vandaag vieren als feest zelfs. En in onze kathedraal wordt het vandaag gevierd als hoogfeest. De zoete moeder van Den Bosch, onze eer, onze trots zou je kunnen zeggen van het hele bisdom. En het is een prachtig besef dat in de kerk wereldwijd Maria onder talloze titels wordt vereerd. Het is steeds dezelfde ene moeder, maar de rijkdom van de moeder is zo groot dat we nooit te veel titels aan haar kunnen geven. Hier in Den Bosch dus die prachtige erenaam Zoete Moeder, omdat ze inderdaad vol is van de zoetheid van haar Zoon Jezus Christus. Voor die momenten dat we onze hemelse moeder hebben bedroefd door onze zondigheid, zullen we aan het begin van deze Eucharistieviering God aan elkaar om vergeving vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb. In woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.

Laat ons bidden. God, je hebt de zoete moeder van uw beminde zoon ook ons tot moeder gegeven. En je laat ons haar beeld met eerbied vereren. Wij bidden u, help alle die haar moederliefde vieren, naar uw hart te leven en het eeuwige geluk bij u te bereiken. Door onze Heer Jezus Christus, uw zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen.

0: Uit de profeet Hosea. Zo spreekt de Heer. De kinderen van Israël hebben koningen aangesteld, maar buiten mij om. Zij hebben zich leiders gekozen, maar buiten mijn weten. Van hun zilver en goud maakten zij afgodsbeelden, goed om stuk geslagen te worden. Verwijder toch uw stierenbeeld, Samaria. Mijn toren ontbrandt tegen hen. Hoe lang zal het nog duren? Zijn ze dan niet tot onschuld in staat? Ja, die afgod komt uit Israël, door een kunstenaar daar gemaakt. Maar het is geen god. Ja, het zal versplinterd worden, het stierenbeeld van Samaria. Ja, zij zaaien wind, maar storm zullen zij oogsten. De halmen waar geen groei in zit, geven geen meel. En al gaven zij het wel, vreemden vraten het op. Ja, Efraïm heeft zijn altaren talrijk gemaakt, maar ze dienden om te zondigen, altaren om te zondigen. Al schrijf ik mijn wet ook nog zo vaak aan hem voor, zij geldt als de wet van een vreemde. Zij brengen offers naar hun eigen welbehagen en eten van het offervlees, maar de Heer aanvaardt die niet. Nu herinnert hij zich hun schuld en straft hij hun zonde. Zij gaan naar Egypte terug. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Israëls volk vertrouwt op de Heer.
1: Israëls volk vertrouwt op de Heer.
0: De God van Israël is in de hemel. Hij handelt zoals hij verkiest. Hun afgodsbeelden zijn zilver en goud, door mensenhanden vervaardigd.
1: Israëls volk vertrouwt op de Heer.
0: Ze hebben een mond, maar zij spreken niet. Zij hebben ogen en zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ze ruiken niet. Israëls volk vertrouwt op de Heer. Ze hebben handen en tasten niet. Ze hebben voeten en lopen niet. Er komt geen geluid uit hun keel. Al even onnozel is hij die ze maakt en die nu vertrouwt op hun macht.
1: Israëls volk vertrouwt op de Heer.
0: Israëls volk vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild. Aaron's stam vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild.
1: Israëls volk vertrouwt op de Heer.

0: De Heer zij met u. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd bracht men Jezus een stomme die door de duivel bezeten was. Zodra de duivel was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensen zeiden vol verbazing: nog nooit heeft men in Israël zoiets gezien. Maar de fariseeën zeiden: de vorst der duivels stelt hem in staat de duivels uit te drijven. Jezus ging rond door alle steden en dorpen, waar hij onderricht gaf in hun synagogen, en de blijde boodschap verkondigde van het koninkrijk, en alle ziekte en kwalen genas. Bij het zien van die menigte mensen werd hij door medelijden bewogen, omdat ze op afgetopt neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak hij tot zijn leerlingen: de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen, om te oogsten. Woord van de Heer.
1: Bedankt aan God.
0: Broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria. Duiveluitdrijvingen, dat is een realiteit waar de meeste van ons maar zelden mee te maken hebben natuurlijk. Maar het is wel een realiteit die heel echt aanwezig is in het evangelie. Sterker nog, het is een van de hoofdtaken van Jezus Christus om duivels uit te drijven. We zien dat dat niet één of twee keer terugkomt in het evangelie, maar tientallen keren. In alle soorten en maten. En het is een realiteit waar je in onze tijd natuurlijk niet zo gauw mee hoeft aan te komen. Want op het moment dat je daarover begint, ja, dan suggereer je dat er een wereld bestaat die je niet kunt zien. Ja, en dat wordt natuurlijk in onze tijd al heel gauw van de hand gedaan als een soort sprookjeswereld. Dat is misschien mooi om kinderen bang te maken, maar het is niet echt. Nou, we weten natuurlijk dat de schepper, de vader, aan het begin van alle tijden zijn schepping zo maakte dat een deel van die schepping inderdaad zichtbaar is geworden voor ons, maar een deel ook niet. En dat onzichtbare deel, dat is natuurlijk het deel van de engelen. We geloven wel degelijk dat dat een realiteit is. Ons hele geloof is gebaseerd zelfs op het getuigenis van een engel. Namelijk de engel die de blijde boodschap aan Maria brengt. De heilige aartsengel Gabriel. Dus die realiteit van de engelen staat in het hart van ons geloof geschreven. En als we geloven dat er engelen zijn, weten we dat er ook gevallen engelen zijn. En de neutrale houding die in onze tijd veel mensen daartegenover proberen aan te nemen, die houdt geen stand. Je kunt zeggen, ja, ik geloof daar niet in. Maar het probleem is, die engelen geloven wel in jou. De goede engelen en ook de slechte engelen. En ze zijn dag en nacht bezig voor jouw ziel. Want dat

ook de slechte engelen. En ze zijn dag en nacht bezig voor jouw ziel. Want daar, dat is uiteindelijk waar de hele strijd om gaat. Heel de strijd tussen de hemel en de aarde gaat uiteindelijk om de zielen, om de redding van de mensen. En de goede engelen die zijn dag en nacht bezig om de zielen naar God toe te brengen. Met name natuurlijk onze engelbewaarder. En de boze geesten zijn dag en nacht bezig om het tegenovergestelde te doen. Om het plan van God te dwarsbomen. Nou, het is aan ons katholieken allereerst, om voor alles te erkennen dat deze realiteit bestaat. Als wij katholiek zijn, maar we bidden nooit tot onze engelbewaarder bijvoorbeeld, dan laten we niet alleen heel veel genade liggen, maar dan is het zelfs zo dat we uiteindelijk, als het ware, veel moeilijker bij God kunnen komen. Op het moment dat we niet die engelen aanroepen, met name de engelbewaarder en natuurlijk ook de heilige aartsengel Michael, dan komt ook die onzichtbare realiteit veel minder actief in ons leven aanwezig. Waarom? Nou, de engelen zijn natuurlijk nederig. Ze zijn in nederigheid geschapen. Ze zijn nederig aan het plan van God. Ze zijn dienstbaar aan het plan van God. En God heeft die engelen ook aangesteld om ons te dienen. Het zegt ook iets over de pracht van de mens. De mens als die volledig verlost is. Wat voor prachtig hemels wezen dat kan zijn. Nou, de engelen zijn aangesteld om ons te dienen. En in die dienstbaarheid zijn ze nederig en zullen ze zichzelf nooit opdringen. En daarom moeten wij ze aanroepen. Daarom moeten we dagelijks bij alles wat we doen de engelbewaarder betrekken. Dat kan heel eenvoudig door een schietgebedje tot de engelbewaarder te bidden. Voor elke ontmoeting die we met andere mensen hebben. Voor de heilige mis, dat de heilige mis goed wordt gecelebreerd, et cetera, et cetera. Die realiteit is echt. Maar toch ook die andere realiteit. Die realiteit van de duivelen. En Jezus Christus is gekomen om de volle mens te verlossen. Dus niet alleen maar zijn lichaam, dat zien we ook, dat hij daar oog voor heeft. Hij geneest ook fysieke gebreken, hij geneest ook ziektes, et cetera. Maar uiteindelijk is hij gekomen om de volledige mens te bevrijden, ziel en lichaam. En daarom zien we dat hij tal van boze geesten uitdrijft om aan te geven, ik ben koning van hemel en aarde en op het moment dat ik ten tonele verschijn, moet alles wat kwaad is wijken. Nou, dat geldt ook voor ons eigen leven. En ongemerkt kunnen wij het kwaad ook binnenlaten. We hebben dat net in de eerste lezing gehoord. Op het moment dat we afgoden gaan dienen. Het stierenbeeld van Samaria bijvoorbeeld. En gisteren hoorden we in de lezing de aanbidding van Baal. Ook zo'n afgod, een boze geest om het beter te verwoorden. Want laten we wel wezen, al die afgodendienst is uiteindelijk gericht niet op de schepper van hemel en aarde, maar op een van zijn schepselen en heel vaak op een van dus die gevallen engelen. Laten we daar bewust van zijn en laten we in die bewustwording van dat die realiteit wel degelijk bestaat, ook steeds verder groeien in vertrouwen. Namelijk het vertrouwen dat God met ons is en dat hij altijd zijn heilige engelen zal uitzenden als wij daarom vragen om ons te begeleiden op onze levensweg. En laten we ook vurig bidden om arbeiders. We hebben het net ook in het evangelie gehoord. Zonder arbeiders, met name natuurlijk de priesters, de bisschoppen, komt er van die oogst ook niet veel terecht. Want uiteindelijk kunnen wij zelf onszelf niet verlossen. We hebben de sacramenten nodig. En om de sacramenten op aarde te krijgen hebben we priesters nodig. Wat in zichzelf ook weer een sacrament is. Dus we moeten ook steeds vooropstellen dat op het moment dat we Jezus Christus werkzaam willen laten zijn in deze wereld, dat we ook de kerk goed moeten laten functioneren. Dat we moeten bidden om roepingen, zodat er meer priesters komen. En als er meer priesters komen, dan komt er ook een groter wereldwijd getuigenis van Gods liefde. En dan komt er ook het sacrament steeds meer aanwezig. Dan worden kerken weer gevuld met de aanwezigheid van God. Nou, als er één manier is om die boze geest op afstand te houden, dan is het wel ons verzamelen rond dat allerheiligste sacrament. En laten we dat daarom ook met grote regelmaat doen. En laten we proberen, als het even kan, om ook de dagelijkse eucharistie een plek te geven in ons leven. Amen.

En deze heilige mis wordt opgedragen voor de zielerust van Gerard Nillissen, voor het zielenheil van de weldoeners van Radio Maria en voor de genezing en het zielenheil van de jonge man Mats.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, bij deze herdenking van de heilige maagd Maria, bieden wij onze gaven aan en vragen u. Laat hij ons in zijn mensenliefde te hulp komen, die zich op het kruis aan u als een smetteloos offer heeft aangeboden. Jezus Christus onze Heer.

U dan al, goede vader, vragen wij nederig, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, te aanvaarden en te zegenen. Deze giften, deze gaven, deze heilige, vlekkeloze offeranden die wij u aanbieden. Allereerst voor uw heilige katholieke kerk. Geef haar genadig vrede, bescherming en eenheid. En geleid haar over de gehele wereld. En voor uw dienaar, onze paus, Leo, voor onze bisschop Gerardus, zijn hullebisschop Robertus, en voor alle die rechtzinnig en trouw de behoeders zijn van het katholieke en apostolische geloof. Gedenk, Heer, uw dienaars en dienaressen. En al hier aanwezig, wie geloof gij kent en wie toewijding u gebleken is, hoe dit offer van lof wordt gebracht, voor henzelf en al hun dierbaren, voor hun verlossing, voor het heil en behoud waarop zij hopen, en die hun gebeden richten tot u, de eeuwige, levende en ware God. Verbonden in dezelfde gemeenschap, heren wij de gedachtenis, allereerst van de roemrijke Maria altijd maagd, moeder van onze God en Heer Jezus Christus, en mede van de heilige Jozef, haar bruidegom, en van uw heilige apostelen en martelaren, Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus en Johannes, Thomas, Jacobus, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Simon en Thaddeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus, en van al uw heiligen. Omwille van hun verdiensten en voorbeden, help ons in alle omstandigheden door uw kracht en uw bescherming. Aanvaard genadig vragen wij, Heer, dit offer van ons, uw dienaars, en van alle die u toebehoren. Leid ons alle dagen van ons leven in uw vrede. Ontruk ons aan de eeuwige verwerping en tel ons bij het getal van uw uitverkorenen. Gewaardig u God deze offeranden ten volle te zegenen, te bevestigen, te bekrachtigen, haar waarachtig en aanvaardbaar te maken, dat zij al dus voor ons worden het lichaam en bloed van uw zeer beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, die op de dag voor zijn lijden het brood heeft genomen in zijn heilige handen en de ogen opgeslagen ten hemel tot uw God zijn almachtige Vader, u prijzend en dankend een zegenbede heeft gesproken, het brood heeft gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook, na het avondmaal, deze voortreffelijke beker in zijn heilige handen. En nu prijzend en dankend, heeft hij andermaal een zegenbede gesproken en hem aan zijn leerlingen gereikt met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Daarom gedenkend, Heer, het heilig lijden van Christus, uw Zoon onze Heer, en zijn verrijzenis uit de dood, als ook zijn opklimmen naar de heerlijkheid van de hemel, brengen wij uw dienaren tezamen met uw heilig volk, aan uw verheven majesteit, van uw eigen giften en gaven, het volmaakte offer, het heilig offer, het vlekkeloos offer, het heilig brood van het eeuwige leven, en de beker van onze verlossing in eeuwigheid. Gewaardig u op deze offeranden met welgevallen neer te zien en ze te aanvaarden zoals gij hebt willen aanvaarden. De gave van uw dienaar Abel de rechtvaardige, het offer van onze stamvader Abraham en het heilig offer de offergave zonder vlek, u opgedragen door uw hoge priester Melchizedek. Wij smeken u, almachtige God, laat deze gave in de handen van uw heilige engel dragen tot op uw altaar in den Hoge, voor uw goddelijke majesteit. En mogen wij alle, als wij door deel te hebben aan dit altaar, het hoogheilig lichaam en bloed van uw Zoon ontvangen, met hemelse zegen en genade verzadigd worden. Gedenk ook, Heer, uw dienaars en dienaressen die voor ons zijn heen gegaan, gemerkt met het teken van het geloof, en die rusten in de slaap van de vrede. Laat hen en alle die in Christus zijn ontslapen, genadig toe tot het oord van de vreugde, het licht en de vrede. En ons, uw zondige dienaars, die vertrouwen op uw eindeloze barmhartigheid, geef ook ons een plaats in het gezelschap van uw heilige apostelen en martelaren. Johannes, Stefanus, Matthias en Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus en Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia, en van al uw heiligen. Laat ons toe in hun gezelschap, vragen wij. Niet naar schatting van onze daden, maar door de weldaad van uw vergiffenis. Door Christus onze Heer, door wie gij, Heer, al deze gaven steeds weer schept, heiligt, levend maakt, zegent en ons uitdeelt.

0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde. En beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop. De komst van onze Verlosser Jezus Christus. Want
1: van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En

Zalig zij die genodigd zijn naar de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Jezus zei tot zijn moeder, vrouw, zie daar uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling, zie daar uw moeder. En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.
1: Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden.
1: God, met vreugde hebben we uw heilige geheim ontvangen. Wij bidden u, geef dat zij een kracht zijn op de weg naar het eeuwig leven. Voor alle die de heilige maagd Maria eren, als de moeder van uw zoon en onze zoete moeder. Door Christus onze Heer.
2: Amen.
1: De Heer zij met u.
2: En met
1: uw geest. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
2: Amen.
1: En gaat nu alle heen in vrede.
2: Wij laten.

0: Heilige aartsengel Michael,
1: verdeel onze strijd.
0: Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wees mij grootmoedig, dat God hem zijn macht toegevoegd. En gij vorst van de hemelse levenskamer, blijf Satan en de andere boze christen, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug.
1: Amen.

Ja, mooie Regina Caeli, gezongen door het Arnold Schönberg Koor. Heel mooi, passend natuurlijk vandaag bij het feest hier in deze, in dit bisdom van Den Bosch. De heilige maagd Maria Zoete, moeder van Den Bosch feest. Zoals ook al genoemd in de preek. Dank u wel voor het meevieren, deze eucharistieviering. Die is hier gevierd in onze eigen kapel. Door celebrant pastoor Pieter Zimmerman, onze priesterdirecteur. En ik wil u danken voor het meevieren. We gaan zo dadelijk verder met onze programmering. Dat is om 10 uur, dus over een 10 minuten ongeveer. De heilige van de dag. En dan komt natuurlijk heel speciaal aan bod de zoete moeder van Den Bosch, Yvonne Koopman, gaat daarover meer vertellen in Heilig van de Dag om 10 uur. En dat wordt nog een keer herhaald om 8 uur vanavond. Iconenkwartier om 10:15. Dat gaat deze keer over Petrus en Paulus, getuigen van het kostbaar bloed van Christus. Heel mooi passend natuurlijk bij de juli maand. Daar zijn we al op de 7e van. Maar dat is de juli maand, is de maand van het kostbaar bloed van Christus. Geert en Angelique Huustegen gaan dat verzorgen. Om 10:15. 10:15 hebben we de lezingendienst. En om 11:00 in gesprek met de priesterdirecteur. Nou, we weten nooit altijd wie dan de gast is. We gaan het zien. We laten ons graag verrassen. Vanmiddag hebben we nog om 14:00... de abdijbrief, die wordt voorgelezen door Joey Hussum. En dat gaat over de heilige Jeanne, oftewel Johanna. De Lastonac. Jeanne de Lastonac. Zij belichtte het belang van de intellectuele, natuurlijke en bovennatuurlijke vorming van de vrouw met het oog op haar rol in de samenleving, zowel in het gewone leven als in de strijd die de kerk te voeren heeft. Zo werd gezegd door paus Pius XII op 17 mei 1949... toen deze kloosterzuster heilig werd verklaard. Die heilige zuster, daarmee wordt dus bedoeld de heilige Jeanne de Lastenac. En ja, de abdij Saint-Joseph de Clerval, oftewel Favigny-sur-Ozerain in Frankrijk, stuurt iedere maand een brief aan geïnteresseerden. En die wordt dus voorgelezen vandaag om 14:00 door Joey Hussum. Ook kunt u deze brief ontvangen. Door zelf even contact op te nemen met de abdij. En dat kan via e-mail, via het e-mailadres abdij@clerval.com. En dan is Clerval is met AI. Dus Claire met AI, Val. En Claire met C. Althans, nou, het e-mailadres kunt u ook vinden in de radiogids. Dan hebben we nog een mooie uitzending van Emmausgangers. Om 16:30. Het relatieboek voor singles. Nou, misschien bent u wel single. Of kent u een single, iemand die single is. Of alleenstaand. Zeggen we dat dan in goed Nederlands? Ja, het is een gedachtenwisseling van Joop van der Elst met zijn gast Aukelien van Abbema aan de hand van het door haar geschreven boek Het Relatieboek voor Singles. Een uitgave van Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. Ja, van haar website kunnen we lezen. Dat is www.aukelienvanabbema.nl. Dit boek gaat over hoe je op een gezonde manier kunt daten. Op een gezonde manier een relatie kan beginnen. En welke vragen daarbij relevant zijn. Wat zijn je uitgangspunten in daten? Hoe is je relatie met jezelf en met de mensen om je heen? Hoe vind je iemand die bij je past? Hoe ga je om met afwijzing? En hoe wijs je jezelf fatsoenlijk af? Hoe wijs je zelf iemand anders fatsoenlijk af? Maar vooral, hoe ontstaat een gezonde, veilige hechting tussen jou en je partner, zodat je straks geen relatietherapeut nodig hebt? Op deze en nog veel meer vragen geeft dit boek een antwoord.
Ik heb dit al eerder gelezen, al eerder gehoord. En ik denk dat ik de uitzending al heb gehoord. Het is echt een aanrader. Het is een mooi, openhartig gesprek over daten. Iets waar we niet altijd vaak over spreken in katholieke kringen. Maar wat voor een zekere groep wel van belang is. Ik herinner mij van die uitzending inderdaad. Van gaan we ervan uit dat God ons de weg wijst over wat we moeten doen om een partner tegen te komen? Of moeten we ook zelf erop uittrekken? Nou, daar gaat deze uitzending ook op in. Het relatieboek voor singles en Emmausgangers om 16:30. Ook nog een keer wordt het herhaald om 11:15. Nou, een paar krenten uit de pap van onze programmering vandaag. Ik wens u heel veel luisterplezier. En zeker veel devotie voor waar het gaat om de gebeden.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag in de heilige van de dag aandacht voor een mooi feest. Het feest namelijk van Maria, oftewel de zoete moeder van Den Bosch. Eigenlijk heel dichtbij hier van de studio van Radio Maria. En een mooi verhaal waar natuurlijk ook het beeld in de Sint-Jan centraal staat bij dit feest. Het houten beeldje van Maria en kind in de Sint-Jan dateert uit de periode 1270 tot 1320. Het had sinds ongeveer 1380 een vaste plaats in de kapel bij de toren, die dan ook nog in gebruik was als doopkapel. Vanaf 1380 worden vele wonderen toegeschreven aan het beeld van de zoete moeder en komt er ook een sterke verering op gang. Al deze wonderen zijn opgetekend in het mirakelboek dat ook bewaard is gebleven. Kort na de inname van 's-Hertogenbosch in 1629 werd het beeld de stad uitgesmokkeld naar Antwerpen, waar het nog begin 1630 op verzoek van de landvoogdes Isabella naar Brussel werd overgebracht. Het werd toen ondergebracht in de kerk van de reguliere kanunniken, oftewel de Sint-Jacobskerk op de Koude Berg. Op 3 april 1630 werd het beeld in plechtige processie overgebracht naar de Sint-Gauserius-kerk te Brussel. En tenslotte kreeg het op 16 mei 1641 een plaats voor langere tijd in dus de genoemde Sint-Jacobskerk. Een daar opgesteld contract tussen deze kerk en de kanunniken van de Bosse Sint-Jan bepaalde dat het beeld in de Sint-Jacobskerk kon blijven, maar dat het beeld en alle ornamenten zouden terugkeren naar Den Bosch als de katholieke godsdienst er weer in het openbaar beleden mocht worden en ook de overheid er toestemming voor gaf. Ten gevolge van de Bataafse omwenteling in 1795 kwam er dus weer godsdienstvrijheid in 's-Hertogenbosch. De terugkomst van het beeld liet echter tot zich wachten tot 1853, het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland. Langdurige onderhandelingen door apostolisch vicaris Den Duibelen en co-adjutor Swijze leidden uiteindelijk eind december 1853 tot die teruggave. En het was dus eind december 1853 dat het beeld in Brussel werd opgehaald, tegelijkertijd met dat mirakelboek dat al die tijd in het Belgische Mechelen, het aartsbisdom van België, bewaard werd. En daarna werd het ook plechtig tentoongespreid, eigenlijk vertoond, in de Sint-Jan. Hier verkreeg het beeld in 1855 zijn definitieve plaats op zijn oude plek in de inmiddels gerestaureerde Mariakapel bij de toren, waar het vanaf 1867 op een neogotische altaartroon werd geplaatst. 100 jaar later werd het beeld geplaatst onder een neobarokke troonhemel. En weer later, op de wijze waarop het beeld nu te zien is, met een purperrode achtergrond, geflankeerd door ex-foto's uit de 19e, de 20e en ook de 21e eeuw. En ex-foto's, ja, zoals u wellicht zult weten, zijn geschenken van pelgrims na een verhoord gebed. Het mirakelboek is ook te zien en een prachtige bloemenzee die de Bosschenaren en de Brabanders dagelijks in de vazen plaatsen. Bekleed met door het jaar heen de verschillende mantels naar gelang de liturgische tijdspannen en in de loop van de jaren ontstane traditie is de zoete moeder van Den Bosch elke dag te bezoeken in de Sint-Jan. En natuurlijk op deze dag 7 juli, het feest van de zoete moeder van Den Bosch, zijn er de gewone vieringen, maar ook een bijzondere viering altijd ter ere van de zoete moeder van Den Bosch. Tevens wordt op deze dag traditiegetrouw begonnen ter ere ook van de zoete moeder van Den Bosch, die afgesloten wordt op 15 juli. En een gegroeide traditie is eigenlijk om persoonlijk de bidtocht te lopen, die in mei natuurlijk altijd groots wordt gelopen met veel mensen, maar mensen worden persoonlijk uitgenodigd om de bidtocht te lopen, beginnend en eindigend bij de zoete moeder vanuit de Sint-Janskathedraal in het hartje van 's-Hertogenbosch.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier, daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: Petrus en Paulus, getuigenis van het kostbaar bloed van Christus. Vorige week stonden we samen stil bij de heilige apostel Petrus, apostel en rots van de kerk. Vandaag verdiepen we ons verder in zijn teksten over het kostbaar bloed van Christus, waarvan oudsher de hele maand juli aan is toegewijd. In de 19e eeuw stelde Pius de 9e dit feest in. We bekijken ook de teksten van de heilige apostel Paulus, die ook wel de 13e apostel wordt genoemd. Zijn leven en brieven zullen we later uitgebreid bespreken aan de hand van de Vita-icoon die ik schilderde voor het Paulusjaar in 2009, in opdracht van de vereniging en samenwerking met de Vereniging van Eukumene. Deze icoon heeft zijn thuis gevonden in de parochie Petrus en Paulus te Tilburg. Wanneer we de brieven van Paulus en Petrus lezen, valt op hoe vaak zij terugkeren naar één centraal onderwerp, het bloed van Jezus Christus. Hoewel beide apostelen een eigen stijl en nadruk hebben, verkondigen ze dezelfde boodschap. Voor allebei is het bloed van Christus de grond van onze zaligheid, de bron van onze hoop en de zekerheid van onze verlossing. Toch leggen ze ieder een eigen accent. Paulus laat vooral zien wat het bloed van Christus heeft bewerkt. Petrus laat vooral zien hoe kostbaar dat bloed is. En juist daardoor vullen hun woorden elkaar prachtig aan. Christus heeft door zijn kostbaar bloed de verlossing van de wereld verworven. Die genade wordt ons geschonken en vraagt om een antwoord van geloof, bekering en volharding. Zo verkondigen allebei de apostelen niet alleen de rijkdom van Gods genade, maar ook de roeping om als verloste mensen in heiligheid te leven. Paulus' uitgangspunt is dat de mens van nature schuldig staat tegenover God. Geen enkele mens kan zichzelf redden.

0: werken, dienst aan God en alle inspanning op zich kunnen de schuld van de zonde niet uitwissen. Daarom heeft God zelf voorzien in een volkomen verlossing. Paulus schrijft in Romeinen 3, hoofdstuk 3, vers 24, dat alle om niet gerechtvaardigd worden door de verlossing die in Christus Jezus is, die God heeft aangewezen als zoenoffer door zijn bloed. Hier ligt het fundament van het christelijk geloof. Niet onze eigen verdiensten alleen, maar het bloed van Christus maakt een zondaar rechtvaardig voor God. Deze genade vraagt wel om een gelovig antwoord. In geloof, bekering en een leven van liefde mogen wij meewerken met de genade die Christus voor ons heeft verworven. Dus het geloof en de werken. Zo schrijft Paulus enkele hoofdstukken later met grote zekerheid, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed. Romeinen hoofdstuk 5 vers 9. En daarvoor span ik mij in, zwoegend met zijn kracht die machtig in mij werkt, om aan te vullen wat ontbreekt aan het lijden van Christus. Colossenzen hoofdstuk 1 vers 24.
1: Wat een heerlijke zekerheid ligt daarin opgesloten. Ons vertrouwen rust dus niet op onze wisselende gevoelens of prestaties, maar op het volbrachte werk van Christus. Zijn bloed heeft volledig betaald wat wij nooit hadden kunnen betalen. Juist daarom worden we geroepen om hem iedere dag te volgen en mee te werken met Gods genade. Ook in zijn andere brieven blijft Paulus dezelfde boodschap verkondigen. Hij schrijft in Efeziërs hoofdstuk 1 vers 7: In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van onze zonden. En in Colossense 1 vers 20 spreekt hij over de vrede die God heeft gesticht door het bloed aan het kruis vergoten. Het bloed van Christus brengt dus rechtvaardiging, verlossing, vergeving en vrede met God. De afstand die door de zonde was ontstaan, is door Christus overbrugd. Zo drukt Paulus ons op het hart, opdat wij vrucht dragen voor God. Dat lezen we in Romeinen hoofdstuk 7 vers 4. Daarom kan Paulus zeggen: U die vooraf voorheen ver af was, bent door het bloed van Christus dichtbij gekomen. We wandelen weer met God, dankzij Jezus. Zijn hart is ons nieuwe paradijs. Door zijn genade mogen we iedere dag verder groeien in die gemeenschap met hem. Wie in Christus gelooft, hoeft dus niet langer op afstand te blijven. Door zijn bloed is de weg naar de Vader geopend. Paulus wijst ook op de voortdurende betekenis van dit offer wanneer de gemeente het avondmaal viert. De beker geeft de gemeenschap met het bloed van Christus, het nieuwe verbond in zijn bloed. Dat lezen we in 1 Korintiërs hoofdstuk 11 vers 25. Steeds opnieuw wordt de gemeente herinnerd aan de prijs die Christus heeft betaald. Hij schrijft: Doet dit elke keer dat gij hem drinkt, tot mijn gedachtenis. Petrus kiest dus de invalshoek van Christus' kostbaar bloed. Hij schrijft: U bent niet met vergankelijke dingen, zilver of goud verlost, maar met het kostbaar bloed van Christus, het smetteloos en onbevlekte lam. Dat lezen we in zijn eerste brief, hoofdstuk 1, vers 18.
0: Het is opvallend dat Petrus als enige schrijver in het Nieuwe Testament deze woorden gebruikt: het kostbare bloed. Waarom noemt hij het kostbaar? Omdat niets in de hele schepping ermee te vergelijken is. Het is niet te vergelijken met goud, niet met zilver, niet met alle rijkdom van de wereld, zelfs niet met een mensenleven. De prijs van onze verlossing was het leven van Gods eigen Zoon. Petrus herinnert zijn lezers eraan dat het volmaakte paaslam Christus is. Zoals onder het oude verbond alleen een gaaf, smetteloos offer mocht worden gebracht. De eerstgeborenen werden gespaard door het bloed van het lam op de deurposten. Zo was ook Christus het lam zonder zonde. Maar Petrus gaat nog verder. Hij schrijft dat Christus van tevoren gekend was voor de grondlegging van de wereld. Zo lezen we bij 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 20. Dit betekent dat het kruis nog voor de schepping in Gods plan lag. Dat zijn Zoon zichzelf zou geven tot verlossing van de zondaren. Ave crux spes unica. Wat een onvoorstelbare liefde. Aan het begin van de brief schrijft Petrus bovendien dat gelovigen zijn uitverkoren tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 2. Daarmee grijpt hij terug op het Oude Testament waar het bloed werd besprenkeld voor het sluiten van het verbond bij de reiniging van het volk. Het bloed van Christus neemt dus niet alleen de schuld weg, maar heiligt het leven van Gods kinderen. Wie door zijn bloed is gereinigd, wordt geroepen om mee te werken en te groeien in een heilig leven. Zo ontmoeten Paulus en Petrus elkaar weer opnieuw.
1: Samenvattend, Paulus laat zien wat het bloed van Christus heeft volbracht: rechtvaardiging, vergeving en vrede met God. Petrus laat zien hoe diezelfde genade vrucht draagt in een leven van heiliging en gehoorzaamheid. Zo vullen beide apostelen elkaar prachtig aan. Beide wijzen ons naar hetzelfde kruis. Beide verkondigen dezelfde heiland. Beide weten dat er buiten Christus geen redding is. Zo komen we uit bij de kern van hun boodschap. Het bloed van Christus is geen bijzaak van het evangelie. Het is het hart van het evangelie. Daar ontmoeten Gods rechtvaardigheid en zijn liefde elkaar. Daar wordt de schuld betaald. Daar wordt de macht van de zonde gebroken. Daar wordt vrede met God geschonken. Daar beginnen we een nieuw leven. Zoals Paulus getuigt, Gods werk zijn wij om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft. Hij schrijft het in Efeziërs hoofdstuk 2 vers 10. Daarom mogen we met Paulus rusten in de zekerheid dat we gerechtvaardigd zijn door zijn bloed. Romeinen hoofdstuk 5 vers 9. En daarom mogen we met Petrus vol verwondering belijden dat we niet gekocht zijn met goud of zilver, maar met het kostbaar bloed van Christus. Johannes de Doper getuigde persoonlijk al aan Petrus: zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hoe langer we samen het mysterie van het kostbaar bloed van Jezus overwegen en aan de voet van het kruis leven, hoe meer we beseffen dat de grootste schat die we ooit hebben ontvangen niet in deze wereld te vinden is. Onze rijkdom ligt niet in wat we bezitten, niet in wat we presteren en zelfs niet in wat we voelen. Onze rijkdom ligt alleen in Christus, die zichzelf voor ons heeft gegeven, die in elke heilige mis ons zijn lichaam en bloed schenkt. Hij leerde zuster Faustina bidden: o bloed en water, dat uit het hart van Jezus stroomde als bron van barmhartigheid voor ons. Ik vertrouw op u.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek van de profeet Jesaja. Immanuel, God met ons. In die dagen liet de Heer tot Achaz zeggen: Vraag de Heer uw God om een teken, hetzij uit de diepte van de onderwereld of uit de hoogte daarboven. Maar Achaz antwoordde: Dat doe ik niet, ik stel de Heer niet op proef. Toen zei de profeet: Luister, koning uit het huis van David, is het u niet genoeg mensen te tergen, dat ge ook nog mijn God moet tergen? Daarom geeft de Heer u ongevraagd een teken. Zie, de maagd zal zwanger worden, ze zal een zoon baren, en ge zult hem noemen Immanuel, God met ons. Want God is met ons. Een twijg ontspruit aan de stronk van Isaïe, een scheut bloeit op uit zijn wortel. Op hem rust de geest van de Heer, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van raad en sterkte, een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. Niet naar uiterlijke schijn spreekt hij recht, niet op grond van loze geruchten. Hij geeft ook de geringen hun recht, en de armen in het land krijgen een eerlijk vonnis. Hij kastijdt de verdrukkers met de geesel van zijn lippen, en de bozen doodt hij met de adem van zijn mond. Met gerechtigheid omgordt hij zijn heupen. De gordel om zijn lenden is trouw. De wolf en het lam wonen samen, de panter vlijt zich neer naast het bokje, het kalf en de leeuw weiden samen, een kind kan ze hoeden. De koe en de beer sluiten vriendschap, hun jongen liggen bijeen. De leeuw eet hooi als het vee, de zuigeling speelt bij het hol van de adder, het kind strijkt met zijn hand over het nest van de slang. Niemand sticht nog onheil op mijn heilige berg, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Zo vervult de kennis van de Heer het hele land. Tweede lezing uit de preken van de heilige Bernardus, abt van Clairvaux. In haar barmhartigheid komt Maria allen die haar aanroepen te hulp. Laat me niet meer spreken van uw barmhartigheid, heilige maagd, als er één mens is die zich herinnert u in zijn nood vergeefs te hebben aangeroepen. Zeker wij, uw dienaars, prijzen u gelukkig om al uw andere deugden, maar vanwege uw barmhartigheid prijzen wij veel eer onszelf gelukkig. Wij loven uw maagdelijkheid, uw nederigheid bewonderen wij. Maar uw barmhartigheid smaakt ons ongelukkigen zoeter. Uw barmhartigheid begroeten wij liever, gedenken wij vaker en roepen wij veelvuldiger aan. Uw barmhartigheid heeft immers het herstel van de gehele wereld verkregen en het heil van alle mensen verzekerd. Want, het staat vast, voor heel het mensdom zijt gij bezorgd geweest, gij tot wie gezegd is: Vrees niet, Maria, gij hebt genade gevonden, dat wil zeggen, de genade die gezocht. Wie zou dan, o gezegende, van uw barmhartigheid de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen peilen? Want zij is zo lang, dat zij tot de laatste dag toe allen die haar inroepen te hulp komt. Zij is zo breed, dat zij het wereldoppervlak omvat, zodat ook van uw barmhartigheid de hele aarde vervuld is. Ja, zij is zo hoog, dat zij reikt tot de hemelse stad en tot haar herstel heeft bijgedragen. En En zij is zo diep dat zij voor hen die woonden in de duisternis en in de schaduw van de dood verlossing heeft verkregen. Door u immers is de hemel weer bevolkt en het dodenrijk ontruimd. Door u is het hemels Jeruzalem uit de puinhopen verrezen en is aan ongelukkigen teruggegeven wat zij verwachten, het leven dat ze hadden verloren. Zo vloeit uw zeer machtige en milde liefde over van gevoelens van medelijden en van daadwerkelijke hulpvaardigheid, want zij is aan beide even rijk. Laat onze dorstige ziel zich dan spoeden naar deze bron. Laat onze ellende zich met alle aandrang wenden tot deze overvloed van barmhartigheid. Zie, met alle eerbetoon hebben wij u uitgeleide gedaan bij uw opgang naar uw Zoon en zijn bij u, minstens van verre, gevolgd, gezegende maagd. Moge het voortaan de taak van uw liefde zijn, de genade die gij bij God hebt gevonden aan de wereld bekend te maken. Verkrijg door uw voorspraak vergiffenis voor de zondaars, gezondheid voor de zieken, kracht voor de kleinmoedigen, troost voor de bedroefden, hulp en bevrijding voor hen die in gevaar verkeren. Mogen ook op deze dag van feest en vreugde uw dienaren, die de zoete naam van uw Maria aanroepen en prijzen, door uw bemiddeling, koningin van barmhartigheid, de genadegave ontvangen van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die boven alles verheven God is, de gezegende tot in eeuwigheid.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Ja, de pruimentijd gaat bijna beginnen. Het wordt steeds rustiger in het hele land. Ook hier bij Radio Maria beginnen sommige mensen op vakantie te gaan. Maar, zoals aangekondigd, een paar live uitzendingen gaan toch gewoon door. Waaronder dit programma In Gesprek Met. En ik heb een bijzondere gast tegenover mij zitten die al wel vaker in de studio is geweest. En die misschien wel een hele mooie invulling voor de zomer kan aanbieden straks namelijk. Ik heb hier zitten Anja Vergouw. Van harte welkom Anja.
1: Ja, dankjewel. Ja. Leuk om hier weer te zijn.
0: Ja, mooi. Ja, ik denk dat we elkaar vorig jaar hebben gesproken over een van jullie cd's die je hebt uitgebracht. En ik zei van, je hebt misschien wel een mooie invulling voor de zomer. Want Emmanuel gaat ook weer een zomerkamp organiseren natuurlijk. Of twee zelfs, ja. En er zijn nog plekken vrij, dus daar gaan we dadelijk even over praten. Maar de directe aanleiding dat jij hier vandaag bent, is dat er weer een nieuwe cd is uitgekomen, heb ik begrepen. Klopt
1: ja.
0: dat?
1: Ja. Nou ja, die is vorig jaar al uitgekomen. Daar hebben we het ook al wel over gehad in een uitzending met Yvonne, met aan tafel met.
0: Ja.
1: Maar dit is een project. Het heet Hij kent mij. En we hebben nu ook op een website hijkentmij.nl. Is eigenlijk een eigen missie geworden. Dus vanuit de Emmanuel Zomerkampen, waar we heel veel muziek maken. Waar we al de verhalen aan de kinderen vertellen in de vorm van musical over een Bijbelverhaal. Waar we samen de dag beginnen met liederen. En aan het eind van de dag een dagafsluiting doen. En die muziek. We hebben al zo vaak aanvragen gehad van, wij willen die liedjes ook hebben in de kerk, in de parochies. Maar ook mensen thuis, de kinderen willen het graag zingen. En zijn we dus in 2023 begonnen om dat professioneel uit te geven. Dat doe ik dan samen met Lars Scherven, die de productie doet. En hebben we ook gewoon dat professioneel aangepakt, zodat de kwaliteit ook goed is. Zodat mensen het ook met plezier delen. En dat is nu verder ontwikkeld. Dan zijn we nu de volgende stap aan het zetten. We hebben dus die twee albums. Die kun je op cd luisteren, maar... als je geen cd-speler, geen probleem. Alles staat gratis te beluisteren op YouTube, Spotify, alle muziekplatforms. En het leuke ervan is dat we behalve dit het zo gemaakt hebben dat je enthousiast wordt om het te delen. Omdat we bij elk lied een amazing video hebben met prachtige tekeningen. Gemaakt door Suzanne
0: Hustegen.
1: Ze is natuurlijk getrouwd, ze heet nu Schemkes.
0: Oh, oké. Okay. Ah, ja.
1: Maar dus wel een bekende naam natuurlijk. Ja. En met prachtige tekeningen. De kleurplaat staan nu bijna klaar om ook bij elk lied een kleurplaat. Zodat het. En het verhaal staat erbij. De Bijbelteksten, de referenties. En die amazing video, als je dat gewoon aanzet op een groot scherm. Zo kan het gebruikt worden in kindervoordienst, in parochies. In Eerste Communie wordt het nu gebruikt. Het wordt al in de klas gebruikt, zelfs op niet-christelijke katholieke scholen. Omdat er best wel armoede is om iets moois neer te zetten. Bijvoorbeeld met Pasen, de steen is weg op groot scherm.
0: Ja.
1: En iedereen zingt mee en is enthousiast. Dus dit is willen we graag in katholiek Nederland en
0: dat
1: Vlaanderen.
0: Dat
1: we
0: meer bekend maken.
1: Ja, willen we dit uitrollen. Ja.
0: Ja.
1: Zodat het bekend is om het te kunnen gebruiken en...
0: Ja, heel even voor luisteraars die misschien de uitzending hebben gemist onlangs met Yvonne. Jij zelf, hoe ben je hierbij betrokken geraakt? Wat is jouw passie om zo met deze muziek bezig te zijn?
1: Ja, het is dus ontstaan, zomerkampen, daar is het allemaal begonnen. In 1984 begonnen, dus die kampen bestaan al ruim 40 jaar. Van de gemeenschap Emmanuel, die organiseert die zomerkampen. 86 heb ik voor de eerste keer meegedaan. En al heel gauw werd ik verantwoordelijk voor die kampen. Dat was eind jaren 80. En toen ben ik gaan nadenken van hoe kan ik het verhaal overbrengen aan de kinderen. En toen heb ik in 1992 voor de eerste keer een musical geschreven. En die ging over Daniel in de Leeuwenkuil, Oud Testament.
0: En is dat ook jouw achtergrond? Heb jij dat ook gestudeerd of zo?
1: Gestudeerd. Ik ben er wel altijd mee bezig geweest, maar ik heb geen conservatorium, geen studie gedaan. Ik heb
0: zelf uitgevonden eigenlijk.
1: Zelf een beetje uitgevonden. Ik speelde toetsen en ik heb van mijn... Dat is ook een bijzonder verhaal, ik soms op terugkijk. Ik kreeg ooit van onze kapelaan Koenen in Oostenrijk. Die was in Brazilië geweest en die zag er allemaal jonge mensen zingen en muziek maken. Die stond gewoon spontaan in één keer aan de deur. En die gaf mij een gitaar. Die zei, doe er wat mee.
0: Ik had nooit gitaar gespeeld.
1: Ik ben gewoon begonnen met gitaar te oefenen. Even een paar jaar later wil je het kinderkoor doen. En zo ben ik daarmee bezig gegaan. En ik deed een opleiding. Ik heb destijds activiteitenbegeleiding gedaan. Zodat ik met mensen en creatieve dingen kon doen. En met de muzieklessen. Ja, ik merkte al dat spontaan lukte. Om gewoon liederen te maken die bij een verhaal hoorden. En dat talent verder uitgewerkt. En dat in gaan zetten voor de zomerkampen. En van het een kwam het ander. Het ging gewoon een beetje spontaan eigenlijk.
0: Wat mooi.
1: Ja.
0: En ik heb begrepen van de muziek waar je het net over had. Dus de albums die nu ook helemaal online staan overal. Dus ook van prachtige beelden zijn voorzien. Jullie zijn de laatste tijd ook wat meer gaan richten ook op volwassenen. Dus niet alleen op de kinderen. Het zijn natuurlijk laagdrempelige liederen. Ja. Maar waarom? Wat nou, is daar zo belangrijk aan?
1: Nou, het is eigenlijk... Niet dat we ons richten op de volwassenen, maar de zomerkampen, daar komen kinderen. Hè? Kinderen van groep 4 tot met 8. En de liederen die we maken in de musical, die we ook presenteren aan de ouders. Als ik een lied maak, dan moet het in elk geval toegankelijk zijn voor kinderen. Het moet catchy, het moet bij de kinderen passen. En eigenlijk is het zo dat als ik het lied maak, ik ook het zo maak dat ik... De leiding, jongeren, tussen de 18 en de 30 ongeveer, heel veel jonge leiding, dat die ook met deze liederen gaan zingen en bidden. Dus het moet wel toegankelijk zijn voor kinderen, maar niet kinderachtig.
0: Nee, dus het moet niet zijn dat we volwassenen wegwandelen. Nee, zo van, we komen straks wel terug als de liederen zijn afgelopen.
1: Nee, en dat, grappig genoeg, want dat is niet zo heel erg diep over nagedacht, maar het is wel zo, deze liederen die zingen wij de hele week. Want heel veel liederen zijn niet alleen maar puur over dat Bijbelverhaal, maar hebben ook de manier waarop ze geschreven zijn, kun je ze gebruiken op allerlei andere momenten. Ook in de vieringen. We hebben ze zo gemaakt dat ze soms met een extra couplet, dat het bijvoorbeeld in de offerande past, of een openingslied of als slotlied. En natuurlijk de ouders, wat ook een doelgroep is. Dat die ouders, die zijn geraakt door de liederen. En het zijn de ouders die zeggen... Zelfs al zit er geen kind in de auto, wij zetten die cd op.
0: Ja, dat wil wel wat zeggen, ja.
1: En dus is er ook vraag nu, grappig genoeg, want op een gegeven moment krijg je van die wrap-ups aan het eind van het jaar, dat heel veel jongeren en volwassenen mij sturen. Dit is mijn top 10 van het jaar, met al die liedjes van Hij kent mij erin. En toen dacht ik hoopte dat het zo was, maar het blijkt gewoon dat we net precies de goede snaar hebben. Open, toegankelijk voor kinderen, dat blijft zo, dat moet niet gecompliceerd zijn. Maar je geloven als een kind, ja, dat is eigenlijk denk ik de kracht. Ja.
0: We gaan zo even luisteren naar muziek, want we kunnen natuurlijk niet alleen praten over muziek.
1: Nee.
0: Muziek moet je horen. Maar ik ben daarna wil ik graag even gaan praten over van je zegt van we hebben ook liederen bij Bijbelverhalen.
1: Ja.
0: En dan vraag ik me af van ja, volg je dan het liturgisch jaar? Ga je dan de feesten van het jaar af? Of,
1: deze liederen zijn bijna allemaal uit. De meeste komen gewoon uit de zomerkampen en zijn eigenlijk zeg maar uit de musicals van Bijbelverhalen. En ik heb bijvoorbeeld nu, ik weet niet welke je bovenaan hebt staan, U bent mijn koning. Hè?
0: U bent mijn koning,
1: nou,
0: ja.
1: U bent mijn koning is een lied wat komt uit het Bijbelverhaal van Esther, waarin koningin Esther op haar knieën gaat en smeekt om de koning voor redding en bijstand. En het tweede couplet is erbij gemaakt, zodat we het ook in de kerk en de kapel kon zingen. O lieve Jezus, U bent mijn koning.
0: Maar ik kan me voorstellen dat het ook heel mooi zou zijn als je bijvoorbeeld een overzicht hebt van welke lezingen je op de zondag hebt. En dat je weet welke liederen
1: erbij. Die heb ik gemaakt ook.
0: Die is er. Oké, nou dan gaan we dadelijk even over
1: straks
0: praten.
1: Over verder vertellen, want er is van alles wat eraan komt. Ja.
0: Dat is heel mooi als je dat even wilt toelichten.
1: Ja.
0: Goed, we gaan luisteren naar U bent mijn koning. Gebaseerd dus op het boek Esther, als ik het goed begrijp. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

Ja, beste luisteraars, we zijn terug in de uitzending. Ja, ik ben in gesprek met Anja Vergouwen deze ochtend. En ze was vorig jaar ook in de uitzending. Toen heeft ze vol enthousiasme gesproken over de cd Hij kent mij. Maar ik begrijp inmiddels dat het meer is dan alleen maar een cd. Er is een tweede album inmiddels ook uitgekomen, Hij kent mij 2. Maar alles staat tegenwoordig ook op internet, op YouTube en Spotify en alle bekende kanalen. En Anja, we hadden het er net even over. Je zegt van, ja, het is ook heel erg praktisch toepasbaar in parochies. Hè? Dus ja, als je kinderwoorddienst hebt in

0: praktisch toepasbaar in parochies. Hè? Dus ja, als je kinderwoorddienst hebt in de parochie bijvoorbeeld, dan moet je natuurlijk altijd wat voorbereiden over het evangelie van die zondag. En jij zegt dat dat het materiaal wat je kunt vinden op hijkentmij.nl, dat ook heel geschikt is om je voor te bereiden op die zondag en op de zondag zelf ook wat catechese erbij te geven. Hoe werkt dat? Want ik kan me voorstellen als iemand luistert en denkt van ja, dat is mooi, maar ik zou er wel mee aan de slag willen, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Ja. Kun je even een klein stappenplannetje geven hoe dat dan zou werken?
1: Ja. Nou, we hebben dus nu een website met domeinnaam hijkentmij.nl. Daar vind je de twee albums nu op. En als je daarop klikt, dan zie je de 12 liederen met meezing video al erop staan. En daarnaast...
0: Ik pak de website er even bij.
1: Ja.
0: Dan kan ik even meteen kijken, want ik ben er nog niet zo in thuis natuurlijk. En meestal is het zoals ik het kan begrijpen op internet, dan is het voor iedereen toegankelijk.
1: Dat is om te doen.
0: Ja. Oké, okay, hij kent mij.
1: Jij hebt hem al. Nou, dus hijkentmij.nl. En als je dan op een van die twee albums klikt, dan gaat die open. En dan zie je, als je doorscrollt naar beneden, bij elk album 12 liederen met een ingebedde amazing video. Zo heet dat, die term heb ik ook geleerd. Dan klik je op die video, gewoon zo'n echt YouTube filmpje. En ja, dan loopt de tekst onder mee. Dat hebben we dus met, dan hoor je het liedje en kan je meezingen. Er is ook een karaoke versie.
0: Ik zie het staan, ja.
1: En dan gaat het hetzelfde. Alleen hoor je niet de zang, maar wel het hele, hele arrangement hoor je. Dus de muziek hoor je. En dan loopt de tekst gewoon per letter mee, zoals een karaoke ding is. En kun je het lied meezingen. We hebben een button met teksten. Daar vind je de hele liedtekst. Kan je gewoon downloaden. En er zit ook een mp3 in, maar... Ook kun je daarbovenin referenties naar de Bijbelverhalen die daaraan gelinkt zijn. En ook die zijn weer gelinkt aan rkbijbel.nl. Als je die op klikt, dan zie je welk verhaal daarbij hoort. Dan komt deze zomer uit ook nog een kleurplaat die gratis te downloaden is. Met een QR-code. Zodat als de kinderen gewoon lekker dit aan het kleuren zijn, ook mee naar huis nemen. Bijvoorbeeld na een kinderwoorddienst of een communie of waar dan ook. Gewoon lekker thuis. Dan kleur je het lekker en je kunt met een telefoon je QR-code en je hoort het liedje. En je ziet ook die mooie afbeelding terwijl je aan het kleuren bent. En op al die manieren grif je eigenlijk het hele verhaal, de boodschap in je hart. En je vroeg net van wat heeft jou bewogen om dit te doen?
0: Ja.
1: Ik ben geïnspireerd geraakt en dit heb ik al eerder verteld volgens mij in een video of in een interview met Yvonne. Waardoor ik geïnspireerd raakte, is dat ik ooit op een avond bij een zomerkamp was, waar een priester kwam met een dia geluidsserie over Sint Franciscus. En het was op de eerste avond van het zomerkamp. En iedereen ging toen slapen met het hele verhaal, met die prachtige muziek. En dat verhaal sla je dan op. Ik dacht, wauw, dit is zo mooi. En toen ben ik geïnspireerd. Het is niet alleen maar een verhaal vertellen, maar muziek raakt een snaar in je hart. Waardoor het beklijft, waardoor je blijft onthouden, maar meer nog wat de ziel raakt. En ik ben zelf ook geïnspireerd door de Bible podcast die ik in coronatijd deed met Bible in One Year, met Mike Smit.
0: Ja.
1: Waarin hij zei, de catechismus in One Year heb ik ook gedaan. Waarin hij zei, je kunt, er is in de catechismus staat, gaat... Er is niets wat ons hart meer raakt dan de muziek, het gerecht de ziel in. Dus als je dus een boodschap van liefde van Jezus op muziek zet, met muziek, want dat is ook heel belangrijk en ook kenmerkend voor ons project. De melodie past altijd bij de tekst die we zingen. Je voelt gewoon de sfeer past bij de boodschap. Als je dat gecombineerd gaat met het boodschap, met de muziek en dan ook nog met een tekening waardoor de kinderen het zien en ook nog kunnen kleuren. Dan hebben we het hele scala wat je kan gebruiken om in te zetten. Om iets op te slaan in je hart. En we merken nu na meer dan 40 jaar zomerkamp. En dat is ook de reden. Zelfs volwassenen die vroeger als kind op zomerkamp kwamen. Die daarna zeggen hun geloof kwijt te zijn geraakt. Die zeggen, maar het liedje van toen kan ik nog alle coupletten van zingen. En dat de muziek hen terug op het pad van het geloof heeft gebracht. Weer. Ik heb het hier ervaren. En wat zijn de momenten waarin je God hebt ervaren? Dat is vaak op een moment in de kapel dat we een lied zingen. En dat lied, dat blijven ze onthouden. Ze kunnen na jaren dat nog steeds zingen.
0: Hoe komt zo'n lied tot stand? Heb jij dat je een bijbeltekst leest, dat je denkt, hey, die raakt mij, daar wil ik een

0: iets over schrijven? Of hoe werkt
1: ja,
0: dat?
1: Voor mij is het wel inderdaad iets wat ik biddend doe.
0: Dus je schrijft alles zelf, of niet?
1: Schrijf
0: of
1: alles
0: is het een
1: zelf.
0: Klein team nee, met wie je dat samen doet?
1: Nee, als ik een verhaal ga schrijven, lees ik eerst een paar keer het Bijbelverhaal. Bijvoorbeeld nu dit zomerkamp gaat over Samuel. Dan lees ik hoofdstuk Samuel een aantal keren. En dan zie ik al meteen, dit zijn de key moments in het verhaal. Dus het moment dat hij naar de tempel gaat. Dat Hanna die onder tranen voor de zoon bidt. De roeping van Samuel. En dan weet ik al meteen, dit zijn de key moments. Maar dit zijn ook de liederen die komen. Hmm. En ik denk, dan moet ik zeggen, dan begin ik gewoon te zingen. En dan melodie en tekst komt bij mij gewoon eigenlijk tegelijk binnen.
0: Okay.
1: Het is niet zo dat ik eerst een tekst maak, ga ik een melodie op verzinnen of verzin een melodie en ik maak daar een tekst op.
0: Je hoort ineens een liedje.
1: Ik hoor het vaak gewoon in mijn hoofd. Hè.
0: Ja. Dan schrijf je het op. Ja.
1: Ik schrijf het op. En soms zelfs ben ik zelf, daarom denk ik van, ja, ben ik dat? Dat ik dat binnen doe, dat ik soms gewoon een lied zonder dat ik erin hoef te strepen, in één keer kan zingen en spelen. In één keer.
0: Bijzonder, ja.
1: Kijk, dat is denk ik gewoon ook gewoon door God gegeven.
0: Ja. En je zei van Lach Scherven, die helpt bij de productie. Hè? Die is bij ons natuurlijk bekend. Hè? Jarenlang ook hier bij Radio Maria gewerkt. Nu zanger van Cela.
1: Ja.
0: Wat is nog zijn bijdrage, zeg maar? Behalve dan editen.
1: Nou, hij doet de productie. Dus wij hebben, hoe het ontstond is dat al heel lang ouders vroegen, even dat liedje, kinderen vroegen het liedje. Nou, dan zing ik het even in op een bandje vroeger. Of even op een appje. En dan schrijf ik akkoorden erbij. Hier heb je het. Maar op een gegeven moment gingen dingen een eigen leven leiden. En toen dacht ik, ja, ik wil er wel een keer mee doen. Maar ook druk, zomerkamp, een druk gezin. En op een gegeven moment werd dat rustiger. En toen dacht ik, ja, ik wil het wel doen, maar als we het gaan doen, wil ik het goed doen. En toen Lars had ook zijn kinderen op het zomerkamp. En toen hadden we het erover, zegt hij, Anja, dat gaan we doen. Ik heb een idee ervoor. Dan moet je niet met een bandje doen, met een synthesizer of zo. Dan moet je een bandje voor hebben. Jouw muziek heeft gewoon een band nodig met echte muzikanten. Maar dan doen we het ook professioneel. Want wij maken ook allemaal muziek en we spelen gitaar of dingen. Dus met professionele muzikanten, professionele studio, professionele kwaliteit. Zodat het ook, zodat we dit de wereld in kunnen sturen. Dus ja, dat doen we met heel veel plezier. Dus, en zo is dat. En heb ik dus nu wel een team omheen. Hè. Dat doen we niet ik en Lars. We hebben een heel team die samen mee uitzoeken. Dit
0: worden
1: de stemmen.
0: Dus blijkbaar. Ja.
1: En die band, dat regelt Lars.
0: Okay.
1: Lars regelt alle instrumenten. Hij regelt ook de hele opbouw van het arrangement. Maar we zijn wel met een team in gesprek van, we willen deze sfeer. En we denken aan deze instrumenten. We denken aan, dit is de opbouw, zo zang, dit solo, dit dubbel. Zo met een teampje, met mensen eigenlijk allemaal uit dat zomerkamp zien. Of mensen die spontaan zich bij ons hebben gemeld. Die ook, eigenlijk iedereen is ooit zelf op zomerkamp geweest. Of als leiding, of die dit mee uitdenken. Dus dat is één team. En het andere team, ik heb nog een team, die dus nu mij helpen om het in de markt te zetten. Om het bekend te maken, om te werken aan een website, om ook sponsoring te vragen. Want we hebben dit gaat veel geld kosten. Het kost natuurlijk veel geld.
0: Ja.
1: Dus wij vragen ook van als mensen dit, we willen het eigenlijk gratis aanbieden. Maar als mensen zeggen, ga ermee door, steun dit. Er zijn ook veel ouders die hebben gezegd, dit steunen wij.
0: Dus je hebt een eigen stichting waar je dan
1: ja, wij vallen onder de gemeenschap Emmanuel.
0: Okay, ja.
1: En daarin hebben we een eigen fonds of een eigen team en een eigen label, hij kent mij, dus dat mensen ons kunnen steunen met, dit is voor gewoon het rekeningnummer van Emmanuel Nederland met een label, hij kent mij, en dan kunnen wij zo dit verder voortzetten.
0: En je zei, deze zomer zijn er nog twee kampen.
1: Ja.
0: En hoe zijn die liedjes nou geïntegreerd in het kamp, zeg maar? Je hebt elke avond een zangavond, of hoe werkt dat?
1: Ja, zomerkamp en muziek, dat is gewoon...
0: Gaat goed samen.
1: Dat is, ja, we hebben inderdaad ooit wel eens gehad in coronatijd. Dan mocht heel veel niet. Zeg maar, als we niet meer kunnen zingen, dan hebben we geen zomerkamp. Dan zijn we kaal. Maar muziek, ja, we vertellen dus het verhaal met muziek. We zingen als we binnenkomen. We hebben een... Elke dag beginnen we met een kinderlofprijzing, met liedjes. We hebben een kampboekje vol met liedjes. En in de loop van de jaren zijn dat allemaal liedjes geworden. Dus van Heik en mij ongeveer.
0: Ja, ja. Dus,
1: en dus die liederen blijven
0: zijn
1: dus
0: nu
1: in het boekje.
0: 24, zei je in totaal.
1: Ja, 24 liederen, maar we hebben nog niet alles uitgegeven. Hè? Dus volgende zomer komen er weer 12 uit. Dat zijn wel Dat is nog heel veel te
0: aardig bestandje,
1: op te nemen.
0: Ja.
1: Dat is een aardig bestandje. En niet alleen maar liedjes van Ellie Rickert, van mij. We hebben ook nog liedjes van Ellie en Rickert die of van andere...
0: Ja. Doen jullie ook iets samen met de Kumi? De oude, wat vroeger Kiesi was? De Kumi Kids of niet? Of is dat een andere...
1: Dat is wel inderdaad een heel andere... andere ja, groep.
0: Want die maakt toch ook wel heel veel toegankelijke muziek. Ja. Voor kinderen ook vaak. Ja,
1: ja.
0: Ja, is een andere groep. Okay.
1: Ja, is een andere groep. En ze hebben ook een eigen kamp. Hè? Dus een eigen voorbereiding waarin ze de musicals instuderen. Ja.
0: Je zei net, die kampen zijn voor kinderen van groep 4 tot en met groep 8. En je kunt je nog inschrijven.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat? Wanneer is het eerste kamp? Want de tijd begint te dringen, denk ik. Hè?
1: Ja, er begint de tijd te dringen. Maar het is echt leuk. Als je nog niks hebt tussen 25 en 30 juli... Meld je snel aan. Het wordt een superleuk kamp. Dus nu hoor je veel over muziek. We hebben natuurlijk een musical met Samuel. Maar boordevol sport- en spelactiviteiten. We hebben natuurlijk in Emmaus. Iedereen kent het misschien wel. Eigen bos. Drunense duin in je achtertuin. Sportvelden. Waterpret. Kampvuur. Smokkelspel. Bonte avond. Maar ook elke ochtend hebben ze dat, wat ik zei, die kinderlofprijzing. Een sketch waar kinderen echt hard om kunnen lachen. Met grappige typetjes die de kern van de boodschap uitdragen. Deelgroepjes op leeftijd. Zodat je ook je leeftijdgenootjes beter leert kennen. Waar je napraat over het verhaal.
0: En de ouders blijven daarbij of niet?
1: Nee, het is echt voor de kinderen. We hebben wel een presentatie aan het begin van het kamp. Dus ook heel veel ouders er is een goede overgang van zijn ouders brengen. Krijgen een presentatie, samen de kinderen uitzwaaien. Samen het bed van de kinderen mee opmaken. En dan, dan na 5 dagen weer ophalen. En dan aan het eind van het kamp presenteren we de musical met de kinderen samen. Aan ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's. Iedereen mag mee. En dan is er alweer een hele middag met de ouders. Hè, een picknick erbij. Dus we hebben echt aandacht ook voor de hele familie. Maar het zomerkamp is dus voor die kinderen. Met heel veel leuke activiteiten waar kinderen helemaal blij van worden. Echt hun een topweek. Waarin ze lekker samen kunnen spelen. En activiteiten kunnen doen. Waar veel gelachen wordt. En een heel belangrijk kenmerk is waar ze vrienden voor het leven maken. En dat is...
0: En er is natuurlijk veel begeleiding. Zijn er dan ook kinderen die dat zo mooi vinden, die zomerkampen, dat ze op een gegeven moment zelf ook zeggen van ik wil later in de leiding? Ouder worden?
1: Het is booming. Het is niet normaal. Ik heb dus 2 kampen. Ik heb, ik denk wel 80 jongeren op de lijst staan die allemaal leidinggevend zijn.
0: Maar dat is wel een luxe probleem.
1: Dus ik heb luxe. Ik heb echt heel veel jonge mensen moeten afzeggen. Maar inderdaad, die kinderen die 12 worden, die zeggen al, als ik 18 word. En dan inderdaad komen ze terug.
0: En dan doen ze dat dus ook echt.
1: Dan willen ze echt weer leiding zijn. En, maar het is heel populair bij de jongeren. Want zij hebben eigenlijk ook een kamp. Hè? Dus zij geven zich helemaal. Maar zij worden ook voorbereid. Zij gaan die musical instuderen. Iedereen krijgt een rolletje. Elke avond hebben wij ook een deelgroep met de leiding, waarin ze ook delen. We hebben ook elke dag de mis. We hebben de sacramenten, dus we hebben een dag over de vergeving, waar ze het sacrament van verzoening kunnen ontvangen. En wat heel belangrijk is, dit is denk ik wel het meest belangrijke wat ik echt graag wil delen. Het is een open kamp voor iedereen. We hebben het kamp zo gemaakt dat een kind wat nog nooit in een kerk is geweest, niks van Jezus weet, een fantastische week heeft. Het is echt een kennismaking. Dus we presenteren het op zo'n manier dat kinderen die Jezus kennen en gewend zijn, zich al meteen als een vis in het water voelen. Maar een ander kind zal dat niet ervaren. Dat is echt ook onze ervaring. Omdat we ze vanaf het begin meenemen. En dat doen we in die vorm van die sketches. Je hoeft niet verplicht elke dag naar de mis. We gaan met z'n keer met z'n allen en dan leggen we het ook uit.
0: En dan komen er ook veel kinderen die eigenlijk normaal nooit in de kerk komen.
1: Ja, want de kinderen zijn enthousiast. Die nemen vriendjes en vriendinnetjes mee. Maar het is wel vaak een soort vooroordeel. Denk, een katholiek kamp, ik kan niemand uitnodigen. Want bij mij in de klas gaat niemand naar de kerk.
0: Ja.
1: Nou, om een voorbeeld te geven. Toen mijn man en ik, Guido en ik, in 2010 weer verantwoordelijk werden voor het zomerkamp. Na 10 jaar weg te zijn geweest. Hebben we het ook zo gezegd van, het moet zo worden dat onze kinderen, die toen op de basisschool zaten, hun klasgenoten uit kunnen nodigen. Daar hebben we heel erg aan gewerkt om het zo te maken. En in die tijd, toen onze kinderen op de basisschool zaten, ik heb het een keer geteld, meer dan 50 kinderen, gewoon van de basisschool, uit hun klas, van hun de buur, meisje, jongetje, iedereen ging mee naar het kamp.
0: Bijzonder, absoluut.
1: En ze vonden het fantastisch. En die ouders, die ervaren van, ik had een heel ander beeld, ik wist helemaal niet dat het zo leuk was. En die door hun vragen zijn we daarna in 2018 begonnen met een herfstweekend. Er zijn geen ouders die zeggen, waar is hier een christelijke activiteit waar ik bij kan aansluiten? Maar die hebben die sfeer geproefd, die hebben die liedjes gehoord.
0: En het herfstweekend is geloof ik voor het hele gezin, hè?
1: Dat is voor het hele gezin. Baby's, peuters, tieners, iedereen kan mee.
0: Daar blijven ouders ook bij dan. Ja.
1: Dat is met de ouders, met lezingen op hun afgestemd. Met eigenlijk hetzelfde programma als een beetje op een zomerkamp. Maar dan ook om kennis te maken met het geloof, met de vreugde. Dat is eigenlijk de belangrijkste trekker.
0: Ja, ja.
1: En die zit vooral in de muziek.
0: Ja.
1: En dat is 16 tot 18 oktober.
0: Nou, de muziek, want daar begonnen we mee natuurlijk. Daar gaan we zo nog even naar luisteren. We kunnen natuurlijk niet alle 24 liederen laten horen, maar wel een paar. Je had een kleine selectie gemaakt. We gaan zo even luisteren naar Lof aan U, God van Hemel en Aarde.
1: Ja. Kleine intro.
0: Ja, heel graag.
1: Ja, deze is van twee jaar geleden. Dit komt uit Daniel, De Jongens in de Vuuroven. En de rest spreekt vanzelf.
0: En dat is een musical die jullie destijds hebben gemaakt. Ja. En wat ik net niet helemaal begreep, dus de kinderen die naar het kamp komen, die gaan zelf die dagen ook oefenen voor die musical. Ja, en die brengen dan ten gehoor aan het einde.
1: We gaan niet alleen met alleen kinderen die het leuk vinden om mee te spelen. Dat doen we op één middag. En de leiding kent de musical en dan kunnen ze mee hobbelen. Dus kleine rolletjes.
0: Ja, zo.
1: Zodat je niet de hele week aan het repeteren bent. Nee, want het doel is dat ze vooral
0: ze kunnen meedoen met een
1: leuk
0: musical die eigenlijk al bestaat. En dan krijgen ze een klein...
1: Een rolletje, soms iets groter, iets kleiner. En ze kunnen meezingen of iets uitbeelden of mee klaarzetten. Ze worden daar betrokken. En ja, we geven veel rolletjes aan die kinderen. Dat vinden ze helemaal leuk. Maar dat moet niet. En
0: uit Daniel, van dit jaar Samuel begrepen. Ja. Maar toen was het Daniel. En uit Daniel komt Lof aan U.
1: Ja.
0: Ja, oké. We gaan er naar luisteren.

0: Lof aan u, God van hemel en aarde. Ja, we hebben geluisterd net naar een van de liederen van Hij kent mij. Die volop wordt gezongen ook tijdens het Emmanuel Zomerkamp. Ja, ik zit hier samen te praten met Anja Vergouwen. En ja, jij bent zelf een beetje het zomerkamp, hè, na al die jaren, geloof ik. Toch wel een beetje het hart en de ziel van het zomerkamp. Nou, dat is Jezus waarschijnlijk zelf, maar in ieder geval...
1: Dat is zeker, ja.
0: Maar je blijft dicht bij hem. Ja, je zit vol passie, Anja, te vertellen over alles wat jullie doen op zo'n zomerkamp. Ook net verteld natuurlijk, hè, dat ook kinderen van buiten de kerk welkom zijn... om gewoon op die manier kennis te maken met het geloof. Je zei net van 25 tot en met 30 juli is er weer een zomerkamp. Even heel concreet, waar kunnen mensen informatie vinden? Want je had net wel die site hijkentmij.nl, maar dat gaat vooral over de muziek.
1: Het gaat over de muziek. Emmanuelzomerkamp.nl.
0: Oké. En daar staat een inschrijfformuliertje?
1: En dan kun je, schrijf je in, klik en meteen kun je aanmelden. En inderdaad, heb je twijfels, want we hebben net gezegd, het is echt open voor iedereen. Alle kinderen vinden het leuk. Er is een fantastisch team die ook als je zegt, oh, maar ze kennen niemand. Binnen no time hebben ze een vriendje of vriendinnetje. Want we hebben daar een hele goede methode voor om meteen kinderen aan te koppelen. Met leeftijdgenootjes van je slaapkamer. En ook als mensen zeggen, oh, lastig met betaling. Neem contact op. Ze kunnen in termijnen betalen. Maar in elk geval, als er een drempel is, neem gerust contact op met mij. Je kunt mijn gegevens vinden op Emmanuel.
0: Oh, sorry. Ja. Ja?
1: €245 voor de hele week.
0: €245, ja. Ja. Ja, ik denk dat luisteraars fijn vinden om meteen gewoon alle praktische punten even op tafel te leggen. Ja,
1: ja, dus een hele week, inclusief alles. En fantastische week. Echt, de kinderen gaan genieten.
0: Ja. Maar er waren twee kampen deze zomer nog?
1: Twee kampen, ja. Want we werden steeds groter. En op een gegeven moment... dus de kampen zijn nu wat kleiner. Want daar hadden we ook wel bewust voor gekozen... dat je veel aandacht aan de kinderen kan geven. Dan kennen we ze ook allemaal. Maar we hebben dus plekken over. En 25 tot 30 juli meld je snel aan. En er is er een van 8 tot 13 augustus.
0: Ja, en daar kun je ook nog voor aanmelden.
1: Daar kan je ook. Nee, je kunt allebei aanmelden nog.
0: En het is hetzelfde idee of zijn er twee onderscheiden
1: kampen? Precies hetzelfde. Ja. Ze heten Hier ben ik. Dat is het thema. Het gaat over Samuel. Je vindt ook online nog de online folder. Kan je nog even inkijken. De informatie vind je op emmanuelzomerkamp.nl. Ken je nog vriendjes, kinderen, gezinnen? Misschien heb je zelf geen gezin. Maar denk je, nou heb ik toch iets leuks gehoord. Geef door.
0: Ja. Oh ja, nog even vooruitblikkend, hè? Want je hebt grote plannen, hoor ik.
1: Ja.
0: En zo'n uurtje is altijd maar kort en je wil heel veel vertellen. Dus het is goed dat we even een beetje de dingen samenvatten die we nog graag willen delen met de luisteraars. Je had het net tijdens het lied er even over dat de liedjes die jullie online hebben staan ook wel internationaal inmiddels geluisterd worden. Dat sommige liederen echt tienduizenden hits hebben.
1: Ja, dat is één lied.
0: Is daar aan gewerkt of is dat iets wat zo spontaan is ontstaan eigenlijk?
1: Ja, omdat de verantwoordelijke van Emmanuel Music in Nederland een Nederlander is. En van Emmanuel. Dus die heeft met mij meegewerkt aan de eerste CD, Bas Suikerbuik.
0: Ja.
1: En die heeft dat lied, dat hebben ze vertaald. En dat is internationaal uitgebracht.
0: Oh, zo, in het Engels of Frans?
1: Feu du ciel, feu venu du ciel.
0: Okay.
1: In het Frans.
0: Ja, dat klinkt niet Engels. Nee,
1: dat is niet Engels. Maar er zijn wel heel veel mensen die het heel graag in hun taal willen. Vooral dus de Fransen hebben erom gevraagd en in het Engels.
0: Omdat Emmanuel ook de oorsprong
1: heeft
0: in Frankrijk.
1: Ja, de gemeenschap natuurlijk overal zit.
0: Ja.
1: En dat het dan natuurlijk gewoon ook heel toegankelijk is. Maar dat is allemaal toekomstmuziek. We gaan eerst eraan werken dat dit plan is inderdaad aan het groter worden. Dus deze zomer kleurplaten ook gratis te downloaden. We hebben een website die straks nieuw wordt. Die onder Emmanuel valt, maar helemaal nieuw. Die is ook toegankelijker is voor mensen van buiten. Want onze grootste verlangen is om het geloof om Jezus liefde te brengen bij degenen die nog niet in die vijver zwemmen. Dus echt om uit te gaan. Zo is het zomerkamp ingestoken. Dat neem je vriendjes mee. Maar deze muziek raakt ook mensen die niet gelovig zijn. En daar hebben we ook verschillende voorbeelden van. Ik heb het al eerder verteld. Maar ik vond één zo mooi voorbeeld. Dat een van mijn kinderen zingt ook in de CD. Bijna allemaal. Maar de deur staat voor je open uit CD 1. En het hele voetbalteam van mijn zoon kende dat lied. En keken op elkaar met filmpjes uit de kleedkamer. En ik dacht op een gegeven moment, spotten ze nu of wat is dit? Dus kleedkamer, in de bar, met een pullen bier in de hand. De deur staat voor je open. En op een gegeven moment komt de trainer naar mij toe. En die zegt, Anja, ik ben niet gelovig, maar ik luister deze CD. Hij zei op zijn manier, op zijn Brabants. die hijkt mijn jongen, dat is echt goud. Ja. Maar hij zegt, die heeft mij door de moeilijkste periode van mijn leven getrokken.
0: Oh, kijk. Ja.
1: En daar doe je het voor.
0: Ja.
1: En zo heeft ook bijvoorbeeld het lied Vuur uit de Hemel. Dat was op een zomerkamp waar ik een gezin uitnodigde die niet in de kerk kwamen. De vader was zo vol van die muziek. Die wilde die muziek hebben. Die wilde die liedjes spelen. Die heeft de cd meegenomen. En uiteindelijk is dat hele gezin naar het herfstweekend gekomen. Uiteindelijk heeft die vader zich laten dopen. En heeft al zijn kinderen laten dopen. Eventjes van A naar B.
0: Gebeuren bijzondere dingen.
1: Hoe,
0: ja.
1: Gebeuren gewoon mooie dingen. En God spreekt daardoorheen. God kan mensen raken door de woorden op muziek.
0: Ja. En ik neem aan dat jij zelf bij die kampen ook aanwezig bent de komende zomer. Ja. Ja, dus jij bent vooral ondergedompeld in heel veel gezelligheid. Maar
1: het
0: wel
1: is ontzettend leuk. Het is één groot feest om mee te maken. Dus,
0: En hoe gaat het schrijven van die liederen dan gewoon door? Is dat komt ineens op of moet je daar aparte tijden in het jaar voor gaan zitten?
1: Ik ga er nooit. Voor Samuel, die musical, die had ik in 1995 geschreven. Maar dan begint het zomerkamp, dan ga ik alles weer opnieuw lezen en herschrijven. En vroeger was er meer een lab tekst. En werd er een verhaal verteld en richtte ik me vooral op de liedjes. En nu maak ik daar veel meer dialogen in. Maar ook kijk ik steeds weer de kinderen van nu, de humor van nu, de grappen van nu. Zodat het aansluit. En je ziet ook gewoon de ontwikkeling. Dat kinderen van vroeger nog wel iets wisten van een Bijbelverhaal. En nu niet. Hmm. En dan ga ik ook. Ja. Ik maak het zo dat ik altijd in mijn hoofd heb. Er zitten kinderen die geen idee hebben. Dat moet ik voor ogen blijven houden.
0: Ja.
1: Dus, en dan schrijf ik dus die liederen daarvoor. En dan. En heel veel liederen in mijn achterhoofd houdend. Dit moet ook vallen bij de ouders en de kinderen en de jongeren. En dit moet een lied zijn wat ze ook in de kapel kunnen zingen. Waarin die boodschap, en dat is wel ook vaak in de liederen, dat het niet over een Bijbelverhaal gaat. Maar dat de catechese ingebakken zit, zoals wij wel eens zeggen. Dus de betekenis, de boodschap zit in het lied zelf.
0: Ja, maar ik had begrepen dat je ook wel wat extra catechese materiaal er nog bij geeft. Klopt dat?
1: We hebben dus, maar dat is nog niet uitgegeven. Maar dus de website die is nu in onder construction, zal ik maar zeggen. Er is dus nu al wel, heb ik een bijvoorbeeld van heel kerkelijk jaar A. Dit is de evangelie, dit lied past erbij.
0: Oké. Okay.
1: En,
0: dus van alle zondagen van het jaar.
1: Alle zondagen
0: kun je
1: met een link naar huppakee hier.
0: En dat staat ook op diezelfde website?
1: Nog niet. Maar
0: dat komt uit.
1: Dat komt eraan. Ja. Tegen die tijd dat het allemaal is, dan zit ik hier weer, denk ik. Ga ik het presenteren. Ja. Maar dat heb ik al wel gemaakt. Dus dat je elke zondag ziet, dit verhaal hoort erbij. Je kunt al wel op de website zien welk verhaal bij een lied hoort. Dat kun je nu al zien, hijkhetmij.nl.
0: Ja, en dat wil je dan voor alle drie de jaren gaan maken op termijn. Ja. A, B en C. Ja.
1: Het is niet zo dat we dus echt helemaal gaan zitten. Oké, dit is het evangelie. Welk lied gaan we nu erbij maken? Zover zijn we nog niet. We hebben nu eerst wat we allemaal hebben. Dus het is niet zo dat echt we nu echt bij elk evangelie
0: één op één
1: een lied hebben. Dat is in de loop van de tijd ga je natuurlijk steeds meer hebben wat echt wel past. Maar we hebben nog niet dat we...
0: Nee, maar je wil het wel meer gaan koppelen aan het liturgische jaar, begrijp ik.
1: Ja, precies.
0: Bieden jullie ook hulp aan parochies die hier iets mee willen doen? Voor de catechese, voor bijvoorbeeld de Eerste Communie. Dat ze zeggen, we willen die liederen en die Bijbelverhalen die daarbij horen met de kinderen gaan behandelen. Dat je ze een beetje uitlegt hoe dat werkt? Of spreekt dat voor zich? Hebben ze geen begeleiding nodig?
1: Nou, ik werk nu een beetje samen met Samuel Advies ook. En dus binnenkort is ook daar onze muziek op te vinden. En zij hebben natuurlijk ook advies voor kinderwoordjes en zo. Maar op onze eigen website is dat ook te vinden. En ik ben altijd beschikbaar. Mensen, en ik krijg nu al allerlei mails van parochies met kun je me helpen met dit of heb je een idee voor dat? En ik ben gewoon beschikbaar om daar in mee
0: dus
1: te denken.
0: Dus dan ga je er naartoe. En dan ga je mee kijken van wat moet hier gebeuren.
1: Ik ben geen troubadour die echt heel het land door gaat. Maar daar wat kan. Of misschien met een telefoongesprek al kan helpen. Of een keer met iemand erover te spreken. Ik ben ook maar natuurlijk beperkt in mijn...
0: Omdat je zegt, ik ben beschikbaar. Ik denk, dat is ook een beetje een gevaarlijke uitspraak op het radio. In die voordat zin, iedereen je overstelt met berichten. Kom maar hier even de
1: dag organiseren. Ja, dat gaat me niet lukken. Maar we willen wel, bijvoorbeeld centraal, dat is een van de dingen die we doen. Een Hij Kent Mij dag. En dat alle kinderen, gezinnen, koren, parochies kunnen komen. Dat we samen de liederen aanleren. Die komt eraan, die dag.
0: Okay. En wanneer is de verwachting dat die zal zijn?
1: Dat gaat volgend jaar gebeuren, maar dat is in de pen, hè? Dit verklap ik alvast.
0: Ja, okay. Een teasertje.
1: Een teasertje. Ja. U hoort van ons.
0: Ja. Ja. Anja, we gaan nog even naar een derde lied luisteren. Ja, we doen iets meer liederen dan gebruikelijk, maar omdat jij hier ook vooral voor de muziek zit natuurlijk. Je hebt nog een lied uitgekozen van de eerste cd. Hij kent mij. Ik ben de ware wijnstok.
1: Ja.
0: Dat hebben we volgens mij vorig jaar ook gedraaid, denk ik.
1: Oh, dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Ja. Ik ben de ware wijnstok komt uit de musical over het Koninkrijk van God. En dit is daar een lied uit, Johannes 15. En die is ook inderdaad 2 jaar geleden bij de missionaire parochie als themalied gebruikt, omdat dat toen toevallig het thema was.
0: Okay.
1: En ik heb hem ook uitgekozen omdat heel veel mensen denken, oh, dus hij het mij is voor kinderen. Maar dit wordt dus veel voor volwassenen, ook in parochies.
0: Dus het is zo'n voorbeeld van een van de liederen die ook
1: in de eucharistie wordt gezongen. Bij offeranden of communie. Luister zelf.
0: We gaan er naar luisteren. Heel goed. Ik ben de ware wijnstok.

0: Ja, we zijn terug in uitzending voor het laatste stukje van het gesprek met Anja Vergouwen. Ja, Anja, je hebt heel wat te vertellen. Mooi om te horen, ja, jouw enthousiasme. We hebben net geluisterd naar Ik ben de ware wijnstok. En je zegt, van, ja, dat is nou typisch zo'n voorbeeld van een lied wat misschien voor kinderen is geschreven, maar wat ook gewoon voor volwassenen heel toegankelijk is. Ja, je zegt dat die liederen ook wel een beetje zo hun eigen leven gaan leiden vaak. Hè? Dat je het vaak op plekken terughoort dat mensen het hebben geluisterd waarvan je het misschien helemaal niet wist. Hè? Je noemde net de voetbaltrainer bijvoorbeeld. Ik hoorde ook een bijzonder verhaal van een meisje wat binnenkort gaat trouwen. Wat zelf ook ooit naar de zomerkampen is geweest. Ja. Vertel eens.
1: Nou, een meisje wat als kind op zomerkamp kwam al die jaren vanaf de 8e tot de 12e. En toen ze inderdaad 18 werd ook meteen zich melden als leiding. En coronatijd werd op Emmaus het Heilig Hartbeeld van achter naar voren voor het huis gezet. En er zou eigenlijk ingewijd worden, maar door corona kon dat niet. Dus toen dacht ik, weet je, ik ga het Heilig Hart lied schrijven voor het Heilig Hart, zodat we dan als we op het kamp komen met al die kinderen rond dat Heilig Hartbeeld dat lied kunnen zingen. Daar had ik dat voor gemaakt. Maar dat inmiddels is het een jonge vrouw. We waren in de dagafsluiting, ik zong dat lied en zij was heel erg geraakt daardoor. En later vertelde ze mij dat zoveel heeft betekend om aan zichzelf over te geven aan de liefde van God. En nu kreeg ik dus deze week, weer een aantal jaar later, een appje van kom je op een bruiloft, we gaan trouwen. En raad eens wat ik in mijn huwelijk ga zingen. Heilig Hart.
0: Ze gaat het zelf zingen?
1: Nee,
0: of laat zingen.
1: Ze laat zingen. Ze. Ja. En ook het mooie is, dat is belangrijk. Elk lied zijn de partituren te downloaden, hè, op de website. Dus
0: je kunt
1: overal,
0: ook thuis aan de slag.
1: Je kunt gewoon downloaden. En dan heb je het lied. En we hebben ook, dat komt ook, want er komt wat ik zei, een vernieuwde website. Waarin straks ook meerdere stemmen zijn. Of meerdere instrumenten kunt spelen. Dat komt, maar kun nu elk lied kun je downloaden met muziek van dingen.
0: Ja, ik ben niet zo heel handig met de computer, Anja, maar ik heb het toch gevonden, Heilig Hart. Dus we kunnen daar toch nog gaan draaien voordat we het middaggebed gaan bidden.
1: Dus
0: ja.
1: Ik vond het mooi dat ze dat deelde van dit ga ik op mijn bruiloft. Mijn toekomstige man is er ook helemaal akkoord mee. En denk ik, ja, dat is toch bijzonder als je dat gewoon hoort. En het raakte me wel. Dat ik denk, wow, ja.
0: Nou, ik ben wel benieuwd geworden naar het lied Heilig Hart. Gaan we dadelijk naar luisteren om mee af te sluiten. Nou, heel fijn Anja dat je ons weer even hebt bijgepraat over alles waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk heel veel zegen ook over de kampen deze zomer. Wel druk lijkt me. Moet je daarna bijkomen of valt dat mee? Of
1: nou, ik ga vrijdag op vakantie, dus dat kan ik even van tevoren.
0: Een soort retraite om.
1: Ja, maar het is heel druk. Het is echt heel druk, maar er is niks wat meer vreugde geeft dan dat kamp doen. Dan ben je wel moe, maar zeer, zeer voldaan. Dus het is gewoon, het geeft heel veel vreugde en energie. Dus het is inderdaad nu even druk, maar voor iedereen die het nog hoort. Emmanuelzomerkamp.nl kun je nog aanmelden. En hijkentmij.nl kun je de muziek vinden. Want ook als je dus niet op zomerkamp komt, kun je de sfeer van het kamp gewoon meekrijgen. Op elk moment in de auto. Ik krijg trouwens heel vaak appjes met mensen die de foto maken van de dashboard van wij luisteren. Op vakantie in de auto met de kinderen op de achterbank en lekker meezingen.
0: Ja. We gaan afsluiten met Heilig Hart. Ja,
1: daar
0: hebben we het net even over gehad natuurlijk. En nou, ontzettend bedankt Anja. En ja, je zei het al van als ik wat meer weet ook over die sprong nog verder in het diepe. Hè, misschien ook nog wat meer internationaal aan de slag. Dan horen we het wel. En dan krijg ik ongetwijfeld alweer een telefoontje of een appje van jou.
1: Ja, dat denk ik echt nog wel even. Maar in elk geval komt er een nieuwe vernieuwde website met veel mogelijkheden om dingen op te zoeken. En extra materiaal zoals kleurplaten en verhalen. Laten weten.
0: Goed zo. Dankjewel. En nou, we gaan luisteren als afsluitend lied naar Heilig Hart.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

En beste luisteraars, we gaan zo het middaggebed bidden en ik wil graag de bladzijdenummers doorgeven. Vandaag is het dinsdag, de hymne vindt u op bladzijde 759, 759. De antifoon, de psalmen en verder vindt u vanaf bladzijde 922, 922. In het kleingetijdenboek vindt u de hymne niet, wel de rest van het gebed vanaf bladzijde 194, 194.

0: De Engel des Heer heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. We bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Bezield en vurig bidden wij en loven Heer uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
1: Want op dit uur is ons bereid het hoge heil der zaligheid. Is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.
0: De middag werd tot duisternis, toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
1: Aan God de Vader in zijn troon, zijn lof en aan zijn enige Zoon. En aan de Geest die troost ons geeft, zijn lof die nimmer einde heeft.
0: In ieder verblijf van mijn pelgrimstocht heb ik uw bevelen volbracht. Gedenk door het woord tot uw dienaar gesproken, waarop ik mijn hoop heb gesteld.
1: Want dit is mijn troost in al mijn ellende, dat ik in uw uitspraken leven vind.
0: Hoogmoedigen honen mij zonder genade. Maar ik wijk niet af van uw wet.
1: Ik denk aan uw oordeel eertijds gegeven. En daarin vind ik mijn troost.
0: Ik ben verontwaardigd over de zondaars, die onverschillig zijn voor uw wet.
1: Wat gij hebt beschikt, zing ik uit als een loflied. In ieder verblijf van mijn pelgrimstocht.
0: Desnachts gedenk ik uw naam, Heer. En steeds onderhoud ik uw wet.
1: Mijn enige zorg was immer dat ik uw bevelen volbracht.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: In ieder verblijf van mijn pelgrimstocht heb ik uw bevelen volbracht. Als de Heer doet verkeren het lot van zijn volk, dan zullen wij juichen. De dwaze beweren is geen God. Bedorven zijn ze, verfoeilijk hun daden. Geen een die het goede doet.
1: De Heer beziet uit de hemel de mensen. Of er begrip is en zoeken naar God.
0: Maar alle zijn afgedwaald, lopen verloren. Geen mens die nog goed doet, niet één.
1: Komen die boosdoeners nooit tot bezinning, zij die mijn volk verslinden als brood, die God niet willen erkennen?
0: Eens zullen ze beven van angst, want God verstrooit het gebeente van ieder die u belaagt.
1: Dan zal men de spot met hen drijven, als God zich tegen hen keert.
0: Uit Sion komen voor Israël redding, als God doet verkeren het lot van zijn volk. Zal Jacob verheugd zijn, zal Israël juichen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Als de Heer doet verkeren het lot van zijn volk, dan zullen wij juichen. Het is God die mij helpt, de Heer die mijn leven bewaart. God, sta mij bij met uw naam. Kom voor mij op met uw macht.
1: Luister, o God, naar mijn bede. Hoor wat mijn mond u zegt.
0: Overmoedigen vallen mij aan, brutaal staan ze mij naar het leven. Zonder te denken aan God.
1: Toch is het God die mij helpt. De Heer die mijn leven bewaart.
0: Gaarne zal ik u offers brengen. Prijs, o Heer, uw weldadige naam.
1: Die mij gered heeft uit iedere nood. Mijn vijanden zag ik vernederd.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het is God die mij helpt. De Heer die mijn leven bewaart.
1: Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel. Alle ledematen, hoeveel ook, maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. Wij allen, Joden en Heidenen, slaven en vrije, zijn immers in de kracht van één en dezelfde geest door de doop één enkel lichaam geworden. En allen werden wij gedrenkt met één geest.
0: Gelukkig de schoot van de Maagd Maria,
2: die de zoon van de eeuwige Vader gedragen heeft.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt de zoete moeder van uw beminde zoon ook ons tot moeder gegeven. En gij laat ons haar beeld met eerbied vereren. Wij bidden u, help alle die haar moederliefde vieren naar uw hart te leven. En het eeuwig geluk bij u te bereiken. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En beste luisteraars, op dit feest van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch, wat wij hier in het bisdom Den Bosch vieren, natuurlijk gaan we weer de rozenkrans bidden. Vandaag is het dinsdag en we overwegen de droevige geheimen. En zodra er muziek klinkt tussen de tientjes door, kunt u bellen om intenties door te geven. En u mag ook een tientje op de radio meebidden. Op het einde van de rozenkrans bidden we in deze maand juli de litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus ook. Ik wens u van harte een goede devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: En beste luisteraars, in het eerste tientje bidden we voor de intentie van de paus voor de maand juli. Bidden wij respect voor en bescherming van het menselijk leven in al zijn stadia en het erkennen als een geschenk van God. Om zegen over Radio Maria, uit dankbaarheid voor de vele luisteraars bidden ze weldoeners van Radio Maria, ook voor de zielenrust van overleden luisteraars. Om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. Om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Ook bidden we voor een goede uitslag

0: van een bloedonderzoek van een vriend. Voor rust in iemands hoofd en meer zelfvertrouwen. We bidden voor de verhoring van een bijzondere intentie. We bidden ook dat op voorspraak van de heilige Anna en de heilige Antonius. Ook bidden we voor een goede vriend dat de uitslagen van de longen positief mogen zijn en om genezing. Ook voor verlossing van een verslaving en goede gezondheid om een echtgenote te kunnen blijven bijstaan in haar ziekte. We bidden ook uit dankbaarheid. Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, u kunt bellen om intenties door te geven en u kunt ook een tientje meebidden. Als je belt naar het telefoonnummer 073-687-2001.

0: En mijn luisteraars, we gaan in het tweede tientje bidden dat er vrede mag komen in Oekraïne. In het Midden-Oosten. En overal waar er oorlog is. We bidden voor een ernstig zieke bisschop. En we bidden ook voor de bekering van een buurt, van gebedsgroepen, van alle mensen die een luisteraar kent. We bidden ook voor de zielenrust van iemand die vandaag wordt gecremeerd. En ook om troost voor zijn familie. En dat alles goed mag gaan volgens Gods wil en plan voor iedereen. Dat een neef goed mag herstellen uit dankbaarheid. Dat de lekkage bij een zus gauw mag verholpen worden. Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons Heer ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Ach, Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die op barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: En beste luisteraars, we zijn zo het derde tientje. We gaan het derde tientje bidden. U kunt intenties doorgeven. En u bent van harte welkom om een tientje op de radio mee te bidden. Het telefoonnummer is 073 687 2001.

0: We hebben de beste luisteraars het derde tientje voor een mevrouw met veel blaaspijn. En verschillende problemen. We bidden voor sterkte en voor moed. We bidden voor alle hartpatiënten en een familie, ook voor de nierpatiënten. We bidden ook voor een misdienaar die ernstig ziek is. We bidden voor een moeder, voor kinderen die op vakantie gaan, dat ze een mooie vakantie mogen hebben. En we bidden ook uit dankbaarheid voor een pasgetrouwd echtpaar, dat God ze altijd mag leiden. Ook bidden we voor behoud en vertrouwen in God de Vader. Iemand heeft de steun van God de Vader nodig. Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, hoed ons voor de vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het vierde tientje bidden. U kunt bellen met intenties en u kunt ook op de radio meebidden. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: En beste luisteraars, in het vierde tientje bidden we voor de zielenrust van verschillende mensen die zijn overleden. Bij een luisteraar. We bidden voor een zoon en een broer die vandaag jarig zijn. We bidden ook gezegend hun levensjaar voor hun, maar ook dat ze terugkeren naar God. We bidden voor een nichtje die alle soorten problemen heeft, dat ze een oplossing mag vinden. En ook voor een luisteraar met ook weer andere problemen, dat hij daar een oplossing voor mag vinden. Ook bidden we uit dankbaarheid dat pijnmedicatie zijn werk mag doen voor een broer. Voor een ontspannen vakantie voor een broer, schoonzus en nichtje. Voor vrede in de wereld en in de harten van de mensen. Om bescherming en rust voor een mevrouw en voor een bijzondere intentie. Ook bidden wij dankbaarheid om zegen over het priesterschap van de priesters en alle pasgewijde priesters. Om vermindering van pijn voor een mevrouw. En dat een kaakoperatie goed mag verlopen. Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvari. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zo ook als wij een ander hun schulden vergeven. Leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de helle, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: En beste luisteraars, we zijn bij het laatste tientje aangekomen. U kunt weer bellen om intenties door te geven. En u bent ook van harte welkom om mee te bidden bij het laatste tientje en ook bij de litanie van het kostbaar bloed van Jezus. Het telefoonnummer is 073 687 2001.

0: We gaan, beste luisteraars, het laatste tientje bidden uit dankbaarheid voor iemand die overleden is. En we bidden, we zijn ook dankbaar voor de harten die hij heeft geraakt. Om bescherming en kracht voor alle vervolgde christenen en dat hun vervolgers tot inkeer mogen komen. Dat de manier mag genezen van wondroos. Om genezing van blaasontsteking. Voor een vriend die geen goede uitslag heeft ontvangen van zijn longen. En we bidden voor bevrijding van boze geesten. En voor het verkrijgen van een woning op voorspraak van Sint Joseph. Ons gebed is ook gevraagd voor steun en een voorspoedig herstel van een jonge vrouw na een zwaar ongeluk. Voor verhoring van intenties. Uit dankbaarheid en op voorspraak van de Heilige Drie-eenheid en de Heilige Familie. We bidden een smeekbeten aan Maria voor haar hulp en wijsheid voor een moeilijk probleem. En we bidden voor alle intenties van degene die met ons aan het meebidden zijn. Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij de anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En we bidden aansluitend de rozenkrans nog de litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God de Zoon, verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, enige geboren Zoon van de eeuwige Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, mens geworden woord van God.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, offer van het nieuwe altijddurende verbond.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de geeseling tot bloedens toegeslagen zijt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doornenkroning uw bloed hebt verloren.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zijn.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed martelaren sterk maakt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed belijders moed geeft.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed steun geeft aan die lijden.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan boetvaardigen.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan stervenden.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vage vuur.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost. En ons gemaakt tot een koninkrijk voor onze God. Laat ons bidden. God, door het kostbaar bloed van uw enige geboren Zoon hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd bij de overweging van dit mysterie de genade van de verlossing ontvangen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En beste luisteraars, we hebben zojuist de heilige Rozenkrans gebeten. We gaan zo door met muziek. Om 1:15 hoort u het verhaal van de heilige van de dag. En dat is natuurlijk de zoete moeder van Den Bosch. Om 1:30 hoort u een aflevering uit het boek Juwel van de Nijl. Daarna om 14:00 begint het programma Abdijbrief. Dat is een voorlezing van een brief van de abdij Saint-Joseph de Clerval. Voorgelezen door Joey Hussum. En vandaag vertelt de brief over de heilige Jean de Lestonac. Om 3:00 kunt u luisteren of kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En om 15:30 begint het programma Emmausgangers vandaag over het relatieboek voor singles. Met spreker Alkeline van Abema. Om 15:30 kunt u luisteren naar de meditatie van Pater Bots. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. En vanavond is er een lezing uit het archief in de voetstappen van de zoete moeder van Den Bosch met Gonnie Spronk. En beste luisteraars, ik wens u van harte een gezegende middag toe en tot horens.

0: Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil mij horen, God? Luister naar mijn spreken. Toon mij de wonderen van uw trouw.
1: Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken.
0: Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht. En hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord.
1: De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan. En biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag in de heilige van de dag aandacht voor een mooi feest. Het feest namelijk van Maria, oftewel de zoete moeder van Den Bosch. Eigenlijk heel dichtbij.

van Den Bosch. Eigenlijk heel dichtbij hier van de studio van Radio Maria. En een mooi verhaal waar natuurlijk ook het beeld in de Sint-Jan centraal staat bij dit feest. Het houten beeldje van Maria en kind in de Sint-Jan dateert uit de periode 1270 tot 1320. Het had sinds ongeveer 1380 een vaste plaats in de kapel bij de toren, die dan ook nog in gebruik was als doopkapel. Vanaf 1380 worden vele wonderen toegeschreven aan het beeld van de Zoete Moeder en komt er ook een sterke verering op gang. Al deze wonderen zijn opgetekend in het mirakelboek dat ook bewaard is gebleven. Kort na de inname van 's-Hertogenbosch in 1629 werd het beeld de stad uitgesmokkeld naar Antwerpen, waar het nog begin 1630 op verzoek van de landvoogdes Isabella naar Brussel werd overgebracht. Het werd toen ondergebracht in de kerk van de reguliere kanunniken, oftewel de Sint-Jacobskerk op de Koude Berg. Op 3 april 1630 werd het beeld in plechtige processie overgebracht naar de Sint-Gauserius-kerk te Brussel. En tenslotte kreeg het op 16 mei 1641 een plaats voor langere tijd in dus de genoemde Sint-Jacobskerk. Een daar opgesteld contract tussen deze kerk en de kanunniken van de Bosse Sint-Jan bepaalde dat het beeld in de Sint-Jacobskerk kon blijven, maar dat het beeld en alle ornamenten zouden terugkeren naar Den Bosch als de katholieke godsdienst er weer in het openbaar beleden mocht worden en ook de overheid er toestemming voor gaf. Ten gevolge van de Bataafse omwenteling in 1795 kwam er dus weer godsdienstvrijheid in 's-Hertogenbosch. De terugkomst van het beeld liet echter tot zich wachten tot 1853. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland. Langdurige onderhandelingen door apostolisch vicaris Den Duibelen en co-adjutor Swijze leidden uiteindelijk eind december 1853 tot die teruggave. En het was dus eind december 1853 dat het beeld in Brussel werd opgehaald, tegelijkertijd met dat mirakelboek dat al die tijd in het Belgische Mechelen, het aartsbisdom van België, bewaard werd. En daarna werd het ook plechtig tentoongespreid, eigenlijk vertoond, in de Sint-Jan. Hier verkreeg het beeld in 1855 zijn definitieve plaats op zijn oude plek in de inmiddels gerestaureerde Mariakapel bij de toren, waar het vanaf 1867 op een neogotische altaartroon werd geplaatst. 100 jaar later werd het beeld geplaatst onder een neobarokke troonhemel. En weer later, op de wijze waarop het beeld nu te zien is, met een purperrode achtergrond, geflankeerd door ex-foto's uit de 19e, de 20e en ook de 21e eeuw. En ex-foto's, ja, zoals u wellicht zult weten, zijn geschenken van pelgrims na een verhoord gebed. Het mirakelboek is ook te zien, en een prachtige bloemenzee die de Bosschenaren en de Brabanders dagelijks in de vazen plaatsen. Bekleed met door het jaar heen de verschillende mantels naar gelang de liturgische tijdspannen en in de loop van de jaren ontstane traditie is de Zoete Moeder van Den Bosch elke dag te bezoeken in de Sint-Jan. En natuurlijk op deze dag 7 juli, het feest van de Zoete Moeder van Den Bosch, zijn er de gewone vieringen, maar ook een bijzondere viering altijd ter ere van de Zoete Moeder van Den Bosch. Tevens wordt op deze dag traditiegetrouw begonnen ter ere ook van de Zoete Moeder van Den Bosch, die afgesloten wordt op 15 juli. En een gegroeide traditie is eigenlijk om persoonlijk de bidtocht te lopen, die in mei natuurlijk altijd groots wordt gelopen met veel mensen, maar mensen worden persoonlijk uitgenodigd om de bidtocht te lopen, beginnend en eindigend bij de Zoete Moeder vanuit de Sint-Janskathedraal in het hartje van 's-Hertogenbosch.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 6. Mijn tijden zijn in uw hand, uit Psalm 31, vers 16a. Nathemahar trok een donkere wenkbrauw op toen hij Vitruvius' brieven bekeek. Slimme verstopplaats. Zonder jou had ik die brieven nooit gevonden. Jij was degene die de ongewone dikte van de papyrus opmerkte. Karilinee sloeg haar handen ineen. Snap je niet wat dit betekent, Nathemahar? Gewapend met dat stukje informatie zul je mijn vader kunnen vinden. Je kent het Hof van Koes niet. Iedereen beweert vrienden te zijn met de koningin. Ja, maar niet iedereen kan zeggen dat ze een goede vriend zijn. Nathemahar zuchtte. Een berg goud en je kunt alles zijn wat je maar wilt. Nathemahar. Goed, ik zal doorgaan met zoeken. Alleen, verwacht niet te veel. Het is niet zo makkelijk als jij je voorstelt. Ik moet voorzichtig te werk gaan. Je bent bang dat ik in iets gevaarlijks verwikkeld zal raken. Maar Nathemahar, hoe hachelijk kan het zijn om één man te vinden? Welk schandaal mijn ouders ook veroorzaakt hebben met hun huwelijk, het is allemaal 25 jaar geleden gebeurd. Het zal niemand meer iets kunnen schelen. Karilinee, luister naar Vitruvius' raad. Ook als je besluit om mijn advies in de wind te slaan. Je vader heeft de Kandake woedend gemaakt door zijn besluit werk te maken van je moeder. En ik zal je dit zeggen over onze koningin. Ze is geen vrouw die zoiets vergeet. Hoe lang geleden ook. Denk maar niet dat ze een warme hereniging tussen jou en de man die je verwekt heeft wenst. Karilinee beet op haar lip. Wat haar ouders aan het begin van hun huwelijk uit elkaar had gedreven, dat haar moeder zwanger en alleen naar Caesarea was gestuurd en ieder spoor van haar vader was uitgewist, had evenveel te maken met de Kandake als met haar grootvader. Nathemahar had gelijk. Haar grootvader had niet genoeg invloed aan het hof om alle roddels in verband met het oude schandaal de kop in te drukken. Enkel de koningin had zoveel geheimhouding kunnen arrangeren. Haar mond werd droog. We zullen haar gewoon uit de weg moeten gaan. Daarover zijn we dan eens. En daarom ga ik voorzichtig te werk. Geef me tijd, ik zal discreet naar hem zoeken. Karilinee verborg haar gezicht in haar handen. Een nieuwe gedachte viel haar in en doorboorde haar als een mes. Stel dat ze Nathemahar in gevaar bracht door hem onder druk te zetten, haar vader te vinden. Stel dat Nathemahar door haar smeekbeden in conflict kwam met zijn koningin. Ze keek met een ruk op en pakte zijn hand. Vergeef me, lieve Nathemahar. Natuurlijk moet je discreet zijn. Wees alsjeblieft voorzichtig en ga zo langzaam te werk als nodig is. Nathemahar keek haar vorsend aan. Er valt niets te vergeven. Ik begrijp hoe dringend het voor je is. Karilinee schudde haar hoofd. Je moet niet luisteren als ik je opjut. Soms spreek ik voordat ik heb nagedacht. Doe wat jij het beste vindt. Ik vertrouw je met mijn hele hart. Boven alles moest ze ervoor zorgen dat haar vriend veilig was. Hij moest zijn welzijn niet op het spel zetten omwille van haar. Nog wilde ze dat hij zijn positie als hoofdschatbewaarder en een van Koes' belangrijkste beambten in gevaar bracht. Karilinee had zulke beperkingen daarentegen niet. De Kandake was haar koningin niet. De kleur van haar huid ten spijt was Carilinee een Romeinse. En geen Cushitische koningin zou haar in de weg staan. Niet goed, zei Arkamani, gevolgd door een lang verhaal in het Meroitisch. Carilinee pikte de woorden belangrijke beambte en op bezoek op. Kan nu niet naar het paleis gaan, zei hij, niet veilig. Ze had Arkamani gevraagd haar het paleis binnen te smokkelen. Het was duidelijk dat hij de weg in het paleis kende, aangezien hij zonder moeite geheime boodschappen tussen haar en Athema haar bezorgde. Maar opnieuw schudde hij zijn hoofd. Niet veilig, honingdame. Extra wachters nu in het paleis, begrijp je? Carilinee knarste tanden tot haar kaker pijn van deed. Wanneer is het dan wel veilig? De jongen haalde zijn schouders op. 4 dagen, misschien 5. Beambten praten graag. Carilinee liet haar schouders hangen. Ze was al 6 dagen in Kush. Nog eens 5, dan zat ze op 11. Dan had ze nog maar 3 dagen om haar vader te vinden. Zou ze hem in zo'n korte tijd kunnen lokaliseren? Laat me halen zo gauw je kunt, zei ze tegen Arkamani. Je weet waar je me kunt vinden. Carilinee wreef over haar pijnlijke slapen terwijl de jongen vertrok. Met elke stap liep ze tegen een muur op. Kwam ze weer een onneembare hindernis tegen. Ze zat vast tussen de wil van haar grootvader en de macht van de Kandake en kon niet anders dan wachten. Ondanks alles wat ze wist over haar vader, ondanks het feit dat hij op ditzelfde moment ergens aan het hof werkte, kon ze niet bij hem komen. Ze kon wel gillen. Toen Arkamani's boodschap eindelijk kwam, was Carilinee er klaar voor. Ze had een inlandse tunica gekocht op de markt. Een eenvoudig, rechthoekige stuk geelbruin linnen met een gleuf voor het hoofd. Versierd met verspreid oranje borduursel en korte franjes aan de zoom van de lange rok. Veel vrouwen in Kush droegen alleen een lange rok en sieraden als bedekking. De rest van hun bovenlijf was onbedekt. Boeren droegen nog minder. Carilinee had besloten dat haar nieuwe tunica en goedkope Cushitische sieraden gemaakt van struisvogel-eierschaal volstonden om onopvallend het hof te betreden. Ze kon zich niet voorstellen dat haar eerste ontmoeting met haar vader of welke ontmoeting met haar vader dan ook zou plaatsvinden terwijl ze niets anders droeg dan een rok. Carilinee trok haar geoliede haar zo strak naar achteren dat haar hoofdhuid er pijn van deed en draaide de krullen in een strakke knot bovenop haar hoofd in een poging er als een geboren Cushitische uit te zien. De vrouwen van Meroë droegen hun haar vaak kort geknipt, maar sommigen droegen het in een soortgelijk knotje als zij nu in elkaar had geflanst. Met het dunne, ijzeren stokje en het houten pijpje dat ze samen met haar tunica had gekocht, bracht ze kool aan om haar ogen. Ze stopte haar voeten in blauwe leren sandalen die aan de voorkant sloten met een kleurige, met kraaltjes afgezette wreefband en schikte haar mouwband nog 1 keer voordat ze het huis uitglipte. Zoals afgesproken stond Arkamani aan het eind van de laan die naar het huis van haar grootvader leidde op haar te wachten. Ze stopte hem een paar honingcakejes van tante Blandina toe. Hij had ze al in zijn mond voordat ze haar begroeting had uitgesproken. Hoe komen we binnen? Vroeg ze. De stroom Meroïtische woorden bleek te ingewikkeld voor haar en ze keek de jongen met toegeknepen ogen aan. Hij grijnsde. Als bediende, honingdame. Ze knikte en volgde hem over het lange pad. Cushieten zagen er het nut niet van in om hun wegen te plaveien en vonden dat de Romeinen gek waren dat ze zoveel tijd besteden aan de grond waarop ze liepen. Afgezien van een korte stenen weg met hoge stoepen waren de wegen in de stad Meroë landwegen. Tegen de tijd dat ze bij het paleis aankwam, zaten haar voeten onder het stof. Twee grote paleizen beheersten het landschap van Meroë. Het ene werd bewoond door de koning en het andere door de koningin. De koningen van Kush, van wie hun volk geloofde dat ze zonen waren van de god Amon, hadden heerschappij over het complexe godsdienstige leven van hun land. Priesters werkten nauw samen met de koning om de bescherming van hun vele goden te verkrijgen en zich te verzekeren van een goede oogst en gezondheid voor het volk van Kush. Het dagelijkse bestuur van het koninkrijk werd beneden de waardigheid van de koningen geacht. In plaats daarvan was het de koningin moeder die de alledaagse facetten van de regering regelde. Politiek, diplomatie, handel en economie waren allemaal onderdeel van de heerschappij van de Kandake. Karinine wist dat haar grootvaders bemoeienis met Kush de belangen van Rome betrof. Belasting en handel. Daar was niets heiligs aan. Hij had dus niets te maken met de koning. Het paleis waarop hij in zijn geheime gesprek met haar grootmoeder had gedoeld, was ongetwijfeld dat van de Kandake. De hoofdwoning, die het politieke centrum van de koningin was, was een volmaakt vierkant van gele zandsteen dat onder het krachtige zonlicht van Meroë een gouden tint kreeg. Het was bescheiden van formaat, maar had mooie verhoudingen. De ingewikkelde versieringen, olifantenkoppen bovenop de zuilen en uitsnijdingen van krokodillen en vervlochten slangen hadden iets wils, alsof ze bezoekers ervoor wilden waarschuwen dat degenen die binnen deze muren regeerden niet bepaald meegaand was. En ze gaven het overigens beschaafde gebouw iets primitiefs. Karinine slikte. Haar keel was uitgedroogd. Ze moest het hol van de leeuw betreden. En dan, ze had 11 dagen gewacht op dit moment. 11 dagen alleen om deze verboden muren binnen te wandelen. Maar eenmaal binnen kon ze moeilijk op elke man van middelbare leeftijd afstappen en vragen of hij soms haar vader was. Ze zette de gedachte opzij. Had Nathema haar God niet gevraagd om haar te leiden? Ze zou improviseren als de noodzaak zich voordeed. De hoofdingang van het paleis van de Kandake bevond zich aan de zuidkant. Arkamani ging haar voor naar de noordkant van het gebouw, waar ze een klein hek zag dat werd bewaakt door 2 persoonlijke wachters van de Kandake. Het hek dat bestemd was voor de bedienden. In plaats van de soldaten uit de weg te gaan, liep Arkamani vrijpostig op een van hen af. Karinine hield haar adem in en keek strak naar de grond terwijl Arkamani rap sprak. Tot haar verbijstering wuifde de wachter hen na, een vluchtige blik naar binnen. Karinine keek Arkamani met open mond aan. Een van je ooms? Hij lachte. Nee, slechts een neef. Ze waren een smalle gang binnengegaan. Kom, deze kant op. Door een reeks lange gangen trok hij haar mee naar een centrale binnenplaats. Ze waste hun voeten met water uit een turquoise bassin dat tegen een muur stond en trokken hun sandalen weer aan. In Rome zouden ze het paleis op blote voeten dienen te betreden. Hier in Meroë waren blote voeten een teken van armoede. Iedereen in het paleis werd verondersteld schoeisel te dragen. Op een stenen bank in een hoek stond een aantal dunne aardewerken schalen en bronzen vaten gevuld met dadels, gedroogd fruit en geroosterd graan. Een zorgelijk kijkende vrouw stond stil bij de bank en pakte een groot metalen vat op. Wat staan jullie te treuzelen? Neem een schaal, ik heb zere voeten van het rondrennen. Ja, mevrouw. Arkamani greep een schaal boordevol vijgen en overhandigde hem aan Carilliné. Op een stenen bank in een hoek stond een aantal dunne aardewerken schalen en bronzen vaten gevuld met dadels, gedroogd fruit en geroosterd graan. Een zorgelijk kijkende vrouw stond stil bij de bank en pakte een groot metalen vat op. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio
1: Maria. Abdij Saint-Joseph de Clerval, 3 juni 2026. Dierbare vrienden. De heilige Jeanne, Johanna, de Lestonac, belichten het belang van de intellectuele, natuurlijke en bovennatuurlijke vorming van de vrouw met het oog op haar rol in de samenleving, zowel in het gewone leven als in de strijd die de kerk te voeren heeft, zei Paus Pius XII op 17 mei 1949, toen deze kloosterzuster heilig werd verklaard. Hij merkte op: haar tijd is een tijd van diepe verdeeldheid, van verwoestingen en gigantische bouwwerken, van afvalligheid en wonderbaarlijke bekeringen, een tijd van enorme ketterijen en sublieme heiligheid. Jeanne de Lestonac werd op 27 december 1556 geboren in Bordeaux, als dochter van Richard de Lestonac, een magistraat die sterk gehecht was aan het katholieke geloof. Haar moeder was Jeanne Equiem de Montaigne, een overtuigd Calviniste en zus van de moralist Michel de Montaigne, die leefde van 1533 tot 1592. Ze bracht een deel van haar jeugd door in Bordeaux, in een huis waar het leven gastvrij en ongedwongen was. Jeanne's moeder had een gedegen opleiding genoten en bezat een grondige kennis van het Latijn en het Grieks. Ze had zich onder invloed van haar hervormde neven, bij wie haar eigen ouders haar zonder nadenken lange tijd lieten logeren, bekeerd tot het protestantisme. Haar broer Michel bleef echter katholiek. In Bordeaux, waar aanhangers van beide confessies met elkaar geconfronteerd worden, komen bloedvergieten en moord veelvuldig voor. De moeder van Jeanne probeert haar dochter van het Roomse geloof af te brengen en geeft haar een Calvinistische onderwijzeres, maar tevergeefs. Toch koestert Jeanne geen slechte gevoelens voor haar moeder en blijft ze erkentelijk tegenover haar. Met de hulp van de Heer bewaart ze de zuiverheid van haar geloof en vindt ze steun in de vroomheid van haar vader en de geloofsijver van haar oom Michel. Paus Pius XII zal zeggen: voor zover men kan, moet men zich de tragische gespletenheid in dit gezin voorstellen. Een gezin in twee kampen. En toch leek alles, de gave van geest en hart, de menselijke deugden, de harmonie van de karakters, alles leek dit huis tot een ideale verblijfplaats van vrede en vreugde te maken. Alles, behalve één ding, de eenheid in het ware geloof. In de verklaring Dominus Jezus van 6 augustus 2000, goedgekeurd door de heilige paus Johannes Paulus II, zegt de Congregatie voor de Geloofsleer: men moet vast geloven in de katholieke geloofswaarheid van de uniciteit van de kerk gesticht door Christus. Zoals er één enkele Christus bestaat, is er slechts één enkel lichaam, één enkele bruid, één enkele en unieke katholieke en apostolische kerk. Deze kerk, in deze wereld ingesteld en uitgebouwd als een maatschappij, bevindt zich in de katholieke kerk die door de opvolger van Petrus en de met hem verenigde bisschoppen wordt bestuurd. De twee zussen van Jeanne en haar drie broers belijden het katholieke geloof. Rond de leeftijd van 12 jaar keert ze na een lang verblijf bij protestantse vrienden, bij wie haar moeder haar had ondergebracht, terug tot de katholieke kerk. Haar vreugde is groot en de twijfels die haar een tijd hadden gekweld verdwijnen. Ze doet haar eerste communie en vanaf die tijd heeft Jezus steeds meer de eerste plaats in haar hart. Roger, een van haar broers en leerling aan het college dat de Jezuïeten kortelings in de stad hebben geopend, steunt zijn zus. De woelige wereld met de vele gewelddadigheden en de wrijving in het gezin doen het kind geen goed, maar ze bewaart haar kalmte dankzij de geest van gebed die de geest van het geloof in haar bekroont. Michel de Montaigne bewondert zijn nichtje. Zeer vroom, vrolijk van aard, intelligent en mooi. De natuur had haar tot een meesterwerk gemaakt. Een prachtige ziel in een prachtig lichaam. een prinses gehuisvest in een schitterend paleis. In 1573 wordt Jeanne door haar ouders voorgesteld aan baron Gaston de Montferrand-Landirat, telg uit een vermaarde familie. Het huwelijk vindt plaats op 29 november. Zo krijgt de jonge bruid van 17 een plaats op de eerste rij bij de mondaine bijeenkomsten van haar moeder. Maar ze bemerkt de valse schijn van de eerbetuigingen die haar worden betoond en verkiest in de schaduw te blijven. Uit dit huwelijk worden 7 kinderen geboren, van wie de eerste 2 op jonge leeftijd sterven. Jeanne heeft in de opvoeding van haar kinderen oog voor hun geest en ziel. Jeanne begreep dat in een gezin het leven en de eenheid van geest en hart koste wat kost moesten worden hersteld, maar dat dit herstel alleen mogelijk was in de eenheid van het geloof in God en de gehoorzaamheid aan de Kerk van Rome, de enige en onsterfelijke bruid van Christus. Haar missie is vandaag schrijnend actueel. Ze waakt ook over haar bedienden en hun werk op het veld. Ze bekommert zich om de gewone mensen, zodat men haar de goede dame noemt. Het is een grote dienst aan God, zal ze later tegen haar religieuze zeggen, om alles wat hij van ons vraagt op tijd en op het juiste moment te volbrengen. In 1585 wordt Bordeaux getroffen door de pest. Jeanne is minder bang voor de ziekte van het lichaam dan voor de melaatsheid van de ziel, de zonde. Ze verlaat haar kasteel en gaat voor de zieken zorgen. Haar ziel vormen. In 1597 verliest Jeanne haar man na een korte maar fatale ziekte en enkele weken later haar oudste zoon, die dan 20 is. De jonge weduwe is 41 jaar oud. 2 van haar dochters worden weldra zuster bij de Annunciate. Haar andere zoon trouwt. Jeanne blijft dan alleen met haar jongste dochter, Jeannette. Volgens de gewoonte van die tijd neemt ze haar meisjesnaam weer aan en laat ze zich Madame de Lestonac noemen. Ze wijdt elke dag 2 uur aan gebed en verdeelt de rest van de tijd tussen haar plichten als moeder en goede werken. Ze schenkt hoop aan mensen in nood en zorgt zowel voor hun lichaam als voor hun ziel. Toch blijft ze onvoldaan en denkt ze erover om haar vroegere wens naar een religieus leven te verwezenlijken. De proeftijd van haar leven in de wereld heeft haar ziel gevormd en haar ervaring verruimd en gerijpt, zal Pius XII zeggen. De roeping van God klinkt dan opnieuw, duidelijk en dwingend, zich nu terugtrekken in de eenzaamheid van het klooster om daar zielen te redden door gebed en lijden, beter dan ze dat had gedaan door haar relaties en haar directe invloed. Jeanne bezoekt de kerk van de Feuillante, bediend door Bernardijner monniken. Wanneer de provinciaal van deze monniken op doortocht is, stort ze haar hart bij hem uit. Omwille van de diepgang en degelijkheid van het spiritueel leven van de jonge weduwe, verwijst hij haar naar de vrouwelijke tak van zijn orde in Toulouse. Jeanne voelt zich door deze sobere gemeenschap aangetrokken, maar wacht tot de avond voor haar vertrek in maart 1603 om er haar oudste kinderen over te spreken. Ze wil het verdriet van een langdurig afscheid vermijden. Tegen haar zoon zegt ze: denk eraan dat alleen God je belangrijkste steun moet zijn. Vervul al je christelijke plichten, opdat hij je zijn genade verleent. Ik vertrouw je je jonge zus toe aan je vriendschap en voorzichtigheid. Wees voor haar een vader. Geef haar wijze raad. Vaarwel, mijn zoon. De stem van de hemel roept mij naar de eenzaamheid. Ik gehoorzaam. In de afzondering waarin ik mij ga terugtrekken, zal ik tot de Heer blijven bidden om jullie beiden met zijn kostbaarste zegeningen te overladen. François, die nu gezinshoofd is, wordt de natuurlijke voogd van zijn jonge zus, een adolescente. In de vroege morgen gaat Jeanne aan boord van de boot die haar over de Garonne naar Toulouse moet brengen. Maar een tegenslag vertraagt het vertrek en Jeannette rent naar haar moeder toe, die aan de voet van de loopplank van de boot staat. Jeanne maakt zich zachtjes uit haar omhelzing los. Troost je, ik verlaat je niet. God zal jouw vader zijn, heb vertrouwen in hem. Jouw broer zal jouw beschermer zijn. Wees hem gehoorzaam. Wees in mijn hart. In het klooster neemt Jean met hart en ziel deel aan de gebruiken en boetedoeningen die daar gangbaar zijn. 4 maanden later ontvangt ze tot haar grote vreugde het abdij als novice en de naam zuster Jean de Saint-Bernard. God verleent haar talloze vertroostingen, maar ze slaagt er niet in om zich aan te passen en haar gezondheid lijdt eronder. De oversten proberen haar te temperen, maar zuster Jean verkiest in het klooster te sterven en smeekt te mogen blijven. Op advies van haar raad gaat de moeder overste naar de ziekenzaal en toont haar het kruisbeeld. Je moet je erbij neerleggen, God wil je hier niet. Deze opgelegde zelfverloochening dompelt Jean in spirituele duisternis. Ze brengt haar laatste nacht in het klooster door in gebed. In mijn jeugd kon ik u niet vinden door verwarring van de ketterij. Daarna kon ik u maar half bezitten door de pracht en praal van de wereld. Wat een verrassing en droefheid voor mij u niet te vinden, zelfs niet in de eenzaamheid. Wees dan toch in mijn hart, mijn enige en beminnelijke hoop. Blijf daar en laat mij uw stem horen. Als ik dit huis moet verlaten, laat mij toch nooit u verlaten. Zodra ze haar gebed heeft beëindigd, wordt ze met troost vervuld. Een visioen toont haar een groot aantal zielen aan de afgrond van de hel, met het gevaar erin te storten als ze niet worden geholpen. Ze moet hun de hand reiken. Ze krijgt de ingeving van een vrouwelijke orde die zich zou inzetten voor de vorming van meisjes onder de bescherming en de navolging van de Heilige Maagd. Deze orde zou een genoegdoening zijn voor de beledigingen die de protestanten de moeder van God hebben aangedaan. God toont haar de grootheid van deze koningin en de vorm van het instituut dat ze moet stichten. Zij die de soberheid van de oude orde niet kunnen dragen, kunnen in dit instituut met een gematigde regel alle middelen tot hoge volmaaktheid vinden. 'S morgens ontdekt de moeder overste, tot haar grote verrassing, dat zuster Jean de Saint-Bernard uit bed is en glimlacht. Eens te meer manifesteert de wil van God zich aan zijn dienares. De stem van de gehoorzaamheid leidt haar. Ze is bereid om met het grote werk te beginnen. De wereld vrouwen geven die hun plaats in de samenleving kunnen innemen. Een plaats als strijdsters voor het behoud van het geloof en de trouw aan God en de kerk in de samenleving. Haar terugkeer in de wereld stuit echter op onbegrip. Men schrijft haar mislukking toe aan haar verwaandheid. Sommige van haar kinderen juichen, verrukt dat ze hun moeder terugkrijgen. Maar zij, overgeleverd aan de goddelijke wil, hult zich in stilte. Haar leven wordt gekenmerkt door lange periodes van gebed en vele werken van liefdadigheid. In 1604 en 1605 wordt de stad Bordeaux opnieuw door de pest getroffen. Wie kan, neemt de vlucht. Maar Jean blijft om zieken te verzorgen, stervende bij te staan en doden te begraven. Weldra vormt zich rond haar een kleine groep bevlogen meisjes om haar bij te staan. Ze sluiten een diepe vriendschap en delen het verlangen zich helemaal aan God te wijden. Dubbele inspiratie. Op 23 september 1605 dragen 2 jezuïeten, de paters de Bord en Raymond, gelijktijdig de mis op en krijgen allebei de ingeving om een onderwijsinstelling voor meisjes op te richten. Verbaasd dat ze tegelijk dezelfde ingeving hadden ontvangen, concludeerden ze dat dit Gods plan was. Ze vragen aan barones de Lesternac: kunnen wij op u rekenen? Ze antwoordt: als medewerkster zeker, maar niet als stichteres van de instelling. Enkele dagen later, terwijl hij de mis opdraagt, krijgt pater de Bord een visioen van de heilige Petrus, die Jean aanwijst terwijl ze aan het bidden is in de kapel. Na de mis vertelt hij haar over het visioen. Jean is zowel van streek gebracht als verheugd. Als het de wil is van God, is ze bereid. Ze verzamelt de 9 meisjes die haar helpen bij haar liefdadigheidswerk en stelt hun het plan voor. Ze ontvangt 9 positieve en enthousiaste reacties. De meisjes doen de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola, onder leiding van pater de Bord. Op 7 maart 1606 leggen ze een eerste ontwerp van de constituties voor het toekomstige instituut voor aan kardinaal de Sourdis. de aartsbisschop van Bordeaux. Op 25 maart geeft de prelaat zijn goedkeuring. Die van paus Paulus V volgt een jaar later, op 7 april 1607. Tegen de ketterij van haar tijd, die Maria met verbetenheid verband, wil zij liefdevolle en toegewijde kinderen aan Maria geven, en Maria als moeder aan deze kinderen. De nieuwe orde zal Dochters van Onze Lieve Vrouw heten, en gewijd zijn aan haar dienst, aan de verering van haar onbevlekte ontvangenis. Op 20 februari 1608 krijgt Jeanne een huis geschonken en met Pasen richt de aartsbisschop de nieuwe orde op. Jeanne wordt door sommigen als wispelturig, ambitieus en hoogmoedig bestempeld. In het nieuwe huis vervult ze de rol van novicemeesteres, dat wil zeggen van alle andere zusters. Ondanks haar voorliefde voor lichamelijke boetedoening, waar ze zich intens aan overgeeft, legt ze in haar onderricht de klemtoon op innerlijke offers. Het offer van het lichaam is een kleinigheid. Er is een volmaakter offer nodig, de beslissing zichzelf los te laten. Ze verlangt dat nederigheid het onderscheidende kenmerk van de zusters wordt. Iedere vrijdag doet ze zelf de afwas en iedere zaterdag bedient ze de leken zusters aan tafel. Zodra de omstandigheden het toelaten, ontvangen de zusters hun eerste leerlingen. De school lijkt een godsgeschenk, te meer omdat de Calvinisten meerdere scholen in Bordeaux hebben geopend. Het onderwijs is gratis, zodat het niet voorbehouden is aan welgestelde families.

zodat het niet voorbehouden is aan welgestelde families. De leerlingen worden verdeeld over 4 klassen. Ze leren onder meer lezen, schrijven, rekenen en naaien. Godsdienstles en vroomheid krijgen echter voorrang, zonder de beoefening van de naastenliefde te vergeten. De vele pauzes staan in het teken van vreugde. Ondanks haar gezondheidsproblemen wil de stichteres vooral zelf lesgeven. Alles is nog niet verloren. Vanaf 1609 komt de goedkeuring van de nieuwe congregatie door koning Hendrik IV de uitbreiding ten goede. Bordeaux heeft leerlingen in overvloed en moet worden verhuisd. Op 7 september 1610 neemt de congregatie haar intrek in een groot gebouw. Dan verandert kardinaal de Sourdis van mening. Hij wil de gemeenschap ontbinden en samenvoegen met de Ursulinen, een andere congregatie van onderwijzende nonnen, in de hoop dat Jeanne hun een stiptere naleving van hun regel zou bijbrengen. Hevig ontsteld begint de stichteres met haar novice te bidden. "Wees gerust, mijn zusters," zegt ze. "Alles is toch niet verloren. Wij hebben tot nu toe geen enkel succes gekend dat niet door één of andere ramp is voorafgegaan. Klampen wij ons vast aan God en laten wij samen blijven. Meer kunnen wij niet doen. De hemel doet de rest." En inderdaad, op voorspraak van de Heilige Maagd doet zich bij de prelaat een totale ommekeer voor en op 8 december aanvaardt hij de eerste gelofte van 10 novicen. Er melden zich postulanten aan, waardoor de eerste stichtingen mogelijk worden. Een in Périgueux geplande stichting mislukt. Een andere in 1616 in Béziers lukt wel en zaait uit over de hele streek. Daarna, in juli 1618, volgt Poitiers. In 1620 volgt in Toulouse een nieuwe mislukking. De moeder-overste maakt een tijd door van pijnlijke ontreddering, maar haar vertrouwen in God wankelt niet. Vervolgens wordt er een stichting in Agen opgericht, waar zich talrijke postulanten aanmelden. In datzelfde jaar overlijdt Pater de Bord. Door verschillende andere sterfgevallen blijft de stichtster in relatieve eenzaamheid achter. Overigens doen haar 2 dochters, die religieuze zijn bij de Annunciate en geconfronteerd worden met de verslapping in hun congregatie, een verzoek om over te gaan naar de orde van Onze Lieve Vrouw. Ze krijgen daarvoor toestemming van Rome. In 1621 raakt zuster Blanche Hervé, een van de zusters van het eerste uur, verbitterd omdat ze van de stichteres geen verantwoordelijke functie heeft gekregen. Onder haar invloed ontvangt moeder-overste Jeanne van de aartsbisschop van Bordeaux een heftige en onterechte berisping, wat haar gezag en het vertrouwen van haar zusters ondermijnt. Op 23 maart 1622 volgt het kapittel. Deze vergadering van de gemeenschap vindt elke 3 jaar plaats. Er worden oversten verkozen. Jonge zusters uit de gemeenschap keren zich tegen Jeanne en verkiezen zuster Blanche Hervé als nieuwe overste. De stichteres, 66 jaar oud, brengt hulde aan de nieuwe overste en dankt de Heer die de last van overste van haar schouders heeft genomen. Maar al snel vernedert de nieuwe overste haar en scheldt ze haar zelfs uit. Ze verbiedt zuster Jeanne iedere briefwisseling en zelfs ieder gesprek met de medezusters. Ze laat in de eetzaal een lijst voorlezen met fouten waarvan de stichteres beschuldigd wordt, terwijl deze in het midden van de zaal knielt. Maar de Heer is zuster Jeanne tot steun. Ze ondergaat de vernedering zonder een spier te vertrekken. Een religieuze moet in de beproevingen van het leven een andere moed tonen dan gewone christenen, zegt ze tegen de zusters die haar komen troosten. In het overwinnen van onszelf ligt het wezenlijke van de volmaaktheid. Heel ons leven moeten we het kruis dragen. De nieuwe overste mist de bekwaamheid die voor haar taak vereist is, zodat er al snel onrust en verslapping in de gemeenschap ontstaat. Uiteindelijk komen geruchten over deze toestand ter oren van de kardinaal. Omdat hij zuster de Lesternac nog altijd respecteert, vraagt hij haar om verslag uit te brengen. Ze schrijft een objectief verslag, maar laat alles wat haarzelf betreft weg. Het verslag wordt aan de biechtvader gegeven, die het aan moeder Hervé overhandigt. Deze roept de hele gemeenschap samen, leest de stichting.

meesteres duchtig de les en verplicht haar de grond te kussen. We zullen een pauselijke brief verkrijgen om u de sluier af te nemen die u zo weinig waard bent te dragen. En u zult naar Landira terugkeren om er de zwijnen te hoeden. Verontwaardigd over deze gang van zaken dreigt er een opstand onder meerdere zusters. Maar de stichteres wil hen uit alle kracht tot bedaren brengen. De toestand houdt bijna 3 jaar aan. Ten slotte wordt moeder R.V. in 1624 plots door een soort kerstgenade verlicht. Ze vraagt op 26 december vergiffenis aan de stichteres, die haar met open armen ontvangt. Tijdens het daaropvolgende kapittel van 23 maart overtuigt zuster de Lesternak de andere zusters om haar niet te verkiezen. De nieuwe moederoverste wordt Anne de Badif. In 1626 wordt moeder Jeanne, die dan 70 jaar oud is, aangewezen om een klooster te stichten in Pau, een belangrijk bolwerk van het protestantisme in Frankrijk. Er wordt in een voorstad een school geopend en de leerlingen stromen toe. De moederoverste onderwijst het alfabet en de catechismus aan jonge kinderen. Dat ze dikwijls de vloer veegt, blijft niet onopgemerkt. Dames en zelfs priesters komen bij haar om raad. In 1630 teistert een hongersnood de Béarn. Moeder Jeanne deelt vrijgevig levensmiddelen uit aan de poort van het klooster. Als de plaag voorbij is, zijn de voorraden van het klooster verrassenderwijs overvloediger dan voordien. In 1634 wordt het huis in Pau gesloten vanwege de oorlog met Spanje. Dat is hartverscheurend voor de moederoverste. Ze hoort echter de Heer die haar belooft: mijn dochter, met der tijd zal ik in dit huis met veel toewijding worden gediend. En inderdaad, de school kan het daarop volgende jaar weer worden geopend. Waardig naar God gaan. Na haar terugkeer naar Bordeaux moet de stichteres dikwijls het bed houden. Ik heb altijd koorts. Ik doe voortdurend mijn best om waardig naar God te kunnen gaan. Ze bidt voortdurend. 3 dagen voor haar dood berooft een beroerte haar van haar zinnen. Ze vindt ze alleen terug om de namen van Jezus en Maria uit te spreken. Na een lange doodstrijd sterft ze vredig op 2 februari 1640, de dag waarop in het instituut de geloften worden hernieuwd. De congregatie telt dan 30 huizen. De heilige Jeanne de Lesternac wordt op 2 februari vermeld in het Martyrologium Romanum. In 2017 telde de congregatie 1352 zusters in 28 landen en 165 huizen van Frankrijk tot Japan. Ook vandaag de dag, zei Paus Pius XII, valt de ketterij, of nog meer de ongodsdienstigheid, de kerk aan. Ze ondergraaft de fundamenten van elke samenleving, de grondvesten van het gezin, de principes van de christelijke en de gewone morele vorming en opvoeding. Voed de jeugd daarom op in onwankelbare gehechtheid van de wil, hart en geest aan de kerk van Christus, in onveranderlijke, kinderlijke en hechte devotie voor de maagd Maria, die over alle dwalingen triomfeert en altijd zal triomferen. Deze krachtige woorden moedigen ons aan om voor geen enkel offer terug te deinzen, als het erom gaat kinderen een christelijke opvoeding te geven. Laten we de heilige Jeanne de Lesternac dringend vragen om voor ons te bemiddelen. Waakzaamheid over de opvoeding is des te belangrijker en noodzakelijker nu onze samenleving wordt bedreigd door destructieve ideologieën, meer bepaald door genderideologie en projecten die de onschuld van kinderen vanaf zeer jonge leeftijd in gevaar brengen. Broeder Léon Bernard.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het bloed en het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: En vervolgen wij ook met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. De liefde van God is de bloem. Barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie we alle zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost van angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emmausgangers ga ik in gesprek met Aukerlien van Abbema. En ik doe het op basis van een door haar geschreven boek. En dit is het boek wat heet Het Relatieboek voor Singles. Het is een boek uitgegeven bij Kokboekencentrum Uitgevers in Utrecht. Ja, je hebt meer van dit soort boeken, of dit soort, zeg je dat zo? Klinkt zo denigrerend. Je hebt meer boeken geschreven over dit thema, laat ik het zomaar voorzichtig zeggen, toch?
1: Ja, dat klopt. Dit is mijn derde boek over dit thema. Alleen is dit een boek voor alle singles, waar ik voorheen voor christelijke singles schreef.
0: Maar het eerste boek wat je schreef, daar hebben we ooit een keer een interview over gedaan. Maar dan moet ik weer een anekdote vertellen. Toen zat je ervoor bij een andere, bij de EO. Toen vroeg de man aan jou van, is het niet moeilijk om single te zijn? En daar gaf je een heel mooi antwoord op. En ik dacht, waarom bounce je daar niet terug van? Is het niet moeilijk om getrouwd te zijn? Want dat ben je inmiddels.
1: Dat klopt. En dat had ik bij de interviewer daarvoor al gedaan. Die vroeg mij, ben jij een happy single of ben jij een desperate single? En ik wist dat hij van mijn leeftijd was. En ik zag zijn trouwring. En ik zei, ben je happy getrouwd of ben je desperate getrouwd? Nou, nu voelde die wel hangen meteen. Ja. Maar je kan hem altijd terugbouncen. Maar ik ben inderdaad inmiddels getrouwd. En ik vind dat heel leuk.
0: Maar de getrouwd zijn is naar aanleiding van je eerste boek.
1: Dat klopt, hij zat op rij 3 van mijn datingcursus die ik toen gaf in de kerk. En hij zat daar te stralen. En toen heeft het nog een jaartje geduurd. Inmiddels zat hij in mijn team bij het organiseren van de volgende cursus. Mm-hmm. En toen vroeg hij mij mee uit. En ik wist inmiddels dat ik goed met hem samen kon werken. Dus dat vond ik wel in principe een goede basis voor een date.
0: Straalt hij nog steeds?
1: Meestal wel. Hij heeft zo zijn dagen dat hij niet zo straalt. Maar over het algemeen, ja.
0: Maar goed, dit boek... Het is een heel algemeen boek, dus het is niet per se voor christenen geschreven. Ik zeg er maar even bij, tel je wel vanuit een... Je bent wel christen.
1: Ja, en mijn eerste boek is heel erg geschreven vanuit mijn eigen frustratie over langer single zijn in een kerk. En een kerk die vervolgens zegt, ja, moet je bidden en wachten. En bidden en wachten. En daar ben ik ben best goed in bidden, maar niet zo heel goed in wachten. Ja. En wat mij daaraan stoorde, was dat ik het ook gewoon theologisch gezien niet vond kloppen. En dacht, je gaat ook niet zitten wachten op een baan of op een huis of op een studie. Dan onderneem je actie. Dus als je een relatie wil, ook bij vriendschappen trouwens, dan onderneem je wat mij betreft actie. Alleen dat leek niet het goede spirituele antwoord destijds. Dus daar trok ik een beetje fel tegen van leer in mijn eerste boek.
0: Hoe ga je er nu mee om met datzelfde standpunt? Want daar kom je nog steeds tegen.
1: Dat klopt, daar kom ik nog steeds tegen. En het stoort me ook nog steeds. Ik kan me daar oprecht nog steeds over opwinden. Laatst zelfs zat ik in een kerkdienst waar de dominee vertelde over een vriendin van haar. En die was geroepen om te trouwen met haar man die ze toen nog niet kende. En ze waren piepjong, ze waren, weet ik veel, 19 of zo. En ze zagen elkaar aan de andere kant van de zaal. En ze hoorden allebei een stem van God. Ja, nee, ik trek dat soort verhalen slecht, omdat ik denk, het zal incidenteel wel eens gebeuren. 9 van de 10 keer hebben dat soort mensen een heel pittig huwelijk. Dus is het maar goed ook dat ze zich geroepen weten daartoe. Maar alle andere gevallen zegt God volgens mij tegen ons. Nou, je bent volwassen. Dus ga zelf lekker op zoek en neem je eigen beslissingen daarin.
0: Dit boek begint met jouw persoonlijk verhaal. Kun je er iets over vertellen?
1: Ja, ik was dus langer single. Ik ben de 5e van 6 kinderen, allemaal jong getrouwd. En ik was, nou ja, in een kerkelijke context voel je je dan heel gauw een beetje overblijven. Voel je ook een soort hiërarchie in de kerk. Je hebt de getrouwde mensen met kinderen en daaronder de getrouwde mensen. En daaronder, verder onder, de singles. En de kerk had daar niet een goed verhaal bij. Gelukkig hoor ik tegenwoordig ook steeds meer wel kerken die veel meer oog hebben. Ook voor de singles die lang volwassen zijn. Maar toen ik single was in de kerk, vond ik dat echt een thema. Vond ik dat daar weinig aandacht aan werd besteed en op een negatieve manier.
0: En mixte die drie groepen die je noemde wel met elkaar?
1: In de kerk waar ik zat wel. In Crossroads International Church was dat destijds. En dat was een grote kerk in Amsterdam. En daar was wel een goede mix. Maar wat ik hoor nog steeds als ik spreek hierover, is dat het weinig mixt in andere kerken.
0: Hoe ging het met jou verder? Want je beschrijft een soort zoektocht. Hè? Een relatiezoektocht, een datingzoektocht. Maar ook naar wie ben ik zelf? Wat is liefde? Wat is hechtingsangst onder andere? Het zijn allemaal thema's waar je rustig een podcast, zo heet het tegenwoordig, van een uur kunt maken. Of een radio-uitzending noemen we het dan.
1: Klopt, het zijn allemaal grote thema's. Met mij, nou ja, ik dacht eerst dat ik de enige was die zo'n sukkel was. Dat ik op de 28e nog niet kon flirten of kon daten. Of niet wist hoe ik iemand moest vinden. Tot ik daarover ging praten met vrienden in die kerk. En erachter kwam dat heel veel mensen daar tegenaan liepen. Het zij tegen het probleem van ik kan ze niet vinden. Het zij tegen het probleem van ik vind wel steeds vriendjes of vriendinnetjes, maar het zijn steeds de verkeerde. En ik kwam erachter dat het ook veel breder was. Het had eigenlijk niet eens zoveel met die kerk te maken. Het had veel meer te maken met die leeftijdsfase van boven de 25 zijn. Maar onder de 40, dat is echt een specifieke categorie. En niet die relatie kunnen vinden die je eigenlijk wel wil, maar waar je ook een beetje voor schaamt. Want je moet eigenlijk kunnen zeggen, nee hoor, ik ben heel happy single.
0: Ja, kun je dat überhaupt?
1: Jawel, natuurlijk kan je dat, want je kan ook happy getrouwd zijn. Maar ook als je getrouwd bent, dan weet je, er zijn dagen die leuk zijn. En er zijn dagen die een beetje moe zijn. Er zijn dagen die uitdagend zijn, die pittig zijn. En die heb je als single net zo goed. Er zijn dagen dat je het heerlijk vindt om in je eentje te zijn. Uit te slapen. Precies dat te eten wat jij alleen lekker vindt. En er zijn dagen dat je denkt, ik mis echt zo diep iemand. En dat kan je echt tot in je tenen, tot in je kruin voelen dan.
0: Dat is het gekke. Nu ben je getrouwd. Je hebt 3 kinderen. En een van die valkuilen kan zijn dat je denkt van, oh, was ik nog maar single, dan kon ik. Hè.
1: Ja, dat zul je mij dus ook niet horen zeggen. Wel kan ik soms denken, oh, was ik maar even een dagje helemaal alleen. Ik vind tegenwoordig mijn beste dagbesteding als ik jarig ben, is gewoon een dagje helemaal alleen zijn. Ik ga ook 1 keer per jaar naar een klooster een paar dagen, om helemaal alleen, bij voorkeur helemaal in stilte te zijn, om echt even weer terug bij mezelf te komen.
0: Ja, wat is dat terug bij jezelf komen dan?
1: Ja, en dat is er natuurlijk ook wel, als het goed is, gewoon in je dagelijks leven. Dan hoef je niet per se voor naar een klooster. Maar dat is wel echt weer even terug zijn. Voor mij is dat ook terug zijn bij God. En God is er elke dag, dat weet ik. En ik praat ook elke dag met hem zo'n beetje tussen de bedrijven door. Maar om dat echt weer even goed te voelen en echt weer even te beseffen van, oh ja, dit is wat ik belangrijk vind. Dit is waar ik voor sta. Dit is waar ik voor ga. Dit is de richting die ik op wil. Is die stilte voor mij wel heel erg nodig?
0: Merk je dat dat een gemis is? Want je doet therapeutische gesprekken. Heb je zo, dat is zo mooi. Misschien zit het ook wel een therapeutisch gesprek, hoor, ik weet het niet. Maar merk je dat dit nodig is, die stilte bij mensen? Dat mensen dat daar een behoefte aan hebben?
1: Ja, ik merk ook dat heel veel mensen dat heel spannend vinden. Dus dat ze dat echt vermijden. En met telefoons die we hebben, tegenwoordig is het makkelijker dan ooit om die stilte te vermijden. Je kan elk moment van je dag vullen met de herrie van die telefoon en van je werk en van wat er verder is. Maar dan mis je volgens mij iets heel belangrijks. Namelijk gewoon tijd om te dagdromen, om je gedachten op orde te krijgen, om je emoties te voelen. En deel van mijn werk is toch wel heel cliché stilte te laten vallen. Vertragen om mensen te helpen dat gevoel te voelen wat wel degelijk ergens onder die oppervlakte zit.
0: Heeft dat ook te maken met, ik ga even naar de 90 jaren toe. Toen kwamen die computers kwamen in en weet ik het allemaal meer. Later die telefoons, die smartphones. Dat we het idee hebben dat als we die dingen gebruiken, dan communiceren terwijl we alleen maar met een schermpje bezig zijn. Dus de tijd met elkaar doorbrengen en het feit dat je dus iemand in de ogen kijkt of luistert of denkt van, ja, wat is dat er voor een?
1: Ja, en het is een beetje Russische roulette, denk ik. Want af en toe heb je wel echt verbinding met iemand die je anders op die manier niet had gehad. Dus het is een beetje hit en mis, maar het is meer mis dan hit, denk ik. Als je probeert altijd alleen maar via je telefoon te communiceren. En ik vind het zelf, ik heb 3 kleine kinderen. Het is ook een beetje, als je de hele dag met die kinderen bent, soms zit je op je telefoon. Omdat je gewoon super moe bent van de hele tijd die interactie hebben die je met kinderen hebt. Kinderen zoek je de hele dag op. Die willen je de hele dag in de ogen kijken. En dat is goed. En dat is ook belangrijk om daar zoveel mogelijk in mee te gaan. Voor hun hechting en voor hun groei en vorming. Maar als je daar te weinig in meegaat, dan is de verleiding van in zo'n telefoonduik gewoon heel groot. Omdat het makkelijker is. Zo'n telefoon vraagt niks van je. Zo'n telefoon biedt alleen maar heel veel output.
0: Durven we onszelf nog wat te vervelen, denk ik dan?
1: Nee, we durven onze kinderen ook niet te laten vervelen. Ik zeg het regelmatig tegen mijn kinderen. Nou, dan verveel je je even. Meestal is het binnen 5 minuten over. Maar ik merk aan mensen en soms ook aan mezelf dat het moeilijk is om die verveling van die kinderen te verdragen. En ook om je eigen verveling te verdragen.
0: Wat waren nou toen je single was, want daar heb je al een keer een boek over geschreven. Wat waren nou de grootste, waar liep je tegenaan in dat onderzoek, en ook een zelfonderzoek geweest, van hier liggen de barrières. Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan een dingetje als angst, dat kan een enorme barrière zijn. En dat bedoel ik niet van dat je doodsbang bent op de straat op te gaan, maar gewoon het feit dat je in het contact maken toch die onzekerheid naar binnen sluipt die echt op angst gestoeld kan zijn.
1: Ja, ik weet dat ik in een cursus zat over sociale angst en ik noem dit ook in mijn boek. dat ik erachter kwam van, oh, ik heb eigenlijk gewoon een enorme sociale angst voor single mannen van mijn leeftijd. Dat had ik niet door totdat ik ging daten. En daten vermeed ik, omdat de kerk zei tegen mij, nee, je moet bidden en wachten. Dus ik dacht, ik ben heel goed spiritueel heilig bezig. Ik ben aan het bidden en wachten. Maar toen ik een beetje die uitdaging aanging van dat daten, merkte ik, oh, wacht even. Daarom lukt het niet. Ik durf helemaal niet met deze mannen te praten. Ik ga gek doen, ik ga stotteren, ik ga blozen, ik ga niks meer zeggen, ik ga vervelende vragen stellen. Ik hou het echte contact, het diepere contact af.
0: Hoe kom je daar overheen? Want het is wel makkelijk om te analyseren allemaal. Maar hoe ga je ermee om? Want dat is natuurlijk het punt, want je weet ook niet wat de ander denkt en voelt op dat moment.
1: Nee, dus je gaat het doen. Hoe kom je van angst af? Toch echt door te doen, maar wel door het begeleid te doen of in stapjes te doen. En dus niet, dat dachten we vroeger, van oh, als je angst hebt, moet je gewoon in één keer er dwars doorheen. Nou, tegenwoordig weten we uit onderzoek dat het veel beter werkt als je in begeleide stapjes er een beetje doorheen gaat. Ligt een beetje aan wat voor type je bent. Je hebt van die mensen, die moeten er in één keer doorheen. Maar de meeste mensen leren meer als ze stapje voor stapje die angst aangaan. Dus dat is wat ik ging doen. Ik ging gewoon praatjes maken met mannen van mijn leeftijd. In een rij voor de koffie of aan het wachten op de trein of weet ik veel waar. En ik ging zo stapje voor stapje mijn angst een beetje leren voelen en hanteren. Van oké, ik vind het spannend, maar ik ga het toch doen. En daardoor merkte ik, deed ik de ervaring op dat het eigenlijk wel meeviel. Zo spannend was het dan ook weer niet. Dat het heel leuk was, vind ik nog trouwens. Ik ga nog zo vaak mogelijk gesprekjes aan met totale vreemden. En ik vind het nog steeds fascinerend, want we worden er eigenlijk steeds slechter in met z'n allen. Jongeren zeker, die leren het gewoon amper meer. Daarom is dat telefoonverbod op scholen zo belangrijk. Dat ze leren contact te maken met iemand die gewoon naast ze zit, die ze niet kennen. En 9 van de 10 keer merk je van, oh, diegene kijkt een beetje afgesloten of chagrijnig, of die heeft hier helemaal geen zin in. Maar met dat je een gesprekje begint, merk je ook 9 van de 10 keer dat mensen helemaal openbloeien. Dat ze het hartstikke gezellig vinden. Dat je soms, ik had het laatst in de trein nog naar Brussel, de meest betekenisvolle gesprekken hebt met een volslagen vreemde. En dat is geweldig. Dat is zo'n diep menselijke, goede ervaring voor je ziel. Dat gun ik iedereen.
0: Ja, ik ben wat ouder, dus van oude mensen wordt het een beetje verwacht dat je met iedereen kletst of af en toe het zegt en in gesprek gaat. Maar je bent ook passant op zo'n moment. Je bent veilig. Want die veiligheid is ook een belangrijk gegeven.
1: Ja, dat is een mooie. Ja en nee. Ja, je bent passant, dus je hoeft niet een langdurige diepe hechtingsrelatie aan met iemand. Want die zijn gewoon complexer. En dat merk je bijvoorbeeld met je broers en zussen. Dan kan je in hele oude patronen vervallen. Waarvan je denkt, waar komt dit allemaal vandaan? Omdat je al heel veel geschiedenis met ze hebt. En toch gelijk denk ik, maar ook dat is wel mens zijn voor mij. Dat je even echt verbinding hebt met iemand.
0: Ja, ik kan ervan genieten hoor. Ik kan genieten van het feit dat ik gewoon iemand... Nou ja, net in de trein ook, zo'n jongen, of in de bus. Dan gaat hij me voor en zeg ik dankjewel en dan kijk je elkaar aan. En ik denk, ja, mijn dag is gemaakt.
1: Ja. Ja, maar dat is toch geweldig? Laatst zat ik in een trein en zaten we te wachten, want er was een of andere bommelding, weet ik het. En dat je gewoon even kletst en dat heb je nodig, want je bent een sociaal dier. En dat zeggen wij psychologen heel vaak, dat mogen we niet zeggen van iedereen. Maar we zijn sociale wezens, we zijn groepsdieren. We zijn gemaakt om verbindingen aan te gaan. En uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat oogcontact alleen al kalmerend kan werken op ons brein, dus op ons zenuwstelsel. En dat een praatje maken, al is het met een vreemde, kalmerend kan werken. En in zo'n situatie van spanning, hè, van stress, van oké, mijn trein gaat niet, ik haal het niet, ik kom te laat daar of daar. Misschien is er wel echt een bom. Is het heel erg goed voor ons, voor onze biologie, voor ons lijf alleen al, voor ons brein, om een praatje te maken met een vreemde.
0: Over hechting en onthechting. Wat bedoel je er precies mee? Want dat gaat een heel hoofdstuk in het boek over, dacht ik. Of misschien wel meerdere.
1: Ja, klopt. De hechting weten we steeds meer van. Sue Johnson is de grondlegger van de emotionele hechtingstherapie. Waar ik ook gespecialiseerd in ben. Zij is onlangs overleden, helaas. Maar zij heeft onderzoekers als Bowlby, die echt een grote naam is in de hechtingstheorie, heeft zij meer naar mensen toegebracht door te vertalen in relatietherapie van wat is hechting. En ik krijg hier heel veel stellen in behandeling. En die komen dan omdat er eigenlijk op hechtingsniveau iets misgaan. Dus ze vechten over de afwas, hè. Ze vechten over de kinderen, ze vechten over de geld. Maar wat ze eigenlijk doen is elkaar mislopen. Elkaar fundamenteel mislopen in Zie je mij? Hoor je mij? Ben ik belangrijk voor jou? Ben jij belangrijk voor mij? Hou je van me? Blijf je bij me? En dat zijn hele basale vragen die we allemaal hebben.
0: Maar hoe relateer je over de afwas? De ander gaat zitten wachten tot de ander de afwas doet. Of hoe relateer je dat aan hechting en onthechting?
1: Als ik de afwas doe, en jij doet het meestal, dan voel jij je gezien en gehoord en begrepen als ik de afwas doe. Zo gaat dat in relaties. Hè? Dan zegt iemand, ja, nou, die afwasmachine, zij laat hem altijd maar staan. Zij laat het altijd maar, dan is het schoon. Zij laat alles erin, tot ik het doe. En dat bouwt dan op. Maar wat zo iemand eigenlijk zegt, is zij ziet mij niet. Ze begrijpt me niet. Ze ziet niet wat belangrijk voor me is. Ze houdt niet van me. En dat heeft een geschiedenis. Hè? Dat als je langer in een relatie zit, dat weet iedereen die meer dan 3 jaar een relatie heeft. Er zijn dingen, blauwe plekken noemen we die, er zijn momenten geweest dat je elkaar echt misgelopen hebt. Om wat voor reden dan ook. Dat kan van alles zijn. En als je daarbij vanuit je jeugd meer van dat soort ervaringen hebt. Hè? Je had bijvoorbeeld een vader die je sloeg of een moeder die je negeerde. Dat ze heel depressief op de bank zat. Dan hakt dat er extra in als je partner iets doet wat je daaraan doet. Denk ik, dat noemen wij een trigger van een trauma. Dus dat vinden mensen, trauma vinden mensen een heel groot woord. Maar hechtingstrauma wil zoveel zeggen als dat je als kind je om wat voor reden dan ook niet gezien en gehoord en begrepen hebt gevoeld door je ouders.
0: Dan vind ik het ook wel moeilijk als 2 mensen dus uit verschillende achtergronden komen en met elkaar trouwen. En het kunnen hele goede achtergronden zijn. Zelfs dan heb je dat geval. Hebben wij dan allemaal voor in gaan trouwen een therapie nodig, een therapeut nodig?
1: Ik hoop het niet, want zoveel capaciteit hebben we niet. En dat is een spanningsveld. Want ik denk wel dat we er allemaal baat bij hebben als we meer snappen hoe hechting werkt en hoe verbinding werkt. En daarom is er dat mooie boek van Sue Johnson, Houd me vast. En dat legt dit heel erg uit. En voor heel veel stellen is dat voldoende om die uitleg te snappen. Of om een soort huwelijkscursus te volgen. De marriage course heb je in kerken veel. Om iets beter te begrijpen van hoe zie ik jou, hoe zie jij mij, hoe vinden we elkaar. Het leven is wel ingewikkeld. En er ligt veel druk op relaties. En onze samenleving is een beetje raar tegenwoordig. Vroeger leefden we in groepen. Dus verwachten we ook heel veel meer van andere mensen. Hè? Bijvoorbeeld als je kleine kinderen had, dan zat je met andere vrouwen met kleine kinderen samen. Dat deed je samen. Je had opa's en oma's in de buurt die konden helpen met de verzorging. Nu zitten we heel vaak alleen in ons eigen rijtjeshuis. De boel te fixen. En ligt er veel meer druk op die partner. Als die thuis komt en dan van zijn werkdag moet hij ons begrijpen. Moet hij ons horen. Moet hij zien wat we gedaan hebben. Moet hij gezelschap zijn. Maar hij moet ook zorgen voor dingen. Voor inkomen, voor eten, voor weet ik veel wat. Voor de kinderen samen zorgen. En vice versa. We verwachten heel veel van onze partnerrelaties.
0: Heeft dat ook te maken met, ik weet niet of dat goede woord is, met empathie? Is ook het kunnen, want ik uit mijn eigen leven kan ik rustig dit zeggen. Dan kwam ik naar een dag, werk een lange dag, vaak kom ik thuis. En ik dacht, op een gegeven moment dacht ik, zal ik het aardappels even schillen? En het maakt alle verschil van de wereld, of je nou moe bent of niet.
1: Ja, dat is een prachtig voorbeeld. Want wat doe je dan? Je doet iets, je ziet een taak en je neemt die op je zonder dat het je gevraagd wordt. En dat is een blijk van liefde. En dat is natuurlijk zeker in relaties met kleine kinderen. Ik hou van je zeggen is leuk, maar door aardappels schillen is fantastisch. Want dan is dat gebeurd. Heeft dat te maken met de empathie? Het heeft te maken met inlevingsvermogen. Het feit dat jij bedenkt van oh, dit helpt, dat maakt voor mij dat ik snap van hey, jij ziet wat er moet gebeuren en jij doet dat. En dat is inlevingsvermogen en dat is gewoon heel belangrijk in een hechte relatie. Ja.
0: Is dat het leerproces in een huwelijk, zeg ik wel eens?
1: Dat je empathie leert.
0: Nou ja, dat je dit soort dingen gaandeweg leert. Ik bedoel, ik ben bijna 50 jaar getrouwd, zijn wij. En als we naar terugkijken, dan dacht ik, ja, dat waren wij 30, 40 jaar geleden waren we anders. Je hebt een hoop geleerd, we praten heel veel met elkaar. En dan denk ik, ja, ik vind het wel bijzonder. Ik vind het ook een mysterie een beetje, een huwelijk. Hoor.
1: Dat is het ook, dat blijft het ook, denk ik. Ja, ik denk wat je doet in een huwelijk is steeds meer samen zijn. En dat is een heel complex iets, zeker in onze individualistische maatschappij. Hè, waarbij natuurlijk het altijd geroepen wordt, je moet zelf een compleet mens zijn. Je moet zelf, daarom is mijn boek ook een beetje contracultureel. Ik zeg nee, je wordt meer mens door samen te zijn. Onze maatschappij zegt nee, je moet eerst zelf een compleet mens worden. Is mij zo vaak verteld, ook vanuit de kerk. Nee, weet je wat je moet doen? Je moet eerst zelf een compleet mens worden. En dan ga je die partner vanzelf vinden. Maar zo werkt het helemaal niet. Want het is veel vormender. Je wordt een veel completer mens als je heel erg goed samen kan zijn.
0: Dan zit er nog wel een ander aspect aan wat tegenwoordig denk ik ook veel langer op de wip zit. Is gewoon het woordje commitment. Het feit dat je je ergens... Als je zegt ja tegen je partner zegt in het huwelijk, dan zeg je nogal wat. En daar zijn consequenties aan verbonden. Je kunt ook... Ik stond ooit op een camping en toen kwam er iemand bij me. En ik weet niet waarom. Ik was met mijn dochter vooruit gegaan en mijn vrouw kwam met mijn twee zonen later. En er kwam iemand naartoe die zei, ik ben die en die. Ik heb een latte relatie. En ik denk, ja, wat kan mij dat nou schelen? Dat.
1: Ja, er zijn in Nederland 4 miljoen eenpersoonshuishoudens. Mm-hmm. En een groot deel van die mensen heeft wel een relatie, maar heeft een latte relatie. En ik denk dat aantal stijgt hard. Het aantal latrelaties stijgt veel harder dan het aantal huwelijksrelaties en het aantal samenwoonrelaties. Ik denk dat dat wel iets is. Maar ze noemen dat ook wel het falen van de verbeelding, volgens mij. Het lukt ons bijna niet meer om ons voor te stellen dat we getrouwd kunnen zijn met één persoon voor de rest van ons leven. En dat we die beslissing kunnen nemen op ons 25ste. Dat we dan kunnen zeggen... En ik weet ook niet zo heel goed hoe je dat moet doen zonder God. Voor mij persoonlijk is God daarin heel belangrijk. Omdat ik zeg, ik vertrouw erop dat dit iets is waar God in meegaat. En dat het daarom lukt, niet omdat ik er zo goed in ben. En dat geldt voor mijn man ook. En dat maakt het denk ik makkelijker. Maar ik denk dat we het heel moeilijk vinden om ons voor te stellen dat we dat kunnen doen.
0: Maar dan kom je ook bij, mag je ook uitleggen wat in een relatie naar liefde is. Afgezien van die aardappelschillen.
1: Ja, wat is liefde? En dat blijft de grote vraag natuurlijk in de kunst, de filosofie, de theologie en de psychologie. Liefde is voor mij een hechte verbinding tussen twee mensen. Dat ik ervan op aan kan dat die ander er voor me is, ook als ik een slechte dag heb, ook als ik 10 slechte dagen heb. Dat ik ervan op aan kan dat hij mij wil begrijpen, wil horen en wil zien. En ik hem, dat ik daar mijn best voor doe. En dat is het andere, denk ik, wat bij commitment tegenwoordig lastig is. Mensen kunnen zich niet meer voorstellen dat het soms ook oké is om ergens heel erg je best voor te moeten doen. Dan zitten stellen hier en dan zeggen ze tegen mij, het is zo moeilijk tussen ons. Het is zo hard te werken. Het lijkt wel of ik zijn therapeut moet zijn. Het lijkt wel of ik haar therapeut moet zijn. En dan zeg ik, ja maar jongens, dat is ook een relatie hebben. Soms is het gewoon inderdaad heel hard werken. Dat moet niet de hele tijd altijd zo zijn. Maar het mag best wat kosten.
0: Ja, je bent tenslotte ook in een huwelijk veranderlijk. Zeker als je kinderen krijgt als vrouw. Wat meer als man misschien, maar ik denk als man ook.
1: Ja, een van mijn favoriete schrijvers zegt dat. Tim Keller in zijn prachtige boek Het Huwelijk. Hij zegt, ik ben met 7 vrouwen getrouwd in mijn leven.
0: Oh, dat vind ik een interessante. Leg eens uit.
1: Ik ben met 7 vrouwen getrouwd in mijn leven. Ze heten toevallig allemaal Cathy. En hij zegt, hij was 50 jaar getrouwd, hij is vorig jaar overleden. In elke fase van ons leven, elke 7 jaar ongeveer, zag ik een nieuwe vrouw. En bij de komst van ons eerste kind, bij de komst van ons tweede kind, bij een verhuizing, bij een nieuwe missie in ons leven, bij een nieuwe leeftijdsmijlpaal die ze bereikte, steeds opnieuw moest ik een nieuwe vrouw leren kennen. En nog steeds, zegt hij, heb ik het gevoel dat ik maar 2-3% echt van haar ken. Na 50 jaar huwelijk, hè. Heb dat ik maar 2-3% echt doorgrond van haar. En dat er nog een heel mysterie aan vastzit.
0: Ja, ik kan dat als wij vaak heel veel gesprekken, maar ook als ik wel eens kijk, dan denk ik, ja, ik vind het apart. Je bent een ander wezen, je bent in dezezelfde kamer. We zijn verbonden met elkaar. En tegelijkertijd, bij die essentie kom je niet, hè, van de ander. En dat vind ik iets unieks dan. Tegelijkertijd, en je mag me op het beide doorgaan, in die liefde, in dat geven naar de ander toe, want er zit voor mij een overgave in, dat is toch ook je ultieme vrijheid. Wat we vaak in deze tijd niet beseffen, want denken, ja, huwelijk onvrij, dan mag je dit niet meer, kun je dat niet meer. En je zit vast aan een lijntje, om zo te zeggen.
1: Ja, er zit superveel ruimte in een relatie, dat ervaar ik ook. En ik denk, juist door die nieuwsgierigheid, juist door dat besef, ik ken eigenlijk maar een heel klein deel van deze persoon, blijf je geboeid, blijf je ook gefascineerd, blijf je ook bij diegene, want je wil het helemaal snappen. En dat ervaar ik zelf ook met God, dat ik denk, ik snap er echt maar een fractie van. En ik vind de kerk heel vaak ingewikkeld, maar ik vind God eigenlijk altijd heel fascinerend. Hoe werkt dit dan? Wat is liefde? En liefde is, voor mij is de bron van liefde God en niet mijn man. En dat helpt op dagen dat het troef gaat, dat ik hem niet zo goed begrijp. Maar tegelijkertijd zegt God ook heel vaak tegen mij, ja, maar liefde is ook jouw man. Ga maar naar hem. Je moet niet bij mij zijn, je moet bij hem zijn. Als je een probleem hebt met hem, moet je dat met hem bespreken, niet met mij. En die gefascineerdheid, die onderschatten mensen ook. Dat kan je natuurlijk hebben, hè? Dat je in een relatie denkt, nou, nu weten we het wel ongeveer. Hè? Zo zitten we in elkaar, zo ben jij, zo ben ik. En dan zeggen mensen, ik verveel me. Dat kunnen mijn kinderen ook zeggen, ik verveel me. Dan denk ik, nou, dat moet ik eens even zien. We hebben hier een huis vol speelgoed en hebben een tuin vol planten en andere interessante dingen om te ontdekken. Ga je maar eens even vervelen. Want juist in dat vervelen ga je ontdekken, hé, er is nog heel veel meer te doen. En dat vind ik in een relatie net zo goed. Op het moment dat je denkt, ik verveel me, moet je opletten. Want dan is er waarschijnlijk juist heel veel meer te ontdekken.
0: Je kunt er een ander woord tegenover zetten. Dat vind ik wat negatiever. Dat is sleur.
1: Ja, maar wat sleur? Sleur zit heel vaak niet zozeer in die andere persoon. Als wel is een taal voor mensen om te zeggen, ik voel me overweldigd. Ik ben moe, ik heb te veel werk, ik heb te veel deadlines. Ik vind niet meer helemaal leuk wat ik doe. En dan is het goed om even een pas op de plaats te maken. Maar vervelen is natuurlijk ook een pas op de plaats maken, strikt genomen. Is even pauzeren, is even om je heen kijken, is even nadenken. Is dit echt wat ik wil? Wat wil ik nu eigenlijk precies?
0: Het boek begint met je eigen verhaal. Het is een prachtig verhaaltje van een koning bij een koning. Dat mag je ook wel vertellen. Zo. Maar je zegt aan het eind van het verhaal, van ja, ik heb eigenlijk ontdekt dat mijn man Shrek is. Of dat ik Shrek voor mijn man ben. Nou, dat is niet zo'n fraai figuur, die Shrek, bij vlagen.
1: Nee, ik vind dat echt een heerlijke film. Ik zeg altijd tegen mensen, als je goed datingadvies wil, moet je gewoon Shrek kijken en dan ben je klaar. Shrek is, voor wie het niet kent, is een groen monster. En hij moet een prinses redden tegen wil en dank. Want dan kan hij zijn moeras houden. Dan kan hij zijn eenzaamheid houden waar hij dol op is. En dan kan hij lekker vies blijven boeren en weet ik veel wat doen. En dan redt hij die prinses, prachtige prinses. Maar die prinses blijkt, weet hij niet, bij nacht te veranderen in net zo'n groen, lelijk, vies monster als hij zelf is. Terwijl hij zelf ondertussen verliefd wordt op die prinses en hardnekkig zijn best gaat doen om niet de prins op het witte paard voor haar te willen worden. Want ergens staat hem dat tegen, want zo is hij niet. Dat weet hij ook wel. Maar hij ziet wel van, ja, zo'n prachtige prinses kan niet zo'n groen, lelijk monster hebben. En daten is, ergens vind ik, het groene, lelijke monster in jezelf zien en omarmen. En het groene, lelijke monster in de ander ook zien en omarmen. Omdat daarin wel degelijk het hart van een prins en een prinses zit. Maar het is heel grappig, want ergens wil je natuurlijk die prins en prinses zijn. Maar ergens ben je dat gewoon niet. En dat is juist prima.
0: Ja, ik heb het idee, ik heb het met een vriend van mij over, dat mannen dat minder snel in de gaten hebben. Maar dat je op een gegeven moment in de gaten hebt dat, een vrouw is er slimmer in, volgens mij, hoor. Dat ze verrekte goed weet hoe je in elkaar zit. En dan komt er zo'n crisismoment dat je denkt van, oeps, ze weet eigenlijk heel goed hoe ik in elkaar zit.
1: Ja, en dan voel je je betrapt. Mijn man is uitgebreid gewaarschuwd. Trouw nooit met een psycholoog. Zou je dat nou wel doen? Maar hij heeft het ook een beetje moeten accepteren dat ik af en toe iets benoemde bij hem. En dat is een beetje pijnlijk. En vice versa net zo goed. En hij mag het denk ik minder bij mij benoemen dan ik bij hem. Juist omdat je als vrouw, weet ik niet, al zo zelfkritisch bent. Maar dat is toch gelijk ook natuurlijk het vormen van een relatie. En dat is ergens wat je ook wel wil. Want dat betekent namelijk wel dat je echt wordt gezien. En dat willen we wel allemaal.
0: Dat verhaal van die koning waar je mee begint.
1: Ja, de koning. De koning heeft een dochter en die dochter heeft een vriendje. En die wil dat vriendje wil om haar hand vragen aan die koning. Dus het vriendje gaat naar de koning en wordt uitgenodigd op een diner. En ze hebben het diner en hij zegt aan het eind, nou koning, zou ik u even mogen spreken onder vier ogen? Nou, dat mag wel. En hij zegt dan vervolgens, ik hou van uw dochter en ik wil met haar trouwen. En de koning is een wijze man, die denkt even na en die zegt, nee. Waarop de prins zegt, of de jongen zegt, dat is heel verdrietig. En dat ziet de koning aan hem. En daarop vertrekt deze jongen. En de koning gaat naar zijn dochters, die natuurlijk vol spanning, want die weten wat er gaande is, zitten te wachten. En die zeggen, nou, zegt die dochter, wat heb je gezegd, papa? Nou, zegt de koning, ik heb nee gezegd. Die dochter is helemaal in tranen. Wat? Hoezo? Waarom heb je nee gezegd? Vond je hem niet oké? Nou, zegt de koning, ik wou even zien hoe hij reageerde op afwijzing. Want dat zegt iets over het karakter van een man. En hij heeft goed gereageerd. Dus op dit moment is de knecht hem aan het terughalen. En jullie mogen trouwen. Jullie hebben mijn zegen. Nou, Ik vond het een prachtig verhaal. Ik heb dus geen idee meer waar ik het ooit gelezen heb. Maar ik denk dat het heel, dat er heel veel waarheid zit in hoe iemand reageert op afwijzingen, wat dat zegt over zijn of haar karakter. Want dat kan je natuurlijk net zo goed bij een vrouw toepassen. Mensen die geen nee kunnen horen zijn over het algemeen niet de meest prettige mensen om een relatie mee te hebben.
0: Maar goed, het betekent ook dus, wat je zegt, is dat wil je een relatie hebben. Tenminste, ik zie dit om me heen ook gebeuren. Dat mensen dus een bepaald idee hebben van het huwelijk, een bepaald idee van hoe de ander zou moeten zijn. En denk, oh, dat veranderen we wel even, gaan in de rit.
1: Ja, ja, en ook dat ze dingen zien in mensen die ze echt volledig projecteren. Ik spreek hier ook heel veel singles die juist om deze reden bij mij komen. Van het lukt niet en het wil niet en misschien ligt er toch ook wel iets aan mij. En dat willen de meeste mensen niet horen. Hè? Die willen eigenlijk gewoon horen van mij. Nee hoor, jij bent fantastisch en het ligt allemaal niet aan jou. Maar ja, tegelijk komen ze daar ook niet voor. Dus ga ik met ze op zoektocht van nou, wat gebeurt er dan bij jou? En dan komen mensen soms tot de conclusie van hey, ik zie iets in die ander wat ik heel graag wil zien. En ik zie andere dingen niet. Die zie ik in eerste instantie liever over het hoofd. Die ik later irritant vind. Waarvan ik dan inderdaad denk, dit verander ik wel even. Maar zo werkt het niet.
0: En er zijn prachtige films over mensen uit totaal andere milieus. En waarvan de een denkt van ja, dat schaven we wel bij. We maken wel een fatsoenlijk meisje van haar. En de ander blijft gewoon, ja.
1: En dan kom je terug bij Shrek. Want uiteindelijk komt hij er dus achter dat die prinses ook zo'n groen lelijk monster is als hij. Maar dan moeten ze wel kiezen. En dat is wel een spannende in de film. Ik zal het niet helemaal verklappen. Maar ik denk dat dat heel erg is wat een relatie is. Dat je en kiest voor het groene lelijke monster wat die ander is. En tegelijk ook steeds een beetje op zoek gaat naar wat is nou de kern van jou. En wat zit er misschien in jou wat je liever verborgen houdt. Maar wat er wel uit mag komen.
0: Een relatie kan lang duren. Of een huwelijk kan lang duren. Maar hoe hou je dat ook levendig? Want kijk, er komen van die momenten. Ik weet wel een aantal kinderen. Ik heb veel gereisd. En dan belde ik mijn vrouw en dan wilde ik eigenlijk horen van ik hou van je. Ik mis je. Maar dan begon ze over de kinderen te praten. Wat er mis mee was. De ene lip, tante de lip, ander dit. Dit soort dingen. Is dat belangrijk?
1: Ja, voor haar wel. Als je de hele dag.
0: Ja, maar voor mij ook waarschijnlijk. Nee, ik begrijp heel goed waar dit heen gaat.
1: Ja. Is dat belangrijk? Wat is je vraag?
0: Nou, het feit dat je gewoon op de hoogte gehouden wordt van de situatie daar. Terwijl ik misschien wat anders wil horen. Wat mannen toch wat eerder hebben.
1: Ja, en mijn man reist ook veel. En ik zeg dan tegen hem, je moet nu eerst even naar me luisteren. Want dit moet er allemaal even uit. Want als je de hele dag met kinderen bent, wordt er weinig naar je geluisterd. Wordt er veel tegen je gepraat. Maar het is feitelijk een andere manier van zeggen van ik hou van je. Want het zijn onze kinderen. Wij doen dit samen en ik wil dat je betrokken bent. En ik wil het samen met je doen en dat wil ik voelen. Ik kan me dus ook heel erg storen aan vrouwen die zeggen, of mannen die zeggen, ik ben single ouder deze week, want mijn man is op reis. En je bent helemaal niet single ouder, je hebt nog steeds een man. En die kan je elke dag spreken over die kinderen. Of in ieder geval aan het eind van die week. Ook dat zul je me niet gaan horen zeggen, omdat ik nog steeds het gevoel heb, al is hij op reis, we doen het samen. Maar we hebben dat wel moeten leren. En we zijn er inmiddels goed in geworden, maar dat heeft ons ook echt wel heel wat ruzies gekost om daar te komen. Dat hij snapt, wat heb je van me nodig? Want ik zit hier in Australië, dus als die kinderen snot verkouden zijn en jij er 's nachts 10 keer uit moet, kan ik je niet helpen. Waardoor hij zich tekort voelde schieten. En wat ik van hem nodig had, was dat hij juist luisterde naar hoe vaak ik eruit was geweest en wat ik dan gedaan had. Want gek genoeg voelde ik me dan gezien en gehoord en begrepen en geliefd.
0: Dus je moet in wezen ook een beetje door je gevoelens heen. In die zin van hoe zou hij erop reageren en daar niet bang voor zijn?
1: Ja, en je moet door je eigen onzekerheid heen. In zijn geval ik zit nou hier, dus ik kan niet helpen. Wat is helpen? En daar zitten heel veel, zeker mannen en vrouwen in hetero-relaties zitten daar natuurlijk mee. Wat is, ik hoor dat hier zo vaak. Wat is helpen? Helpen is heel vaak, begint het met die empathie, met luisteren en begrijpen. Maar dat zit dus aan beide kanten. Hè? Heel vaak zeggen vrouwen, ja, hij komt alleen maar met oplossingen. Terwijl ik denk, ja, maar dat is zijn manier van jou houden. Gun hem ook dat hij die oplossingen aandraagt. Maar voor hem verdraag wel dat zij eerst haar klaagzang moet doen. Want die moet eruit. Want anders kan ze jou helemaal niet horen. Jouw prachtige oplossingen kan ze dan helemaal niet meenemen.
0: Merkwaardig dat het schrijven van een klaaglied een man is, hè, Jeremia?
1: Ja, oh, ik vind dat een heerlijk bijbelboek. Ik wijs mensen daar altijd uitgebreid op.
0: Ja, waarom?
1: Omdat klagen, heel veel mensen zeggen, nee, klagen mag. Ik mag niet klagen. Ik mag niet klagen. Je kan het van.
0: En dan zeg ik altijd van wie niet.
1: Ja, precies, van wildvreemden. Het regent bijvoorbeeld toevallig vandaag de hele dag. En dan zegt er zo'n mevrouw vanochtend tegen mij. Maar we mogen niet klagen, want in Limburg zijn er overstromingen. En dan ben ik dus echt woedend. Dan zeg ik, ik zal zelf wel bepalen of ik mag klagen, ja of nee. Want klagen lucht je hart op, letterlijk en figuurlijk.
0: Ja, we gaan weer naar de Bijbel toe. Het boek Job. Job doet niets anders dan klagen. Psalmen vind je dat ook. En Job heeft goed van God gesproken. Dat is het hele aparte daarin. En wij denken, oh, het mag niet, we moeten fatsoenlijk zijn.
1: Ja, terwijl daar hoor je God eigenlijk helemaal niet over. Je hoort God alleen van, hey, ho, wacht even, wie is hier de baas? Laten we dat wel even helder houden. Maar nee, klaag er gerust op los. Want ook in klagen. Kijk, ik mocht over mijn single zijn nooit klagen van mezelf. Want ik moest happy single zijn en ik had toch een mooi leven. Ik had toch vrienden, ik had toch familie, ik had een baan, enzovoort, enzovoort. Dus ik hield dat klagen heel erg lang binnen. En dan kwam het er af en toe in een soort cynische, nare opmerking hier en daar uit. Leuk voor jou dat je getrouwd bent, leuk voor jou dat je zwanger bent.
0: Ben je wel gelukkig getrouwd?
1: Ja, nou precies. Terwijl, toen ik eenmaal lucht ging geven aan, hey, ik vind het zwaar, ik vind het naar, ik vind het moeilijk, ik voel me heel vaak eenzaam, ik voel me heel vaak alleen. Toen ging ook eigenlijk juist de verbinding met andere mensen veel meer stromen. Want toen zeiden vriendinnen, oh gelukkig, je praat erover, dus je hebt er last van. Want ik vroeg me dat al af, maar ik durfde er niet over te beginnen, want dan ben je zo stekelig.
0: Ja. Gek dat je zo door je imago laat leiden eigenlijk, hè? Wat misschien ons grote probleem is.
1: Ja, en ook wel door verwachtingen, denk ik. Van wat verwacht je dat andere mensen van je nodig hebben of willen? En op de een of andere manier had ik schijnbaar bedacht dat andere mensen van mij verwachten dat ik mijn lot als single rustig zou dragen. Of dat ik het heel leuk zou vinden om single te zijn.
0: Ja. Waarom heb je dit boek geschreven? Want je reikt een aantal dingen aan. Misschien kunnen we wat meer over vertellen. Want je hebt een bepaald doel geschreven. Je hebt al 2 boeken geschreven. Waarom dit boek?
1: Ja, ik schreef dus mijn eerste boek Single in de Kerk heel erg meer als pleidooi van laten we singles meer een gewoon volwaardig lid van kerken zijn. En vice versa, laat de kerken gewoon volwaardig omkijken naar singles. Mijn tweede boek Sinvol Daten ging heel erg over het aanloopproces. En het proces van A naar B waar we het nooit over hebben. Namelijk ik ben single naar ik wil een relatie, maar ik weet gewoon niet zo goed hoe.
0: Dus dat ging... Ga je dan de kroeg in bijvoorbeeld?
1: Ja, dat mag. De kroeg, in de kerk, in de trein, maakt niet uit. Als je maar contact maakt en als je maar iemand leert kennen en met de intentie uiteindelijk om een relatie aan te gaan. Maar die intentie die mag je van mij heel lichtjes in het begin hanteren. Maar dat was echt dat proces van de eerste, nou zeg 3 maanden van daten. En dit gaat verder, dit gaat tot en met de eerste 3 jaar. Want we weten uit onderzoek, als mensen onveilig gehecht zijn geweest in hun jeugd, dan kost het 3 jaar om een veilige hechtingsrelatie aan te gaan. Dus als je een partner vindt, je komt uit een onveilige jeugd, na 3 jaar kan je ongeveer stellen dat je veilig gehecht bent aan je partner, als dat een veilige partner is.
0: Is dus die veiligheid, die omhelzing die je elkaar geeft, die veiligheid is belangrijk over en weer?
1: Die veiligheid maakt alle andere gesprekken mogelijk. Over de financiën, over de afwasmachine, over de aardappels, over de kinderen. Die maakt alle andere gesprekken mogelijk. Want je weet, ik kan van jou op aan. En ik kan ook als ik een grens aangeef, ook als ik een nee geef, ook als ik kritisch ben. Als ik dat op een goede manier doe, vanuit die veilige verbinding die wij hebben, dan kunnen we het erover hebben. Dan kunnen we het gewoon gaan zitten en erover praten als het lastig is. Maar dan komen we er sowieso samen uit. Maar daar is dan die commitment wel weer voor nodig.
0: En dat is een moeilijke.
1: Nou ja, inderdaad, dat is dus ergens wat er in die eerste 3 jaar moet gebeuren, denk ik, geloof ik. Daarom heb ik dit boek geschreven. Hoe ga je van ik ken jou niet naar ik wil met jou trouwen en de rest van mijn leven met jou samen zijn. Dat is een immense beslissing. Hoe maak ik die beslissing behapbaar en hoe doe ik dat?
0: Je kunt die beslissing maken, denk je?
1: Ja, dat geloof ik wel. Je kan die beslissing maken voor 80% zeker. Mensen zeggen dan tegen mij, als ik 100% zeker weet dat ik met diegene moet trouwen, dan ga ik het doen. Dan zeg ik, nou, dan kan je lang wachten. Dat gaat hem niet worden. Als je het voor 80% zeker weet, vind ik dat al superveel. 70% mag je er van mij ook voor gaan.
0: Ik heb ooit iemand dit horen zeggen over zijn eigen vrouw. Zei, ja, voordat we trouwden, hadden er nogal 10 anderen kunnen zijn. Misschien waren er veel leukere vrouwen. Ja, een beetje gek gezegd, gechargeerd. En op het moment dat ik ja zei tegen haar, of het gemeentehuis of in de kerk. Ja, dan is het menens, dan is het de ware.
1: Ja, en dat is ook wat Tim Keller zegt in dat boek over het huwelijk. Hij zegt, met dat je kiest, kies je voor de toekomst. Je kiest niet voor het verleden. Je kiest niet omdat je van iemand houdt. Je kiest omdat je ervoor kiest om van iemand te houden, ook op een dag over 50 jaar, als je dan allebei nog leeft. Je zegt, ik hou dan nog steeds van je, want dat kies ik nu.
0: Waar word je dan door gevormd? Want kijk, ik heb mijn vrouw die komt uit een kinderthuis. Die zei op een gegeven moment, ja, dat is een draaipunt van, ik word gevormd door de toekomst en niet door mijn verleden. Terwijl het verleden wel degelijk aanwezig is.
1: Ja, dus je wordt gevormd door de keuze die je maakt. En dat geldt denk ik voor heel veel keuzes. En dat vinden we moeilijk, want we hebben heel veel keuzes tegenwoordig. Dus we voelen ons ook heel verantwoordelijk voor dat wat we kiezen. En ik ben ook een kind van mijn tijd. Ik voel die stress ook vaak. Als ik nu kies om in Zwolle te wonen, en dat wil ik voor mijn kinderen constant houden voor de komende jaren, dan is dit dus waar ik woon. Maar ik kom uit Amsterdam en daar is het ook heel leuk. Dus wat laat ik dan los? Nou ja, ik laat dan inderdaad iets los wat ook goed is. Maar ik kies iets wat ook goed is. En ik heb daar goede redenen voor.
0: Misschien is het hier op dit moment iets gezelliger dan Amsterdam. Ja, ik ben ook Amsterdammer, maar ik zat er een keer voor een interview. En als ik de drukte zie en al die rolkoffertjes en al dat gedoe. Ik denk, jongens, een beetje een juppenstad aan het worden. Zeker het centrum. De prijzen zijn, als je op een terrasje zit, wil je niet weten.
1: Nou, en ik heb er gestudeerd en ik heb dat heerlijk gevonden. Ik heb er 15 jaar gewoond en voor een single is het een hele fijne stad. Maar ik heb ook gekozen inderdaad voor de toekomst van mijn kinderen. Dat ik dacht, ik wil meer rust voor jullie en ik wil meer ruimte voor jullie, meer groen voor jullie. Dat is hier. Maar dat zijn keuzes die je ook samen maakt, maar die ook een bepaalde commitment vragen. Dat moet je niet morgen weer willen veranderen. Terwijl ik nu ook heel veel lees dat mensen zeggen, nee, wij willen voor ons gezin vrijheid en geluk en daarom halen we ze van school en stoppen we ze in de camper en gaan we nu heel de wereld rondreizen met die camper. En dan zeggen andere mensen, ja, dat is echt de vrijheid. Wel, ik vraag me dat af. Wat geef je je kinderen dan mee over hechting, over commitment, over doorzettingsvermogen, over omgaan met verveling? Ik vind dat een spannende. Het zal best voor sommige mensen weggelegd zijn, maar ik denk zeker niet voor iedereen.
0: Voordeel van een stad is ook dat je anoniem kunt trainen.
1: Ja, en dat ook dat is weer een soort schijnveiligheid, denk ik. Want uiteindelijk wil je helemaal niet anoniem zijn als je partner kanker krijgt en jij maaltijden nodig hebt of iemand die een keer komt stofzuigen of oppassen. En wil je helemaal niet anoniem zijn als je je eenzaam voelt en rottig en hulp nodig hebt.
0: Maar goed, er zit in het dorp iets van die mores van, er wordt iets van je verwacht. De stad heeft het helemaal niet. Ik heb de stad altijd, ja, ik ben een stadsmens. Dus ik zie het dorps gebeuren, zie ik gebeuren omheen, maar dat aspect.
1: Ja, en dat is weer, dat kan ook heel beklemmend zijn. En die ervaring hebben natuurlijk heel veel mensen ook. Dus ik denk dat het leven vol spanningsvelden is. En ik had ook single kunnen blijven. Soms denk ik dat. Ik had ook single kunnen blijven. Dan had ik nu waarschijnlijk al 10 boeken geschreven in plaats van 4. Dan had ik andere dingen met mijn leven gedaan die ook goed waren geweest. En ook nuttig en ook mooi. En nu heb ik een gezin en dat is ook mooi en ook goed. Ja. Voor mij voelt dat wel heel gelijkwaardig. Het was niet zo dat ik een minderwaardig leven had als single. Het was wel zo dat ik een hele diepe wens had om een relatie aan te gaan. Zoals de meeste singles overigens.
0: Wat hoop je te bereiken met dit boek? Want ik bedoel, je zegt het is contracultureel bijna. Of bijna, ik weet wel zeker dat het zo is, voor een groot deel. Wat wil je ermee bereiken?
1: Ik wil vooral dat mensen weten dat er een plek is om relatievaardigheden te leren. En dat relaties die plek eigenlijk vooral is. Niet zozeer therapie, dat kan. Hè. Hier kan je soms wat ondersteuning krijgen. Maar in het echte leven moet het vooral gebeuren. Ik wil dat mensen weten dat als ze vastlopen in een proces van daten, dat ze niet de enige zijn. Ik wil dat als mensen een verlangen hebben naar een relatie, maar zich daarvoor schamen, omdat ze denken dat ze moeten kunnen zeggen, ik ben een happy single, dat ze weten, maar er zijn veel meer mensen met een verlangen naar een relatie. Ik mag op zoek zijn en ik mag dat lastig vinden, maar ik mag het ook doen.
0: Hey, iemand gaf een keer dit beeld over een huwelijk van, vooral als mensen door een moeilijke jeugd zijn gegaan, moeilijke dingen hebben meegemaakt en tijdens dat huwelijk komt het naar boven toe. Die zegt, soms zie je een bloem in de knop. Je had een beeld ervan. Hij zegt, als daar de juiste omstandigheden zijn, liefdevolle omstandigheden, dan kan die bloem openbloeien. Het heeft geen zin om te gepulken op dat moment.
1: Mooi, heel mooi. Nou ja, ik vergelijk het vaak met een tomatenplantje. Ik ben nu weer druk aan het zaaien in mijn eigen tuin. Het begint met een heel klein zaadje. En dan heb je eerst een heel klein kiemplantje en het duurt best lang. Tomaten hebben best veel warmte en nattigheid nodig. Voordat dat tomatenplantje een beetje gaat knallen. Maar als die eenmaal goed geworteld is, dan gaat die ook als een malle. Dan wordt het een enorme plant. En hoe ouder die wordt, hoe meer vrucht die gaat geven. En op een gegeven moment moet je echt een beetje gaan snoeien, want het wordt te veel. Dat krijg je niet meer aangegeten. En ik denk, beginnende relaties zijn echt al hele kleine plantjes. Die moet je echt een beetje koesteren. Maar die moet je niet onder druk zetten. Daar moet je niet te veel van verwachten. Die moet je echt de tijd geven om te groeien, om wortel te schieten, om stevig te worden. Die moet je echt in de gaten houden, begeleiden. Voordat ze gewoon een beetje een grote sterke plant worden en vrucht gaan dragen.
0: Dus het heeft tijd en geduld. Nou, geduld lijkt me moeilijk in een huwelijk.
1: Geduld is super moeilijk, ook buiten een huwelijk. Geduld is voor ons allemaal denk ik heel moeilijk. Zeker in een wereld die heel veel dingen zo'n beetje in stand wil brengen aan ons. Maar het heeft geduld nodig, ja. En het heeft dagen nodig dat je denkt, nou, vandaag voel ik het niet zo, weet ik het niet zo. Ik ga gewoon slapen en morgen zie ik het weer. In plaats van, nou, vandaag voel ik het niet zo, nu raak ik in paniek. Want, oh, nu is mijn verbinding weg en nu moet ik kennelijk op zoek naar een betere, een echte ware. Want dan is kennelijk dit de ware niet. En ik denk, die paniek voelen heel veel mensen momenteel. Oh, het zit even niet lekker, dan moet ik weg. Nu moet ik iets anders gaan doen. En als dat een hele reële optie voor je is en je gaat daarop focussen, ja, dan wordt dat ook snel een heel groot ding in je hoofd. Terwijl als je jezelf een beetje kan kalmeren en kan denken, nou, misschien is het gewoon mijn dag niet, of haar dag niet, of zijn dag niet. We slapen er een nachtje over en zo nodig nog een nachtje. Dan heb je heel veel meer rust zelf. En dan heeft je relatie heel veel meer kansen om wel op te bloeien.
0: Ik weet, voor ons huwelijk waar ik 25 jaar getrouwd, kregen wij een reis naar Venetië aangeboden van de kinderen. En nou, we waren altijd, ja, ik heb 7 kinderen, dus altijd was altijd wel herrie in huis en toestanden. En ja, niet negatief, maar gewoon er gebeurde van alles. Maar het punt is, wij gingen beide. Tenminste, ik had heel sterk verteld tegen mijn vrouw van, oeps, dat wordt 2 weken alleen met elkaar.

0: Ja, ik heb verteld tegen mijn vrouw van, oeps, dat wordt 2 weken alleen met elkaar. En dat waren wij niet meer gewend. Ja, we zijn een weekend weg geweest, een paar dagen, maar ooit. En we zijn er beide heen gegaan van, ik ga het voor jou gezellig maken. Voor jou gaat het goed maken. Zonder dat we van elkaar wisten. We hebben de tijd van ons leven gehad.
1: Ja.
0: Maar de vraag die eraan vastzit is voor mij heel makkelijk van, hoe richt je je op de ander? Ik kan het niet zelf beantwoorden op dit moment. Hoe richt je je zo op de ander? Want toen jij je man ontmoette, kreeg je de zenuw dat hij zo lang naar je keek.
1: Ja, dat is waar. Maar dat deed hij ook. Hoe richt je je op de ander? Ik vind het zelf altijd heel grappig als je aan een tafeltje zit met iemand, hè, in een restaurant of een café. Als vrouw heb je dan altijd de meeste vrouwen hebben dan een tasje mee met hun waardevolle spullen. Die hang je achter je, over je stoel. En ik heb heel erg moeten leren vertrouwen dat degene tegenover mij dat tasje wel in de gaten zou houden. En dat ik dat dus niet zelf hoefde te doen. En dit klinkt een beetje een raar voorbeeld misschien, maar ik denk dat het heel erg gaat over vertrouwen dat die ander er wel voor je is. En we horen natuurlijk dagelijks ook voorbeelden van hoe dat mis kan gaan in relaties en hoe dat vertrouwen beschaamd wordt. En dat maakt het denk ik ook nog lastiger om dat vertrouwen op te brengen. Terwijl je weet ook dat als je een ander wel je vertrouwen geeft, dat die ander vaak veel leuker, mooier zichzelf is. We hebben nu bijvoorbeeld een stucadoor in huis. Als ik tegen die man zeg, nou, heb je dat randje wel gezien en daar is nog iets mis en heb je dat wel in de gaten gehouden? Ja, dan heeft die man veel minder pret in zijn werk en voelt hij zich waarschijnlijk gestrester. Doet hij misschien ook zijn werk minder goed dan wanneer ik zeg, goh, wat fijn dat je mijn huis stukt. Dan ben ik daar blij mee. En wat doe je dat goed? Oftewel, je voelt altijd meteen als mensen je vertrouwen geven en dat doet iets met je. Dat maakt namelijk, het haalt een hele laag weg in je bewustzijn. De laag die ervoor zorgt dat je veilig bent, dat je alert moet zijn, dat je op moet letten. Als die laag weg is, dan kan je veel rustiger, veel meer komen bij, hey, ik voel me bij jou vertrouwd. Of ik vind het gezellig met jou. Of ik geniet van je aanwezigheid.
0: Ik weet dat ik bouwlieden ken in een huis werken. In verschillende situaties. Waar de vrouw op elk randje lette. En die hadden zoiets, die man is makkelijk, maar die vrouw liever niet.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Ik zag gisteren toevallig wel een randje wat hij gemist had, maar hij had mezelf gevraagd. Dus ik voelde de ruimte om het te zeggen. Maar ik snap dat. Ik heb dat hier in mijn praktijk ook. Ik kan veel sneller met mensen tot de kern komen als ze mij meteen vertrouwen, dan wanneer ze eerst nodig hebben dat ik uitleg wat ik allemaal kan en waarom en hoe ik dat geleerd heb en waar. En of ik dat wel zeker weet. En die ervaring hebben we denk ik allemaal wel in ons werk.
0: En dan luisteren ze naar jou als therapeut en dan snappen ze je heel goed. Maar dat ben je nog niet.
1: Nee, want uiteindelijk zullen ze zelf, en dat vinden mensen pijnlijk, de verandering moeten doen. Zij zullen iets anders moeten gaan doen in hun leven, waardoor ze een andere uitkomst hebben van dat wat ze niet prettig vinden. Zij zullen hun gedrag moeten aanpassen. Iemand zei laatst tegen me, ja, jij zei tegen mij dat ik nieuwsgieriger moest zijn naar mijn man. En dan, die man is gewoon niet zo'n prater. En ze zei, dat heeft me zo geholpen. Want ik kwam erachter dat ik helemaal niet nieuwsgierig ben. Dat ik altijd meteen zeg, ja, maar je hebt dit niet en dat niet en zus niet en zo niet. En die man die zegt dan tegen mij, ja, maar ik had om dat en die reden en zus en zo. Ja, zegt hij, bij jou lukt het wel om te praten. Maar zij zei, doordat ik nieuwsgieriger ben en jouw vraag een beetje echo thuis, komt er opeens een heel ander gesprek. En dat helpt. Maar dat moet ze wel zelf doen.
0: Is luisteren dan ook bij elkaar binnenkomen?
1: Luisteren is goud, dat zeggen we niet voor niks. Luisteren is natuurlijk een vorm van aandacht die we best moeilijk op kunnen brengen met z'n allen. Ik inclusief, ik bedoel, ik luister alleen naar podcasts als ik hardloop. Wat zegt dat over mij? Ik moet iets te doen hebben, wat al nuttig voelt, om iets anders te doen wat ik ook belangrijk vind. Tegelijkertijd zit er ook in luisteren, vind ik, heel veel ruimte en vrijheid. Als het je echt lukt om even het puntje van je tong af te bijten, om even achterover te leunen en echt te horen wat de ander zegt, ben je uiteindelijk ook veel efficiënter in je gesprek.
0: Ik heb ooit een acteur dit een keer horen zeggen, want dat gaat één hoofdstuk van je boek, dacht ik, ook over, als ik het goed heb. Ja, gelukkig wel. Dat is Seks en Hechting, heet het, meen ik. Maar die man die zei op een gegeven moment, als je het huwelijk ingaat vanwege de seks, dan is het alsof je een Boeing 747 koopt vanwege een gratis zakje pindas wat je erbij krijgt.
1: Ja, dan mis je doel. Ja. En dat zakje pindas geeft wel even energie om de vliegreis door te komen misschien. Ik denk dat seks wel belangrijk is. Dat mensen dat een beetje onderschatten. Dat het wel degelijk helpt voor het gevoel van verbinding. Maar het is maar één element in de verbinding. En we weten inderdaad dat luisteren en elkaar begrijpen en empathie tonen veel belangrijker is in de verbinding dan seks op zich. Ja.

0: één laatste vraag. Je had het over een stukken door. Hè? De muren worden gesausd. Vroeger hadden we ook nog eens behang. En die kon je in echte nood altijd zo lekker achterplakken. Dat gaat nu niet meer.
1: Tegenwoordig is behang weer heel hip.
0: Dus je echtgenoot kun je er nog achter plakken?
1: Nou, liever de kinderen soms. Maar mijn echtgenoot is best te doen. Ja, het is wel, je kan elkaar gewoon zat zijn. En dat mag, hè. Dat vinden mensen gewoon zo spannend. Want ik denk, nou ja, dan ben je elkaar even zat.
0: Er staat nog veel meer in het boek. Over relatievaardigheden, over vriendschap. Wat ook een belangrijk is. Dat je vrienden je kunnen helpen. Die je ook volwaardig nemen als single, denk ik.
1: Ja, ik vind vriendschap echt super belangrijk. Het is een prachtig boek wat ik erin citeer. Maar er zijn meer boeken natuurlijk over vriendschap. Van Marise Franco uit mijn hoofd. Over vriendschap en de verbinding die daarin te vinden is. En dat is ook een beetje wat ik eerder zei. Hè. We verwachten zoveel van partnerrelaties. Dat de druk eigenlijk te hoog is. En ik hoor dat mensen ook wel zeggen. Dan zeggen ze, ja, ik ben eigenlijk zo eenzaam in mijn relatie. En dan zeg ik. Dan moet je ook andere mensen opzoeken, behalve je partner. Want je partner kan niet dat hele gat in je hart vullen. Zo werkt het gewoon niet. Dus vriendschap vind ik zeker een belangrijk onderdeel van het datingproces, van single zijn, maar ook van een relatie als je die hebt.
0: Ja. Wat heb je nou geleerd? Je bent single geweest, er boek over geschreven. Wat heeft nou je voorkeur, het huwelijk of het single zijn?
1: Oh, het huwelijk. Ja, dat leidt geen twijfel. Ik vind getrouwd zijn echt veel leuker. En dat is best spannend om dat te zeggen tegen singles. Want ik wil niet dat ze het gevoel hebben dat ze iets missen. Nou ja, ik denk wel dat ze iets missen. Ik denk dat ze iets anders hebben wat ik wel eens mis. Namelijk die stilte en die rust. Maar ik vind het huwelijk leuker omdat ik het gevoel heb dat het meer echt volwaardig leven is voor mij. Voor wat ik wil. En ook op de lange termijn, die verbondenheid vind ik heel prettig. En we hebben het daar ook wel eens over. Hè? Mocht een van ons per ongeluk komen te overlijden, terwijl we nog jong zijn, dan zeggen we ook tegen elkaar, zoek vooral een ander. Want die verbinding in het echte leven is zo essentieel. En dat gevoel van geliefd zijn, dat heb je dagelijks opnieuw nodig, dat gevuld wordt. En als de ander wegvalt, dan denk ik, ga dan na een jaar op zoek naar een ander om een nieuwe verbinding aan te gaan.
0: Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, vooral als je in rouw bent.
1: Tuurlijk, absoluut. Maar een collega van mij vertelde me dit laatste. Die was lang getrouwd geweest met haar man. Haar man is overleden. Zij is een paar jaar geleden hertrouwd. Ze zegt, ik ben daar zo blij mee en zo dankbaar voor. En ze moest een beetje lachen met mijn boek. Ze zegt, ik heb het gelezen, ik vond het heel goed. En heel herkenbaar, want dat op zoek zijn is echt wel een ding. Het is echt een zoektocht. Ze zegt, maar het heeft me ook geholpen om dat wel te doen. Om wel op zoek te gaan. Want ik zie nu weer een nieuwe kant van mezelf. Die in mijn eerdere huwelijk niet zo tot z'n recht kwam. Dus ik ben nu ook weer een ander mens. En dat denk ik, ja, dat ze ook mens zijn.
0: Ja, dan moet je toch. Je wordt toch wie je bent in contact met de ander. Met een hoofdletter en met een kleine letter.
1: Ja, dat geloof ik zeker. Je bent niet gemaakt. De meeste van ons zijn niet gemaakt om alleen te zijn.
0: Ik wil het hier belaten. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Ja, ik zeg al dankjewel, maar ik heb eigenlijk nog één vraag. Die gekke term, the same level of wappiness. Kun je daar nog wat over zeggen? Want ik bedoel, die hebben we achterwege gelaten.
1: Ja, wij hebben het daar vaak over, mijn man en ik. Je zei, hè, ik begrijp heel vaak niet, waarom hebben mensen een relatie met elkaar? Waarom ga je een relatie aan met iemand? Het gaat ook over Shrek. Waarom is dat een match? Omdat ze hetzelfde niveau van gekte hebben. Hetzelfde niveau van, we zijn allemaal gebroken. We zijn allemaal gebroken mensen. De kunst is om iemand te vinden die in je gebrokenheid, bij jouw gebrokenheid past. En die een beetje net zo een mankementje hier of daar heeft. Want dan vind je elkaar gewoon makkelijker.
0: Ik heb het in een boek gelezen. Iemand die, nou dat is geen heel lang verhaal, is dat. Maar die zit, een man en vrouw zit aan het strand. En ik zeg het wel eens voor de geintige mensen. Zeg, een kenmerk van een goed huwelijk is volgens mij ook wel dat je de slappe lach kunt hebben met elkaar.
1: Jazeker, je moet pret hebben. Ik vind dat net zoiets als seks hebben. Je moet pret hebben samen, want dat maakt het gewoon veel beter te doen allemaal. Ja.
0: Goed en nu echt, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En dit zei Aukeline van Abbema. En met haar sprak ik op basis van het boek Het Relatieboek voor Singles. Het is een boek uitgegeven bij Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. En een gesprek met Aukeline had ik in deze uitzending van Emma Schangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmauschangers.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 14e week door het jaar leidt de kerk de Eucharistie in met de tekst uit het 17e hoofdstuk van Johannes. Zo spreekt de Heer: Vader, ik bid voor hen dat zij in ons één mogen zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Onze onderlinge eenheid is niet de vrucht van onze inspanning, maar het is een gave van God. Ja, sterker nog, het is iets van God zelf. Zoals Jezus bidt: ik bid voor hen dat zij in ons één mogen zijn. Eenheid is iets van God. Iets van God zelf. Oneenigheid is tegengoddelijk. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd bracht men Jezus een stomme die door de duivel bezeten was. Zodra de duivel was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensen zeiden vol verbazing: nog nooit heeft men in Israël zoiets gezien. Maar de fariseeën zeiden: de vorst der duivels stelt hem in staat de duivels uit te drijven. Jezus ging rond door alle steden en dorpen waar hij onderricht gaf in hun synagogen en de blijde boodschap verkondigde van het koninkrijk en alle ziekten en kwalen genas. Met het zien van die menigte mensen werd hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetopt neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak Jezus tot zijn leerlingen: de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Dit is het woord van God. Eerst de geest van laten rusten bij hem. De eigen lichamelijke en geestelijke, gevoelsmatige verlangens laten vallen om zich enkel bezig te houden met hem. Zo alles van zich af laten vallen. Je hoeft niet voor jezelf te zorgen. Er is iemand die voor je zorgt, die met je te doen heeft. Bij het zien van die menigte mensen werd hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetopt neerlagen als schapen zonder herder. Durf maar gerust veel te laten vallen. Wij zijn werkelijk veilig bij onze herder Jezus. Bij hem je geest laten rusten. Enkele passen voor de plaats waar je gaat bidden, even stil blijven staan. Omhoog kijken. Zien hoe hij je ziet. Je dan klein maken in een gebaar. Je als een schaapje klein maken voor je herder. En dan ingaan in het gebed. De gebedshouding aannemen. Liggend, zittend of geknield. In de houding waarvan je vermoedt hem het meeste te kunnen vinden. En dat vragen als een genade voor je hele leven, dat alle bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dat sluit de ordening in van wat men geestelijk of lichamelijk doet. Als iemand die aan sporten doet zich niet concentreert en zodoende niet al zijn krachten inzet, maar aan iets anders gaat zitten denken, dan verliest hij de race. Als je gaat bidden, dan niets willen doen dan hem beschouwen. Dus geen ongeordende bewegingen, ook inwendig niet. En dan de geschiedenis, de context waarin zich dit gebeuren voltrekt. Eerst geneest Jezus een stomme die door de duivel bezeten was. Uitdrijving en genezing zijn één. Zodra de duivel was uitgedreven, begon de stomme te spreken. Het was dus een boosaardige stomheid. Stom gemaakt door een onreine geest. En de reactie was tweeledig. Het volk was vol verbazing. Nog nooit heeft men in Israël zoiets gezien. Maar de fariseeën zeiden: de vorst der duivels stelt hem in staat de duivels uit te drijven. Daarna een samenvattend overzicht van Jezus' activiteit. Rondgaan door alle steden en dorpen, onderricht geven, verkondigen
van het koninkrijk en genezing van alle ziekten en kwalen. Dus je hebt aan de ene kant Jezus en aan de andere kant de menigte mensen, de mensen. En nu komen de leerlingen daartussenin. En die worden daar zo tussen Jezus en de anderen ingezet. Zij zijn namelijk zijn helpers. De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. De oogst, dat is elders. In de parabel van het onkruid en de tarwe, laat beide samen opgroeien tot de oogst. De oogst is het einde van de wereld. En Jezus verzamelt dus mensen om vruchten te verzamelen voor de verbreiding van het koninkrijk. En mensen worden gevraagd te oogsten voor hem. Het einde van de wereld naar voren halen. Het eindideaal van Jezus, dat wij daaraan zouden werken. Mee zouden werken. En daarvoor elkaar zouden vinden. Je kunt elkaar zo ontzettend benadelen. Hoeveel mensen hebben een roeping niet verloren door anderen? Het klinkt misschien een beetje triest als je dat zo hoort zeggen. De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Maar eigenlijk is het evangelie nooit zonder meer optimistisch. En het is me goed ook, want dan heb je er in de minder optimistische perioden in je leven ook nog wat aan. Het evangelie heeft niets van die lichtzinnigheid. Nou ja, je doet maar wat, of je romde maar zo wat aan. Nou, je kent allemaal dat woord van Jezus. Nauw is de poort, smal is de weg naar het leven, en zijn er maar weinigen die hem vinden. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. En van ieder onnut woord zal rekenschap van u worden gevraagd. Maar nu terug naar Jezus. Wat doet Jezus eigenlijk? Hij geeft onderricht, hij verkondigt, hij geeft een bevel, hij vergeeft zonden, hij oefent de tucht uit. En dat zijn even zoveel kerkelijke functies. En als je nu eens goed leest over wat Jezus doet en wat er staat over wat die leerlingen doen, dan merkt u dat de evangelist dat ziet als liggend in één lijn. En dat is het evangelie. Het evangelie is, en dat is de hele functie van het evangelie, dat wij wat er nu gebeurt zouden zien als gedragen door hem. Dat wij de kerk zouden zien als het lichaam van Christus. Jezus die voortleeft in ons leven. Dat is de kerk. En daarvoor zijn we hier. En dan ook zien de plaats waar ze dit heeft afgespeeld. Eerst de plaats waar het niet is. Het is niet in Nazareth. Het is niet in Kafarnaüm. Het speelt zich niet af in de synagoge. Want daar was hij niet welkom. Het is een rondtrekkende Jezus die roept. Er is dus geen vaste plaats. De uitgezondene is nergens en overal. Nergens thuis en daarom overal thuis. Men is dan ook eerst nergens. En daar moet men doorheen, om dan overal thuis te kunnen zijn. Het is iets goeds te zien hoe Jezus leefde. Jezus ging rond door alle steden en dorpen, waar hij onderricht gaf in hun synagogen en de blijde boodschap verkondigde van het koninkrijk en alle ziekten en kwalen genas. En dan vragen wat we verlangen, een innerlijke kennis van Christus onze Heer, om hem meer lief te hebben. Wat moet Jezus voor iemand geweest zijn? Het innerlijk van Jezus. Dat hij zo onthecht leefde, zo los van plaats en familie, van personen en dingen, van mensen en zaken, omdat hij zo verbonden was met zijn Vader. En daarom vragen wij een innerlijke kennis van Christus ons Heer, om hem beter te leren kennen en hem meer van nabij te volgen. De overweging. In de eerste lezing uit de profeet Hosea wordt de kinderen van Israël de les gelezen. De kinderen van Israël hebben verkeerd gedaan. Ze hebben van zilver en goud afgodsbeelden gemaakt, goed om stuk geslagen te worden. Ja, Efraïm
heeft zijn altaren talrijk gemaakt, maar ze dienden om te zondigen. Altaren om te zondigen, ja, altaren om te zondigen. Verschrikkelijk. Alsof God, die hier aan het woord is, er gewoon niet over uit kan, altaren om te zondigen. Het kwaad dringt door in het heilig land. Dringt door bij de aan God toegewijde mensen. Ja, tot bij het altaar. Daar moest het eens van komen. De kerk, dat is nu het aan God toegewijde land, het nieuwe Israël, de kerk is aan God toegewijd. En daarin hebben mensen zich aan God toegewijd, heel hun leven in de dienst van de heilige God gesteld. Maar ook aan God toegewijde mensen zijn mensen. Als zondige mensen hun leven in de dienst van God stellen, dringen met hun dienst ook hun zonden door in het heiligdom. Dan ontwijden ze met hun toewijding ook de altaren van God, de kapel, het klooster, de menselijke verhoudingen in het klooster, in de gemeenschap van de kerk. Dat gebeurt in het Oude Testament, dat gebeurt in het Evangelie. Allen luisteren ze naar het woord van God. Allen zijn ze getuigen van Gods grote daden, zijn weldaden, zoals in het Oude Verbond. Allen zijn getuigen geweest van de bevrijding uit Egypte. En ook in het Nieuwe Verbond. Men bracht een stomme bij hem, die door de duivel bezeten was. Zodra de duivel uitgedreven was, begon de stomme te spreken. En de mensen zeiden vol verbazing: nog nooit heeft men in Israël zoiets gezien. Het aan God toegewijde volk neemt de goede God aan. En neemt aan wat hij aan goedheid aan zijn volk verricht. Zoals destijds de bevrijding uit Egypte. Maar datzelfde volk is in zijn leiders tot een andere reactie in staat. Maar de fariseeën zeiden: de vorst der duivel stelt hem in staat de duivels uit te drijven. Zo ontwijden zij de heilige Gods, niet de altaren, maar de heilige zelf. Dat is een nog veel ergere zonde dan die van het oude Israël. En wat is Gods reactie nu daarop? Zoals zijn reactie was op de zonde van het oude Israël. Nu herinnert God zich hun schuld en straft hij hun zonden. Zij gaan naar Egypte terug. Terug naar de slavernij, waar ik ze uit heb weggehaald. Wat ik met mijn eigen kracht en met mijn genade heb opgebouwd, het zal worden afgebroken. En reageert Jezus dan nu ook zo op die verschrikkelijke zonde van de fariseeën? Ik lees u voor wat er staat. Jezus ging rond door alle steden en dorpen waar hij onderricht gaf in hun synagogen en de blijde boodschap verkondigde van het koninkrijk en alle ziekten en kwalen genas. Bij het zien van die menigte mensen werd hij door medelijden bewogen. Jezus heeft medelijden met de kwaadwilligen. Hij straft niet, hij begint geen strafactie. Hij vernietigt de boosdoeners niet met de adem van zijn toren, maar hij laat ze ongestraft doorgaan met hun wandaden. En zelf gaat hij ongehinderd door met goed te doen. Zo is de kerk. De kerk is een zondige kerk. En ze is een heilige kerk. De door Gods medelijden en barmhartigheid geheiligde kerk. Dit is mijn bloed tot vergeving van de zonden. Hij verplicht ons ertoe deze daad van totale zelfgave te herhalen, opdat wij in de na hem komende generaties zich even persoonlijk door hem bemind zouden weten, opdat wij als andere Jezusen allen op onze beurt zo zouden doen met onze naasten. Als we zozeer met hem verenigd zouden zijn, zal het ons niet moeilijk vallen aan het einde gesprekjes te hebben met Maria, sluiten met een wees gegroet,
en we door Maria naar Jezus laten brengen, om bij hem een tijd te verwijnen, om het dan door Jezus naar zijn hemelse Vader te laten leiden, bij hem te zijn, liefst zonder woorden, in de stilte van mijn ziel, langzaam en intens aandachtig sluiten met het Onze Vader.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Fijn dat u heeft ingeschakeld op Radio Maria. We gaan samen de Rozenkrans bidden en overwegen wij de droevige mysteries. We gaan bidden voor al uw intenties die u heeft doorgegeven. We gaan ze toevertrouwen aan Maria, die onze intenties zal brengen bij haar zoon Jezus. Ik wens u thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria.

0: uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In naam van de Vader,

de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dankjewel voor het meebidden van het roze hoedje. Dat we zo samen in gebed verenigd mochten zijn.

0: Welkom beste luisteraars bij de Vespers op dit feest van de heilige Benedictus, patroon van Europa. Ik geef u de bladzijde nummers. U kunt in het kleingetijdenboek eigenlijk niets meebidden. Dat komt vanwege het feest van vandaag en dan zijn de gebeden apart. Maar wel met het grootgetijdenboek of met de app van Tiltenberg. In het grootgetijdenboek vindt u de hymne, maar ook de antifoon bij de lofzang van Maria en het slotgebed vanaf 1344. De psalmen vindt u op bladzijde 1634. Daar vindt u ook de kortere schriftlezing. En ook de voorbeden, dus vanaf 634. Ik wens u heel veel devotie toe op dit feest van de heilige Benedictus, abt en patroon van Europa. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O Benedictus, wijze man, gij hebt de volken onderricht. Gij leraar aan verdienstenrijk, vervul ook ons van Christus licht.
1: Een nieuwe levenswijze kwam alom door uw persoon tot stand. Uw regel maakte velen één door werk, gebed en broederband.
0: Wij bidden, laat de volkeren ook nu als broeders eensgezind elkander helpend dienstbaar zijn, opdat de wereld vrede vindt.
1: Aan God de Vader en de Zoon en aan de Geest zij lof gewijd. Hun licht is voor u opgegaan, de glorie van de eeuwigheid.
0: Hij is onberispelijk en volmaakt gebleken. Zijn roem zal blijven in eeuwigheid. Heer, wie mag de gast zijn in uw tent? Wie mag op uw heilige berg verblijven?
1: Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft, in zijn hart geen boze plannen koestert, geen bedrog pleegt met zijn tong.
0: Wie zijn evenmens geen schade doet en zijn buren niet te schande zet.
1: Wie de boosdoener veracht, maar de dienaars van de Heer in ere houdt.
0: Wie belofte in zijn eigen nadeel toch volbrengt, zijn bezit niet uitleent tegen woeker. Als getuige niet omkoopbaar is.
1: Wie zich zo gedraagt, zal niet wankelen in eeuwigheid.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Hij is onberispelijk en volmaakt gebleken. Zijn roem zal blijven in eeuwigheid. Gods genade en barmhartigheid vallen zijn uitverkorenen ten deel. Hij waakt over zijn heiligen. Gelukkig de mens die ontzag heeft voor God, die vreugde vindt in zijn geboden.
1: Zijn kroost zal machtig zijn in het land. Gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.
0: Welvaart en rijkdom sieren zijn huis. Hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
1: Hij is voor de vrome een licht in de nacht. Weldadig, barmachtig, rechtvaardig.
0: Goed gaat het de mens die weggeeft en leent. Die eerlijk zijn zaken behartigt.
1: In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk. Men blijft hem voor eeuwig gedenken.
0: Voor slechte tijding is hij niet bang. Hij blijft ongeschokt op de Heer vertrouwen.
1: Standvastig en zonder vrees zet hij door. Tot hij op zijn vijanden neerziet.
0: Met mildheid deelt hij aan armen uit. Hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
1: Zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds. De zondaar zal het met afgunst aanschouwen.
0: Hij knarst met de tanden, verteerd van nijd. het streven van zondaars zal falen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gods genade en barmhartigheid vallen zijn uitverkoren ten deel. Hij waakt over zijn heiligen. De heiligen zongen een nieuw lied voor de troon van God en het Lam. En de aarde weegaalde van hun gezang. Groot en wonderbaar zijn uw daden. Heer God, Albeheerser.
1: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij, koning der eeuwen.
0: Wie zou u, Heer, niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? Want gij alleen zijt heilig.
1: En alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat uw oordelen openbaar zijn geworden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De heiligen zongen een nieuw lied voor de troon van God en het Lam. En de aarde weergalmde van hun gezang.
1: Wij weten dat God in alles het heil bevordert van die hem lief hebben. Van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. Want die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn zoon, opdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Die hij heeft voorbestemd, heeft hij ook geroepen. Die hij riep, heeft hij gerechtvaardigd. En die hij rechtvaardigde, heeft hij verheerlijkt.
0: De Heer is rechtvaardig, het recht is hem lief.
1: De Heer is rechtvaardig, het recht is hem lief.
0: Rechtvaardigen zullen hem zien.
1: Het recht is hem lief.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer is rechtvaardig, het recht is hem lief.
0: Zegen zal hij ontvangen van de Heer en loon van God zijn verlosser. Dit zijn de mensen die God willen zien, uw aangezicht, God van Jacob. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest, o God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmachtig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen had hij omlaag van een troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zegen zal hij ontvangen van de Heer en loon van God zijn verlosser.
1: Zijn verlosser.
0: Dit zijn de mensen die God willen zien. Uw aangezicht, God van Jacob. Bidden wij tot de Vader, de bron van alle heiligheid, dat hij ons door het voorbeeld en de voorspraak van de heiligen tot een heilig leven brengt, vragen wij hem.
1: Heilig ons, want gij alleen zijt heilig.
0: Heilige Vader, gij hebt gewild dat wij uw kinderen worden genoemd en het ook zijn. Laat uw kerk uw naam prijzen over heel de aarde.
1: Heilig ons, want gij alleen zijt heilig.
0: Heilige Vader, gij hebt gewild dat wij door een heilige levenswandel u in alles behagen. Maak ons leven rijk en goede werken.
1: Heilig ons, want gij alleen zijt heilig.
0: Heilige Vader, door Christus hebt gij ons met u verzoend. Bewaar ons in uw naam, opdat wij allen één zijn.
1: Heilig ons, want gij alleen zijt heilig.
0: Heilige Vader, Ge hebt ons tot het hemels gastmaal geroepen. Geef dat wij door het brood dat uit de hemel is neergedaald toenemen in liefde.
1: Heilig ons, want gij alleen zijt heilig.
0: Heilige Vader, vergeef alle zondaars hun schuld en laat het licht van uw gelaat schijnen over onze overledenen.
1: Heilig ons, want gij alleen zijt heilig.
0: Bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Heilig ons, want gij alleen zijt heilig.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: God, gij hebt de heilige abt Benedictus tot een meester gemaakt in de leerschool van het monastieke leven. Wij vragen dat wij niet stellen boven de liefde tot u en dat wij met een ruim hart de wegen gaan die gij ons voorhoudt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenkt ons zijn zegen, hij bewaar ons voor onheil en geleidt ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Goedemorgen, beste luisteraars in Nederland en in Vlaanderen. Graag met u willen wij een programma doen dat heet Leven met God. En op de donderdagen in de maand mei willen we u graag wat vertellen over de Maria-bedevaarten. Vandaag zal dat zijn over Ons Lieve Vrouw van den Bos, de Zoete Moeder. En we hebben dit programma als titel meegegeven in de voetsporen van Maria.

0: Geschiedenis van Ons Lieve Vrouw van den Bosch. Elke dag, zomer en winter, al verandert het wijwater in ijswater, wordt er in de Mariakapel van de Sint-Jan gebeden voor het beeld van de zoete moeder. En altijd branden er kaarsjes. In diepe devotie prevelen vele lippen smeekbeden tot de zoete moeder van den Bosch. Voor het miraculeuze beeld branden ontelbare vaccinelichtjes. En een ware bloemenzee omgeeft het lieve vrouwke. Aan de muren van de Mariakapel in de Sint-Jan hangen kasten vol ex-foto's, als een stilzwijgende getuigenis van vele gebedsverhoringen. De eerbiedige stilte wordt slechts gebroken door de schuifelende voeten van komende en gaande bezoekers. Vanaf haar prachtige troon straalt en het immer glimlachend gelaat van onze lieve vrouw. Zij aanhoort met liefde en wijsheid elk gebed, iedere smeekbede en dankbetuiging en schenkt de aanwezigen op wonderlijke wijze kracht en hoop. Van heinde verre komen jaarlijks ongeveer 25.000 mensen naar de Bossche kathedraal om Maria te eren. In mei en augustus beleeft de devotie haar hoogtepunten en trekken veel georganiseerde bedevaarten naar de Brabantse hoofdstad.
1: Het Mirakelboek. In de glazen schrijn aan de voet van het Mariabeeld wordt het zogenaamde Mirakelboek bewaard. Een oud, met de hand geschreven boek dat eigenlijk uit losse bladen bestond. Pas later werden die bladen opgeplakt en ingebonden. In het boek wordt bijna 500 wonderverhalen op bloemrijke wijze verteld. Uit elk verhaal blijkt het grote vertrouwen in de hulp en de genade van de zoete moeder van den Bosch. Aan die geschreven getuigenissen van Maria's wonderdaden gaat een soort rijmkroniek vooraf, waarin de allereerste lotgevallen van het genadebeeld worden verteld. De naam van de schrijver, Johannes Ruermunt uit Boekhout, is bewaard gebleven in de beginregels van zijn kroniek. Het bevatte voor eerst een geschiedenis van het ontstaan van de verering der zoete lieve vrouw in rederijkersverzen. Van het begin der 17e eeuw, vervolgens een tweede en een derde deel, waarin de mirakelen van de zoete moeder waren opgetekend. Het eerste deel is sedert eeuwen verloren gegaan, maar de andere twee delen zijn zorgvuldig bewaard.
0: Dit kostbare handschrift bevat ongeveer 500 verklaringen van wonderen of merkwaardige gebedsverhoringen, alle door bevoegde mannen opgetekend, uit de mond van de bevoorrechten zelf of van hun ouders en verwanten. Nauwkeurig onderzocht en behoorlijk door getuigen bevestigd. Het is bijgewerkt tot het jaar 1603. Met het beeld is ook het Mirakelboek naar België gevlucht en in het archief van het aartsbisschop Mechelen bewaard. Toen de zoete moeder naar 's-Hertogenbosch terugkeerde, heeft de kardinaal van Mechelen dit Mirakelboek mee teruggegeven.
1: In het boekje Vertellingen uit het Mirakelboek werkte Harry Beeks de middeleeuwse taal om tot modern Nederlands en verhaalde zonder aan de inhoud iets te veranderen in eenvoudige rijmregels de legende van de zoete moeder. Een samenvatting, waarbij ook gebruik werd gemaakt van het boekje Lieve Vrouwkes van Brabant, dat in 1938 door Jan Kuipers op smakelijke wijze werd geschreven, luidt als volgt. Tijdens de koude winter van het jaar 1380 vond een steenhouwersknecht in een oude bouwloods van de Sint-Jan een verwaarloosd en totaal vergeten Mariabeeld. Juist toen hij het houten beeld in tweeën wilde hakken om daarna in het vuur te gooien, kwam de bouwmeester binnen, als was hij door God gezonden. Deze nam hem het beeld uit handen met de woorden: dat mag niet gebeuren, dat beeld stelt de moeder maagd voor, maak dat niet te schand. Op Witte Donderdag maakte men het rustaltaar gereed en zoals gewoonlijk plaatste men daar bloemen en heilige beelden. De knecht, die dat zag, haalde zijn oude Mariabeeld uit de loods en zette het tussen de deftig geklede zanten. Op Goede Vrijdag werden de beelden weer opgeborgen, maar het Mariabeeld was blijven staan. Lekenbroeder Wouter, die zijn ronde deed in de Sint-Jan, zag het lelijke beeld en plaatste het beschaamd in een donkere hoek op een zijaltaar naast Sint-Michaël. De volgende dag kwam de koster naar broeder Wouter, zag het beeld en zei: "Alleluia, broeder Wouter, mogen de doden spoedig verrijzen, maar als gij die houtblok neven Sint-Michaël hebt gezet, zou ik hem sefkes weghalen, want de mensen kunnen niet bidden vanwege het schandalige gezicht." Broeder Wouter was zich wel bewust van de onooglijkheid van het beeld en wilde het verplaatsen. Maar, of het een mirakel was, het beeld was niet meer te tillen. Aldus maakte broeder Wouter voor het eerst kennis met de zwaartekracht van Maria. Te midden van spelende kinderen vond hij het kindje Jezus, dat ons lieve vrouwke van haar arm was verloren. Zo bleef het beeld voor de rest van het jaar in haar donkere hoekje op een zijaltaar. Achter het lieve vrouwenkoor, achter het altaar, kwam het terecht. Daar bleef het vervuild voor alles te slecht.

Toen het lieve vrouwenkoor geschilderd werd, bespreekt de schilderszoon het gezicht van Maria met gele verf en bespotte het, waarna broeder Wouter mee een busselke uit een wijwaterkwast het gans gezicht poogde te fatsoeneren. Het resultaat was zo afzichtelijk dat de koster hem smeekte het Mariabeeld mee naar huis te nemen. De broeder zette het inmiddels weer verplaatsbare beeld naast Sint Martinus.

0: inmiddels weer verplaatsbare beeld naast Sint Martinus. Hij reeg uit een oud kazuifel met gouddraad zelf een kleed. De mensen van Den Bosch gekten met de beeldenis van de heilige maagd. Als mee een wezen uit de carnaval. Een man tekende spottend twee zwarte ogen op het gezicht. En een poorteresse riep, Jen Ders was dat beeld lelijk en geel. Maar s'nachts verscheen de moeder gods aan de vrouw en wees haar terecht. Tot één keer gebracht offerde ze het geld om het lieve vrouwke te laten verfraaien. Ook een andere vrouw die openlijk de draak stak met Maria's lelijke gele gezicht, werd door onze lieve vrouw op haar plaats gezet. Zij maakte zo'n gemene val dat zij 2 weken het bed moest houden. Ootmoedig offerde zij geld voor het beeld. Broeder Wouter was zo verheugd dat hij 7 dagen aan een niets anders kon uitbrengen dan Ave Maria. Als eerste wonder vermeldt het mirakelboek de genezing van een zeker Hadewig, die meer dan 3 jaar verlamd aan bed gekluisterd was.
1: In de nacht van zondag voor Sint Michael menen zij Christus te zien in menselijke gedaante. Armoedig gekleed, zoals hij bij zijn omwandeling op aarde placht gekleed te zijn. Hadewig, sprak hij, wilt gij genezen? Gaarne, antwoordde zij. Ik ben bereid. Ga dan, sprak de Heer. In de Sint-Janskerk, waar de verworpen lieve vrouwen staat, en offer haar een wassenbeen. Gij zult zeker genezen. Dit gebeurde inderdaad. Vanzelf maakte deze gebeurtenis grote indruk en wekte de mensen op tot eerbiedige verering. Het beeld werd aan de zorg van een kunstschilder toevertrouwd, waarvoor jonkvrouw Oda het geld schonk. Daarna plaatste men het, keurig geschilderd en getooid, in de doopkapel, ten noorden van de oude toren. Sinds de herfst van het jaar 1381 is derhalve deze kapel de woonplaats van de zoete moeder. Het jaar daarop brak daar brand uit. Het brandt voor onze lieve vrouw, riepen de mensen. Zo hevig woedden de vlammen dat redding onmogelijk scheen. O schone moeder gods, red zelf uw beeld, riep een stem. Inderdaad, de gedaante als van een mens zweefde toen in het vuur. Hierop wierp een vrouw zich naar voren en, geholpen door een man, nam zij het beeld van de brandende troon en bracht het in veiligheid. De mantel was reeds verschroeid en een schilder heeft toen de brandschade met nieuwe kleuren hersteld. De godsvrucht tot de zoete vrouw, lieve vrouw van Den Bosch nam steeds meer toe. De roep van haar goedheid trok pelgrims van heinde en ver en talrijke mirakelen en gebedsverhoringen werden opgetekend, om de herinnering daarvan voor het nageslacht te bewaren. In het archief van de Sint-Janskerk zijn nog steeds aanwezig de op schrift gestelde verklaringen, die vermelding en getuigen van wondervolle genezingen, onder andere van 8 maart 1383 en van 29 mei 1383, opgemaakt in de kapel van ons lieve vrouw van Den Bosch. Nooit zag de zoete lieve moeder een zo talrijke en zo hoge adel in haar heiligdom als in 1481, toen keizer Maximiliaan in de Sint-Janskerk het kapittel hield van het Gulden Vlies. Toen vertoefde in 's-Hertogenbosch Ferdinand, koning van Castilië, Ferdinand, koning van Napels, Eduard van Engeland, Engelbert van Nassau, Willem van Egmond en de jeudige Philips de Schone. Zij woonden als vliesridders de plechtigheden bij in de Sint-Jan en vereerden de zoete moeder. Wellicht

0: werd bij deze gelegenheid de laatste beschildering op het beeld aangebracht.
1: Het eigenlijke verhaal over het ontstaan van de verering van de zoete moeder kennen we uit een geschreven, berijmde kroniek, welk in 1422 schijnt te zijn vervaardigd door Johannes Ruurmond van Boekhout. Het oorspronkelijk handschrift bezitten we niet meer, slechts een kopie van waarschijnlijk het jaar 1550. Hier kan men opmerken dat, zonder de Mariaverering, zonder de feesten van de illustere lieve vrouwenbroederschap, zonder de schitterende omgangen en de pelgrimstochten, het stads- en kerkbestuur nooit in staat zouden zijn geweest om zulk een prachtige kathedraal te bouwen. Hoe groot het vertrouwen van de Bossenaren in de zoete lieve vrouw was, blijkt ook hieruit dat vanouds de privilegien en handvesten van de stad in de kapel van de zoete moeder werden bewaard, als een erkenning van Maria als de patrones en de beschermvrouwe van 's-Hertogenbosch.
0: Stille omgang. De stille omgang, die nog jaarlijks van 7 tot en met 15 juli wordt gehouden, kent een eeuwenlang verleden. Tot het jaar 1629 kon de Maria-ommegang op uitbundige wijze elk jaar plaatsvinden. Tijdens die ommegang werd de zoete moeder meegedragen door de straten van de binnenstad. Maar toen de staatse troepen in dat jaar Den Bosch innamen, werd de processie verboden. In het geheim bracht men het kostbare Mariabeeld naar Brussel. De ballingschap van het lieve vrouwke veranderde niets aan haar verering in en rond Den Bosch. De traditie van de oude processie bleef gehandhaafd. In de jaren 40 van de 19e eeuw begon het touwtrekken om het miraculeuze beeld dat nog altijd in Brussel verbleef. Pas in december 1853 haalde Monsieur Swijze, de toenmalige bisschop van Den Bosch, de zoete moeder terug naar de Sint-Jan, waar zij haar oude vertrouwde plekje op de troon in de Ons Lieve Vrouwenkapel weer innam. Lief en leed heeft de zoete moeder met haar kinderen gedeeld. Het waren verwarde tijden, doch men mene niet dat toen 's-Hertogenbosch ontrouw is geworden aan haar traditie, want voor de overgrote meerderheid van de burgerij bleef waar wat prelaat Wichman schrijft in Brabantia Mariana, Mariaans Brabant, wie zal ons het begin aanwijzen der Mariaverering in deze stad die steeds het hart en ziel aan de moeder des Heren gehecht was.

0: Zoals u hoort, beste luisteraars, zijn we bezig met een programma over Maria Bedevaart. En dat is vandaag de Ons Lieve Vrouw van den Bosch, oftewel de Zoete Moeder van den Bosch. We hebben u in het kort de geschiedenis mogen laten horen. En nu willen we graag verder praten met iemand die is lid van de Broederschap van Sint-Jan. En zij wil ons daar graag ook wat over vertellen. Goedemorgen, Monique.
1: Goedemorgen.
0: Monique, fijn dat je aan dit programma wil meewerken. En je bent dus, zoals ik al zei, lid van de Broederschap. Zou je ons iets kunnen vertellen over het ontstaan, de bedoelingen van de Broederschap?
1: Ja, de Broederschap is natuurlijk een eer voor mij om daar lid van bestuur te mogen zijn. We hebben duizenden leden bij de Broederschap. En onze taak is heel kort gezegd de Maria-devotie bevorderen. Wat betreft het ontstaan, je weet waarschijnlijk dat in de middeleeuwen er vele broederschappen waren. Zo ook van dit, wat wij noemen, nieuwe Mariabeeld. Het oude Mariabeeld behoorde aan de Illustere Broederschap, die hun kapel hadden in de Sacramentskapel. En dit nieuwe beeld, het Zoete Moeder van den Bosch, had in de middeleeuwen dus ook een broederschap die in 1629, wat u zo juist al vertelde, is moeten stoppen met bestaan. En rond de periode dat de Sint-Jan weer terug aan de katholieken gegeven werd, ontstond er weer een nieuwe broederschap. En die heeft zich in het begin natuurlijk voornamelijk bezig gehouden met het beeldje terug te krijgen uit Brussel. En daarna, toen het beeld terug is gekomen uit Brussel, is ongeveer wat onze taak is, de verering van de Zoete Moeder bevorderen en de verering op te voeren tot den luister waarmede zij in gelukkigere tijden heeft geschitterd. En daar zijn we nog mee bezig.
0: Ja, en nu is het de meimaand en ja, dat is altijd ook voor jullie een bijzondere maand. Mm-hmm. Kun je daar ook iets over vertellen?
1: Ja, de meimaand is de speciale Maria-maand, waarin wij proberen om Maria feestelijk in de Sint-Jan een plek te geven, de meimaandopstelling. Dat is sinds vorig jaar nog iets naar voren geschoven, naast het altaar, nog mooier, denk ik. En in de meimaand zijn we onder andere bezig geweest, voor de meimaand al, met het maken van het meimaandboekje, waarin het hele programma van de meimaand staat. Door het jaar heen zijn we bezig met de gildes daarvoor te benaderen, de koren te regelen, thema van de meimaand vast te stellen. Daarvoor hebben wij in november, ongeveer november, ook meestal een bezinningsdag die de laatste jaren ook in het teken staat van het nieuwe thema. En zo gaat dat tot de meimaand door. En in de meimaand zelf is eigenlijk alles begeleiden. We zijn al aanwezig bij de verschillende vieringen op zaterdagavond en zondag, Hemelvaart. En daar zijn we op allerlei manieren bij betrokken. De zorg voor de kapel is natuurlijk buiten de meimaand belangrijk. En door het jaar heen de Mariafeesten. Daar heb ik het even eigenlijk helemaal geresumeerd.
0: Mm-hmm. Ja, en het is niet alleen dus de Sint-Jan waar jullie de Mariaverering ook willen opluisteren en aanmoedigen. Maar ook nog buiten de Sint-Jan zijn jullie bezig?
1: Wanneer er verzoeken zijn om op de een of andere manier Maria wat meer aandacht te geven. Een stiltekapel. Zijn we inderdaad betrokken wanneer iemand vraagt of we misschien een bepaald Mariabeeldje daarvoor ter beschikking hebben. Of zoals nog niet zo lang geleden er in de wachtkamer bij de intensive care van het Groot Ziekengasthuis, het nieuwe BMC, of het Jeroen Bosch ziekenhuis is het tegenwoordig, dan willen we daar ook heel graag aan meewerken. En zo zijn er van die kleine dingen door het jaar heen verzoeken om Maria nog extra aandacht te geven. En dat is ook een bezigheid van ons.
0: Ja, dat is heel mooi. En misschien ook de persoonlijke ervaring misschien die je zelf heeft met Maria.
1: Ja, dat is vanuit mijn wortels. Ik ben geboren en getogen onder de rook van de Sint-Jan. En voor mij is Maria zo, hoort zo bij mijn leven dat wij bij wijze van spreken met boodschappen doen vanuit de Hintermanstraat naar, noem maar, de Kerkstraat of de Peperstraat. Wij door de kapel liepen, even daar stil waren, niet altijd een kaarsje opstaken, maar toch wel heel veel. En dat is iets wat, ja, zo voor mij bekend is. Mm-hmm. En ook de omgang, de bidtochten, daar ben ik toch helemaal in opgevoed. Wij woonden aan de Hintermanstraat, dus daar was ik ook bij betrokken. En toen ik dus 20 jaar geleden zo ongeveer onder de baan van de kamp daarvoor gevraagd werd, ja, was het iets wat, ook al woonde ik in Rosmalen, dat was zo, hoorde zo gewoon erbij, dat ik het een enorme eer vond om daar als moeder van 4 kinderen ook tijd te besteden aan het stukje uitdragen van de Onze Lieve Vrouw in de Bos, de Zoete Moeder in de Bos.
0: Dat is heel mooi. En aanstaande zondag, om 's avonds om 7 uur, 19 uur, dan gaat ook weer de bidtocht, de processie, ja, de omgang, zoals het ook Maria Omgang die het genoemd wordt. Kunt u misschien daar nog iets over vertellen?
1: Ja, dat is een eeuwenoude traditie die natuurlijk stil heeft gelegen in de periode van de reformatie, maar die nadat het beeld terug is gekomen, weer terug is gekomen. En die bestaat dit jaar uit een rustige bidtocht. Nadat in 1967, meen ik, voor het laatst een plechtige omgang is gehouden, is de traditie gekomen om dat als een bidtocht jaarlijks door de stad te laten lopen. Het beeld gedragen om 7 uur door het broederschap, waarbij allerlei mensen, iedereen zich kan aansluiten. Ook de bisschop aanwezig is, de plebaan natuurlijk, dat is de directeur van onze broederschap. En wij het beeld dragen door de al eeuwen oude route, de pelgrimsroute door de Bos.
0: Dat is heel mooi. Ja, ik heb zelf ook nog herinneringen aan de oude plechtige omgang. Daar werden allerlei bijbelse taferelen werden uitgebeeld. Ja, ja. En ik heb daar ook zelf nog eens aan mee mogen doen. Maar ja, dan praat je toch over de jaren 60.
1: Ja, klopt.
0: En daarna is het toch wat, is de aandacht wat verlaagd, denk ik.
1: Versoberd.
0: Ja.
1: Het is ook een andere sfeer, dat je rustig met Maria door de stad loopt. En ik vind het al bijzonder dat er wel de terrasjes groots bezet zijn, dat eigenlijk toch er met een zekere eerbied naar gekeken wordt.
0: Ja.
1: En dan ben ik toch wel trots op dat het nog kan in een bos, zonder al te veel begeleiding, politie of dergelijke. Dat is toch heel bijzonder, vind ik. Het is weer anders als in Brugge. Als je in Brugge komt, daar zijn enorme processies met ook heel veel toeristen erbij. Dat is natuurlijk ook in de bos steeds meer. Maar ik vind toch ook het oude gevoel er ook nog steeds is. En daar ben ik toch wel trots op.
0: Ik kan me voorstellen. Ja. Tot slot nog eventjes, Monique. Ik hoor net al dus dat jullie veel leden hebben. Is het ook mogelijk om lid te worden van de broederschap?
1: Ja, natuurlijk. Ieder jaar in de meimaand proberen wij aan de achterkant van het boekje de mogelijkheid om in te schrijven. Het gaat maar om een klein bedrag, maar het is als het ware een geste naar de Maria Broederschap om mee te doen aan de hele devotie rond Maria. En dat is denk ik de makkelijkste manier om in deze periode lid te worden. Dat boekje ligt er eigenlijk de hele meimaand. Ook de Maria feestdagen wordt dat ook gebruikt.
0: Ja, ja. En dat is dan vooral voor de mensen die in de Sint-Jan gaan komen.
1: Ja, precies. Ja. Ja, en tegenwoordig via de site zijn er mogelijkheden. Onze Lieve Vrouwe Broederschap zit aangelinkt aan de Sint-Jan site. En ook daar zijn adressen op te vinden waar mensen zich lid kunnen melden.
0: Fijn. Monique, mag ik u heel hartelijk danken voor deze bijdrage voor de zoetlieve moeder van den Bos. En voor deze komende meimaand in ieder geval heel veel zegen.
1: Dankjewel en geen dank hoor. Dag.
0: Dag.

0: Beste luisteraars, fijn dat u luistert en u luistert naar het programma Leven met God. En wij willen op de donderdagen op deze tijd in de meimaand u iets vertellen over Maria Bedevaarte. En vandaag is dat de zoete lieve vrouw van Den Bosch. Ons lieve vrouw van Den Bosch of de zoete moeder, zoals ze ook in Den Bosch genoemd wordt. En we hebben al iets gehoord over de geschiedenis. We hebben net Monique aan de telefoon gehad die ons iets verteld heeft over de broederschap en over de omgang. En nu hebben we Rita Peters aan de lijn. Zij is vrijwilligster in de Sint-Jan en kan ons waarschijnlijk graag iets vertellen over hoe het dan allemaal gaat in de Sint-Jan en vooral de vele mensen die daar komen. Goedemorgen Rita.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat u ook aan ons programma wilt meewerken.
1: Ik vind het een eer om eraan mee te werken.
0: Dank u. En u bent op de eerste plaats vrijwilligster in de Sint-Jan. En is dat al lang?
1: Nee, dat is nog niet zo lang. Want wij wonen pas sinds 5 jaar in Den Bosch. Mm-hmm. Dus toen zijn wij gelijk als vrijwilliger begonnen. En ja, dan is het van de infobalie. En nu zijn het dus de kaarsen standaard schoonmaken. De kerk helpen schoonmaken. En zelfs mijn man en ik mogen dus de mantel wisselen van Maria. En dat vinden we zo geweldig. Want we hebben zo'n fijne ervaring met Maria die op onze weg is gekomen.
0: Daar kan ik me levendig voorstellen dat dat heel mooi is.
1: Ja.
0: En dan heeft u, als mensen in de Sint-Jan komen, ook contact met mensen?
1: Nou, soms wel, want ik heb dan een band om een geel-witte band. Dat is van de ordendienst en dan spreken de mensen je toch wel aan. En ook als je aan de informatiebalie staat, ja, daar verkopen we verschillende dingen, maar dat is niet de hoofdzaak. De fijne gesprekken die je dan met de mensen hebt, nou, dat is geweldig. Dat is geweldig.
0: Want het is zeker in de meimaand, maar ook zoals wij straks ook al verteld hebben, het hele jaar door.
1: Dat is het hele jaar door, ja.
0: Ja, Maria is daar nooit alleen.
1: Nee, en je bent ook zelf nooit alleen. Want Maria is altijd bij je.
0: Ja.
1: Je hoeft het ook nooit alleen te doen. Dat hebben wij heel erg ervaren, ook in ons gezin.
0: Ja. En we weten vooral ook in de meimaand dat mensen al heel vroeg van Den Bosch en zelfs van de verre omtrek naar Den Bosch komen lopen. Dat doen ze al heel erg lang. Om daar dus dan ook een eucharistieviering in de Sint-Jan ook mee te maken. En wij hoorden ook al dat het ook de afgelopen zondag alweer heel erg druk is geweest.
1: Ja, ja, ja.
0: Mensen hebben daar heel veel voor over, want die moeten vaak kilometers lopen.
1: Ja.
0: Maar die doen dat dan ook echt om bij Maria te zijn. En ik krijg ook de indruk dat het is voor een kaarsje opsteken. Ze staat altijd in een bloemenzee.
1: Ja.
0: En ik denk dat heel veel mensen daar ook hun troost vinden.
1: En ja.
0: We hebben ook mogen horen dat er al in het verleden al heel wat mensen bemoedigd zijn. Dat er mirakelen, zoals dat in het verleden heette, gebeurd zijn. En kunt u misschien nog iets vertellen over de ervaringen die u hoort van mensen?
1: Nou, wij horen dus dat de mensen daar niet om genezing komen, maar om de kracht die ze daar krijgen bij Maria. Ze zeggen ook, het is net of Maria je altijd aankijkt.
0: Mm-hmm.
1: Waar je ook staat bij het beeld. Het beeld staat nu in de meimaand vooraan. En er kunnen ook veel meer mensen bij. En dan zeggen ze, ja, Maria die kijkt ons echt aan.
0: Yeah.
1: En het zijn dus ook, het valt ons op, wij komen dus uit het Westen. Dat hier de Maria-verering als een warme deken over je heen komt.
0: Ja. Yeah.
1: Dat is zo nieuw en dat is ja zo gevoelsmatig dat je het eigenlijk niet door kan vertellen.
0: Nee.
1: En dat is in de meimaand is dat heel sterk. Het valt mij wel op dat ik denk, waar blijven die mensen zondags in de andere maanden? Want de kerk is zo overvol in 4 vieringen. Waar blijven die mensen dan? Die andere zondagen? Dat vraag ik me wel eens af.
0: Ja. Ja, Misschien dat we dat toch verder aan Maria mogen overlaten.
1: Dat vind ik ook, ja.
0: Ja, dat we ze aan haar bescherming mogen toevertrouwen.
1: Ja, en ik denk dat ze daar misschien het hele jaar genoeg aan hebben.
0: Dat is heel goed mogelijk. Ja. Wij kunnen niet voor anderen denken en voelen.
1: En dat is maar heel goed ook.
0: Ja. U heeft ook zelf ervaring persoonlijk met Maria. Kunt u daar nog iets over vertellen?
1: Ja, wij zijn sinds 1961 is Maria eigenlijk in ons leven gekomen. Afgezien dat wij vroeger allemaal de doopnaam Maria kregen. Maar die hield het eigenlijk wel mee op. En in 1961 heeft mijn man een ernstig ongeluk gekregen in militaire dienst. En heeft toen maanden in het Johannes de Theo ziekenhuis in Den Bosch gelegen. Waar ik hem dus iedere zondag opzocht. En dan zei de broeder, als mijn man geholpen werd, ga maar even bij Maria zitten in de kapel. Want er zitten allemaal mensen, sluit je ogen maar. En dan komt het wel goed met hem. Maar hij zou eigenlijk niet meer kunnen gaan lopen. Zo ernstig was het ongeluk. Maar ik had er eigenlijk zoveel vertrouwen in. En het was zo nieuw voor mij om zoveel bij Maria te vinden. Dat het is toch eigenlijk goed gekomen. Hij is dan wel invalide gebleven via de militaire dienst. Maar het is toch allemaal wel goed gekomen. En dat heeft me zo gesteund. Dat toen wij een van de eerste kindertjes adopteerden uit Zuid-Korea, als het dan niet helemaal goed ging, want daar hadden we ook niet voor geleerd, dan zeiden we, laten we het maar bij Maria brengen. Dan komt het wel goed.
0: Ja.
1: En dan kwam het ook eigenlijk wel goed. Nou, en toen hadden we nooit het idee dat wij in de bos zouden gaan wonen. En toen kregen we nog wat problemen met ziektes van mij. En toen zeiden we, goh, als we nou eens naar de bos gingen wonen. En we hadden hier al zoveel vrienden. Want we gingen vanuit Woerden, gingen wij zondags altijd al naar de kerk hier. Dat vonden we geweldig. En dan leerden we zoveel mensen kennen. En de devotie van Maria, dat gaf ons zo steun. Nou, en toen hebben we toch ons huis verkocht, maar hebben we toch 3 jaar met een dubbele bewoning gezeten. En iedereen die zei, oh wat erg, hoe komen jullie eruit? En mijn man zegt, laten we het bij Maria brengen. Als het goed is voor jou, want we hadden het inmiddels hier weer te koop gezet. Want ik durfde de stap niet te maken. Toen hebben we het bij Maria gebracht. En van die dag af dacht ik, nou, het komt wel goed. En inderdaad is het goed gekomen. En nu wonen wij hier 5 jaar. En na 12 verhuizingen voel ik me eindelijk echt helemaal thuis. En ga ik iedere dag even naar Maria. En dan denk ik, hoef het niet alleen te doen.
0: Precies, ja.
1: En dat is een geweldig gevoel. En nou ook met de Maria-omgang, daar verheug ik me op. Want inmiddels zijn we ook betrokken bij de Oude Schuts. Het gilde. Dus mogen wij ook meelopen. En nu het aankleden van Maria samen met mijn man. Als ik dan de kroontjes van Maria en het stafje mag oppoetsen. Nou, dat is eigenlijk niet in woorden uit te drukken. En dan denk ik, wat heb ik veel gekregen.
0: Ja. Ja, en dat kunnen denk ik heel veel mensen met u zeggen.
1: Geweldig, geweldig. Ja. En ik vind het ook heel fijn om het hier te mogen zeggen.
0: Ja.
1: Want Maria is er echt voor iedereen. En Nelleke de Laat die zei toen ze de nieuwe mantel had gemaakt, de mantel is van iedereen en de Sint-Jan is van alle man.
0: Ja. Dat is. En misschien nog eventjes voor de luisteraars die zitten luisteren. Ik kan me voorstellen dat er misschien de vraag bij de luisteraars opkomt. Ja, maar Jezus is toch belangrijker als Maria. En ik weet ook uit eigen ervaring dat Maria die houdt de mensen als ze bij hun haar komen nooit voor zichzelf.
1: Nee.
0: Zij neemt ze dus meteen mee naar Jezus toe. En we zeggen dan ook wel eens dat Maria de snelste weg naar Christus is.
1: Ja.
0: En vandaar ook dat we bij haar ons echt kunnen toevertrouwen.
1: Ja.
0: Want wij weten dat met alles wat wij aan zorgen, aan problemen hebben, aan lijden met name ook, dat zij meteen dat meeneemt naar Christus toe. En zoals Crignon de Montfort ook vaak gezegd heeft, Jezus kan aan haar, aan zijn moeder nooit iets weigeren. En vandaar dat we aan Maria een enorme voorspraak hebben. En ik moet ook zelf zeggen dat zij mijn vertrouwen ook nooit heeft beschaamd.
1: Nee. Ik zou het iedereen gunnen. Want mensen die niet geloven, tenminste zoals ze dat zeggen, en ik zeg dan, ik steek wel een kaarsje voor je op, dan stralen ze eigenlijk.
0: Ja, ja. Ja, dat is heel mooi.
1: Ja.
0: Ja. En daarom is het ook mooi om in dit programma haar ook een beetje verder bekend te mogen maken als Onze Lieve Vrouw van den Bosch, de zoete moeder.
1: Ja, ik vind het geweldig.
0: Rita, wilt u er nog iets aan toevoegen?
1: Nee, net als wat ik net zei, ik gun het iedereen dat vertrouwen. Heb vertrouwen. Wat er ook is in je leven, heb vertrouwen. Want als je geen vertrouwen meer hebt, dan blijft er helemaal niks over.
0: Nee.
1: En ga maar in de kapel zitten bij Maria en lees maar dat mooie gebed wat er staat. En dan weet je dat Maria er echt voor iedereen is.
0: Ja, dat is.
1: En dat je het nooit alleen hoeft te doen.
0: Ja. Rita, heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan dit programma. En zoals u ook zelf al aangaf, zondagavond, dan is om 7:00 de Maria-omgang.
1: Ja.
0: En daar wordt iedereen bij uitgenodigd.
1: Ja, dat is geweldig.
0: Ja.
1: En dank u wel dat ik hier aan mee mocht werken.
0: Heel graag gedaan.
1: En heel veel succes met uw prachtige programma.
0: Ja hoor. En heel veel zegen over uw werk ook.
1: Ja, en over uw werk.
0: Dank u wel.

0: Beste luisteraars in Nederland en in Vlaanderen. Zoals u al hebt kunnen horen, zijn wij bezig met een programma over een Maria Bedevaart. En dat zullen we de hele maand op de donderdag zullen we dat doen. En vandaag is dat Ons Lieve Vrouw van Den Bosch, de Zoete Moeder, zoals ze hier in Den Bosch genoemd wordt. Want u weet dat wij met de studio ook in Den Bosch zitten. En u heeft waarschijnlijk ook al gehoord dat ik hier niet alleen zit, maar dat ik hier nog iemand naast me heb zitten en die ook haar eigen ervaringen heeft met Maria van de Zoete Moeder van Den Bosch. Toos, kun je daar nog iets over vertellen?
1: Dat wil ik zeker doen. Maria van den Bosch, de Zoete Moeder, zoals ook veel genoemd wordt, is voor mij een hele belangrijke vrouw. En ik ben er altijd heel graag naartoe gegaan. Als ik vroeger in een bos woonde en werkte, ging ik even bij haar binnenlopen, een kaarsje opsteken. En ik voelde me altijd weer helemaal gesterkt als ik met mijn vragen bij haar was geweest. En dan dacht ik, wat fijn dat ze er is. Dat ze er ook voor heel veel mensen is. Ik ben ook een aantal keren heel ziek geweest. En dat ik gebeden heb, Maria, ik wil weer beter worden. Maak me weer beter. En dat is ook gelukt. En er zijn bij mij dus een aantal kleine wondertjes gebeurd, waarvan ik dus denk, ze blijft voor mij mijn hele leven de lieve vrouw van Den Bosch.
0: En dan willen we ook nog, zoals in veel de Maria Bedevaarten, is er ook een gebed. En dat hebben ze in de Sint-Jan in Den Bosch ook. Dat hangt naast het beeld. En dat gebed willen wij nu samen bidden.
1: Heilige Maria, moeder van de Heer en zoete lieve vrouw van deze stad. In dit heiligdom dank ik God omwille van u. Want velen hebben hier de kracht van uw gebed ondervonden. Alles wat mijn hart bezighoudt, vertrouw ik toe aan u. Bid voor mij bij uw Zoon. Moeder van alle gelovigen, u bent niet alleen ons voorbeeld, maar ook onze bemoediging. Zoals u reeds gedurende zoveel eeuwen hulp en troost hebt gegeven. Zoete lieve vrouw, blijf bidden voor alle mensen en ook voor mij.
0: Amen. En tot slot mag ik u nog iets vertellen. Het is zo dat niet alleen de andere bisdommen, onder andere in Nederland en in België, maar ook het bisdom Den Bosch, waartoe dus de bedevaart van Maria behoort, die bestaat ook dit jaar 450 jaar. Dat wordt door een aantal dingen wordt dat gevierd. En onder andere ook is er een heel groot geloofsfeest in en rondom Den Bosch. En dat geloofsfeest, dat gaat morgen gaat dat beginnen. Morgen is de opening. En dan zijn er tot en met volgende week, zaterdag, zijn er heel veel activiteiten in en rondom de Sint-Jan. Ik wil er weer een paar van noemen. Dat is onder andere de jongeren aanstaande zaterdag, met name hen die dit jaar dus gevormd worden. We hebben zondag een heel groot kinderfeest in de Lucas. En er is ook 's avonds, zoals ik al eerder al heb verteld, is de ommegang om 7 uur 's avonds. En die gaat vooraf aan de 6:30 de Vespers in de Sint-Jan. Dan maandag, dan is er een heel speciale viering voor alle zieken, vanuit de Zonnebloem ook. Zondag ook nog komen alle religieuzen, die hebben een ontmoeting in de Sint-Jan. En ook dinsdag dan worden alle werkenden in het pastoraat worden genoemd. Er is maandagavond ook nog een Tessé-viering. En verder de week is er onder andere dus nog een viering voor de allochtonen, voor kerk en cultuur. Er is een programma. En dat is heel mooi. Dat is een ontbijt voor de thuis- en daklozen. En daar zal ook de bisschop, die zal hen bedienen. Er is vrijdagmiddag ook een kruisweg en een boeteviering. En er is zaterdag een heel groot slotfeest in de Sint-Jannen op de parade. En daar zullen heel veel koren aan meewerken van het bisdom. Er zal een megakoor zal daar zijn. En dan zullen zij de mis van Maurice Pirenne zingen, die afgelopen jaar overleden is, die heel lang kantor is geweest in de Sint-Jan. En die voor deze gelegenheid speciaal ook een mis gecomponeerd heeft. En vanzelf heet hij dan ook de Sint-Jansmis. Zaterdag sluit dat af en dan gaat het zondag nog even door. Maar dan is de bedoeling dat het feest verder wordt afgesloten in alle prochies. En vandaar ook dat men dus besloten heeft om dat zaterdag met z'n allen af te sluiten, zodat er in de prochies ook zondagmorgen in alle prochies dit feest ook kan afgesloten worden. En dat zal ook zijn in de kerk, met name ook in Uden, in de Petruskerk, waar dus ook de bisschop bij aanwezig zal zijn. Een heel mooi programma en ik kan me voorstellen dat u dat niet allemaal heeft kunnen volgen. Wanneer u daar nog meer informatie over wilt hebben, dan kunt u dat ook vinden op internet. En dat is www.bisdomdenbosch.nl. En dan vraagt u zich misschien nog af, doet Radio Maria daar ook nog iets aan? Jawel, ik mag u aankondigen dat Radio Maria zondagmorgen het kinderfeest en de eucharistieviering uitzendt vanuit de Lucas in Den Bosch. Maar dat ook dus de viering van de zieken vanuit de Zonnebloem maandagmorgen om 10:00 ook uitgezonden zal worden door Radio Maria. Waar we heel erg blij mee zijn dat ook Radio Maria daarbij kan zijn. Ik kan me voorstellen dat u zegt van nou, misschien dat u over dit programma nog vragen heeft. U kunt Radio Maria ook altijd bellen. En dat is, het telefoonnummer is 073 687 2000. Of vanuit Vlaanderen is dat 0031 73 687 2000. 001. En u kunt ons natuurlijk ook vinden op het internet. U kunt ook ons programma's horen via internet. En dat is www.radiomaria.nl. Zegt u, ik wil ook een e-mail sturen, dat kan dat ook, met name ook voor de intenties die u ons altijd kunt geven. Dan is dat info@radiomaria.nl. Beste luisteraars, wij willen u heel hartelijk danken dat u naar ons hebt willen luisteren, zowel in Nederland als in Vlaanderen. En ik kan u voor de luisteraars in Vlaanderen vast vertellen dat wij over 2 weken ook een uitzending zullen doen over de Mariabedevaartplaats in Banneu. Dan mag ik u hartelijk danken en ook een hele gezegende dag toewensen.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Ja, een hele goede avond, luisteraars. Het is eigenlijk de bedoeling dat de Christus Koninkkerk uit Veldhoven uitgezonden zou worden, maar we hebben wel beeld, maar geen geluid. Dus ik wou overschakelen naar Utrecht.

door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, gij hebt de volkeren in hun verscheidenheid verenigd in het belijden van uw naam. Wij vragen u, laat allen die uit het water van het doopsel zijn herboren, één zijn in het geloof dat in hen leeft, één ook in de liefde die zich in hun daden uit. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die in de eenheid van de Heilige Geest met u leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.

0: Uit de profeet Hosea. Zo spreekt de Heer. De kinderen van Israël hebben koningen aangesteld, maar buiten mij om. Zij hebben zich leiders gekozen, maar buiten mijn weten. Van hun zilver en goud maakten zij afgodsbeelden, goed om stuk geslagen te worden. Verwijder toch uw stierenbeeld, Samaria. Mijn toorn ontbrandt tegen hen. Hoe lang zal het nog duren? Zij zijn dan niet tot onschuld in staat? Ja, die afgod komt uit Israël, door een kunstenaar gemaakt, maar het is geen god. Ja, het zal versplinterd worden, dat stierenbeeld van Samaria. Ja, zij zaaien wind, maar storm zullen zij oogsten. De walmen, waar geen groei in zit, geven geen meel. En al gaven zij het wel, vreemden vraten het op. Ja, Ephraim heeft zijn altaren talrijk gemaakt, maar ze dienen om te zondigen. Altaren om te zondigen. Al schrijf ik mijn wet ook nog zo vaak aan hem voor, zij geldt als de wet van een vreemde. Zij brengen offers naar hun eigen welbehagen en eten van het offervlees, maar de Heer aanvaardt die niet. Nu herinnert hij zich hun schuld en straft hun hun zonden. Ze gaan naar Egypte terug. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Israëls volk vertrouwt op de Heer. Israëls volk vertrouwt op de Heer. De God van Israël is in de hemel. Hij handelt zoals hij verkiest. Hun afgodsbeelden zijn zilver en goud, door mensenhanden vervaardigd. Israëls volk vertrouwt op de Heer. Zij hebben een mond, maar zij spreken niet. Zij hebben ogen, maar zien niet. Zij hebben oren, maar horen niet. Zij hebben een neus, maar zij ruiken niet. Israëls volk vertrouwt op de Heer. Zij hebben handen en tasten niet. Zij hebben voeten en lopen niet. Er komt geen geluid uit hun keel. Al even onnozel is hij die ze maakt en die nu vertrouwt op hun macht. Israëls volk vertrouwt op de Heer. Israëls volk vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild. Aarons stam vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild. Israëls volk vertrouwt op de Heer.

0: De Heer sei mit u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd bracht men Jezus een stomme die door de duivel bezeten was. Zodra de duivel was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensen zeiden vol verbazing, nog nooit heeft men in Israël zoiets gezien. Maar de fariseeën zeiden, de vorst de duivels stelt hem in staat de duivels uit te drijven. Jezus ging rond door alle steden en dorpen, waar hij onderricht gaf in hun synagogen en de blijde boodschap verkondigde van het koninkrijk en alle ziekten en kwalen genas. Bij het zien van die menigte mensen werd hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetopt neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak hij tot zijn leerlingen, de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.
1: Woord van de Heer.

Toen ik vanochtend het evangelie heb gelezen, was ik heel geraakt door die laatste zin die ik al honderden keren heb gelezen en gehoord. En toch heeft het mij vanochtend op een andere manier geraakt. De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Onze Heer ziet wel dat er veel mensen zijn die ver van hem zijn, die heel vaak zonder het te weten, zoals hier staat, afgetopt neerliggen als schapen zonder herder. Zij weten niet eens dat zij die herder nodig hebben. En Jezus voelt met die mensen mee en hij wil al die mensen redden en raken en terug naar de kudde brengen, terug naar de ware kerk, terug naar hemzelf, om hem voedsel te geven, om hun het eeuwig leven aan te bieden. Maar arbeiders zijn er weinig. De oogst is wel groot, dus de tijd voor oogst is er wel, maar er zijn te weinig arbeiders. Nou, in mij is er steeds ergens iets van, nou, wij moeten, of ik, wij als kerk, wij moeten meer doen. Wij moeten ervoor zorgen dat wij oogsten. En dat is ook zo. Maar dat vraagt Jezus hier niet. Jezus vraagt niet en hij zegt niet, investeer meer energie, meer moeite om te oogsten. Ga zelf aan het werk en ga oogsten. Nee, hij vraagt, daarom de Heer van de oogst, arbeiders te sturen. Dus bid de Heer dat hij andere, meer arbeiders stuurt voor het werk van oogsten. Dus God wil alle gedoopten, alle mensen betrekken bij zijn verlossingswerk. Niet alleen wij, enkele weinigen die er zijn vandaag. Ik bedoel niet vandaag hier bij de mis, maar vandaag in de kerk, bijvoorbeeld hier in Nederland. De eerste wat hij vraagt is te bidden om apostelen van vandaag. Mensen die durven zich in te zetten om het Rijk te verkondigen, om van Jezus te getuigen. Dus niet alleen de weinigen die wij al zijn. En hij vraagt niet ten eerste, ook al mogen wij dat wel doen, om onze talenten in te zetten, om onze steentje bij te dragen. Maar de eerste wat hij vandaag vraagt is te bidden voor arbeiders. Dus laten wij dat doen nu in deze Eucharistieviering, dat de Heer in het hart van vele mensen ingeeft om te werken voor zijn kerk. En misschien zijn het ook mensen die hem nog niet eens kennen. Ik ben overtuigd van dat de Heer vele mensen wil roepen, juist in zijn kerk, of dat ze hem ontdekken, omdat hij hen ook wil gebruiken. Niet alleen omdat hij hun ziel wil redden, maar omdat hij hun ook wil gebruiken om het Rijk uit te breiden. Dus vragen wij daarom, met geloof en met vertrouwen, de Heer, stuur nieuwe arbeiders in uw wijngaard, in uw Rijk, om het werk van oogsten te volbrengen. Wij mogen ons steentje bijdragen, maar mogen de Heer nieuwe arbeiders met creativiteit en met nieuwe talenten sturen. Amen.

Met broeders en zusters dat mijn en uw afvaart kan worden door God, de Almachtige Vader. God, uw gave is het als wij u oprecht dienen en in vrede leven. Geef dat wij door deze offerande u verheerlijken en door onze deelname aan de Eucharistie groeien in onderlinge eensgezindheid. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Door uw beminde Zoon hebt gij de mens geschapen. Door hem hebt gij ons in uw goedheid tot nieuwe schepselen gemaakt. Terecht dient u de hele schepping, prijzen u alle verlosten en loven de heiligen u eensgezind. Daarom huldigen ook wij u met alle engelen en zingen altijd vol vreugde het loflied. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God, de hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan.

Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden dat gij wederkeert en dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzen is indachtig God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo onze paus en Willem onze bisschop, onze hulpbisschoppen Theodorus en Hermanus en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig levende lachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, hij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede des Heren zij altijd met u. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm.

Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld, geef ons de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Omdat het één brood is, vormen we alle tezamen één lichaam. Want allen hebben wij deel aan het ene brood en aan de ene beker.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, wij hebben de heilige communie ontvangen en vragen u, laat dit sacrament, dat het teken is van de vereniging van alle gelovigen in u, ook daadwerkelijk de eenheid in de kerk tot stand brengen. Door Christus, onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Zegen u de goede en almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

Heilige Aadzijde van de Kerk, vergeef ons onze zaken. Wees ons beschermd tegen de oorzaak van de Christen. Wij smeken.

0: Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag in de heilige van de dag aandacht voor een mooi feest. Het feest namelijk van Maria, oftewel de zoete moeder van Den Bosch. Eigenlijk heel dichtbij hier van de studio van Radio Maria. En een mooi verhaal waar natuurlijk ook het beeld in de Sint-Jan centraal staat bij dit feest. Het houten beeldje van Maria en kind in de Sint-Jan dateert uit de periode 1270 tot 1320. Het had sinds ongeveer 1380 een vaste plaats in de kapel bij de toren, die dan ook nog in gebruik was als doopkapel. Vanaf 1380 worden vele wonderen toegeschreven aan het beeld van de zoete moeder en komt er ook een sterke verering op gang. Al deze wonderen zijn opgetekend in het mirakelboek dat ook bewaard is gebleven. Kort na de inname van 's-Hertogenbosch in 1629 werd het beeld de stad uitgesmokkeld naar Antwerpen, waar het nog begin 1630 op verzoek van de landvoogdes Isabella naar Brussel werd overgebracht. Het werd toen ondergebracht in de kerk van de reguliere kanunniken, oftewel de Sint-Jacobskerk op de Koude Berg. Op 3 april 1630 werd het beeld in plechtige processie overgebracht naar de Sint-Gauserius-kerk te Brussel. En tenslotte kreeg het op 16 mei 1641 een plaats voor langere tijd in dus de genoemde Sint-Jacobskerk. Een daar opgesteld contract tussen deze kerk en de kanunniken van de Bosse Sint-Jan bepaalde dat het beeld in de Sint-Jacobskerk kon blijven, maar dat het beeld en alle ornamenten zouden terugkeren naar Den Bosch als de katholieke godsdienst er weer in het openbaar beleden mocht worden en ook de overheid er toestemming voor gaf. Ten gevolge van de Bataafse omwenteling in 1795 kwam er dus weer godsdienstvrijheid in 's-Hertogenbosch. De terugkomst van het beeld liet echter tot zich wachten tot 1853, het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland. Langdurige onderhandelingen door apostolisch vicaris Den Duibelen en co-adjutor Swijze leidden uiteindelijk eind december 1853 tot die teruggave. En het was dus eind december 1853 dat het beeld in Brussel werd opgehaald, tegelijkertijd met dat mirakelboek dat al die tijd in het Belgische Mechelen, het aartsbisdom van België, bewaard werd. En daarna werd het ook plechtig tentoongespreid, eigenlijk vertoond, in de Sint-Jan. Hier verkreeg het beeld in 1855 zijn definitieve plaats op zijn oude plek in de inmiddels gerestaureerde Mariakapel bij de toren, waar het vanaf 1867 op een neogotische altaartroon werd geplaatst. 100 jaar later werd het beeld geplaatst onder een neobarokke troonhemel. En weer later, op de wijze waarop het beeld nu te zien is, met een purperrode achtergrond, geflankeerd door ex-foto's uit de 19e, de 20e en ook de 21e eeuw. En ex-foto's, ja, zoals u wellicht zult weten, zijn geschenken van pelgrims na een verhoord gebed. Het mirakelboek is ook te zien en een prachtige bloemenzee die de Bosschenaren en de Brabanders dagelijks in de vazen plaatsen. Bekleed met door het jaar heen de verschillende mantels naar gelang de liturgische tijdspannen en in de loop van de jaren ontstane traditie is de zoete moeder van Den Bosch elke dag te bezoeken in de Sint-Jan. En natuurlijk op deze dag 7 juli, het feest van de zoete moeder van Den Bosch, zijn er de gewone vieringen, maar ook een bijzondere viering altijd ter ere van de zoete moeder van Den Bosch. Tevens wordt op deze dag traditiegetrouw begonnen ter ere ook van de zoete moeder van Den Bosch, die afgesloten wordt op 15 juli. En een gegroeide traditie is eigenlijk om persoonlijk de bidtocht te lopen, die in mei natuurlijk altijd groots wordt gelopen met veel mensen, maar mensen worden persoonlijk uitgenodigd om de bidtocht te lopen, beginnend en eindigend bij de zoete moeder vanuit de Sint-Janskathedraal in het hartje van 's-Hertogenbosch.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.
1: Goedemorgen beste luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Ja, de pruimentijd gaat bijna beginnen. Het wordt steeds rustiger in het hele land. Ook hier bij Radio Maria beginnen sommige mensen op vakantie te gaan. Maar, zoals aangekondigd, een paar live uitzendingen gaan toch gewoon door. Waaronder dit programma In Gesprek Met. En ik heb een bijzondere gast tegenover mij zitten die al wel vaker in de studio is geweest. En die misschien wel een hele mooie invulling voor de zomer kan aanbieden straks namelijk. Ik heb hier zitten Anja Vergouwen. Van harte welkom Anja.
2: Ja, dankjewel. Ja. Leuk om hier weer te zijn.
1: Ja, mooi. Ja, ik denk dat we elkaar vorig jaar hebben gesproken over een van jullie cd's die je hebt uitgebracht. En ik zei van, je hebt misschien wel een mooie invulling voor de zomer. Want Emmanuel gaat ook weer een zomerkamp organiseren natuurlijk. Of twee zelfs, ja. En er zijn nog plekken vrij, dus daar gaan we dadelijk even over praten. Maar de directe aanleiding dat jij hier vandaag bent, is dat er weer een nieuwe cd is uitgekomen, heb ik begrepen. Klopt dat?
2: Ja. Nou ja, die is vorig jaar al uitgekomen. Daar hebben we het ook al wel over gehad in een uitzending met Yvonne, met aan tafel met.
1: Ja.
2: Maar dit is een project. Het heet Hij kent mij. En we hebben nu ook op een website hijkentmij.nl. Is eigenlijk een eigen missie geworden. Dus vanuit de Emmanuel Zomerkampen, waar we heel veel muziek maken. Waar we al de verhalen aan de kinderen vertellen in de vorm van musical over een Bijbelverhaal. Waar we samen de dag beginnen met liederen. En aan het eind van de dag een dagafsluiting doen. En die muziek. We hebben al zo vaak aanvragen gehad van, wij willen die liedjes ook hebben in de kerk, in de parochies. Maar ook mensen thuis, de kinderen willen het graag zingen. En zijn we dus in 2023 begonnen om dat professioneel uit te geven. Dat doe ik dan samen met Lars Scherven, die de productie doet. En hebben we ook gewoon dat professioneel aangepakt, zodat de kwaliteit ook goed is. Zodat mensen het ook met plezier delen. En dat is nu verder ontwikkeld. Dan zijn we nu de volgende stap aan het zetten. We hebben dus die twee albums. Die kun je op cd luisteren, maar als je geen cd-speler, geen probleem. Alles staat gratis te beluisteren op YouTube, Spotify, alle muziekplatforms. En het leuke ervan is dat we behalve dit het zo gemaakt hebben dat je enthousiast wordt om het te delen. Omdat we bij elk lied een amazing video hebben met prachtige tekeningen. Gemaakt door Suzanne
1: Hustegen.
2: Ze is natuurlijk getrouwd, ze heet nu Schemkes.
1: Oh, oké. Okay.
2: Maar dus wel een bekende naam natuurlijk. Ja. En met prachtige tekeningen. De kleurplaat staan nu bijna klaar om ook bij elk lied een kleurplaat. Zodat het. En het verhaal staat erbij. De Bijbelteksten, de referenties. En die amazing video, als je dat gewoon aanzet op een groot scherm, zo kan het gebruikt worden in kindervoordienst, in parochies. In Eerste Communie wordt het nu gebruikt. Het wordt al in de klas gebruikt. Zelfs op niet-christelijke katholieke scholen. Omdat er best wat armoede is om iets moois neer te zetten. Bijvoorbeeld met Pasen. De steen is weg op groot scherm.
1: Ja.
2: En iedereen zingt mee en is enthousiast. Dus dit is willen we graag in katholiek Nederland en
1: dat
2: Vlaanderen.
1: Dat
2: we het
1: meer bekend maken.
2: Ja, willen we dit uitrollen. Ja. Ja. Zodat het bekend is om het te kunnen gebruiken en
1: ja, heel even voor luisteraars die misschien de uitzending hebben gemist onlangs met Yvonne. Jij zelf, hoe ben je hierbij betrokken geraakt? Wat is jouw passie om zo met deze muziek bezig te zijn?
2: Ja, het is dus ontstaan zomerkampen, daar is het allemaal begonnen. In 1984 begonnen, dus die kampen bestaan al ruim 40 jaar. Van de gemeenschap Emmanuel, die organiseert die zomerkampen. 86 heb ik voor de eerste keer meegedaan. En al heel gauw werd ik verantwoordelijk voor die kampen. Dat was eind jaren 80. En toen ben ik gaan nadenken van hoe kan ik het verhaal overbrengen aan de kinderen. En toen heb ik in 1992 voor de eerste keer een musical geschreven. En die ging over Daniel in de Leeuwenkuil, Oud Testament.
1: En is dat ook jouw achtergrond? Heb jij dat ook gestudeerd of zo?
2: Gestudeerd. Ik ben er wel altijd mee bezig geweest, maar ik heb geen conservatorium, geen studie gedaan. Ik heb
1: zelf uitgevonden eigenlijk.
2: Zelf een beetje uitgevonden. Ik speelde toetsen en ik heb van mijn. Dat is ook een bijzonder verhaal, als ik soms op terugkijk. Ik kreeg ooit van onze kapelaan Koenen in Oosterwijk. Die was in Brazilië geweest en die zag er allemaal jonge mensen zingen en muziek maken. Die stond gewoon spontaan in één keer aan de deur. En die gaf mij een gitaar. Die zei, doe er wat mee.
1: En jij had nooit gitaar gespeeld.
2: Ik ben gewoon begonnen met gitaar te oefenen. Even een paar jaar later wil je het kinderkoor doen. En zo ben ik daarmee bezig gegaan. En ik deed een opleiding. Ik heb destijds activiteitenbegeleiding gedaan. Zodat ik met mensen en creatieve dingen kon doen. En met de muzieklessen. Ja, ik merkte al dat dat spontaan lukte. Om gewoon liederen te maken die bij een verhaal hoorden. En dat talent verder uitgewerkt. En dat in gaan zetten voor de zomerkampen. En van het een kwam het ander. Dat ging gewoon een beetje spontaan eigenlijk.
1: Wat mooi.
2: Ja.
1: En ik heb begrepen van de muziek waar je het net over had. Dus de albums die nu ook helemaal online staan overal. Die dus ook van prachtige beelden zijn voorzien. Jullie zijn de laatste tijd ook wat meer gaan richten ook op volwassenen. Dus niet alleen op de kinderen. Het zijn natuurlijk laagdrempelige liederen. Ja. Maar waarom? Wat nou, is daar zo belangrijk aan?
2: Nou, het is eigenlijk... Niet dat we ons richten op de volwassenen, maar de zomerkampen, daar komen kinderen. Hè? Kinderen van groep 4 tot met 8. En de liederen die we maken, in de musical, die we ook presenteren aan ouders. Als ik een lied maak, dan moet het in elk geval toegankelijk zijn voor kinderen. Het moet catchy, het moet bij de kinderen passen. En eigenlijk is het zo dat als ik een lied maak, ik ook het zo maak dat ik... De leiding, jongeren, tussen de 18 en de 30 ongeveer, heel veel jonge leiding, dat die ook met deze liederen gaan zingen en bidden. Dus het moet wel toegankelijk zijn voor kinderen, maar niet kinderachtig.
1: Nee, dus het moet niet zijn dat we volwassenen wegwandelen. Nee, zo van, we komen straks wel terug als de liederen zijn afgelopen.
2: Nee, en dat, grappig genoeg, want dat is niet zo heel erg diep over nagedacht, maar het is wel zo, deze liederen die zingen wij de hele week. Want heel veel liederen zijn niet alleen maar puur over dat Bijbelverhaal, maar hebben ook de manier waarop ze geschreven zijn, kun je ze gebruiken op allerlei andere momenten. Ook in de vieringen. We hebben ze zo gemaakt dat we soms met een extra couplet, dat het bijvoorbeeld in de offerande past, of een openingslied of als slotlied. En natuurlijk de ouders, wat ook een doelgroep is. Dat die ouders, die zijn geraakt door de liederen. En het zijn de ouders die zeggen... Zelfs al zit er geen kind in de auto, wij zetten die cd op.
1: Ja, dat wil wel wat zeggen, ja.
2: En dus is er ook vraag nu, grappig genoeg, want op een gegeven moment krijg je van die wrap-ups aan het eind van het jaar, dat heel veel jongeren en volwassenen mij sturen, dit is mijn top 10 van het jaar, met al die liedjes van Heike het mij erin. En toen dacht ik hoopte dat het zo was, maar het blijkt gewoon dat we net precies de goede snaar hebben. Open, toegankelijk voor kinderen, dat blijft zo, het moet niet gecompliceerd zijn. Maar je geloven als een kind, ja, dat is eigenlijk denk ik de kracht. Ja.
1: We gaan zo even luisteren naar muziek, want we kunnen natuurlijk niet alleen praten over muziek. Muziek moet je horen. Maar wil ik graag even gaan praten over van, je zegt van, we hebben ook liederen bij Bijbelverhalen.
2: Ja.
1: En dan vraag ik me af, van, ja, volg je dan het liturgisch jaar? Ga je dan de feesten van het jaar af? Of,
2: deze liederen zijn bijna allemaal uit... De meeste komen gewoon uit de zomerkampen en zijn eigenlijk zeg maar uit de musicals van Bijbelverhalen. En ik heb bijvoorbeeld nu, ik weet niet welke je bovenaan hebt staan, U bent mijn koning. Hè?
1: U bent mijn koning,
2: nou,
1: ja.
2: U bent mijn koning is een lied wat komt uit het Bijbelverhaal van Esther. Waarin koningin Esther op haar knieën gaat en smeekt om de koning voor redding en bijstand. En het tweede couplet is erbij gemaakt, zodat we het ook in de kerk en de kapel kon zingen. O lieve Jezus, U bent mijn koning.
1: Maar ik kan me voorstellen dat het ook heel mooi zou zijn als je bijvoorbeeld een overzicht hebt van welke lezingen je op de zondag hebt. En dat je weet welke liederen
2: erbij... En die heb ik gemaakt ook.
1: Die is er. Oké, nou dan gaan we dadelijk even over
2: straks over verder vertellen, want er is van alles wat eraan komt. Ja.
1: Dat is heel mooi als je dat even wilt toelichten.
2: Ja.
1: Goed, we gaan luisteren naar U bent mijn koning, gebaseerd dus op het boek Esther, als ik het goed begrijp. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn terug in de uitzending. Ja, ik ben in gesprek met Anja Vergouwen deze ochtend. En ze was vorig jaar ook in de uitzending. Toen heeft ze vol enthousiasme gesproken over de cd Hij kent mij. Maar ik begrijp inmiddels dat het meer is dan alleen maar een cd. Er is een tweede album inmiddels ook uitgekomen, Hij kent mij 2. Maar alles staat tegenwoordig ook op internet, op YouTube en Spotify en alle bekende kanalen. En Anja, we hadden het er net even over. Je zegt, ja, het is ook heel erg praktisch toepasbaar in parochies. Hè? Dus ja, als je kinderwoorddienst hebt in de parochie bijvoorbeeld, dan moet je natuurlijk altijd wat voorbereiden over het evangelie van die zondag. En jij zegt dat dat het materiaal wat je kunt vinden op hijkentmij.nl, dat ook heel geschikt is om je voor te bereiden op die zondag en op de zondag zelf ook wat catechese erbij te geven. Hoe werkt dat? Want ik kan me voorstellen als iemand luistert en denkt van ja, dat is mooi, maar ik zou er wel mee aan de slag willen, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Ja. Kun je even een klein stappenplannetje geven hoe dat dan zou werken?
1: Ja, nou, we hebben dus nu een website met domeinnaam hijkentmij.nl. Daar vind je de twee albums nu op. En als je daarop klikt, dan zie je de 12 liederen met Amazing Video al erop staan. En daarnaast...
0: Ik pak de website er even bij.
1: Ja.
0: Dan kan ik even meteen kijken, want ik ben er nog niet zo in thuis natuurlijk. En meestal is het zoals ik het kan begrijpen op internet, dan is het voor iedereen toegankelijk.
1: Dat is om te doen.
0: Ja. Oké, okay, Hij kent mij.
1: Jij hebt hem al. Nou, dus hijkentmij.nl. En als je dan op een van die twee albums klikt, dan gaat die open. En dan zie je, als je doorscrollt naar beneden, bij elk album 12 liederen met een ingebedde amazing video. Zo heet dat, die term heb ik ook geleerd. Dan klik je op die video, gewoon zo'n echt YouTube filmpje. En ja, dan loopt de tekst onder mee. Dat hebben we dus met, dan hoor je het liedje en kan je meezingen. Er is ook een karaoke versie.
0: Ik zie het staan, ja.
1: En dan gaat het hetzelfde. Alleen hoor je niet de zang, maar wel het hele, de hele arrangement hoor je. Dus de muziek hoor je. En dan loopt de tekst gewoon per letter mee, zoals een karaoke ding is. En kun je het lied meezingen. We hebben een button met teksten. Daar vind je de hele liedtekst. Kan je gewoon downloaden. En er zit ook een mp3 in, maar... Ook kun je daarbovenin referenties naar de Bijbelverhalen die daaraan gelinkt zijn. En ook die zijn weer gelinkt aan rkbijbel.nl. Als je die op klikt, dan zie je welk verhaal daarbij hoort. Dan komt deze zomer uit ook nog een kleurplaat die gratis te downloaden is. Met een QR-code. Zodat als de kinderen gewoon lekker dit aan het kleuren zijn, ook mee naar huis nemen. Bijvoorbeeld na een kinderwoordienst of een communie of waar dan ook. Gewoon lekker thuis. Dan kleur je het lekker en je kunt met een telefoon je QR-code en je hoort het liedje. En je ziet ook die mooie afbeelding terwijl je aan het kleuren bent. En op al die manieren grif je eigenlijk het hele verhaal, de boodschap in je hart. En je vroeg net van wat heeft jou bewogen om dit te doen?
0: Ja.
1: Ik ben geïnspireerd geraakt, en dit heb ik al eerder verteld volgens mij in een video of in een interview met Yvonne. Waardoor ik geïnspireerd raakte, is dat ik ooit op een avond bij een zomerkamp was, waar een priester kwam met een dia geluidsserie over Sint Franciscus. En het was op de eerste avond van het zomerkamp. En iedereen ging toen slapen met dat hele verhaal, met die prachtige muziek. En dat verhaal sla je dan op. Ik dacht, wauw, dit is zo mooi. En toen ben ik geïnspireerd. Het is niet alleen maar een verhaal vertellen, maar muziek raakt een snaar in je hart. Waardoor het beklijft, waardoor je blijft onthouden, maar meer nog wat de ziel raakt. En ik ben zelf ook geïnspireerd door de Bible podcast die ik in coronatijd deed met Bible in One Year, met Mike Smith.
0: Ja.
1: Waarin hij zei, de catechismus in One Year heb ik ook gedaan. Waarin hij zei, je kunt, er is in de catechismus staat, gaat... Er is niets wat ons hart meer raakt dan de muziek, het gerecht de ziel in. Dus als je dus een boodschap van liefde van Jezus op muziek zet, met muziek, want dat is ook heel belangrijk en ook kenmerkend voor ons project. De melodie past altijd bij de tekst die we zingen. Je voelt gewoon de sfeer past bij de boodschap. Als je dat gecombineerd gaat met het boodschap, met de muziek en dan ook nog met een tekening waardoor de kinderen het zien en ook nog kunnen kleuren. Dan hebben we het hele scala wat je kan gebruiken om in te zetten. Om iets op te slaan in je hart. En we merken nu na meer dan 45 jaar zomerkamp. En dat is ook de reden. Zelfs volwassenen die vroeger als kind op zomerkamp kwamen. die daarna zeggen hun geloof kwijt te zijn geraakt. Die zeggen, maar het liedje van toen kan ik nog alle coupletten van zingen. En dat de muziek hen terug op het pad van het geloof heeft gebracht. Weer. Ik heb het hier ervaren. En wat zijn de momenten waarin je God hebt ervaren? Dat is vaak op het moment in de kapel dat we het lied zingen. En dat lied, dat blijven ze onthouden. Ze kunnen na jaren dat nog steeds zingen.
0: Hoe komt zo'n lied tot stand? Heb jij dat je een bijbeltekst leest dat je denkt, hey, die raakt mij, daar wil ik een lied over schrijven? Of hoe werkt dat?
1: Ik, voor mij is het wel echt inderdaad iets wat ik biddend doe.
0: Want je schrijft alles zelf, of niet?
1: Schrijf
0: of
1: alles
0: is het een
1: zelf.
0: Klein team met wie je dat samen doet?
1: Nee, als ik een verhaal ga schrijven, lees ik eerst een paar keer het bijbelverhaal. Bijvoorbeeld nu dit zomerkamp gaat over Samuel. Dan lees ik hoofdstuk Samuel een aantal keren. En dan zie ik al meteen, dit zijn de key moments in het verhaal. Dus het moment dat hij naar de tempel gaat. Dat Hanna die onder tranen voor de zoon bidt. De roeping van Samuel. En dan weet ik al meteen, dit zijn de key moments. Maar dit zijn ook de liederen die komen. Hmm. En ik denk, dan moet ik zeggen, dan begin ik gewoon te zingen. En dan melodie en tekst komt bij mij gewoon eigenlijk tegelijk binnen.
0: Okay.
1: Het is niet zo dat ik eerst een tekst maak, ga ik een melodie op verzinnen of verzinnen een melodie en ik maak daar een tekst op.
0: Je hoort ineens een liedje.
1: Ik hoor het vaak gewoon in mijn hoofd. Hè.
0: Ja, ja. Dan schrijf je het op. Ja.
1: Ik schrijf het op. En soms zelfs ben ik zelf, daarom denk ik van, ja, ben ik dat? Dat ik dat binnen doe, dat ik soms gewoon een lied zonder dat ik erin hoef te strepen, in één keer kan zingen en spelen. In één keer.
0: Bijzonder, ja.
1: Kijk, dat is denk ik gewoon ook gewoon door God gegeven.
0: Ja. En je zei van Lach Scherven, die helpt bij de productie. Hè? Die is bij ons natuurlijk bekend. Hè? Jarenlang ook hier bij Radio Maria gewerkt. Nu zanger van Cela.
1: Ja.
0: Wat is nog zijn bijdrage, zeg maar? Behalve dan editen.
1: Nou, hij doet de productie. Dus wij hebben, hoe het ontstond is dat al heel lang ouders vroegen, we willen het liedje, kinderen vroegen het liedje. Nou, dan zing ik het even in op een bandje vroeger. Of even op een appje. En dan schrijf ik akkoorden erbij, hier heb je het. Maar op een gegeven moment gingen dingen een eigen leven leiden. En toen dacht ik, ja, ik wil er wel een keer mee doen. Maar ook druk, zomerkamp, een druk gezin. En op een gegeven moment werd dat rustiger. En toen dacht ik, ja, ik wil het wel doen. Maar als we het gaan doen, wil ik het goed doen. En toen Lars had ook zijn kinderen op het zomerkamp. En toen hadden we het erover, zegt hij, Anja, dat gaan we doen. Ik heb een idee ervoor. Dan moet je niet met een bandje doen, met een synthesizer of zo. Dan moet je een bandje voor hebben. Jouw muziek heeft gewoon een band nodig met echte muzikanten. Maar dan doen we het ook professioneel. Want wij maken ook allemaal muziek en we spelen gitaar of dingen. Dus met professionele muzikanten, professionele studio, professionele kwaliteit. Zodat het ook zodat we dit de wereld in kunnen sturen. Dus ja, dat doen we met heel veel plezier. Dus, en zo is dat. En heb ik dus nu wel een team omheen. Hè. Dat doen we niet ik en Lars. We hebben een heel team die samen mee uitzoeken. Dit
0: worden
1: de stemmen.
0: Dus blijkbaar. Ja.
1: En die band, dat regelt Lars. Okay. Lars regelt alle instrumenten. Hij regelt ook de hele opbouw van het arrangement. Maar we zijn wel met een team in gesprek van, we willen deze sfeer. En we denken aan deze instrumenten. We denken aan, dit is de opbouw. Zo zang, dit solo, dit dubbel. Zo met een teampje. Met mensen eigenlijk allemaal uit dat zomerkamp zien. Of mensen die spontaan zich bij ons hebben gemeld. Die ook eigenlijk iedereen is ooit zelf op zomerkamp geweest. Of als leiding. Of die dit mee uitdenken. Dus dat is één team. En het andere team, ik heb nog een team. Die dus nu mij helpen om het in de markt te zetten. Om het bekend te maken. Om te werken aan een website. Om ook sponsoring te vragen. Want we hebben dit gaat veel geld kosten. Het kost natuurlijk veel geld.
0: Ja.
1: Dus wij vragen ook van als mensen dit, we willen het eigenlijk gratis aanbieden. Maar als mensen zeggen, ga ermee door, steun dit. Er zijn ook veel ouders die hebben gezegd, dit steunen wij.
0: Dus je hebt een eigen stichting waar je dan...
1: Ja, wij vallen onder de gemeenschap Emmanuel.
0: Okay, ja.
1: En daarin hebben we een eigen fonds of een eigen team en een eigen label, hij kent mij, dus dat mensen ons kunnen steunen met, dit is voor gewoon het rekeningnummer van Emmanuel Nederland met een label, hij kent mij, en dan kunnen wij zo dit verder voortzetten.
0: En je zei, deze zomer zijn er nog twee kampen.
1: Ja.
0: En hoe zijn die liedjes nou geïntegreerd in het kamp, zeg maar? Je hebt elke avond een zangavond, of hoe werkt dat?
1: Ja, zomerkamp en muziek, dat is gewoon...
0: Gaat goed samen.
1: Dat is, ja, we hebben inderdaad ooit wel eens gehad in coronatijd. Dan mocht heel veel niet. Zeg maar, als we niet meer kunnen zingen, dan hebben we geen zomerkamp. Dan zijn we kaal. Maar muziek, ja, we vertellen dus het verhaal met muziek. We zingen als we binnenkomen. We hebben een... elke dag beginnen we met een kinderlofprijzing, met liedjes. We hebben een kampboekje vol met liedjes. En in de loop van de jaren zijn dat allemaal liedjes geworden. Dus van Heik en mij ongeveer.
0: Ja, ja.
1: En dus die liederen blijven
0: dat zijn
1: dus
0: er
1: in
0: nu
1: het boekje.
0: 24, zei je in totaal.
1: Ja, 24 liederen, maar we hebben nog niet alles uitgegeven. Hè? Dus volgende zomer komen er weer 12 uit. Dat zijn wel... Dat is nog heel veel te
0: aardig bestandje,
1: op te nemen.
0: Ja. Ja.
1: Dat is aardig bestandje. En niet alleen maar liedjes van Ellie van mij. We hebben ook nog liedjes van Ellie en Rickert. Die, of van andere...
0: Ja. Doen jullie ook iets samen met de Kumi? De oude, wat vroeger Kizzy was? De Kumi Kids of niet? Of is dat een andere...
1: Dat is wel inderdaad een heel andere ja. groep.
0: Want die maken toch ook wel heel veel toegankelijke muziek ja. Voor kinderen ook vaak. Ja,
1: ja.
0: Ja, dat is een andere groep. Okay.
1: Ja, dat is een andere groep. En ze hebben ook een eigen kamp. Hè? Dus een eigen voorbereiding waarin ze de musicals instuderen. Ja.
0: Je zei net, die kampen zijn voor kinderen van groep 4 tot en met groep 8. En je kunt je nog inschrijven.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat? Wanneer is het eerste kamp? Want de tijd begint te dringen, denk ik. Hè?
1: Ja, daar begint de tijd te dringen. Maar het is echt leuk. Als je nog niks hebt tussen 25 en 30 juli, meld je snel aan. Het wordt een superleuk kamp. Dus nu hoor je veel over muziek. We hebben natuurlijk een musical met Samuel. Maar boordevol sport- en spelactiviteiten. We hebben natuurlijk in Emmaus. Iedereen kent het misschien wel. Eigen bos. Drunense duin in je achtertuin. Sportvelden. Waterpret. Kampvuur. Smokkelspel. Bonte avond. Maar ook elke ochtend hebben ze dat, wat ik zei, die kinderlofprijzing. Een sketch waar kinderen echt hard om kunnen lachen. Met grappige typetjes die de kern van de boodschap uitdragen. Deelgroepjes op leeftijd. Zodat je ook je leeftijdgenootjes beter leert kennen. Waar je napraat over het verhaal.
0: En de ouders blijven daarbij of niet?
1: Het is echt voor de kinderen. Echt voor de kinderen. We hebben wel een presentatie aan het begin van het kamp. Dus ook heel veel ouders er is een goede overgang van zijn ouders brengen. Krijgen een presentatie, samen met de kinderen uitzwaaien. Samen het bed van de kinderen mee opmaken. En dan, dan na 5 dagen weer ophalen. En dan aan het eind van het kamp presenteren we de musical met de kinderen samen. Aan ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's. Iedereen mag mee. En dan is er alweer een hele middag met de ouders. Hè, een picknick erbij. Dus we hebben echt aandacht ook voor de hele familie. Maar het zomerkamp is dus voor die kinderen. Met heel veel leuke activiteiten waar kinderen helemaal blij van worden. Echt hun een topweek. Waarin ze lekker samen kunnen spelen. En activiteiten kunnen doen. Waar veel gelachen wordt. En een heel belangrijk kenmerk is waar ze vrienden voor het leven maken. En dat is...
0: En er is natuurlijk veel begeleiding. Zijn er dan ook kinderen die dat zo mooi vinden, die zomerkampen, dat ze op een gegeven moment zelf ook zeggen van ik wil later in de leiding? Ouder worden?
1: Het is booming. Het is niet normaal. Ik heb dus 2 kampen. Ik heb, ik denk wel 80 jongeren op de lijst staan die allemaal leidinggevend zijn.
0: Dat is wel een luxe probleem.
1: Dus ik heb luxe. Ik heb echt heel veel jonge mensen moeten afzeggen. Maar inderdaad, die kinderen die 12 worden, die zeggen al, als ik 18 word. En dan inderdaad komen ze terug.
0: En dan doen ze dat dus ook echt.
1: Dan willen ze echt weer leiding zijn. En, maar het is heel populair bij de jongeren. Want zij hebben eigenlijk ook een kamp. Hè? Dus zij geven zich helemaal. Maar zij worden ook voorbereid. Zij gaan die musical instuderen. Iedereen krijgt een rolletje. Elke avond hebben wij ook een deelgroep met de leiding, waarin ze ook delen. We hebben ook elke dag de mis. We hebben de sacramenten, hè, dus een dag over de vergeving, waar ze het sacrament van verzoening kunnen ontvangen. En wat heel belangrijk is, dit is denk ik wel het meest belangrijke wat ik echt graag wil delen. Het is een open kamp voor iedereen. We hebben het kamp zo gemaakt dat een kind wat nog nooit in een kerk is geweest, niks van Jezus weet, een fantastische week heeft. Het is echt een kennismaking. Dus we presenteren het op zo'n manier dat kinderen die Jezus kennen en gewend zijn, zich al meteen als een vis in het water voelen. Maar een ander kind zal dat niet ervaren. Dat is echt ook onze ervaring. Omdat we ze vanaf het begin meenemen. En dat doen we in die vorm van die sketches. Je hoeft niet verplicht elke dag naar de mis. We gaan met z'n keer met z'n allen en dan leggen we het ook uit.
0: En dan komen er ook veel kinderen die eigenlijk normaal nooit in de kerk komen.
1: Ja, want de kinderen zijn enthousiast, die nemen vriendjes en vriendinnetjes mee. Maar het is wel vaak een soort vooroordeel. Denkt, een katholiek kamp, ik kan niemand uitnodigen. Want bij mij in de klas gaat niemand naar de kerk.
0: Ja.
1: Nou, om een voorbeeld te geven, toen mijn man en ik, Guido en ik, in 2010 weer verantwoordelijk werden voor het zomerkamp, na 10 jaar weg te zijn geweest. Hebben we het ook zo gezegd van, het moet zo worden dat onze kinderen, die toen op de basisschool zaten, hun klasgenoten uit kunnen nodigen. Daar hebben we heel erg aan gewerkt om het zo zo te maken. En in die tijd, toen onze kinderen op de basisschool zaten, ik heb het een keer geteld, meer dan 50 kinderen, gewoon van de basisschool, uit hun klas, van hun de buur, meisje, jongetje, iedereen ging mee naar het kamp.
0: Bijzonder, absoluut.
1: En ja. Ze vonden het fantastisch. En die ouders, die ervaren van, ik had een heel ander beeld, ik wist helemaal niet dat het zo leuk was. En die, door hun vragen, zijn we daarna in 2018 begonnen met een herfstweekend. Er zijn geen ouders die zeggen, waar is hier een christelijke activiteit waar ik bij kan aansluiten? Maar die hebben die sfeer geproefd, die hebben die liedjes gehoord.
0: En het herfstweekend is geloof ik voor het hele gezin, hè?
1: Dat is voor het hele gezin. Baby's, peuters, tieners, iedereen kan mee.
0: Dan blijven ouders ook bij dan. Ja.
1: Dat is met de ouders, met lezingen op hun afgestemd. Met eigenlijk hetzelfde programma als een beetje op een zomerkamp. Maar dan ook om kennis te maken met het geloof, met de vreugde. Dat is eigenlijk de belangrijkste trekker.
0: Ja, ja.
1: En die zit vooral in de muziek.
0: Ja.
1: En dat is 16 tot 18 oktober.
0: Nou, de muziek, want daar begonnen we mee natuurlijk. Daar gaan we zo nog even naar luisteren. We kunnen natuurlijk niet alle 24 liederen laten horen, maar wel een paar. Je had een kleine selectie gemaakt. We gaan zo even luisteren naar Lof aan U, God van Hemel en Aarde.
1: Ja. Kleine intro.
0: Ja, heel graag. Ja,
1: deze is van twee jaar geleden. Dit komt uit Daniel, De Jongens in de Vuuroven. En de rest spreekt vanzelf.
0: En dat is een musical die jullie destijds hebben gemaakt. Ja. En wat ik net niet helemaal begreep, dus de kinderen die naar het kamp komen, die gaan zelf die dagen ook oefenen voor die musical. Ja, en die brengen dan ten gehoor aan het einde. Of het is
1: we gaan niet alleen met alleen kinderen die het leuk vinden om mee te spelen. Dat doen we op één middag. En de leiding kent de musical en dan kunnen ze mee hobbelen. Dus kleine rolletjes.
0: Ja, zo.
1: Zodat je niet de hele week aan het repeteren bent. Nee, want het doel is dat ze vooral
0: ze kunnen meedoen met een musical die eigenlijk al bestaat. En dan krijgen ze een klein...
1: Een rolletje, soms iets groter, iets kleiner. En ze kunnen meezingen of iets uitbeelden of mee klaarzetten. Ze worden daar betrokken. En ja, we geven veel rolletjes aan die kinderen. Dat vinden ze helemaal leuk. Maar dat moet niet. En,
0: en dus uit Daniel, van dit jaar is Samuel begrepen. Ja. Maar toen was het Daniel. En uit Daniel komt Lof aan U.
1: Ja.
0: Ja, oké. We gaan er naar luisteren.

0: Lof aan u, God van hemel en aarde. Ja, we hebben geluisterd net naar een van de liederen van Hij kent mij. Die volop wordt gezongen ook tijdens het Emmanuel Zomerkamp. Ja, ik zit hier samen te praten met Arja Vergouwen. En ja, jij bent zelf een beetje het zomerkamp, hè, na al die jaren, geloof ik. Toch wel een beetje het hart en de ziel van het zomerkamp. Nou, dat is Jezus waarschijnlijk zelf, maar in ieder geval...
1: Dat is zeker, ja.
0: Maar je blijft dicht bij hem. Ja, je zit vol passie, Arja, te vertellen over alles wat jullie doen op zo'n zomerkamp. Ook net verteld natuurlijk, hè, dat ook kinderen van buiten de kerk welkom zijn om gewoon op die manier kennis te maken met het geloof. Je zei net van 25 tot en met 30 juli is er weer een zomerkamp. Even heel concreet, waar kunnen mensen informatie vinden? Want je had net wel die site hijkentmij.nl, maar dat gaat vooral over de muziek.
1: Het gaat over de muziek. Emmanuelzomerkamp.nl.
0: Oké. Okay. En daar staat een inschrijfformuliertje?
1: En kun je schrijf je in, klik en meteen kun je aanmelden. En inderdaad, heb je twijfels, want we hebben net gezegd, het is echt open voor iedereen. Alle kinderen vinden het leuk. Er is een fantastisch team die ook als je zegt, oh, maar ze kennen niemand. Binnen no time hebben ze een vriendje of vriendinnetje. Want we hebben daar een hele goede methode voor om meteen kinderen aan te koppelen. Met leeftijdgenootjes van je slaapkamer. En ook als mensen zeggen, oh, lastig met betaling. Neem contact op. Ze kunnen in termijnen betalen. Maar in elk geval, als er een drempel is, neem gerust contact op met mij. Je kunt mijn gegevens vinden op Emmanuel.
0: Oh, sorry. Ja. Ja?
1: €245 voor de hele week.
0: €245, ja. Ja. Ja, ik denk dat luisteraars fijn vinden om meteen gewoon alle praktische punten even op tafel te leggen. Ja,
1: ja, dus een hele week, inclusief alles. En fantastische week. Echt, de kinderen gaan genieten.
0: Ja. Maar er waren twee kampen deze zomer nog?
1: Twee kampen, ja. Want we werden steeds groter. En op een gegeven moment, dus de kampen zijn nu wat kleiner. Want daar hadden we ook wel bewust voor gekozen dat je veel aandacht aan de kinderen kan geven. Dan kennen we ze ook allemaal. Maar we hebben dus plekken over. En 25 tot 30 juli, meld je snel aan. En er is er één van 8 tot 13 augustus.
0: Ja, en dan kun je ook nog voor aanmelden.
1: Daar kan je ook. Nee, je kunt allebei aanmelden nog.
0: En het is hetzelfde idee of zijn er twee onderscheiden
1: kampen? Precies hetzelfde. Ja. Ze heten Hier ben ik. Dat is het thema. Het gaat over Samuel. Je vindt ook online nog de online folder. Kan je nog even inkijken. De informatie vind je op emmanuelzomerkamp.nl. Ken je nog vriendjes, kinderen, gezinnen? Misschien heb je zelf geen gezin. Maar denk je, nou heb ik toch iets leuks gehoord. Geef het door.
0: Ja. Oh ja, nog even vooruitblikkend, hè? Want je hebt grote plannen, hoor ik.
1: Ja.
0: En zo'n uurtje is altijd maar kort en je wil heel veel vertellen. Dus het is goed dat we even een beetje de dingen samenvatten die we nog graag willen delen met de luisteraars. Je had het net tijdens het lied er even over dat de liedjes die jullie online hebben staan ook wel internationaal inmiddels geluisterd worden. Dat sommige liederen echt tienduizenden hits hebben.
1: Ja, dat is één lied.
0: Is daar aan gewerkt of is dat iets wat zo spontaan is ontstaan eigenlijk?
1: Ja, omdat de verantwoordelijke van Emmanuel Music in Nederland een Nederlander is. En van Emmanuel. Dus die heeft met mij meegewerkt aan de eerste cd, Bas Suikerbuik.
0: Ja.
1: En die heeft dat lied, dat hebben ze vertaald. En dat is internationaal uitgebracht.
0: Oh, zo, in het Engels
1: Feu venu du ciel, in het Frans.
0: Ja, dat klinkt niet Engels.
1: Nee, dat is niet Engels. Maar er zijn wel heel veel mensen die het heel graag in hun taal willen. Vooral dus de Fransen hebben erom gevraagd en in het Engels.
0: Omdat Emmanuel ook de oorsprong heeft in Frankrijk.
1: Ja, omdat de gemeenschap natuurlijk overal zit.
0: Ja.
1: En dat het dan natuurlijk gewoon ook heel toegankelijk is. Maar dat is allemaal toekomstmuziek. We gaan eerst eraan werken dat dit plan is inderdaad aan het groter worden. Dus deze zomer kleurplaten ook gratis te downloaden. We hebben een website die straks nieuw wordt. Die onder Emmanuel valt, maar helemaal nieuw. Die dus ook toegankelijker is voor mensen van buiten. Want onze grootste verlangen is om het geloof om Jezus' liefde te brengen bij degenen die nog niet in die vijver zwemmen. Dus echt om uit te gaan. Zo is het zomerkamp ingestoken. Dat neem je vriendjes mee. Maar deze muziek raakt ook mensen die niet gelovig zijn. En daar hebben we ook verschillende voorbeelden van. Ik heb het al eerder verteld, maar ik vond één zo'n mooi voorbeeld dat een van mijn kinderen zingt ook in de cd. Bijna allemaal. Maar de deur staat voor je open uit cd 1. En het hele voetbalteam van mijn zoon kende dat lied. We kwamen filmpjes uit de kleedkamer. En ik dacht op een gegeven moment, spotten ze nu of wat is dit? Dus kleedkamer, in de bar, met een pullen bier in de hand. De deur staat voor je open. En op een gegeven moment komt de trainer naar mij toe. En die zegt, Anja, ik ben niet gelovig, maar ik luister deze cd. Hij zei het op zijn manier, op zijn Brabants. die hijkt mij, jongen, dat is echt goud. Ja. Maar hij zei, die heeft mij door de moeilijkste periode van mijn leven getrokken.
0: Oh, kijk. Ja.
1: En daar doe je het voor.
0: Ja.
1: En zo heeft ook bijvoorbeeld het lied Vuur uit de Hemel. Dat was op een zomerkamp waar ik een gezin uitnodigde die niet in de kerk kwamen. De vader was zo vol van die muziek. Die wilde die muziek hebben. Die wilde die liedjes spelen. Die heeft de cd meegenomen. En uiteindelijk is dat hele gezin naar het herfstweekend gekomen. Uiteindelijk heeft die vader zich laten dopen. En heeft al zijn kinderen laten dopen. Eventjes van A naar B.
0: Gebeuren bijzondere dingen.
1: Gebeuren gewoon mooie dingen. En God spreekt daardoorheen. God kan mensen raken door de woorden op muziek.
0: Ja. En ik neem aan dat jij zelf bij die kampen ook aanwezig bent de komende zomer. Ja. Dus jij bent vooral ondergedompeld in heel veel gezelligheid. Maar
1: het
0: wel
1: is ontzettend leuk. Het is één groot feest om mee te maken. Dus,
0: En hoe gaat het schrijven van die liederen dan gewoon door? Is dat komt ineens op of moet je daar aparte tijden in het jaar voor gaan zitten? Zeg maar?
1: Nou, ik ga dan voor Samuel, die musical, die had ik in 1995 geschreven. Maar dan begint het zomerkamp, dan ga ik alles weer opnieuw lezen en herschrijven. En vroeger was er meer een labtekst. En werd er een verhaal verteld en richtte ik me vooral op de liedjes. En nu maak ik daar veel meer dialogen in, maar ook. Kijk ik steeds weer de kinderen van nu, de humor van nu, de grappen van nu. Zodat het aansluit. En je ziet ook gewoon de ontwikkeling. Dat kinderen van vroeger nog wel iets wisten van een Bijbelverhaal. En nu niet. Mm. En dan ga ik ook. Ik maak het zo dat ik altijd in mijn hoofd heb. Er zitten kinderen die geen idee hebben. Dat moet ik voor ogen blijven houden.
0: Ja.
1: Dus, en dan schrijf ik dus die liederen daarvoor. En dan. En heel veel liederen in mijn achterhoofd houdend. Dit moet ook vallen bij de ouders en de kinderen en de jongeren. En dit moet een lied zijn wat ze ook in de kapel kunnen zingen. Waarin die boodschap, en dat is wel ook vaak in de liederen, dat het niet over een Bijbelverhaal gaat. Maar dat de catechese ingebakken zit, zoals wij wel eens zeggen. Dus de betekenis, de boodschap zit in het lied zelf.
0: Ja, maar ik had begrepen dat je ook wel wat extra catechese materiaal er nog bij geeft. Klopt dat?
1: We hebben dus, maar dat is nog niet uitgegeven, maar dus de website die is nu in onder construction, zal ik maar zeggen. Er is dus nu al wel, heb ik een bijvoorbeeld van heel kerkelijk jaar A, dit is de evangelie, dit lied past erbij.
0: Oké. Okay.
1: En,
0: dus van alle zondagen van het jaar.
1: Van alle zondagen heb je een link naar hier.
0: En dat staat ook op diezelfde website?
1: Nog niet. Maar
0: dat komt
1: uit. Dat komt eraan. Tegen die tijd dat het allemaal is, dan zit ik hier weer, denk ik. Dan ga ik het presenteren. Ja. Maar dat heb ik al wel gemaakt. Dus dat je elke zondag ziet, dit verhaal hoort erbij. Je kunt al wel op de website zien welk verhaal bij een lied hoort. Dat kun je nu al zien, hijkhetmij.nl.
0: Ja, en dat wil je dan voor alle drie de jaren gaan maken op termijn. Ja. A, B en C. Ja.
1: Het is niet zo dat we dus echt helemaal gaan zitten. Oké, dit is het evangelie. Welk lied gaan we nu erbij maken? Zover zijn we nog niet. We hebben nu eerst wat we allemaal hebben. Dus het is niet zo dat echt we nu echt bij elk evangelie
0: je gaat niet de zondagen
1: één
0: af,
1: op één een lied hebben. Dat is in de loop van de tijd ga je natuurlijk steeds meer hebben wat echt wel past. Maar we hebben nog niet dat we.
0: Nee, maar je wil het wel meer gaan koppelen aan het liturgische jaar, begrijp ik. Ja.
1: Precies.
0: Bieden jullie ook hulp aan parochies die hier iets mee willen doen? Voor de catechese, voor bijvoorbeeld de Eerste Communie. Dat ze zeggen, van, nou, we willen die liederen en die Bijbelverhalen die daarbij horen met de kinderen gaan behandelen. Dat je ze een beetje uitlegt hoe dat werkt? Of spreekt dat voor zich? Hebben ze geen begeleiding nodig?
1: Nou, ik werk nu een beetje samen met Samuel Advies ook. En dus binnenkort is ook daar onze muziek op te vinden. En zij hebben natuurlijk ook advies voor kinderwoordjes en zo. Maar op onze eigen website is dat ook te vinden. En ik ben altijd beschikbaar. Mensen, en ik krijg nu al allerlei mails van parochies met kun je me helpen met dit of heb je een idee voor dat? En ik ben gewoon beschikbaar om daarmee in mee
0: dus
1: te denken.
0: Dus dan ga je er naartoe. En dan ga je mee kijken van wat moet hier gebeuren.
1: Ik ben geen troubadour die echt heel het land doorgaat. Maar daar wat kan. Of misschien met een telefoongesprek al kan helpen. Of een keer met iemand erover te spreken. Ik ben ook maar natuurlijk beperkt in mijn.
0: Omdat je zegt ik ben beschikbaar. Ik denk dat is ook een beetje een gevaarlijke uitspraak op het radio. Voordat je iedereen je overstelt met berichten. Van, kom maar hier even
1: de dag organiseren. Ja, dat gaat me niet lukken. Maar we willen wel bijvoorbeeld centraal, dat is een van de dingen die we doen. Een Hij kent mij dag. En dat alle kinderen, gezinnen, koren, parochies kunnen komen. Dat we samen de liederen aanleren. Die komt eraan, die dag.
0: Okay. En wanneer is de verwachting dat er zal zijn?
1: Dat gaat volgend jaar gebeuren, maar dat is in de pen, hè? Dit verklap ik alvast.
0: Ja. Oké. Een teasertje.
1: Een teasertje. Ja. U hoort van ons.
0: Ja. Ja. Anja, we gaan nog even naar een derde lied luisteren. Ja, we doen iets meer liederen dan gebruikelijk, maar omdat jij hier ook vooral voor de muziek zit natuurlijk. Je hebt nog een lied uitgekozen van de eerste cd. Hij kent mij. Ik ben de ware wijnstok.
1: Ja.
0: Dat hebben we volgens mij vorig jaar ook gedraaid, denk ik.
1: Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Ja. Ik ben de ware wijnstok komt uit de musical over het Koninkrijk van God. En dit is daar een lied uit, Johannes 15. En die is ook inderdaad 2 jaar geleden bij de missionaire parochie als themalied gebruikt, omdat dat toen toevallig het thema was.
0: Okay.
1: En ik heb hem ook uitgekozen omdat heel veel mensen denken, dat is Hij kent mij voor kinderen. Maar dit wordt dus veel voor volwassenen, ook in parochies.
0: Dus het is zo'n voorbeeld van een van de liederen die ook
1: in de eucharistie wordt gezongen. Bij offeranden of communie. Dus luister zelf.
0: We gaan er naar luisteren. Heel goed. Ik ben de ware wijnstok.

0: Ja, we zijn terug in uitzending voor het laatste stukje van het gesprek met Anja Vergouwen. Ja, Anja, je hebt heel wat te vertellen. Mooi om te horen, ja, jouw enthousiasme. We hebben net geluisterd naar Ik ben de ware wijnstok. En je zegt van ja, dat is nou typisch zo'n voorbeeld van een lied wat misschien voor kinderen is geschreven, maar wat ook gewoon voor volwassenen heel toegankelijk is. Ja, je zegt dat die liederen ook wel een beetje zo hun eigen leven gaan leiden vaak. Hè? Dat je het vaak op plekken terug hoort dat mensen het hebben geluisterd waarvan je het misschien helemaal niet wist. Hè? Je noemde net de voetbaltrainer bijvoorbeeld. Ik hoorde ook een bijzonder verhaal van een meisje wat binnenkort gaat trouwen. Wat zelf ook ooit naar de zomerkampen is geweest. Ja. Vertel eens.
1: Nou, een meisje wat als kind op zomerkamp kwam, al die jaren vanaf de 8e tot de 12e. En toen ze inderdaad 18 werd, ook meteen zich meldde als leiding. En coronatijd werd op Emmaus het Heilig Hartbeeld van achter naar voren voor het huis gezet. En dat zou eigenlijk ingewijd worden, maar door corona kon dat niet. Dus toen dacht ik, weet je, ik ga het Heilig Hart lied schrijven voor het Heilig Hart, zodat we dan als we op het kamp komen met al die kinderen rond dat Heilig Hartbeeld dat lied kunnen zingen. Daar had ik dat voor gemaakt. Maar dat inmiddels is het een jonge vrouw. We waren in de dagafsluiting, ik zong dat lied en zij was heel erg geraakt daardoor. En later vertelde ze mij dat zoveel heeft betekend om zichzelf over te geven aan de liefde van God. En nu kreeg ik dus deze week, weer een aantal jaar later, een appje van kom je op een bruiloft, we gaan trouwen. En raad eens wat ik in mijn huwelijk ga zingen. Heilig Hart.
0: Oh, ze gaat het zelf zingen?
1: Nee,
0: of laat zingen.
1: Ze laat zingen. Ja. En ook het mooie is, dat is belangrijk. Elk lied zijn de partituren te downloaden, hè, op de website. Dus
0: je kunt
1: overal,
0: ook thuis aan de slag.
1: Je kunt gewoon downloaden. En dan heb je het lied. En we hebben ook, dat komt ook, want er komt wat ik zei, een vernieuwde website. Waarin straks ook meerdere stemmen zijn of meerdere instrumenten kunt spelen.

0: te kunt spelen. Dat komt, maar kun je, elk lied kun je downloaden met muziek van dingen.
1: Ja, ik dus, ben niet zo heel handig met de computer, Anja, maar ik heb het toch gevonden, Heilig Hart. Dus we kunnen daar toch nog gaan draaien voordat dus, we het middaggebed gaan bidden.
0: Dus,
1: ja.
0: Ik vond het mooi dat ze dat deelde van dit ga ik op mijn bruiloft. Mijn toekomstige man is er ook helemaal akkoord mee. En denk ik, ja, dat is toch bijzonder als je dat gewoon hoort. En het raakte me wel. Dat ik denk, wow, ja. Dat,
1: nou, ik ben wel benieuwd geworden naar het lied Heilig Hart. Gaan we dadelijk naar luisteren om mee af te sluiten. Nou, heel fijn, Anja, dat je ons weer even hebt bijgepraat over alles waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk heel veel zegen ook over de kampen deze zomer. Wel druk lijkt me. Moet je daarna bijkomen of valt dat mee? Of
0: nou, ik ga vrijdag op vakantie, dus dat heb ik even van tevoren.
1: Een soort retraite om.
0: Ja, maar het is heel druk. Het is echt heel druk, maar er is niks wat meer vreugde geeft dan dat kamp doen. Dan ben je wel moe, maar zeer, zeer voldaan. Dus het is gewoon, het geeft heel veel vreugde en energie.
1: Okay.
0: Dus het is inderdaad nu even druk, maar voor iedereen die het nog hoort, emmanuelzomerkamp.nl kun je nog aanmelden en hijkentmij.nl kun je de muziek vinden. Want ook als je dus niet op zomerkamp komt, kun je de sfeer van het kamp gewoon meekrijgen op elk moment in de auto. Ik krijg trouwens heel vaak appjes met mensen die de foto maken van de dashboard van wij luisteren.
1: Okay, ja.
0: Op vakantie in de auto met de kinderen op de achterbank en lekker meezingen.
1: Ja. We gaan afsluiten met Heilig Hart. Ja?
0: Is goed.
1: We hebben het net even over gehad natuurlijk. En nou, ontzettend bedankt, Anja. En je zei het al van als ik wat meer weet ook over die sprong nog verder in het diepe. Hè, misschien ook nog wat meer internationaal aan de slag. Dan horen we het wel. En dan krijg ik ongetwijfeld alweer een telefoontje of een appje van jou.
0: Ja, dat denk ik echt nog wel even. Maar in elk geval komt er een nieuwe website, vernieuwde website met veel mogelijkheden om dingen op te zoeken. En extra materiaal zoals kleurplaten en verhalen.
1: Dat zei je.
0: En
1: dus die staan dat, van de
0: als
1: zomer
0: dat er
1: al,
0: is, ga ik daar laten weten.
1: Goed zo, goed zo. Dankjewel. En nou, we gaan luisteren als afsluitend lied naar Heilig Hart.

hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in de 14e week door het jaar luidt de tekst van de opening: Als gij zonden blijft gedenken, Heer, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, God van Israël. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd riep Jezus zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hun de macht om de onreine geesten uit te drijven en alle ziekten en kwalen te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon, die Petrus wordt genoemd, met zijn broer Andreas. Jacobus, de zoon van Zebedeus, met zijn broer Johannes. Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus de tollenaar. Jacobus, de zoon van Alfeus, Thaddeus, Simon de ijveraar, en Judas Iscariot, die hem verraden heeft. Deze 12 zond Jezus uit met de opdracht: begeeft u niet onder de heidenen en gaat niet binnen in de stad van de Samaritanen, gij moet veeleer gaan naar de verloren schapen van het huis van Israël. Verkondig op uw tocht, het koninkrijk der hemelen is nabij. Dit is het woord van God. Eerst de geest wat laten rusten. De eigen lichamelijke, verstandelijke en gevoelsmatige verlangens laten vallen. Om zich enkel bezig te houden met Hem. Zo alles van zich af laten vallen. Veel gedachten zijn gedachten van zelfvoorziening, waar de goddelijke voorzienigheid nauwelijks een plaats bij krijgt. Durf gerust veel gedachten te laten vallen. Wij zijn werkelijk veilig bij Hem. Wees maar niet bang. Enkele passen voor de plaats waar men gaat bidden, even stil blijven staan. Omhoog kijken, zien hoe Hij ons ziet. En zich dan klein maken in een gebaar. Dan ingaan in het gebed, liggend, zittend of geknield, in de houding waarin men vermoedt Hem het beste te kunnen vinden. En dat vragen als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik mag nog dieper binnendringen in het geheim van Gods zelfmededeling door de geschiedenis te beschouwen van Jezus. Hier is dat de zending van zijn leerlingen. Maar om ze te kunnen zenden, moeten ze eerst worden geroepen. En die roeping wordt nog hier verhaald. En dat gaat in 3 fasen. Eerst worden ze aangesteld, heel persoonlijk, met naam en toenaam, soms zelfs met een nieuwe naam. En dan worden ze aangesteld om met hem te zijn en om hem te vergezellen en dan pas om te worden uitgezonden. En dan vragen wat wij verlangen. Een innerlijke kennis van Christus onze Heer, om hem meer lief te hebben. Wat moet Jezus voor iemand geweest zijn? Wat is het innerlijk van Jezus, dat hij zo onthecht kan leven, zo los van plaats en familie, van personen en dingen, van mensen en zaken? Dat kan hij alleen maar omdat hij zo verbonden was met zijn Vader. Je kunt de vraag om een innerlijke kennis van Christus onze Heer, om hem meer te kennen en van meer nabij te volgen. De overweging. Het gaat niet goed in Kanaan, want er heerst de hongersnood. Dat is nu precies het tegenovergestelde van wat er in ons land aan de hand is. Wij leven in de maatschappij van overvloed. Je hebt armoedemaatschappijen en overvloedmaatschappijen. Wij leven in overvloed, in welvaart. En in welvaart heeft de mens de neiging God te vergeten. In welvaart raken de mensen los van zichzelf, los van wat hen klein maakt. Ze raken voor hun gevoel los van de aarde. Ze beginnen een beetje te zweven, overmoedig te worden. Het is toch zo riskant wanneer mensen een tijd lang hun grenzen niet ervaren.
Een dag zonder lijden, zegt moeder Mathildes van het Heilige Sacrament, wat erg. Wat gevaarlijk als je je grenzen niet ervaart. Een mens is een begrensd wezen, dus als hij zijn grenzen niet ervaart, is hij niet helemaal zichzelf. Dan is hij hoger, groter dan hij is. Dan gaat hij boven zichzelf uit. Als hij zijn grenzen niet ervaart, dan kan hij ook geen contact krijgen met hem die aan de andere kant van de grens staat. Grenservaren zijn geen aangename ervaringen. Ze geven je het gevoel dat de situatie zo niet zou moeten zijn, dat het een uitzondering is waaruit je zo snel mogelijk moet proberen weg te komen. Je mag ook best je best voor doen om eruit te komen, maar alleen niet door boven jezelf uit te stijgen, maar door je begrensheid van harte te aanvaarden, te omhelzen, te beminnen. Op die manier kom je van je grens af, kom je van het pijnlijke van je grens af, kom je bij hem. Als je je grenzen niet lief hebt, dan word je overmoedig. Dat kan ook een groep overkomen. Zo van, het gaat goed met ons, wij zijn de kampioenen. En dan gaan ze godenzonen heten. Maar dan grijpt de Heer in. God zij dank. Als het goed gaat, loert het gevaar van de hoogmoed. En hoogmoed komt en valt. Onverwacht komt de genadeslag. En die komt altijd als je er niet op rekent. Plotseling, ineens. En dan worden de titels, de hoogheidtitels, waarmee je boven het gewone, pure mens zijn bent uitgeheven, lege woorden. En waarom? Omdat van alle titels en waardigheden het alleen God is die deze titel ten volle draagt, die het ook is. God is koning en hij geeft leiding aan het volk door gehoorzaamheid aan de overheden. Zoek God, leid een goed leven. Laat je niet leiden door je succes. Heb je grenzen lief. Probeer niet weg te lopen van je kleinheid, maar zoek haar juist. Dan kom je binnen de aantrekkingskracht van zijn macht. Jezus gaf hun de macht om de onreine geesten uit te drijven. Jezus gaf hun macht? Ja, hij gaf die macht aan de 12 leerlingen. Dat wil zeggen aan een heel volk, aan het 12 stammenvolk, aan het volk van Jacob en daarom de 12. Daarom ook het gebod zich niet onder de heidenen te begeven en niet naar de Samaritanen te gaan. Als je de namen van de apostelen die door de ene evangelist zijn opgetekend vergelijkt met die van de ander, van Lucas bijvoorbeeld, dan zijn ze hier en daar verschillend. Het zijn niet dezelfde namen. Blijkbaar gaat het niet om de namen, maar om hun functie. Het gaat erom dat de 12 heel het volk gaat vertegenwoordigen. Het gaat om een volk. Weet u dan, gezocht door hem, lid van dat volk. Let niet zozeer op degene die het woord spreekt, maar denk aan de liefde van hem, bij wie dit woord zijn oorsprong heeft. Wat ik u verkondig, het rijk Gods is u nabij. Gods koningsheerschappij, zijn koninklijke zorg, zijn macht van barmhartigheid. En wees ook niet bang. Probeer je in je leven niet groot te maken, groter dan je bent of weg te lopen van je grenzen. Maak je niet groter dan je geschapen bent. Uit angst misschien voor je kleinheid. Uit angst je gevoelens te bezeren. Of je aan je grenzen pijn te doen. Denk bij het ervaren van je grenzen en de pijn die je daarbij oploopt, dat is goede pijn, gezonde pijn, het is groeipijn, want wij moeten nog groeien, weg van onszelf, weg van onze zelfgenoegzaamheid. Een geestelijk kind leeft van zijn leven, van zijn liefde, en daarvan is genoeg. Overvloedig zelfs. Zoek het niet bij anderen. Zoek het bij hem. Hij geeft je brood in overvloed. Liefde in overvloed.
Aan het einde proberen de vrucht van het gebed over de drempel van het gebed mee te nemen het gewone leven in. Bijvoorbeeld door gesprekjes te voeren met de personen die in het evangelie voorkwamen. De leerlingen, Jezus en de Vader op de achtergrond. In het gesprek met Jezus kan ik erop letten hoe Hij in mij spreekt. En hoe Hij mijn voorspreker wil zijn bij zijn Vader. En daarom sluiten met een Onze Vader.

0: tijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: geeft.
1: Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt.
0: Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immers zonder schuld voor u.
1: De tegenstander laat mij niet met rust. Hij werpt mij op de grond. En stoot mij in de duisternis der doden.
0: Mijn geest is uitgeput. Mijn hart geheel verstijft.
1: Ik denk terug aan vroeger dagen. Herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest.
0: Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel als droge grond heeft dorst naar u.
1: Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput.
0: Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven.
1: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
0: Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven.
1: Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij.
0: Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet. Want gij zijt toch mijn God.
1: Uw geest die goede tieren is, geleide mij op effen paden.
0: Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u.
0: Wees nuchter, word wakker. Uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: Petrus en Paulus, getuigenis van het kostbaar bloed van Christus. Vorige week stonden we samen stil bij de heilige apostel Petrus, apostel en rots van de kerk. Vandaag verdiepen we ons verder in zijn teksten over het kostbaar bloed van Christus, waarvan oudsher de hele maand juli aan is toegewijd. In de 19e eeuw stelde Pius IX dit feest in. We bekijken ook de teksten van de heilige apostel Paulus, die ook wel de 13e apostel wordt genoemd. Zijn leven en brieven zullen we later uitgebreid bespreken aan de hand van de Vita-icoon die ik schilderde voor het Paulusjaar in 2009, in opdracht van de vereniging en samenwerking met de Vereniging van Eukumene. Deze icoon heeft zijn thuis gevonden in de parochie Petrus en Paulus te Tilburg. Wanneer we de brieven van Paulus en Petrus lezen, valt op hoe vaak zij terugkeren naar één centraal onderwerp, het bloed van Jezus Christus. Hoewel beide apostelen een eigen stijl en nadruk hebben, verkondigen ze dezelfde boodschap. Voor allebei is het bloed van Christus de grond van onze zaligheid, de bron van onze hoop en de zekerheid van onze verlossing. Toch leggen ze ieder een eigen accent. Paulus laat vooral zien wat het bloed van Christus heeft bewerkt. Petrus laat vooral zien hoe kostbaar dat bloed is. En juist daardoor vullen hun woorden elkaar prachtig aan. Christus heeft door zijn kostbaar bloed de verlossing van de wereld verworven. Die genade wordt ons geschonken en vraagt om een antwoord van geloof, bekering en volharding. Zo verkondigen allebei de apostelen niet alleen de rijkdom van Gods genade, maar ook de roeping om als verloste mensen in heiligheid te leven. Paulus' uitgangspunt is dat de mens van nature schuldig staat tegenover God. Geen enkele mens kan zichzelf redden. Goede werken, dienst aan God en alle inspanning op zich kunnen de schuld van de zonde niet uitwissen. Daarom heeft God zelf voorzien in een volkomen verlossing. Paulus schrijft in Romeinen 3, hoofdstuk 3, vers 24, dat alle om niet gerechtvaardigd worden door de verlossing die in Christus Jezus is, die God heeft aangewezen als zoenoffer door zijn bloed. Hier ligt het fundament van het christelijk geloof. Niet onze eigen verdiensten alleen, maar het bloed van Christus maakt een zondaar rechtvaardig voor God. Deze genade vraagt wel om een gelovig antwoord. In geloof, bekering en een leven van liefde mogen wij meewerken met de genade die Christus voor ons heeft verworven, dus het geloof en de werken. Zo schrijft Paulus enkele hoofdstukken later met grote zekerheid, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, Romeinen hoofdstuk 5 vers 9. En daarvoor span ik mij in, zwoegend met zijn kracht die machtig in mij werkt, om aan te vullen wat ontbreekt aan het lijden van Christus. Colossense, hoofdstuk 1, vers 24.
2: Wat een heerlijke zekerheid ligt daarin opgesloten. Ons vertrouwen rust dus niet op onze wisselende gevoelens of prestaties, maar op het volbrachte werk van Christus. Zijn bloed heeft volledig betaald wat wij nooit hadden kunnen betalen. Juist daarom worden we geroepen om hem iedere dag te volgen en mee te werken met Gods genade. ook in zijn andere brieven schrijft, blijft Paulus dezelfde boodschap verkondigen. Hij schrijft in Efeziërs hoofdstuk 1, vers 7: In hem

0: schrijft in Efeziërs hoofdstuk 1, vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van onze zonden. En in Colossenzen 1, vers 20 spreekt hij over de vrede die God heeft gesticht door het bloed aan het kruis vergoten. Het bloed van Christus brengt dus rechtvaardiging, verlossing, vergeving en vrede met God. De afstand die door de zonde was ontstaan, is door Christus overbrugd. Zo drukt Paulus ons op het hart, opdat wij vrucht dragen voor God. Dat lezen we in Romeinen hoofdstuk 7, vers 4. Daarom kan Paulus zeggen: u die vooraf voorheen ver af was, bent door het bloed van Christus dichtbij gekomen. We wandelen weer met God, dankzij Jezus. Zijn hart is ons nieuwe paradijs. Door zijn genade mogen we iedere dag verder groeien in die gemeenschap met hem. Wie in Christus gelooft, hoeft dus niet langer op afstand te blijven. Door zijn bloed is de weg naar de Vader geopend. Paulus wijst ook op de voortdurende betekenis van dit offer wanneer de gemeente het avondmaal viert. De beker geeft de gemeenschap met het bloed van Christus, het nieuwe verbond in zijn bloed. Dat lezen we in 1 Korintiërs hoofdstuk 11 vers 25. Steeds opnieuw wordt de gemeente herinnerd aan de prijs die Christus heeft betaald. Hij schrijft: doet dit elke keer dat gij hem drinkt tot mijn gedachtenis. Petrus kiest dus de invalshoek van Christus' kostbaar bloed. Hij schrijft: u bent niet met vergankelijke dingen, zilver of goud verlost, maar met het kostbaar bloed van Christus, het smetteloos en onbevlekte lam. Dat lezen we in zijn eerste brief, hoofdstuk 1, vers 18.
1: Het is opvallend dat Petrus als enige schrijver in het Nieuwe Testament deze woorden gebruikt: het kostbare bloed. Waarom noemt hij het kostbaar? Omdat niets in de hele schepping ermee te vergelijken is. Het is niet te vergelijken met goud, niet met zilver, niet met alle rijkdom van de wereld, zelfs niet met een mensenleven. De prijs van onze verlossing was het leven van Gods eigen Zoon. Petrus herinnert zijn lezers eraan dat het volmaakte paaslam Christus is. Zoals onder het oude verbond alleen een gaaf, smetteloos offer mocht worden gebracht. De eerstgeborenen werden gespaard door het bloed van het lam op de deurposten. Zo was ook Christus het lam zonder zonde. Maar Petrus gaat nog verder. Hij schrijft dat Christus van tevoren gekend was voor de grondlegging van de wereld. Zo lezen we bij 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 20. Dit betekent dat het kruis nog voor de schepping in Gods plan lag. Dat zijn Zoon zichzelf zou geven tot verlossing van de zondaren. Ave crux spes unica. Wat een onvoorstelbare liefde. Aan het begin van de brief schrijft Petrus bovendien dat gelovigen zijn uitverkoren tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 2. Daarmee grijpt hij terug op het Oude Testament waar het bloed werd besprenkeld voor het sluiten van het verbond bij de reiniging van het volk. Het bloed van Christus neemt dus niet alleen de schuld weg, maar heiligt het leven van Gods kinderen. Wie door zijn bloed is gereinigd, wordt geroepen om mee te werken en te groeien in een heilig leven. Zo ontmoeten Paulus en Petrus elkaar weer opnieuw.
0: Samenvattend:

Paulus laat zien wat het bloed van Christus heeft volbracht: rechtvaardiging, vergeving en vrede met God. Petrus laat zien hoe diezelfde genade vrucht draagt in een leven van heiliging en gehoorzaamheid. Zo vullen beide apostelen elkaar prachtig aan. Beide wijzen ons naar hetzelfde kruis. Beide verkondigen dezelfde heiland. Beide weten dat er buiten Christus geen redding is. Zo komen we uit bij de kern van hun boodschap: het bloed van Christus is geen bijzaak van het evangelie. Het is het hart van het evangelie. Daar ontmoeten Gods rechtvaardigheid en zijn liefde elkaar. Daar wordt de schuld betaald. Daar wordt de macht van de zonde gebroken. Daar wordt vrede met God geschonken. Daar beginnen we een nieuw leven. Zoals Paulus getuigt: Gods werk zijn wij om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft. Hij schrijft het in Efeziërs hoofdstuk 2 vers 10. Daarom mogen we met Paulus rusten in de zekerheid dat we gerechtvaardigd zijn door zijn bloed. Romeinen hoofdstuk 5 vers 9. En daarom mogen we met Petrus vol verwondering belijden dat we niet gekocht zijn met goud of zilver, maar met het kostbaar bloed van Christus. Johannes de Doper getuigde persoonlijk al aan Petrus: zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hoe langer we samen het mysterie van het kostbaar bloed van Jezus overwegen en aan de voet van het kruis leven, hoe meer we beseffen dat de grootste schat die we ooit hebben ontvangen niet in deze wereld te vinden is. Onze rijkdom ligt niet in wat we bezitten, niet in wat we presteren en zelfs niet in wat we voelen. Onze rijkdom ligt alleen in Christus, die zichzelf voor ons heeft gegeven, die in elke heilige mis ons zijn lichaam en bloed schenkt. Hij leerde zuster Faustina bidden: o bloed en water, dat uit het hart van Jezus stroomde als bron van barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op u.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

Lemmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Aukelien van Abbema. En ik doe dit op basis van een door haar geschreven boek. En dit is het boek wat heet Het Relatieboek voor Singles. Het is een boek uitgegeven bij Kokboekencentrum Uitgevers in Utrecht. Ja, je hebt meer van dit soort boeken, of dit soort, zeg je dat zo? Klinkt zo denigrerend. Je hebt meer boeken geschreven over dit thema, laat ik het zomaar voorzichtig zeggen, toch?
1: Ja, dat klopt. Dit is mijn derde boek over dit thema. Alleen is dit een boek voor alle singles, waar ik voorheen voor christelijke singles schreef.
0: Maar het eerste boek wat je schreef, daar hebben we ooit een keer een interview over gedaan. Maar dan moet ik weer een anekdote vertellen. Toen zat je daarvoor bij een andere, bij de EO. Toen vroeg de man aan jou van, is het niet moeilijk om single te zijn? En daar gaf je een heel mooi antwoord op. En ik dacht, waarom bounce je daar niet terug van? Is het niet moeilijk om getrouwd te zijn? Want dat ben je inmiddels.
1: Dat klopt. En dat had ik bij de interviewer daarvoor al gedaan. Die vroeg mij, ben jij een happy single of ben jij een desperate single? En ik wist dat hij van mijn leeftijd was. En ik zag zijn trouwring. En ik zei, ben je happy getrouwd of ben je desperate getrouwd? Nou, nu voelde hij wel hangen meteen. Ja. Maar je kan hem altijd terugbouncen. Maar ik ben inderdaad inmiddels getrouwd. En ik vind dat heel leuk.
0: Maar het getrouwd zijn is naar aanleiding van je eerste boek.
1: Dat klopt, hij zat op rij 3 van mijn datingcursus die ik toen gaf in de kerk. En hij zat daar te stralen. En toen heeft het nog een jaartje geduurd. Inmiddels zat hij in mijn team bij het organiseren van de volgende cursus. Mm-hmm. En toen vroeg hij mij mee uit. En ik wist inmiddels dat ik goed met hem samen kon werken. Dus dat vond ik wel in principe een goede basis voor een date.
0: Straalt hij nog steeds?
1: Meestal wel. Hij heeft zo zijn dagen dat hij niet zo straalt. Maar over het algemeen, ja.
0: Maar goed, dit boek... Het is een heel algemeen boek, dus het is niet per se voor christenen geschreven. Ik zeg er maar even bij, tel je wel vanuit een... Je bent wel christen.
1: Ja, en mijn eerste boek is heel erg geschreven vanuit mijn eigen frustratie over langer single zijn in een kerk. En een kerk die vervolgens zegt, ja, moet je bidden en wachten. En bidden en wachten. En daar ben ik ben best goed in bidden, maar niet zo heel goed in wachten. Ja. En wat mij daaraan stoorde was dat ik het ook gewoon theologisch gezien niet vond kloppen. En dacht, je gaat ook niet zitten wachten op een baan of op een huis of op een studie. Dan onderneem je actie. Dus als je een relatie wil, ook bij vriendschappen trouwens, dan onderneem je wat mij betreft actie. Alleen dat leek niet het goede spirituele antwoord destijds. Dus daar trok ik een beetje fel tegen van leer in mijn eerste boek.
0: Hoe ga je er nu mee om met datzelfde standpunt? Want daar kom je nog steeds tegen.
1: Dat klopt, daar kom ik nog steeds tegen. En het stoort me ook nog steeds. Ik kan me daar oprecht nog steeds over opwinden. Laatst zelfs zat ik in een kerkdienst waar de dominee vertelde over een vriendin van haar. En die was geroepen om te trouwen met haar man die ze toen nog niet kende. En ze waren piepjong, ze waren, weet ik veel, 19 of zo. En ze zagen elkaar aan de andere kant van de zaal. En ze hoorden allebei een stem van God. Ja, nee, ik trek dat soort verhalen slecht, omdat ik denk, het zal incidenteel wel eens gebeuren. 9 van de 10 keer hebben dat soort mensen een heel pittig huwelijk. Dus is het maar goed ook dat ze zich geroepen weten daartoe. Maar alle andere gevallen zegt God volgens mij tegen ons. Nou, je bent volwassen. Dus ga zelf lekker op zoek en neem je eigen beslissingen daarin.
0: Dit boek begint met jouw persoonlijk verhaal. Kun je er iets over vertellen?
1: Ja, ik was dus langer single. Ik ben de 5e van 6 kinderen, allemaal jong getrouwd. En ik was, nou ja, in een kerkelijke context voel je je dan heel gauw een beetje overblijven. Voel je ook een soort hiërarchie in de kerk. Je hebt de getrouwde mensen met kinderen en daaronder de getrouwde mensen. En daaronder, verder onder, de singles. En de kerk had daar niet een goed verhaal bij. Gelukkig hoor ik tegenwoordig ook steeds meer wel kerken die veel meer oog hebben. Ook voor de singles die lang volwassen zijn. Maar toen ik single was in de kerk, vond ik dat echt een thema. Vond ik dat daar weinig aandacht aan werd besteed en op een negatieve manier.
0: En mixte die drie groepen die je noemde wel met elkaar?
1: In de kerk waar ik zat wel, in Crossroads International Church was dat destijds. En dat was een grote kerk in Amsterdam. En daar was wel een goede mix. Maar wat ik hoor nog steeds als ik spreek hierover, is dat het weinig mixt in andere kerken.
0: Hoe ging het met jou verder? Want je beschrijft een soort zoektocht, hè? Een relatiezoektocht, een datingzoektocht. Maar ook naar wie ben ik zelf? Wat is liefde? Wat is hechtingsangst onder andere? Het zijn allemaal thema's waar je rustig een podcast, zo heet het tegenwoordig, van een uur kunt maken. Of een radio-uitzending noemen we het dan.
1: Klopt, het zijn allemaal grote thema's. Met mij, nou ja, ik dacht eerst dat ik de enige was die zo'n sukkel was. Dat ik op de 28e nog niet kon flirten of kon daten. Of niet wist hoe ik iemand moest vinden. Tot ik daarover ging praten met vrienden in die kerk. En erachter kwam dat heel veel mensen daar tegenaan liepen. Het zij tegen het probleem van ik kan ze niet vinden. Het zij tegen het probleem van ik vind wel steeds vriendjes of vriendinnetjes, maar het zijn steeds de verkeerde. En ik kwam erachter dat het ook veel breder was. Het had eigenlijk niet eens zoveel met die kerk te maken. Het had veel meer te maken met die leeftijdsfase van boven de 25 zijn. Maar onder de 40, dat is echt een specifieke categorie. En niet die relatie kunnen vinden die je eigenlijk wel wil, maar waar je ook een beetje voor schaamt. Want je moet eigenlijk kunnen zeggen, nee hoor, ik ben heel happy single.
0: Ja, kun je dat überhaupt?
1: Jawel, natuurlijk kan je dat, want je kan ook happy getrouwd zijn. Maar ook als je getrouwd bent, dan weet je, er zijn dagen die leuk zijn. En er zijn dagen die een beetje moe zijn. Er zijn dagen die uitdagend zijn, die pittig zijn. En die heb je als single net zo goed. Er zijn dagen dat je het heerlijk vindt om in je eentje te zijn. Uit te slapen. Precies dat te eten wat jij alleen lekker vindt. En er zijn dagen dat je denkt, ik mis echt zo diep iemand. En dat kan je echt tot in je tenen, tot in je kruin voelen dan.
0: Dat is het gekke. En nu ben je getrouwd. Je hebt 3 kinderen. En een van die valkuilen kan zijn dat je denkt van, oh, was ik nog maar single, dan kon ik. Hè.
1: Ja, dat zul je mij dus ook niet horen zeggen. Wel kan ik soms denken, oh, was ik maar even een dagje helemaal alleen. Ik vind tegenwoordig mijn beste dagbesteding als ik jarig ben, is gewoon een dagje helemaal alleen zijn. Ik ga ook 1 keer per jaar naar een klooster een paar dagen, om helemaal alleen, bij voorkeur helemaal in stilte te zijn, om echt even weer terug bij mezelf te komen.
0: Ja, wat is dat terug bij jezelf komen dan?
1: Ja, en dat is er natuurlijk ook wel, als het goed is, gewoon in je dagelijks leven. Dan hoef je niet per se voor naar een klooster. Maar dat is wel echt weer even terug zijn. Voor mij is dat ook terug zijn bij God. En God is er elke dag, dat weet ik. En ik praat ook elke dag met hem, zo een beetje tussen de bedrijven door. Maar om dat echt weer even goed te voelen en echt weer even te beseffen van, oh ja, dit is wat ik belangrijk vind. Dit is waar ik voor sta. Dit is waar ik voor ga. Dit is de richting die ik op wil. Is die stilte voor mij wel heel erg nodig?
0: Merk je dat dat een gemis is? Want je doet therapeutische gesprekken. Heb je zo, dat is zo mooi. Misschien zit het ook wel een therapeutisch gesprek, hoor, ik weet het niet. Maar merk je dat dit nodig is, die stilte bij mensen? Dat mensen dat daar een behoefte aan hebben?
1: Ja, ik merk ook dat heel veel mensen dat heel spannend vinden. Dus dat ze dat echt vermijden. En met telefoons die we hebben, tegenwoordig is het makkelijker dan ooit om die stilte te vermijden. Je kan elk moment van je dag vullen met de herrie van die telefoon en van je werk en van wat er verder is. Maar dan mis je volgens mij iets heel belangrijks. Namelijk gewoon tijd om te dagdromen, om je gedachten op orde te krijgen, om je emoties te voelen. En deel van mijn werk is toch wel heel cliché stiltes laten vallen, vertragen om mensen te helpen dat gevoel te voelen wat wel degelijk ergens onder die oppervlakte zit.
0: Heeft dat ook te maken met, ik ga even naar de 90 jaren toe. Toen kwamen die computers kwamen in en weet ik het allemaal meer. Later die telefoons, die smartphones. Dat we het idee hebben dat als we die dingen gebruiken, dan communiceren terwijl we alleen maar met een schermpje bezig zijn. Dus de tijd met elkaar doorbrengen en het feit dat je dus iemand in de ogen kijkt of luistert of denkt van, ja, wat is dat er voor een?
1: Ja, en het is een beetje Russische roulette, denk ik. Want af en toe heb je wel echt verbinding met iemand die je anders op die manier niet had gehad. Dus het is een beetje hit en mis, maar het is meer mis dan hit, denk ik. Als je probeert altijd alleen maar via je telefoon te communiceren. En ik vind het zelf, ik heb 3 kleine kinderen. Het is ook een beetje, als je de hele dag met die kinderen bent, soms zit je op je telefoon. Omdat je gewoon super moe bent van de hele tijd die interactie hebben die je met kinderen hebt. Kinderen zoek je de hele dag op. Die willen je de hele dag in de ogen kijken. En dat is goed. En dat is ook belangrijk om daar zoveel mogelijk in mee te gaan. Voor hun hechting en voor hun groei en vorming. Maar als je daar te weinig in meegaat, dan is de verleiding van in zo'n telefoonduik gewoon heel groot. Omdat het makkelijker is. Zo'n telefoon vraagt niks van je. Zo'n telefoon biedt alleen maar heel veel output.
0: Durven we onszelf nog wat te vervelen, denk ik dan?
1: Nee, we durven onze kinderen ook niet te laten vervelen. Ik zeg het regelmatig tegen mijn kinderen. Nou, dan verveel je je even. Meestal is het binnen 5 minuten over. Maar ik merk aan mensen en soms ook aan mezelf dat het moeilijk is om die verveling van die kinderen te verdragen. En ook om je eigen verveling te verdragen.
0: Wat waren nou toen je single was, want daar heb je al een keer een boek over geschreven. Wat waren nou de grootste, waar liep je tegenaan in dat onderzoek, en ook een zelfonderzoek geweest, van hier liggen de barrières. Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan een dingetje als angst, dat kan een enorme barrière zijn. En dat bedoel ik niet van dat je doodsbang bent op de straat op te gaan, maar gewoon het feit dat je in het contact maken toch die onzekerheid naar binnen sluipt die echt op angst gestoeld kan zijn.
1: Ja, ik weet dat ik in een cursus zat over sociale angst en ik noem dit ook in mijn boek. dat ik erachter kwam van, ik heb eigenlijk gewoon een enorme sociale angst voor single mannen van mijn leeftijd. Dat had ik niet door totdat ik ging daten. En daten vermeed ik, omdat de kerk zei tegen mij, je moet bidden en wachten. Dus ik dacht, ik ben heel goed spiritueel heilig bezig. Ik ben aan het bidden en wachten. Maar toen ik een beetje die uitdaging aanging van dat daten, merkte ik, wacht even, daarom lukt het niet. Ik durf helemaal niet met deze mannen te praten. Ik ga gek doen, ik ga stotteren, ik ga blozen, ik ga niks meer zeggen, ik ga vervelende vragen stellen. Ik hou het echte contact, het diepere contact af.
0: Hoe kom je daar overheen? Want het is wel makkelijk om te analyseren allemaal. Maar hoe ga je ermee om? Want dat is natuurlijk het punt, want je weet ook niet wat de ander denkt en voelt op dat moment.
1: Nee, dus je gaat het doen. Hoe kom je van angst af? Toch echt door te doen, maar wel door het begeleid te doen of in stapjes te doen. En dus niet, dat dachten we vroeger, van als je angst hebt, moet je gewoon in één keer er dwars doorheen. Nou, tegenwoordig weten we uit onderzoek dat het veel beter werkt als je in begeleide stapjes er een beetje doorheen gaat. Ligt een beetje aan wat voor type je bent. Je hebt van die mensen, die moeten er in één keer doorheen. Maar de meeste mensen leren meer als ze stapje voor stapje die angst aangaan. Dus dat is wat ik ging doen. Ik ging gewoon praatjes maken met mannen van mijn leeftijd. In een rij voor de koffie of aan het wachten op de trein of weet ik veel waar. En ik ging zo stapje voor stapje mijn angst een beetje leren voelen en hanteren. Van ik vind het spannend, maar ik ga het toch doen. En daardoor deed ik de ervaring op dat het eigenlijk wel meeviel. Zo spannend was het dan ook weer niet. Dat het heel leuk was, vind ik nog trouwens. Ik ga nog zo vaak mogelijk gesprekjes aan met totale vreemden. En ik vind het nog steeds fascinerend, want we worden er eigenlijk steeds slechter in met z'n allen. Jongeren zeker, die leren het gewoon amper meer. Daarom is dat telefoonverbod op scholen zo belangrijk. Dat ze leren contact te maken met iemand die gewoon naast ze zit, die ze niet kennen. En 9 van de 10 keer merk je van, diegene kijkt een beetje afgesloten of chagrijnig, of die heeft hier helemaal geen zin in. Maar met dat je een gesprekje begint, merk je ook 9 van de 10 keer dat mensen helemaal openbloeien. Dat ze het hartstikke gezellig vinden. Dat je soms, ik had het laatst in de trein nog naar Brussel, de meest betekenisvolle gesprekken hebt met een volslagen vreemde. En dat is geweldig. Dat is zo'n diep menselijke, goede ervaring voor je ziel. Dat gun ik iedereen.
0: Ja, ik ben wat ouder, dus van oude mensen wordt het een beetje verwacht dat je met iedereen kletst of af en toe het zegt en in gesprek gaat. Maar je bent ook passant op zo'n moment. Je bent veilig. Want die veiligheid is ook een belangrijk gegeven.
1: Ja, dat is een mooie. Ja en nee. Ja, je bent passant, dus je hoeft niet een langdurige diepe hechtingsrelatie aan met iemand. Want die zijn gewoon complexer. En dat merk je bijvoorbeeld met je broers en zussen. Dan kan je in hele oude patronen vervallen. Waarvan je denkt, waar komt dit allemaal vandaan? Omdat je al heel veel geschiedenis met ze hebt. En tegelijk denk ik, maar ook dat is wel mens zijn voor mij. Dat je even echt verbinding hebt met iemand.
0: Ja, ik kan ervan genieten hoor. Ik kan genieten van het feit dat ik gewoon iemand... Nou ja, net in de trein ook, zo'n jongen, of in de bus. Dan gaat hij me voor en zeg ik dankjewel en dan kijk je elkaar aan. En ik denk, ja, mijn dag is gemaakt.
1: Ja, maar dat is toch geweldig? Laatst zat ik in een trein en zaten we te wachten, want er was een of andere bommelding, weet ik het. En dat je gewoon even kletst en dat heb je nodig, want je bent een sociaal dier. En dat zeggen wij psychologen heel vaak, dat mogen we niet zeggen van iedereen. Maar we zijn sociale wezens, we zijn groepsdieren. We zijn gemaakt om verbindingen aan te gaan. En uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat oogcontact alleen al kalmerend kan werken op ons brein, op ons zenuwstelsel. En dat een praatje maken, al is het met een vreemde, kalmerend kan werken. En in zo'n situatie van spanning, hè, van stress, van mijn trein gaat niet, ik haal het niet, ik kom te laat daar of daar. Misschien is er wel echt een bom. Is het heel erg goed voor ons, voor onze biologie, voor ons lijf alleen al, voor ons brein, om een praatje te maken met een vreemde.
0: Over hechting en onthechting. Wat bedoel je er precies mee? Want dat gaat een heel hoofdstuk in het boek over, dacht ik. Of misschien wel meerdere.
1: Ja, klopt. De hechting weten we steeds meer van. Sue Johnson is de grondlegger van de emotionele hechtingstherapie. Waar ik ook gespecialiseerd in ben. Zij is onlangs overleden, helaas. Maar zij heeft onderzoekers als Bowlby, die echt een grote naam is in de hechtingstheorie, heeft zij meer naar mensen toegebracht door te vertalen in relatietherapie van wat is hechting. En ik krijg hier heel veel stellen in behandeling. En die komen dan omdat er eigenlijk op hechtingsniveau iets misgaan. Dus ze vechten over de afwas, hè. Ze vechten over de kinderen, ze vechten over de geld. Maar wat ze eigenlijk doen is elkaar mislopen. Elkaar fundamenteel mislopen in Zie je mij? Hoor je mij? Ben ik belangrijk voor jou? Ben jij belangrijk voor mij? Hou je van me? Blijf je bij me? En dat zijn hele basale vragen die we allemaal hebben.
0: Maar hoe relateer je over de afwas? De ander gaat zitten wachten tot de ander de afwas doet. Of hoe relateer je dat aan hechting en onthechting?
1: Als ik de afwas doe, en jij doet het meestal, dan voel jij je gezien en gehoord en begrepen als ik de afwas doe. Zo gaat dat in relaties. Hè? Dan zegt iemand, ja, nou, die afwasmachine, zij laat hem altijd maar staan. Zij laat het altijd maar, dan is het schoon. Zij laat alles erin, tot ik het doe. En dat bouwt dan op. Maar wat zo iemand eigenlijk zegt, is zij ziet mij niet. Ze begrijpt me niet. Ze ziet niet wat belangrijk voor me is. Ze houdt niet van me. En dat heeft een geschiedenis. Hè? Dat als je langer in een relatie zit, dat weet iedereen die meer dan 3 jaar een relatie heeft. Er zijn dingen, blauwe plekken noemen we die, er zijn momenten geweest dat je elkaar echt misgelopen hebt. Om wat voor reden dan ook. Dat kan van alles zijn. En als je daarbij vanuit je jeugd meer van dat soort ervaringen hebt. Hè? Je had bijvoorbeeld een vader die je sloeg, of een moeder die je negeerde, dat ze heel depressief op de bank zat. Dan hakt dat er extra in als je partner iets doet wat je daaraan doet. Denk ik, dat noemen wij een trigger van een trauma. Dus dat vinden mensen, trauma vinden mensen een heel groot woord. Maar hechtingstrauma wil zoveel zeggen als dat je als kind je om wat voor reden dan ook niet gezien en gehoord en begrepen hebt gevoeld door je ouders.
0: Dan vind ik het ook wel moeilijk als 2 mensen dus uit verschillende achtergronden komen en met elkaar trouwen. En het kunnen hele goede achtergronden zijn. Zelfs dan heb je dat geval. Hebben wij dan allemaal voor in gaan trouwen een therapie nodig, een therapeut nodig?
1: Ik hoop het niet, want zoveel capaciteit hebben we niet. En dat is een spanningsveld. Want ik denk wel dat we er allemaal baat bij hebben als we meer snappen hoe hechting werkt en hoe verbinding werkt. En daarom is er dat mooie boek van Sue Johnson, Houd me vast. En dat legt dit heel erg uit. En voor heel veel stellen is dat voldoende om die uitleg te snappen. Of om een soort huwelijkscursus te volgen. De marriage course heb je in kerken veel. Om iets beter te begrijpen van hoe zie ik jou, hoe zie jij mij, hoe vinden we elkaar. Het leven is wel ingewikkeld. En er ligt veel druk op relaties. En onze samenleving is een beetje raar tegenwoordig. Vroeger leefden we in groepen. Dus verwachten we ook heel veel meer van andere mensen. Hè? Bijvoorbeeld als je kleine kinderen had, dan zat je met andere vrouwen met kleine kinderen samen. Dat deed je samen. Je had opa's en oma's in de buurt die konden helpen met de verzorging. Nu zitten we heel vaak alleen in ons eigen rijtjeshuis. De boel te fixen. En ligt er veel meer druk op die partner. Als die thuis komt aan het eind van zijn werkdag, moet hij ons begrijpen. Moet hij ons horen. Moet hij zien wat we gedaan hebben. Moet hij gezelschap zijn. Maar hij moet ook zorgen voor dingen. Voor inkomen, voor eten, voor weet ik veel wat. Voor de kinderen samen zorgen. En vice versa. We verwachten heel veel van onze partnerrelaties.
0: Heeft dat ook te maken met, ik weet niet of dat goede woord is, met empathie? Is ook het kunnen, want ik uit mijn eigen leven kan ik rustig dit zeggen. Dan kom ik naar een dag, werk een lange dag, vaak kom ik thuis. En ik dacht, op een gegeven moment dacht ik, zal ik het aardappels even schillen? En dat maakt alle verschil van de wereld, of je nou moe bent of niet.
1: Ja, dat is een prachtig voorbeeld. Want wat doe je dan? Je doet iets, je ziet een taak en je neemt die op je zonder dat het je gevraagd wordt. En dat is een blijk van liefde. En dat is natuurlijk zeker in relaties met kleine kinderen. Ik hou van je zeggen is leuk, maar door aardappels schillen is fantastisch. Want dan is dat gebeurd. Heeft dat te maken met de empathie? Het heeft te maken met inlevingsvermogen. Het feit dat jij bedenkt van oh, dit helpt, dat maakt voor mij dat ik snap van hey, jij ziet wat er moet gebeuren en jij doet dat. En dat is inlevingsvermogen en dat is gewoon heel belangrijk in een hechte relatie. Ja.
0: Is dat het leerproces in een huwelijk, zeg ik wel eens?
1: Dat je empathie leert.
0: Nou ja, dat je dit soort dingen gaandeweg leert. Ik bedoel, ik ben bijna 50 jaar getrouwd, zijn wij. En als we naar terugkijken, dacht ik, ja, dat waren wij 30, 40 jaar geleden waren we anders. Je hebt een hoop geleerd, we praten heel veel met elkaar. En dan denk ik, ja, ik vind het wel bijzonder. Ik vind het ook een mysterie een beetje, een huwelijk. Hoor.
1: Dat is het ook, dat blijft het ook, denk ik. Ja, ik denk wat je doet in een huwelijk is steeds meer samen zijn. En dat is een heel complex iets, zeker in onze individualistische maatschappij. Hè, waarbij natuurlijk het altijd geroepen wordt, je moet zelf een compleet mens zijn. Je moet zelf. Daarom is mijn boek ook een beetje contracultureel. Ik zeg nee, je wordt meer mens door samen te zijn. Onze maatschappij zegt nee, je moet eerst zelf een compleet mens worden. Dat is mij zo vaak verteld, ook vanuit de kerk. Nee, weet je wat je moet doen? Je moet eerst zelf een compleet mens worden. En dan ga je die partner vanzelf vinden. Maar zo werkt het helemaal niet. Want het is veel vormender, je wordt een veel completer mens als je heel erg goed samen kan zijn.
0: Dan zit er nog een ander aspect aan wat tegenwoordig denk ik ook veel langer op de wip zit. Is gewoon het woordje commitment. Het feit dat je je ergens, als je zegt ja tegen je partner zegt in het huwelijk, dan zeg je nogal wat. En daar zijn consequenties aan verbonden. Je kunt ook, ik stond ooit op een camping en toen kwam er iemand bij me. En ik weet niet waarom. Ik was met mijn dochters vooruit gegaan en mijn vrouw kwam met mijn twee zonen later. En er kwam iemand naartoe die zei, ik ben die en die. Ik heb een latte relatie. En ik denk, ja, wat kan mij dat nou schelen? Dat.
1: Ja, er zijn in Nederland 4 miljoen eenpersoonshuishoudens. Mm-hmm. En een groot deel van die mensen heeft wel een relatie, maar heeft een latte relatie. En ik denk dat het aantal stijgt hard. Het aantal latrelaties stijgt veel harder dan het aantal huwelijksrelaties en het aantal samenwoonrelaties. Ik denk dat dat wel iets is. Maar ze noemen dat ook wel het falen van de verbeelding, volgens mij. Het lukt ons bijna niet meer om ons voor te stellen dat we getrouwd kunnen zijn met één persoon voor de rest van ons leven. En dat we die beslissing kunnen nemen op ons 25ste. Dat we dan kunnen zeggen. En ik weet ook niet zo heel goed hoe je dat moet doen zonder God. Voor mij persoonlijk is God daarin heel belangrijk. Omdat ik zeg, ik vertrouw erop dat dit iets is waar God in meegaat. En dat het daarom lukt, niet omdat ik er zo goed in ben. En dat geldt voor mijn man ook. En dat maakt het denk ik makkelijker. Maar ik denk dat we het heel moeilijk vinden om ons voor te stellen dat we dat kunnen doen.
0: Maar dan kom je ook bij, mag je ook uitleggen wat in een relatie naar liefde is. Afgezien van die aardappelschillen.
1: Ja, wat is liefde? En dat blijft de grote vraag natuurlijk in de kunst, de filosofie, de theologie en de psychologie. Liefde is voor mij een hechte verbinding tussen twee mensen. Dat ik ervan op aan kan dat die ander er voor me is, ook als ik een slechte dag heb. Ook als ik 10 slechte dagen heb. Dat ik ervan op aan kan dat hij mij wil begrijpen, wil horen en wil zien. En ik hem, dat ik daar mijn best voor doe. En dat is het andere, denk ik, wat bij commitment tegenwoordig lastig is. Mensen kunnen zich niet meer voorstellen dat het soms ook oké is om ergens heel erg je best voor te moeten doen. Dan zitten stellen hier en dan zeggen ze tegen mij, het is zo moeilijk tussen ons. Het is zo hard te werken. Het lijkt wel of ik zijn therapeut moet zijn. Het lijkt wel of ik haar therapeut moet zijn. En dan zeg ik, ja maar jongens, dat is ook een relatie hebben. Soms is het gewoon inderdaad heel hard werken. Dat moet niet de hele tijd altijd zo zijn. Maar het mag best wat kosten.
0: Ja, je bent tenslotte ook in een huwelijk veranderlijk. Zeker als je kinderen krijgt als vrouw. Wat meer als man misschien, maar ik denk als man ook.
1: Ja, een van mijn favoriete schrijvers zegt dat. Tim Keller in zijn prachtige boek Het Huwelijk. Hij zegt, ik ben met 7 vrouwen getrouwd in mijn leven.
0: Oh, dat vind ik een interessante. Leg eens uit.
1: Ik ben met 7 vrouwen getrouwd in mijn leven. Ze heten toevallig allemaal Cathy. En hij zegt, hij was 50 jaar getrouwd, hij is vorig jaar overleden. In elke fase van ons leven, elke 7 jaar ongeveer, zag ik een nieuwe vrouw. En bij de komst van ons eerste kind, bij de komst van ons tweede kind, bij een verhuizing, bij een nieuwe missie in ons leven, bij een nieuwe leeftijdsmijlpaal die ze bereikte, steeds opnieuw moest ik een nieuwe vrouw leren kennen. En nog steeds, zegt hij, heb ik het gevoel dat ik maar 2-3% echt van haar ken. Na 50 jaar huwelijk, hè. Heb dat ik maar 2-3% echt doorgrond van haar. En dat er nog een heel mysterie aan vastzit.
0: Ja, ik kan dat als wij vaak heel veel gesprekken, maar ook als ik wel eens kijk, dan denk ik, ja, ik vind het apart. Je bent een ander wezen, je bent in dezezelfde kamer. We zijn verbonden met elkaar. En tegelijkertijd, bij die essentie kom je niet, hè, van de ander. En dat vind ik iets, toch iets unieks dan. Tegelijkertijd, en je mag me op het beide doorgaan, in die liefde, in die, dat geven naar de ander toe, want er zit voor mij een overgave in, dat is toch ook je ultieme vrijheid. Wat we vaak in deze tijd niet beseffen, want denken, ja, huwelijk onvrij, dan mag je dit niet meer, kun je dat niet meer. En je zit vast aan een lijntje, om zo te zeggen.
1: Ja, er zit superveel ruimte in een relatie, dat ervaar ik ook. En ik denk, juist door die nieuwsgierigheid, juist door dat besef, ik ken eigenlijk maar een heel klein deel van deze persoon, blijf je geboeid, blijf je ook gefascineerd, blijf je ook bij diegene, want je wil het helemaal snappen. En dat ervaar ik zelf ook met God, dat ik denk, ik snap er echt maar een fractie van. En ik vind de kerk heel vaak ingewikkeld, maar ik vind God eigenlijk altijd heel fascinerend. Hoe werkt dit dan? Wat is liefde? En liefde is, voor mij is de bron van liefde God en niet mijn man. En dat helpt op dagen dat het stroef gaat, dat ik hem niet zo goed begrijp. Maar tegelijkertijd zegt God ook heel vaak tegen mij, ja, maar liefde is ook jouw man. Ga maar naar hem. Je moet niet bij mij zijn, je moet bij hem zijn. Als je een probleem hebt met hem, moet je dat met hem bespreken, niet met mij. En die gefascineerdheid, die onderschatten mensen ook. Dat kan je natuurlijk hebben, hè? Dat je in een relatie denkt, nou, nu weten we het wel ongeveer. Hè? Zo zitten we in elkaar, zo ben jij, zo ben ik. En dan zeggen mensen, ik verveel me. Dat kunnen mijn kinderen ook zeggen, ik verveel me. Dan denk ik, nou, dat moet ik eens even zien. We hebben hier een huis vol speelgoed en hebben een tuin vol planten en andere interessante dingen om te ontdekken. Ga je maar eens even vervelen. Want juist in dat vervelen ga je ontdekken, hé, er is nog heel veel meer te doen. En dat vind ik in een relatie net zo goed. Op het moment dat je denkt, ik verveel me, moet je opletten. Want dan is er waarschijnlijk juist heel veel meer te ontdekken.
0: Je kunt er een ander woord tegenover zetten. Dat vind ik wat negatiever. Dat is sleur.
1: Ja, maar wat sleur? Sleur zit heel vaak niet zozeer in die andere persoon. Als wel is een taal voor mensen om te zeggen, ik voel me overweldigd. Ik ben moe, ik heb te veel werk, ik heb te veel deadlines. Ik vind niet meer helemaal leuk wat ik doe. En dan is het goed om even een pas op de plaats te maken. Maar vervelen is natuurlijk ook een pas op de plaats maken, strikt genomen. Is even pauzeren, is even om je heen kijken, is even nadenken. Is dit echt wat ik wil? Wat wil ik nu eigenlijk precies?
0: Het boek begint met je eigen verhaal. Het is een prachtig verhaaltje van een koning bij een koning. Dat mag je ook wel vertellen. Zo. Maar je zegt aan het eind van het verhaal, van ja, ik heb eigenlijk ontdekt dat mijn man Shrek is. Of dat ik Shrek voor mijn man ben. Nou, dat is niet zo'n fraai figuur, die Shrek, bij vlagen.
1: Nee, ik vind dat echt een heerlijke film. Ik zeg altijd tegen mensen, als je goed datingadvies wil, moet je gewoon Shrek kijken en dan ben je klaar. Shrek is, voor wie het niet kent, is een groen monster. En hij moet een prinses redden tegen wil en dank. Want dan kan hij zijn moeras houden. Dan kan hij zijn eenzaamheid houden waar hij dol op is. En dan kan hij lekker vies blijven boeren en weet ik veel wat doen. En dan redt hij die prinses, prachtige prinses. Maar die prinses blijkt, weet hij niet, bij nacht te veranderen in net zo'n groen, lelijk, vies monster als hij zelf is. Terwijl hij zelf ondertussen verliefd wordt op die prinses en hardnekkig zijn best gaat doen om niet de prins op het witte paard voor haar te willen worden. Want ergens staat hem dat tegen, want zo is hij niet. Dat weet hij ook wel. Maar hij ziet wel van, ja, zo'n prachtige prinses kan niet zo'n groen, lelijk monster hebben. En daten is ergens, vind ik, het groene, lelijke monster in jezelf zien en omarmen. En het groene, lelijke monster in de ander ook zien en omarmen. Omdat daarin wel degelijk het hart van een prins en een prinses zit. Maar het is heel grappig, want ergens wil je natuurlijk die prins en prinses zijn. Maar ergens ben je dat gewoon niet. En dat is juist prima.
0: Ja, ik heb het idee, ik heb er met een vriend van mij even over, dat mannen dat minder snel in de gaten hebben. Maar dat je op een gegeven moment in de gaten hebt dat een vrouw is daar slimmer in, volgens mij, hoor. Dat ze verrekte goed weet hoe je in elkaar zit. En dan komt er zo'n crisismoment dat je denkt van, oeps, ze weet eigenlijk heel goed hoe ik in elkaar zit.
1: Ja, en dan voel je je betrapt. Mijn man is uitgebreid gewaarschuwd. Trouw nooit met een psycholoog. Zou je dat nou wel doen? Maar hij heeft het ook een beetje moeten accepteren dat ik af en toe iets benoemde bij hem. En dat is een beetje pijnlijk. En vice versa net zo goed. En hij mag het denk ik minder bij mij benoemen dan ik bij hem. Juist omdat je als vrouw, weet ik niet, al zo zelfkritisch ben. Maar dat is toch gelijk ook natuurlijk het vormen van een relatie. En dat is ergens wat je ook wel wil. Want dat betekent namelijk wel dat je echt wordt gezien. En dat willen we wel allemaal.
0: Dat verhaal van die koning waar je mee begint.
1: Ja, de koning. De koning heeft een dochter. Die dochter heeft een vriendje. En die wil dat vriendje wil om haar hand vragen aan die koning. Dus het vriendje gaat naar de koning. En wordt uitgenodigd op een diner. En ze hebben het diner. En hij zegt aan het eind, nou, koning, zou ik u even mogen spreken onder vier ogen? Nou, dat mag wel. En hij zegt dan vervolgens, ik hou van uw dochter en ik wil met haar trouwen. En de koning is een wijze man. Die denkt even na. En die zegt, nee. Waarop de prins zegt, of de jongen zegt, dat is heel verdrietig. En dat ziet de koning aan hem. En daarop vertrekt deze jongen. En de koning gaat naar zijn dochters, die natuurlijk vol spanning, want die weten wat er gaande is, zitten te wachten. En die zeggen, nou, zegt die dochter, wat heb je gezegd, papa? Nou, zegt de koning, ik heb nee gezegd. Die dochter is helemaal in tranen. Wat? Hoezo? Waarom heb je nee gezegd? Vond je hem niet oké? Nou, zegt de koning, ik wou even zien hoe hij reageerde op afwijzing. Want dat zegt iets over het karakter van een man. En hij heeft goed gereageerd. Dus op dit moment is de knecht hem aan het terughalen. En jullie mogen trouwen. Jullie hebben mijn zegen. Nou, ik vond het een prachtig verhaal. Ik heb dus geen idee meer waar ik het ooit gelezen heb. Maar ik denk dat het heel, dat er heel veel waarheid zit in hoe iemand reageert op afwijzingen, wat dat zegt over zijn of haar karakter. Want dat kan je natuurlijk net zo goed bij een vrouw toepassen. Mensen die geen nee kunnen horen zijn over het algemeen niet de meest prettige mensen om een relatie mee te hebben.
0: Maar goed, het betekent ook dus, wat je zegt, is dat wil je een relatie hebben. Tenminste, ik zie dit om me heen ook gebeuren. Dat mensen dus een bepaald idee hebben van het huwelijk, een bepaald idee van hoe de ander zou moeten zijn. En denk, oh, dat veranderen we wel even, gaan in de rit.
1: Ja, ja, en ook dat ze dingen zien in mensen die ze echt volledig projecteren. Ik spreek hier ook heel veel singles die juist om deze reden bij mij komen. Van het lukt niet en het wil niet en misschien ligt er toch ook wel iets aan mij. En dat willen de meeste mensen niet horen. Hè? Die willen eigenlijk gewoon horen van mij. Nee hoor, jij bent fantastisch en het ligt allemaal niet aan jou. Maar ja, tegelijk komen ze daar ook niet voor. Dus ga ik met ze op zoektocht van nou, wat gebeurt er dan bij jou? En dan komen mensen soms tot de conclusie van hey, ik zie iets in die ander wat ik heel graag wil zien. En ik zie andere dingen niet. En die zie ik in eerste instantie liever over het hoofd. Die ik later irritant vind. Waarvan ik dan inderdaad denk, dit verander ik wel even. Maar zo werkt het niet.
0: En er zijn prachtige films over mensen uit totaal andere milieus. En waarvan de een denkt, van ja, die, ach, dat schaven we wel bij. We maken wel een fatsoenlijk meisje van haar. En de ander blijft gewoon, ja.
1: En dan kom je terug bij Shrek. Want uiteindelijk komt hij er dus achter dat die prinses ook zo'n groen lelijk monster is als hij. Maar dan moeten ze wel kiezen. En dat is wel een spannende in de film. Ik zal het niet helemaal verklappen. Maar ik denk dat dat heel erg is wat een relatie is. Dat je en kiest voor het groene lelijke monster wat die ander is. En tegelijk ook steeds een beetje op zoek gaat naar wat is nou de kern van jou. En wat zit er misschien in jou wat je liever verborgen houdt. Maar wat er wel uit mag komen.
0: Een relatie kan lang duren. Of een huwelijk kan lang duren. Maar hoe hou je dat ook levendig? Want kijk, er komen van die momenten. Ik weet, wel een aantal kinderen, ik heb veel gereisd. En dan belde ik mijn vrouw en dan wilde ik eigenlijk horen van ik hou van je, ik mis je. Maar dan begon ze over de kinderen te praten, wat er mis mee was. De ene lip, tante de lip, ander dit. Dit soort dingen, is dat belangrijk?
1: Ja, voor haar wel. Als je de hele dag...
0: Ja, maar voor mij ook waarschijnlijk. Nee, ik begrijp heel goed waar dit heen gaat.
1: Ja. Is dat belangrijk? Wat is je vraag?
0: Nou, het feit dat je gewoon op de hoogte gehouden wordt van die situatie daar, terwijl ik misschien wat anders wil horen. Wat mannen toch wat eerder hebben.
1: Ja. En mijn man reist ook veel en ik zeg dan tegen hem, je moet nu eerst even naar me luisteren, want dit moet er allemaal even uit. Want als je de hele dag met kinderen bent, wordt er weinig naar je geluisterd. Dan wordt er veel tegen je gepraat. Maar het is feitelijk een andere manier van zeggen van ik hou van je. Want het zijn onze kinderen. Wij doen dit samen en ik wil dat je betrokken bent. En ik wil het samen met je doen en dat wil ik voelen. Ik kan me dus ook heel erg storen aan vrouwen die zeggen, of mannen die zeggen, ik ben single ouder deze week, want mijn man is op reis. En je bent helemaal niet single ouder, je hebt nog steeds een man. En die kan je elke dag spreken over die kinderen. Of in ieder geval aan het eind van die week. Ook dat zul je me niet gaan horen zeggen, omdat ik nog steeds het gevoel heb, al is hij op reis, we doen het samen. Maar we hebben dat wel moeten leren. En we zijn er inmiddels goed in geworden, maar dat heeft ons ook echt wel heel wat ruzies gekost om daar te komen. Dat hij snapt, wat heb je van me nodig? Want ik zit hier in Australië, dus als die kinderen snot verkouden zijn en jij er 's nachts 10 keer uit moet, kan ik je niet helpen. Waardoor hij zich tekort voelde schieten. En wat ik van hem nodig had, was dat hij juist luisterde naar hoe vaak ik eruit was geweest en wat ik dan gedaan had. Want gek genoeg voelde ik me dan gezien en gehoord en begrepen en geliefd.
0: Dus je moet in wezen ook een beetje door je gevoelens heen. In die zin van hoe zou hij erop reageren en daar niet bang voor zijn?
1: Ja, en je moet door je eigen onzekerheid heen. In zijn geval ik zit nou hier, dus ik kan niet helpen. Wat is helpen? En daar zitten heel veel, zeker mannen en vrouwen in hetero-relaties zitten daar natuurlijk mee. Wat is, ik hoor dat hier zo vaak, wat is helpen? Helpen is heel vaak, begint het met die empathie, met luisteren en begrijpen. Maar dat zit dus aan beide kanten. Hè? Heel vaak zeggen vrouwen, ja, hij komt alleen maar met oplossingen. Terwijl ik denk, ja, maar dat is zijn manier van jou houden. Gun hem ook dat hij die oplossingen aandraagt. Maar voor hem verdraag wel dat zij eerst haar klaagzang moet doen. Want die moet eruit. Want anders kan ze jou helemaal niet horen. Jouw prachtige oplossingen kan ze dan helemaal niet meenemen.
0: Merkwaardig dat het schrijven van de klaaglieder een man is, hè, Jeremia?
1: Ja, oh, ik vind dat een heerlijk bijbelboek. Ik wijs mensen daar altijd uitgebreid op.
0: Ja, waarom?
1: Omdat klagen, heel veel mensen zeggen, nee, klagen mag. Ik mag niet klagen. Ik mag niet klagen. Je kan het van.
2: En dan zeg ik altijd van wie niet.
1: Ja, precies, van wildvreemd. Het regent bijvoorbeeld toevallig vandaag de hele dag. En dan zegt er zo'n mevrouw vanochtend tegen mij. Maar we mogen niet klagen, want in Limburg zijn er overstromingen. En dan ben ik dus echt woedend. Dan zeg ik, ik zal zelf wel bepalen of ik mag klagen, ja of nee. Want klagen lucht je hart op, letterlijk en figuurlijk.
0: Ja, we gaan weer naar de Bijbel toe. Het boek Job. Job doet niets anders dan klagen. Psalmen vind je dat ook. En Job heeft goed van God gesproken. Dat is het hele aparte daarin. En wij denken, oh, het mag niet, we moeten fatsoenlijk zijn.
1: Ja, terwijl daar hoor je God eigenlijk helemaal niet over. Je hoort God alleen van, hey, ho, wacht even, wie is hier de baas? Laten we dat

0: Wie is hier de baas? Laten we dat wel even helder houden. Maar nee, klagen gerust op los. Want ook in klagen... Kijk, ik mocht over mijn single zijn nooit klagen van mezelf. Want ik moest happy single zijn en ik had toch een mooi leven. Ik had toch vrienden, ik had toch familie, ik had een baan, enzovoort, enzovoort. Dus ik hield dat klagen heel erg lang binnen. En dan kwam het er af en toe in een soort cynische, nare opmerking hier en daar uit. Leuk voor jou dat je getrouwd bent, leuk voor jou dat je zwanger bent.
1: Ben je wel gelukkig getrouwd?
0: Ja, nou precies. Terwijl... Toen ik eenmaal lucht ging geven aan... Hey, ik vind het zwaar, ik vind het naar, ik vind het moeilijk... ik voel me heel vaak eenzaam, ik voel me heel vaak alleen. Toen ging ook eigenlijk juist de verbinding met andere mensen veel meer stromen. Want toen zeiden vriendinnen, oh gelukkig, je praat erover... dus je hebt er last van, want ik vroeg me dat al af... maar ik durfde er niet over te beginnen, want dan ben je zo stekelig.
1: Ja. Gek dat je zo door je imago laat leiden eigenlijk, hè? Wat misschien ons grote probleem is.
0: Ja, en ook wel door verwachtingen, denk ik. Van wat verwacht je dat andere mensen van je nodig hebben of willen? En op de een of andere manier had ik schijnbaar bedacht dat andere mensen van mij verwachten dat ik mijn lot als single rustig zou dragen. Of dat ik het heel leuk zou vinden om single te zijn.
1: Ja. Waarom heb je dit boek geschreven? Want je reikt een aantal dingen aan. Misschien kunnen we wat meer over vertellen. Want je hebt een bepaald doel geschreven. Je hebt al 2 boeken geschreven. Waarom dit boek?
0: Ja, ik schreef dus mijn eerste boek Single in de Kerk heel erg meer als pleidooi van laten we singles meer een gewoon volwaardig lid van kerken zijn. En vice versa, laat de kerk gewoon volwaardig omkijken naar singles. Mijn tweede boek Zinvol Daten ging heel erg over het aanloopproces. En het proces van A naar B waar we het nooit over hebben. Namelijk ik ben single naar ik wil een relatie, maar ik weet gewoon niet zo goed hoe.
1: Dus dat ging... Ga je dan de kroeg in bijvoorbeeld?
0: Ja, dat mag. De kroeg, in de kerk, in de trein, maakt niet uit. Als je maar contact maakt. En als je maar iemand leert kennen en met de intentie uiteindelijk om een relatie aan te gaan. Maar die intentie die mag je van mij heel lichtjes in het begin hanteren. Maar dat was echt dat proces van de eerste, nou zeg 3 maanden van daten. En dit gaat verder. Dit gaat tot en met de eerste 3 jaar. Want we weten uit onderzoek, als mensen onveilig gehecht zijn geweest in hun jeugd, dan kost het 3 jaar om een veilige hechtingsrelatie aan te gaan. Dus als je een partner vindt, je komt uit een onveilige jeugd, na 3 jaar kan je ongeveer stellen dat je veilig gehecht bent aan je partner, als dat een veilige partner is.
1: Dus die veiligheid, die omhelzing die je elkaar geeft, die veiligheid is belangrijk over en weer.
0: Die veiligheid maakt alle andere gesprekken mogelijk. Over de financiën, over de afwasmachine, over de aardappels, over de kinderen. Die maakt alle andere gesprekken mogelijk. Want je weet, ik kan van jou op aan. En ik kan ook als ik een grens aangeef, ook als ik een nee geef, ook als ik kritisch ben. Als ik dat op een goede manier doe, vanuit die veilige verbinding die wij hebben, dan kunnen we het erover hebben. Dan kunnen we gewoon gaan zitten en erover praten als het lastig is. Maar dan komen we er sowieso samen uit. Maar daar is dan die commitment wel weer voor nodig.
1: En dat is een moeilijke.
0: Nou ja, inderdaad, dat is dus ergens wat er in die eerste 3 jaar moet gebeuren, denk ik, geloof ik. Daarom heb ik dit boek geschreven. Hoe ga je van ik ken jou niet naar ik wil met jou trouwen en de rest van mijn leven met jou samen zijn? Dat is een immense beslissing. Hoe maak ik die beslissing behapbaar en hoe doe ik dat?
1: Je kunt die beslissing maken, denk je?
0: Ja, dat geloof ik wel. Je kan die beslissing maken voor 80% zeker. En mensen zeggen dan tegen mij, als ik 100% zeker weet dat ik met diegene moet trouwen, dan ga ik het doen. Dan zeg ik, nou, dan kan je lang wachten. Dat gaat hem niet worden. Als je het voor 80% zeker weet, vind ik dat al superveel. 70% mag je er van mij ook voor gaan.
1: Ik heb ooit iemand dit horen zeggen over zijn eigen vrouw. Hij zei, ja, voordat we trouwden, hadden er nogal 10 andere kunnen zijn. Misschien waren er de veel leukere vrouwen, ja, een beetje gek gezegd, gechargeerd. Hij zei, op het moment dat ik ja zei tegen haar, of het gemeentehuis of in de kerk, ja, dan is het menens, dan is het de ware.
0: Ja, en dat is ook wat Tim Keller zegt in dat boek over het huwelijk. Hij zegt, met dat je kiest, kies je voor de toekomst. Je kiest niet voor het verleden. Je kiest niet omdat je van iemand houdt. Je kiest omdat je ervoor kiest om van iemand te houden. Ook op een dag over 50 jaar, als je dan allebei nog leeft. Je zegt, ik hou dan nog steeds van je, want dat kies ik nu.
1: Waar word je dan door gevormd? Want kijk, mijn vrouw die komt uit een kinderthuis. Die zei op een gegeven moment, ja, dat is een draaipunt van, ik word gevormd door de toekomst en niet door mijn verleden. Terwijl het verleden wel degelijk aanwezig is.
0: Ja, dus je wordt gevormd door de keuze die je maakt. En dat geldt denk ik voor heel veel keuzes. En dat vinden we moeilijk, want we hebben heel veel keuzes tegenwoordig. Dus we voelen ons ook heel verantwoordelijk voor dat wat we kiezen. En ik ben ook een kind van mijn tijd. Ik voel die stress ook vaak. Als ik nu kies om in Zwolle te wonen, en dat wil ik voor mijn kinderen constant houden voor de komende jaren, dan is dit dus waar ik woon. Maar ik kom uit Amsterdam en daar is het ook heel leuk. Dus wat laat ik dan los?

0: nou ja, ik laat dan inderdaad iets los wat ook goed is, maar ik kies iets wat ook goed is en ik heb daar goede redenen voor.
1: Misschien is het hier op dit moment iets gezelliger dan Amsterdam. Ja, ik ben ook Amsterdammer, maar ik zat er een keer voor een interview en als ik de drukte zie en al die rolkoffertjes en al dat gedoe, ik denk, jongens, een beetje een juppenstad aan het worden, zeker het centrum. De prijzen zijn, als je op een terrasje zit, wil je niet weten.
0: Nou, en ik heb er gestudeerd en ik heb dat heerlijk gevonden. Ik heb er 15 jaar gewoond en voor een single is het een hele fijne stad. Maar ik heb ook gekozen inderdaad voor de toekomst van mijn kinderen. Dat ik dacht, ik wil meer rust voor jullie en ik wil meer ruimte voor jullie, meer groen voor jullie. Dat is hier. Maar dat zijn keuzes die je ook samen maakt, maar die ook een bepaalde commitment vragen. Dat moet je niet morgen weer willen veranderen. Terwijl ik nu ook heel veel lees dat mensen zeggen, nee, wij willen voor ons gezin vrijheid en geluk en daarom halen we ze van school en stoppen we ze in de camper en gaan we nu heel de wereld rondreizen met die camper. En dan zeggen andere mensen, ja, dat is echt de vrijheid. Wel, ik vraag me dat af. Wat geef je je kinderen dan mee over hechting, over commitment, over doorzettingsvermogen, over omgaan met verveling? Ik vind dat een spannende. Het zal best voor sommige mensen weggelegd zijn, maar ik denk zeker niet voor iedereen.
1: Voordeel van een stad is ook dat je anoniem kunt zijn. Hè?
0: Ja, en dat ook dat is weer een soort schijnveiligheid, denk ik. Want uiteindelijk wil je helemaal niet anoniem zijn als je partner kanker krijgt en jij maaltijden nodig hebt of iemand die een keer komt stofzuigen of oppassen. En wil jij helemaal niet anoniem zijn als je je eenzaam voelt en rottig en hulp nodig hebt.
1: Maar goed, er zit in het dorp iets van die mores van, er wordt iets van je verwacht. De stad heeft het helemaal niet. Ik heb de stad altijd, ja, ik ben een stadsmens. Dus ik zie het dorpsgebeuren, zie ik gebeuren omheen, maar dat aspect.
0: Ja, en dat is weer, dat kan ook heel beklemmend zijn. En die ervaring hebben natuurlijk heel veel mensen ook. Dus ik denk dat het leven vol spanningsvelden is. En ik had ook single kunnen blijven. Soms denk ik dat. Ik had ook single kunnen blijven. Dan had ik nu waarschijnlijk al 10 boeken geschreven in plaats van 4. Dan had ik andere dingen met mijn leven gedaan die ook goed waren geweest. En ook nuttig en ook mooi. En nu heb ik een gezin en dat is ook mooi en ook goed. Ja. Voor mij voelt dat wel heel gelijkwaardig. Het was niet zo dat ik een minderwaardig leven had als single. Het was wel zo dat ik een hele diepe wens had om een relatie aan te gaan. Zoals de meeste singles overigens.
1: Wat hoop je te bereiken met dit boek? Want ik bedoel, je zegt het is contracultureel bijna. Of bijna, ik weet wel zeker dat het zo is, voor een groot deel. Wat wil je ermee bereiken?
0: Ik wil vooral dat mensen weten dat er een plek is om relatievaardigheden te leren. En dat relaties die plek eigenlijk vooral is. Niet zozeer therapie, dat kan. Hè. Hier kan je soms wat ondersteuning krijgen. Maar in het echte leven moet het vooral gebeuren. Ik wil dat mensen weten dat als ze vastlopen in het proces van daten, dat ze niet de enige zijn. Ik wil dat als mensen een verlangen hebben naar een relatie, maar zich daarvoor schamen, omdat ze denken dat ze moeten kunnen zeggen, ik ben een happy single, dat ze weten, maar er zijn veel meer mensen met een verlangen naar een relatie. Ik mag op zoek zijn en ik mag dat lastig vinden, maar ik mag het ook doen.
1: Hey, iemand gaf een keer dit beeld over een huwelijk. Vooral als mensen door een moeilijke jeugd zijn gegaan, moeilijke dingen hebben meegemaakt en tijdens dat huwelijk komt het naar boven toe. Die zegt, soms zie je een bloem in de knop. Je had een beeld ervan. Hij zegt, als daar de juiste omstandigheden zijn, liefdevolle omstandigheden, dan kan die bloem openbloeien. Het heeft geen zin om te gepulken op dat moment.
0: Mooi, heel mooi. Nou ja, ik vergelijk het vaak met een tomatenplantje. Ik ben nu weer druk aan het zaaien in mijn eigen tuin. Het begint met een heel klein zaadje. En dan heb je eerst een heel klein kiemplantje en het duurt best lang. Tomaten hebben best veel warmte en nattigheid nodig. Voordat dat tomatenplantje een beetje gaat knallen. Maar als die eenmaal goed geworteld is, dan gaat die ook als een malle. Dan wordt het een enorme plant. En hoe ouder die wordt, hoe meer vrucht die gaat geven. En op een gegeven moment moet je echt een beetje gaan snoeien, want het wordt te veel. Dat krijg je niet meer aangegeten. En ik denk, relaties, beginnende relaties, zijn echt al hele kleine plantjes. Die moet je echt een beetje koesteren. Maar die moet je niet onder druk zetten. Daar moet je niet te veel van verwachten. Die moet je echt de tijd geven om te groeien, om wortel te schieten, om stevig te worden. Die moet je echt in de gaten houden, begeleiden. Voordat ze gewoon een beetje een grote, sterke plant worden en vrucht gaan dragen.
1: Dus het heeft tijd en geduld. Nou, geduld lijkt me moeilijk in een huwelijk.
0: Geduld is super moeilijk, ook buiten een huwelijk. Geduld is voor ons allemaal, denk ik, heel moeilijk. Zeker in een wereld die heel veel dingen zo'n beetje in stand wil brengen aan ons. Maar het heeft geduld nodig, ja. En het heeft dagen nodig dat je denkt, nou, vandaag voel ik het niet zo, weet ik het niet zo. Ik ga gewoon slapen en morgen zie ik het weer. In plaats van, nou, vandaag voel ik het niet zo en nu raak ik in paniek. Want, oh, nu is mijn verbinding weg. En nu moet ik kennelijk naar, op zoek naar een betere, een echte ware. Want dan is kennelijk dit de ware niet. En ik denk, die paniek voelen heel veel mensen momenteel. Oh, het zit even niet lekker, dan moet ik weg. Nu moet ik iets anders gaan doen. En als dat een hele reële optie voor je is en je gaat daarop focussen, ja, dan wordt dat ook snel een heel groot ding in je hoofd. Terwijl als je jezelf een beetje kan kalmeren en kan denken, nou, misschien is het gewoon mijn dag niet, of haar dag niet, of zijn dag niet. We slapen er een nachtje over en zo nodig nog een nachtje. Dan heb je heel veel meer rust zelf en dan heeft je relatie heel veel meer kansen om wel op te bloeien.
1: Ik weet, voor ons huwelijk, waar ik 25 jaar getrouwd, kregen wij een reis naar Venetië aangeboden van de kinderen. En nou, we waren altijd ja, ik heb 7 kinderen, dus altijd was altijd wel herrie in huis en toestanden. En ja, niet negatief, maar gewoon er gebeurde van alles. Maar het punt is, wij gingen beide, tenminste, ik had heel sterk gesteld tegen mijn vrouw van, oeps, dat wordt 2 weken alleen met elkaar. En dat waren wij niet meer gewend. Ja, we zijn een weekend weg geweest, een paar dagen, maar ooit. En we zijn er beide heen gegaan van, ik ga het voor jou gezellig maken. Voor jou gaat het goed maken. Zonder dat we van elkaar wisten. We hebben de tijd van ons leven gehad.
0: Ja.
1: Maar de vraag die eraan vastzit is voor mij heel makkelijk van, hoe richt je je op de ander? Ik kan het niet zelf beantwoorden op dit moment. Hoe richt je je zo op de ander? Want toen jij je man ontmoette, kreeg je de zenuwen dat hij zo lang naar je keek.
0: Ja, dat is waar. Maar dat deed hij ook. Nou, hoe richt je je op de ander? Ik vind het zelf altijd heel grappig als je aan een tafeltje zit met iemand, hè, in een restaurant of een café. Als vrouw heb je dan altijd, de meeste vrouwen hebben dan een tasje mee met hun waardevolle spullen. Die hang je achter je, over je stoel. En ik heb heel erg moeten leren vertrouwen dat degene tegenover mij dat tasje wel in de gaten zou houden. En dat ik dat dus niet zelf hoefde te doen. En dit klinkt een beetje een raar voorbeeld misschien, maar ik denk dat het heel erg gaat over vertrouwen dat die ander er wel voor je is. En we horen natuurlijk dagelijks ook voorbeelden van hoe dat mis kan gaan in relaties. En hoe dat vertrouwen beschaamd wordt. En dat maakt het denk ik ook nog lastiger om dat vertrouwen op te brengen. Terwijl je weet ook dat als je een ander wel je vertrouwen geeft, dat die ander vaak veel leuker, mooier zichzelf is. We hebben nu bijvoorbeeld een stukje door in huis. Als ik tegen die man zeg, nou, heb je dat randje wel gezien? En daar is nog iets mis. En heb je dat wel in de gaten gehouden? Ja, dan heeft die man veel minder pret in zijn werk. En voelt hij zich waarschijnlijk gestrester. Doet hij misschien ook zijn werk minder goed. Dan wanneer ik zeg, goh, wat fijn dat je mijn huis stukt. En dan ben ik daar blij mee. En wat doe je dat goed? Oftewel, je voelt altijd meteen als mensen je vertrouwen geven. En dat doet iets met je. Dat maakt namelijk, het haalt een hele laag weg in je bewustzijn. De laag die ervoor zorgt dat je veilig bent. Dat je alert moet zijn, dat je op moet letten. Als die laag weg is, dan kan je veel rustiger, veel meer komen bij, hey, ik voel me bij jou vertrouwd. Of ik vind het gezellig met jou. Of ik geniet van je aanwezigheid.
1: Ik weet dat ik bouwlieden ken in een huis werken. In verschillende situaties. Waar de vrouw op elk randje lette. En die hadden zoiets, die man is makkelijk, maar die vrouw liever niet.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Ik zag gisteren toevallig wel een randje wat hij gemist had, maar hij had mezelf gevraagd. Dus ik voelde de ruimte om het te zeggen. Maar ik snap dat. Ik heb dat hier in mijn praktijk ook. Ik kan veel sneller met mensen tot de kern komen als ze mij meteen vertrouwen, dan wanneer ze eerst nodig hebben dat ik uitleg wat ik allemaal kan en waarom en hoe ik dat geleerd heb en waar. En of ik dat wel zeker weet. En die ervaring hebben we denk ik allemaal wel in ons werk.
1: En dan luisteren ze naar jou als therapeut en dan snappen ze je heel goed. Maar dat ben je nog niet.
0: Nee, want uiteindelijk zullen ze zelf, en dat vinden mensen pijnlijk, de verandering moeten doen. Zij zullen iets anders moeten gaan doen in hun leven, waardoor ze een andere uitkomst hebben van dat wat ze niet prettig vinden. Zij zullen hun gedrag moeten aanpassen. Iemand zei laatst tegen mij, ja, jij zei tegen mij dat ik nieuwsgieriger moest zijn naar mijn man. En dat die man is gewoon niet zo'n prater. En ze zei, dat heeft me zo geholpen. Want ik kwam erachter dat ik helemaal niet nieuwsgierig ben. Dat ik altijd meteen zeg, ja, maar je hebt dit niet en dat niet en zus niet en zo niet. En die man die zegt dan tegen mij, ja, maar ik had om dat en die reden en zus en zo. Ja, zegt hij, bij jou lukt het wel om te praten. Maar zij zei, doordat ik nieuwsgieriger ben en jouw vraag een beetje echo thuis, komt er opeens een heel ander gesprek. En dat helpt. Maar dat moet ze wel zelf doen.
1: Is luisteren dan ook bij elkaar binnenkomen?
0: Luisteren is goud, dat zeggen we niet voor niks. Luisteren is natuurlijk een vorm van aandacht die we best moeilijk op kunnen brengen met z'n allen. Ik inclusief, ik bedoel, ik luister alleen naar podcasts als ik hardloop. Wat zegt dat over mij? Ik moet iets te doen hebben, wat al nuttig voelt, om iets anders te doen, wat ik ook belangrijk vind. Tegelijkertijd zit er ook in luisteren, vind ik, heel veel ruimte en vrijheid. Als het je echt lukt om even het puntje van je tong af te bijten, om even achterover te leunen en echt te horen wat de ander zegt, ben je uiteindelijk ook veel efficiënter in je gesprek.
1: Ik heb ooit een acteur dit een keer horen zeggen, want dat gaat één hoofdstuk van je boek, dacht ik, ook over, als ik het goed heb. Ja, gelukkig wel. Dat is Seks en Hechting, heet het, meen ik. Maar die man die zei op een gegeven moment, als je het huwelijk ingaat vanwege de seks, dan is het alsof je een Boeing 747 koopt vanwege een gratis zakje pindas wat je erbij krijgt.
0: Ja, dan mis je doel. Ja. En dat zakje pindas geeft wel even energie om de vliegreis door te komen misschien. Ik denk dat seks wel belangrijk is. Dat mensen dat een beetje onderschatten. Dat het wel degelijk helpt voor het gevoel van verbinding. Maar het is maar één element in de verbinding. En we weten inderdaad dat luisteren en elkaar begrijpen en empathie tonen veel belangrijker is in de verbinding dan seks op zich. Ja.
1: Nog één laatste vraag. Je had het over een stukken door. Hè? De muren worden gesausd. Vroeger hadden we ook nog eens behang. En die kon je in echtgenoot altijd zo lekker achterplakken. Dat gaat nu niet meer.
0: Tegenwoordig is behang weer heel hip.
1: Dus je echtgenoot kun je er nog achterplakken?
0: Nou, liever de kinderen soms. Maar mijn echtgenoot is best te doen. Ja, het is wel, je kan elkaar gewoon zat zijn. En dat mag. Hè? Dat vinden mensen gewoon zo spannend. Want ik denk, nou ja, dan ben je elkaar even zat.
1: Er staan nog veel meer in het boek over relatievaardigheden, over vriendschap. Wat ook een belangrijk is, dat je vrienden je kunnen helpen. Die je ook volwaardig nemen als single, denk ik.
0: Ja, ik vind vriendschap echt super belangrijk. Het is een prachtig boek wat ik in citeer. Maar er zijn meer boeken natuurlijk over vriendschap. Van Marise Franco uit mijn hoofd. Over vriendschap en de verbinding die daarin te vinden is. En dat is ook een beetje wat ik eerder zei. Hè. We verwachten zoveel van partnerrelaties. Dat de druk eigenlijk te hoog is. En ik hoor dat mensen ook wel zeggen. Dan zeggen ze, ja, ik ben eigenlijk zo eenzaam in mijn relatie. En dan zeg ik, dan moet je ook andere mensen opzoeken, behalve je partner. Want je partner kan niet dat hele gat in je hart vullen. Zo werkt het gewoon niet. Dus vriendschap vind ik zeker een belangrijk onderdeel van het datingproces, van single zijn, maar ook van een relatie als je die hebt.
1: Ja. Wat heb je nou geleerd? Je bent single geweest, er boek over geschreven. Wat heeft nou je voorkeur, het huwelijk of het single zijn?
0: Oh, het huwelijk. Ja, dat leidt geen twijfel. Ik vind getrouwd zijn echt veel leuker. En dat is best spannend om dat te zeggen tegen singles. Want ik wil niet dat ze het gevoel hebben dat ze iets missen. Nou ja, ik denk wel dat ze iets missen. Ik denk dat ze iets anders hebben wat ik wel eens mis. Namelijk die stilte en die rust. Maar ik vind het huwelijk leuker omdat ik het gevoel heb dat het meer echt volwaardig leven is voor mij. Voor wat ik wil. En ook op de lange termijn, die verbondenheid vind ik heel prettig. En we hebben het daar ook wel eens over. Hè? Mocht een van ons per ongeluk komen te overlijden, terwijl we nog jong zijn, dan zeggen we ook tegen elkaar, zoek vooral een ander. Want die verbinding in het echte leven is zo essentieel. En dat gevoel van geliefd zijn, dat heb je dagelijks opnieuw nodig, dat gevuld wordt. En als de ander wegvalt, dan denk ik, ga dan na een jaar op zoek naar een ander om een nieuwe verbinding aan te gaan.
1: Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, vooral als je in rouw bent.
0: Tuurlijk, absoluut. Maar een collega van mij vertelde me dit laatst. Die was lang getrouwd geweest met haar man. Haar man is overleden. Zij is een paar jaar geleden hertrouwd. Ze zegt, ik ben daar zo blij mee en zo dankbaar voor. En ze moest een beetje lachen met mijn boek. Ze zegt, ik heb het gelezen, ik vond het heel goed. En heel herkenbaar, want dat op zoek zijn is echt wel een ding. Het is echt een zoektocht. Ze zegt, maar het heeft me ook geholpen om dat wel te doen. Om wel op zoek te gaan. Want ik zie nu weer een nieuwe kant van mezelf die in mijn eerdere huwelijk niet zo tot z'n recht kwam. Dus ik ben nu ook weer een ander mens. En dat denk ik, ja, dat ze ook mens zijn.
1: Ja, dan moet je toch. Je wordt toch wie je bent in contact met de ander met een hoofdletter en met een kleine letter.
0: Ja, dat geloof ik zeker. Je bent niet gemaakt. De meeste van ons zijn niet gemaakt om alleen te zijn.
1: Ik wil het hier belaten. Dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Ja, ik zeg al dankjewel, maar ik heb eigenlijk nog één vraag. Die gekke term, the same level of wappiness. Kun je daar wat over zeggen? Want ik bedoel, die hebben we achterwege gelaten.
0: Ja, wij hebben het daar vaak over, mijn man en ik. Je zei, hè, ik begrijp heel vaak niet, waarom hebben mensen een relatie met elkaar? Waarom ga je een relatie aan met iemand? Het gaat ook over Shrek. Waarom is dat een match? Omdat ze hetzelfde niveau van gekte hebben. Hetzelfde niveau van, we zijn allemaal gebroken. We zijn allemaal gebroken mensen. De kunst is om iemand te vinden die in je gebrokenheid, bij jouw gebrokenheid past. En die een beetje net zo een mankementje hier of daar heeft. Want dan vind je elkaar gewoon makkelijker.
1: Ik heb het in een boek gelezen. Iemand die, nou dat is geen heel, heel lang verhaal, is dat, maar die zit, een man en vrouw zit aan het strand. En ik zeg het wel eens voor de geintige mensen, zeg, een kenmerk van een goed huwelijk is volgens mij ook wel dat je de slappe lach kunt hebben met elkaar.
0: Jazeker, je moet pret hebben. Ik vind dat net zoiets als seks hebben. Je moet pret hebben samen, want dat maakt het gewoon veel beter te doen allemaal. Ja.
1: Goed, en nu echt, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En dit zei Aukelien van Abbema. En met haar sprak ik op basis van het boek Het Relatieboek voor Singles. Het is een boek uitgegeven bij Kokboekencentrum Uitgevers in Utrecht. En een gesprek met Aukelien had ik in deze uitzending van Emma Schangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emma Schangers.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 6. Mijn tijden zijn in uw hand, uit Psalm 31, vers 16a. Nathemahar trok een donkere wenkbrauw op toen hij Vitruvius' brieven bekeek. Slimme verstopplaats. Zonder jou had ik die brieven nooit gevonden. Jij was degene die de ongewone dikte van de papyrus opmerkte. Caroline sloeg haar handen ineen. Snap je niet wat dit betekent, Nathemahar? Gewapend met dat stukje informatie zul je mijn vader kunnen vinden. Je kent het Hof van Koes niet. Iedereen beweert vrienden te zijn met de koningin. Ja, maar niet iedereen kan zeggen dat ze een goede vriend zijn. Nathemahar zuchtte. Een berg goud en je kunt alles zijn wat je maar wilt. Nathemahar. Goed, ik zal doorgaan met zoeken. Alleen, verwacht niet te veel. Het is niet zo makkelijk als jij je voorstelt. Ik moet voorzichtig te werk gaan. Je bent bang dat ik in iets gevaarlijks verwikkeld zal raken. Maar Nathemahar, hoe hachelijk kan het zijn om één man te vinden? Welk schandaal mijn ouders ook veroorzaakt hebben met hun huwelijk, het is allemaal 25 jaar geleden gebeurd. Het zal niemand meer iets kunnen schelen. Caroline, luister naar Vitruvius' raad. Ook als je besluit om mijn advies in de wind te slaan. Je vader heeft de Kandake woedend gemaakt door zijn besluit werk te maken van je moeder. En ik zal je dit zeggen over onze koningin. Ze is geen vrouw die zoiets vergeet. Hoe lang geleden ook. Denk maar niet dat ze een warme hereniging tussen jou en de man die je verwekt heeft wenst. Caroline beet op haar lip. Wat haar ouders aan het begin van hun huwelijk uit elkaar had gedreven, dat haar moeder zwanger en alleen naar Caesarea was gestuurd en ieder spoor van haar vader was uitgewist, had evenveel te maken met de Kandake als met haar grootvader. Nathemahar had gelijk. Haar grootvader had niet genoeg invloed aan het hof om alle roddels in verband met het oude schandaal de kop in te drukken. Enkel de koningin had zoveel geheimhouding kunnen arrangeren. Haar mond werd droog. We zullen haar gewoon uit de weg moeten gaan. Daarover zijn we dan eens. En daarom ga ik voorzichtig te werk. Geef me tijd. Ik zal discreet naar hem zoeken. Caroline verborg haar gezicht in haar handen. Een nieuwe gedachte viel haar in en doorboorde haar als een mes. Stel dat ze Nathemahar in gevaar bracht door hem onder druk te zetten, haar vader te vinden. Stel dat Nathemahar door haar smeekbeden in conflict kwam met zijn koningin. Ze keek met een ruk op en pakte zijn hand. Vergeef me, lieve Nathemahar. Natuurlijk moet je discreet zijn. Wees alsjeblieft voorzichtig en ga zo langzaam te werk als nodig is. Nathemahar keek haar vorsend aan. Er valt niets te vergeven. Ik begrijp hoe dringend het voor je is. Caroline schudde haar hoofd. Je moet niet luisteren als ik je opjut. Soms spreek ik voordat ik heb nagedacht. Doe wat jij het beste vindt. Ik vertrouw je met mijn hele hart. Boven alles moest ze ervoor zorgen dat haar vriend veilig was. Hij moest zijn welzijn niet op het spel zetten omwille van haar. Nog wilde ze dat hij zijn positie als hoofdschatbewaarder en een van Koes' belangrijkste beambten in gevaar bracht. Caroline had zulke beperkingen daarentegen niet. De Kandake was haar koningin niet. De kleur van haar huid ten spijt was Carilinee een Romeinse. En geen Cushitische koningin zou haar in de weg staan. Niet goed, zei Arcamani, gevolgd door een lang verhaal in het Meroïtisch. Carilinee pikte de woorden belangrijke beambte en op bezoek op. Kan nu niet naar het paleis gaan, zei hij, niet veilig. Ze had Arcamani gevraagd haar het paleis binnen te smokkelen. Het was duidelijk dat hij de weg in het paleis kende, aangezien hij zonder moeite geheime boodschappen tussen haar en Athema haar bezorgde. Maar opnieuw schudde hij zijn hoofd. Niet veilig, honingdame. Extra wachters nu in het paleis, begrijp je? Carilinee knarste tanden tot haar kaker pijn van deed. Wanneer is het dan wel veilig? De jongen haalde zijn schouders op. 4 dagen, misschien 5. Beambten praten graag. Carilinee liet haar schouders hangen. Ze was al 6 dagen in Kush. Nog eens 5, dan zat ze op 11. Dan had ze nog maar 3 dagen om haar vader te vinden. Zou ze hem in zo'n korte tijd kunnen lokaliseren? Laat me halen zo gauw je kunt, zei ze tegen Arcamani. Je weet waar je me kunt vinden. Carilinee wreef over haar pijnlijke slapen terwijl de jongen vertrok. Met elke stap liep ze tegen een muur op. Kwam ze weer een onneembare hindernis tegen. Ze zat vast tussen de wil van haar grootvader en de macht van de Kandake en kon niet anders dan wachten. Ondanks alles wat ze wist over haar vader, ondanks het feit dat hij op ditzelfde moment ergens aan het hof werkte, kon ze niet bij hem komen. Ze kon wel gillen. Toen Arcamani's boodschap eindelijk kwam, was Carilinee er klaar voor. Ze had een inlandse tunica gekocht op de markt. Een eenvoudig, rechthoekige stuk geelbruin linnen met een gleuf voor het hoofd. Versierd met verspreid oranje borduursel en korte franjes aan de zoom van de lange rok. Veel vrouwen in Kush droegen alleen een lange rok en sieraden als bedekking. De rest van hun bovenlijf was onbedekt. Boeren droegen nog minder. Carilinee had besloten dat haar nieuwe tunica en goedkope Cushitische sieraden gemaakt van struisvogel-eierschaal volstonden om onopvallend het hof te betreden. Ze kon zich niet voorstellen dat haar eerste ontmoeting met haar vader of welke ontmoeting met haar vader dan ook zou plaatsvinden terwijl ze niets anders droeg dan een rok. Carilinee trok haar geoliede haar zo strak naar achteren dat haar hoofdhuid er pijn van deed en draaide de krullen in een strakke knot bovenop haar hoofd in een poging er als een geboren Cushitische uit te zien. De vrouwen van Meroë droegen hun haar vaak kort geknipt, maar sommigen droegen het in een soortgelijk knotje als zij nu in elkaar had geflanst. Met het dunne, ijzeren stokje en het houten pijpje dat ze samen met haar tunica had gekocht, bracht ze kool aan om haar ogen. Ze stopte haar voeten in blauwe leren sandalen die aan de voorkant sloten met een kleurige, met kraaltjes afgezette wreefband en schikte haar mouwband nog 1 keer voordat ze het huis uitglipte. Zoals afgesproken stond Arcamani aan het eind van de laan die naar het huis van haar grootvader leidde op haar te wachten. Ze stopte hem een paar honingcakejes van tante Blandina toe. Hij had ze al in zijn mond voordat ze haar begroeting had uitgesproken. Hoe komen we binnen? Vroeg ze. De stroom Meroïtische woorden bleek te ingewikkeld voor haar en ze keek de jongen met toegeknepen ogen aan. Hij grijnsde. Als bediende, honingdame. Ze knikte en volgde hem over het lange pad. Cushieten zagen er het nut niet van in om hun wegen te plaveien en vonden dat de Romeinen gek waren dat ze zoveel tijd besteden aan de grond waarop ze liepen. Afgezien van een korte stenen weg met hoge stoepen waren de wegen in de stad Meroë landwegen. Tegen de tijd dat ze bij het paleis aankwam, zaten haar voeten onder het stof. Twee grote paleizen beheersten het landschap van Meroë. Het ene werd bewoond door de koning en het andere door de koningin. De koningen van Kush, van wie hun volk geloofde dat ze zonen waren van de god Amon, hadden heerschappij over het complexe godsdienstige leven van hun land. Priesters werkten nauw samen met de koning om de bescherming van hun vele goden te verkrijgen en zich te verzekeren van een goede oogst en gezondheid voor het volk van Kush. Het dagelijkse bestuur van het koninkrijk werd beneden de waardigheid van de koningen geacht. In plaats daarvan was het de koningin moeder die de alledaagse facetten van de regering regelde. Politiek, diplomatie, handel en economie waren allemaal onderdeel van de heerschappij van de Kandake. Karinine wist dat haar grootvaders bemoeienis met Kush de belangen van Rome betrof. Belasting en handel. Daar was niets heiligs aan. Hij had dus niets te maken met de koning. Het paleis waarop hij in zijn geheime gesprek met haar grootmoeder had gedoeld, was ongetwijfeld dat van de Kandake. De hoofdwoning, die het politieke centrum van de koningin was een volmaakt vierkant van gele zandsteen dat onder het krachtige zonlicht van Meroë een gouden tint kreeg. Het was bescheiden van formaat, maar had mooie verhoudingen. De ingewikkelde versieringen, olifantenkoppen bovenop de zuilen en uitsnijdingen van krokodillen en vervlochten slangen hadden iets wils, alsof ze bezoekers ervoor wilden waarschuwen dat degenen die binnen deze muren regeerden niet bepaald meegaand was. En ze gaven het overigens beschaafde gebouw iets primitiefs. Karinine slikte. Haar keel was uitgedroogd. Ze moest het hol van de leeuw betreden. En dan, ze had 11 dagen gewacht op dit moment. 11 dagen alleen om deze verboden muren binnen te wandelen. Maar eenmaal binnen kon ze moeilijk op elke man van middelbare leeftijd afstappen en vragen of hij soms haar vader was. Ze zette de gedachte opzij. Had Nathema haar God niet gevraagd om haar te leiden? Ze zou improviseren als de noodzaak zich voordeed. De hoofdingang van het paleis van de Kandake bevond zich aan de zuidkant. Arkamani ging haar voor naar de noordkant van het gebouw, waar ze een klein hek zag dat werd bewaakt door 2 persoonlijke wachters van de Kandake. Het hek dat bestemd was voor de bedienden. In plaats van de soldaten uit de weg te gaan, liep Arkamani vrijpostig op een van hen af. Karinine hield haar adem in en keek strak naar de grond terwijl Arkamani rap sprak. Tot haar verbijstering wuifde de wachter hen na, een vluchtige blik naar binnen. Karinine keek Arkamani met open mond aan. Een van je ooms? Hij lachte. Nee, slechts een neef. Ze waren een smalle gang binnengegaan. Kom, deze kant op. Door een reeks lange gangen trok hij haar mee naar een centrale binnenplaats. Ze waste hun voeten met water uit een turquoise bassin dat tegen een muur stond en trokken hun sandalen weer aan. In Rome zouden ze het paleis op blote voeten dienen te betreden. Hier in Meroë waren blote voeten een teken van armoede. Iedereen in het paleis werd verondersteld schoeisel te dragen. Op een stenen bank in een hoek stond een aantal dunne aardewerken schalen en bronzen vaten gevuld met dadels, gedroogd fruit en geroosterd graan. Een zorgelijk kijkende vrouw stond stil bij de bank en pakte een groot metalen vat op. Wat staan jullie te treuzelen? Neem een schaal, ik heb zere voeten van het rondrennen. Ja, mevrouw. Arkamani greep een schaal boordevol vijgen en overhandigde hem aan Carilliné. Op een stenen bank in een hoek stond een aantal dunne aardewerken schalen en bronzen vaten gevuld met dadels, gedroogd fruit en geroosterd graan. Een zorgelijk kijkende vrouw stond stil bij de bank en pakte een groot metalen vat op. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Spreuken. De wijsheid en de dwaasheid. De wijsheid heeft zich een huis gebouwd. 7 zuilen heeft zij uitgekapt. Zij heeft haar slachtvee geslacht, haar wijn gemengd en ook haar tafel al gedekt. Ze heeft haar dienares uitgestuurd en ze roept op de allerhoogste plaatsen van de stad. Wie onervaren is, moet hierheen komen. En tot wie zonder verstand is, zeg ik, kom, eet mijn brood en drink de wijn die ik gemengd heb. Laat uw onverstand varen en gij zult leven en betreed de weg van het inzicht. Wie een spotter berispt, haalt zich smaad op de hals. Wie een slechtaard zijn gebreken verwijt, evenzo. Maak een spotter geen verwijten, hij gaat u maar haten. Doe een wijze een verwijt, hij zal u waarderen. Deel mee aan een wijze en hij zal nog wijzer worden. Onderricht een rechtvaardige en hij zal zijn weten nog vermeerderen. Het begin van de wijsheid is de vrees voor de Heer. De hoogheilige kennen is inzicht. Want door mij worden uw dagen talrijk en vermeerderen zich uw levensjaren. Zijt gij wijs, dan zijt gij wijs tot uw eigen voordeel. Zijt gij een spotter, dan draagt gij zelf de gevolgen. Vrouwendwaasheid is een ongedurig iemand, vol onverstand, zij weet van niets. Zij zit bij de deur van haar huis op een stoel, ergens hoog in de stad, en zij roept de voorbijgangers toe, degenen die rechtdoor willen lopen. Wie onervaren is, moet hierheen komen. En tot wie geen inzicht heeft, zeg ik, gestolen water is lekker, en heimelijk gegeten brood smaakt heerlijk. En dan weet men niet dat daar de schimmen wonen en dat haar gasten in de diepte van de onderwereld vertoeven. Tweede lezing uit het commentaar van de heilige Procopius, bisschop van Gaza, op het boek Spreuken. De wijsheid van God heeft voor ons haar wijn gemengd en haar tafel gedekt. De wijsheid heeft zich een huis gebouwd. De macht van God de Vader, die in zichzelf bestaat, heeft een eigen verblijf gemaakt. Dat is de hele wereld, waarin de wijsheid woont door haar kracht. En in het bijzonder de mens die, naar Gods beeld en op hem gelijkend, uit een zichtbare en onzichtbare natuur geschapen is. 7 zuilen heeft zij uitgekapt. Aan de mens die na zijn geboorte in Christus herschapen is, schenkt de wijsheid de 7 gaven van de Heilige Geest om in Christus te geloven en zijn gebod te onderhouden. Hierdoor wordt de deugd bezield met inzicht en het inzicht manifesteert zich in de deugd. Zo groeit de geestelijke mens naar zijn voltooiing door de volheid van zijn geloof en door de deelneming aan het bovennatuurlijke. Deze gaven verheffen het natuurlijke licht van de menselijke geest. De gave van kracht bereidt hem voor om met ijver op zoek te gaan naar de grond van het zijnde, de goddelijke wil die alles heeft gemaakt. De gave van raad laat hem de verheven, ongeschapen en onvergankelijke wilsbesluiten van God onderscheiden van andere beslissingen, omdat God de mogelijkheid biedt tot denken, spreken en handelen. De gave van inzicht doet de mens hiermee instemmen en niet met het tegendeel en zich ernaar schikken. Zij heeft in het mengvat haar wijn gemengd en haar tafel gedekt. Als in een mengvat is in de mens zijn geestelijke en lichamelijke natuur gemengd. En zo heeft de wijsheid met ons inzicht in het geschapene de kennis verenigd van haarzelf, die de oorzaak is van alles. Dit brengt ons, als onder de invloed van wijn, in verrukking over alles wat betrekking heeft op God. En zo voedt de wijsheid, die het brood uit de hemel is, de mensen in deugd. Laat hen drinken van de kennis en maakt hen vrolijk. Zij bereidt van dit alles een heerlijke tafel met een geestelijke maaltijd voor wie eraan willen deelnemen. Zij heeft haar dienaren uitgestuurd om met luide stem tot het gastmaal uit te nodigen. De wijsheid heeft de apostelen, de dienaren van haar goddelijke wil, uitgestuurd voor de verkondiging van het evangelie. Een geestelijke verkondiging die boven de menselijke wetten staat en boven de natuurwet. Zij nodigt uit om bij haar te komen. En als in een mengvat vindt, volgens het mysterie van de heilsbeschikking, in haar persoon de wonderlijke vermenging zonder versmelting plaats van de goddelijke en de menselijke natuur. Door de mond van haar dienaren verkondigt zij: wie onverstandig is, moet bij mij komen. Wie onverstandig is, omdat hij in zijn hart redeneert dat God niet bestaat, moet zijn goddeloosheid laten varen en bij mij komen. Laat hij inzien dat ik de bouwheer en de meester van alles ben. Tegen wie zonder verstand is, zegt de wijsheid: kom, eet mijn brood en drink de wijn die ik voor u gemengd heb. Zeg tegen de mensen die de werken van het geloof niet doen en de hogere kennis daarin niet bezitten: kom, eet mijn lichaam, het brood dat voedsel is voor de deugd. Drink mijn bloed, de wijn die inzicht geeft, vreugde schenkt en tot vergoddelijking voert. Want op wonderbare wijze heb ik mijn bloed met mijn godheid gemengd om jullie te redden.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten nu Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de glorievolle geheimen. Het eerste geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in de 14e week door het jaar luidt de tekst van de opening: Als gij zonden blijft gedenken, Heer, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, God van Israël. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd riep Jezus zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hen de macht om de onreine geesten uit te drijven en alle ziekten en kwalen te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon, die Petrus wordt genoemd, met zijn broer Andreas. Jacobus, de zoon van Zebedeus, met zijn broer Johannes. Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus de tollenaar. Jacobus, de zoon van Alfeus, Thaddeus, Simon de ijveraar, en Judas Iscariot, die hem verraden heeft. Deze 12 zond Jezus uit met de opdracht: begeeft u niet onder de heidenen en gaat niet binnen in de stad van de Samaritanen, gij moet veel eer gaan naar de verloren schapen van het huis van Israël. Verkondig op uw tocht, het koninkrijk der hemelen is nabij. Dit is het woord van God. Eerst de geest wat laten rusten. De eigen lichamelijke, verstandelijke en gevoelsmatige verlangens laten vallen. Om zich enkel bezig te houden met Hem. Zo alles van zich af laten vallen. Veel gedachten zijn gedachten van zelfvoorziening, waar de goddelijke voorzienigheid nauwelijks een plaats bij krijgt. Durf gerust veel gedachten te laten vallen. Wij zijn werkelijk veilig bij Hem. Wees maar niet bang. Enkele passen voor de plaats waar men gaat bidden even stil blijven staan. Omhoog kijken, zien hoe Hij ons ziet. En zich dan klein maken in een gebaar. Dan ingaan in het gebed, liggend, zittend of geknield, in de houding waarin men vermoedt Hem het beste te kunnen vinden. En dat vragen als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik mag nog dieper binnendringen in het geheim van Gods zelfmededeling door de geschiedenis te beschouwen van Jezus. Hier is dat de zending van zijn leerlingen. Maar om ze te kunnen zenden, moeten ze eerst worden geroepen. En die roeping wordt nog hier verhaald. En dat gaat in 3 fasen. Eerst worden ze aangesteld, heel persoonlijk, met naam en toenaam, soms zelfs met een nieuwe naam. En dan worden ze aangesteld om met hem te zijn en om hem te vergezellen en dan pas om te worden uitgezonden. En dan vragen wat wij verlangen. Een innerlijke kennis van Christus onze Heer, om hem meer lief te hebben. Wat moet Jezus voor iemand geweest zijn? Wat is het innerlijk van Jezus? Dat hij zo onthecht kan leven, zo los van plaats en familie, van personen en dingen, van mensen en zaken. Dat kan hij alleen maar omdat hij zo verbonden was met zijn Vader. Je kunt de vraag om een innerlijke kennis van Christus onze Heer, om hem meer te kennen en van meer nabij te volgen. De overweging. Het gaat niet goed in Kanaan, want er heerst de hongersnood. Dat is nu precies het tegenovergestelde van wat er in ons land aan de hand is. Wij leven in de maatschappij van overvloed. Je hebt armoedemaatschappijen en overvloedmaatschappijen. Wij leven in overvloed, in welvaart. En in welvaart heeft de mens de neiging God te vergeten. In welvaart raken de mensen los van zichzelf, los van wat hen klein maakt. Ze raken voor hun gevoel los van de aarde. Ze beginnen een beetje te zweven, overmoedig te worden. Het is toch zo riskant wanneer mensen een tijd lang hun grenzen niet ervaren.
Een dag zonder lijden, zegt moeder Mathildes van het Heilige Sacrament. Wat erg. Wat gevaarlijk als je je grenzen niet ervaart. Een mens is een begrensd wezen. Dus als hij zijn grenzen niet ervaart, is hij niet helemaal zichzelf. Dan is hij hoger, groter dan hij is. Dan gaat hij boven zichzelf uit. Als hij zijn grenzen niet ervaart, dan kan hij ook geen contact krijgen met hem die aan de andere kant van de grens staat. Grenzen ervaren zijn geen aangename ervaringen. Dus ze geven je het gevoel dat de situatie zo niet zou moeten zijn, dat het een uitzondering is waaruit je zo snel mogelijk moet proberen weg te komen. Je mag ook best je best voor doen om eruit te komen, maar alleen niet door boven jezelf uit te stijgen, maar door je begrensdheid van harte te aanvaarden, te omhelzen, te beminnen. Op die manier kom je van je grens af, kom je van het pijnlijke van je grens af, kom je bij hem. Als je je grenzen niet lief hebt, dan word je overmoedig. Dat kan ook een groep overkomen. Zo van, het gaat goed met ons, wij zijn de kampioenen. En dan gaan ze godeszonen heten. Maar dan grijpt de Heer in. God zij dank. Als het goed gaat, loert het gevaar van de hoogmoed. En hoogmoed komt en val. Onverwacht komt de genadeslag. En die komt altijd als je er niet op rekent. Plotseling, ineens. En dan worden de titels, de hoogheidtitels, waarmee je boven het gewone, pure mens zijn bent uitgeheven, lege woorden. En waarom? Omdat van alle titels en waardigheden het alleen God is die deze titel ten volle draagt, die het ook is. God is koning en hij geeft leiding aan het volk door gehoorzaamheid aan de overheden. Zoek God, leid een goed leven. Laat je niet leiden door je succes. Heb je grenzen lief. Probeer niet weg te lopen van je kleinheid, maar zoek haar juist. Dan kom je binnen de aantrekkingskracht van zijn macht. Jezus gaf hun de macht om de onreine geesten uit te drijven. Jezus gaf hun macht? Ja, hij gaf die macht aan de 12 leerlingen. Dat wil zeggen aan een heel volk. Aan het 12-stammenvolk. Aan het volk van Jacob. En daarom de 12. Daarom ook het gebod zich niet onder de heidenen te begeven en niet naar de Samaritanen te gaan. Als je de namen van de apostelen die door de ene evangelist zijn opgetekend vergelijkt met die van de ander, van Lucas bijvoorbeeld, dan zijn ze hier en daar verschillend. Het zijn niet dezelfde namen. Blijkbaar gaat het niet om de namen, maar om hun functie. Het gaat erom dat de 12 heel het volk gaat vertegenwoordigen. Het gaat om een volk. Weet u dan, gezocht door hem, lid van dat volk. Let niet zozeer op degene die het woord spreekt, maar denk aan de liefde van hem, bij wie dit woord zijn oorsprong heeft. Want ik u verkondig, het rijk Gods is u nabij. Gods koningsheerschappij, zijn koninklijke zorg, zijn macht van barmhartigheid. En wees ook niet bang. Probeer je in je leven niet groot te maken, groter dan je bent of weg te lopen van je grenzen. Maak je niet groter dan je geschapen bent. Uit angst misschien voor je kleinheid. Uit angst je gevoelens te bezeren. Of je aan je grenzen pijn te doen. Denk bij het ervaren van je grenzen en de pijn die je daarbij oploopt, dat is goede pijn, gezonde pijn, het is groeipijn, want wij moeten nog groeien, weg van onszelf, weg van onze zelfgenoegzaamheid. Een geestelijk kind leeft van zijn leven, van zijn liefde, en daarvan is genoeg, overvloedig zelfs. Zoek het niet bij anderen. Zoek het bij hem. Hij geeft je brood in overvloed, liefde in overvloed.
Aan het einde proberen de vrucht van het gebed over de drempel van het gebed mee te nemen het gewone leven in. Bijvoorbeeld door gesprekjes te voeren met de personen die in het evangelie voorkwamen. De leerlingen, Jezus en de Vader op de achtergrond. In het gesprek met Jezus kan ik erop letten hoe Hij in mij spreekt. En hoe Hij mijn voorspreker wil zijn bij zijn Vader. En daarom sluiten met een Onze Vader.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Abdij Saint-Joseph de Clerval, 3 juni 2026. Dierbare vrienden, de heilige Jeanne, Johanna, de Lestonac, belichten het belang van de intellectuele, natuurlijke en bovennatuurlijke vorming van de vrouw met het oog op haar rol in de samenleving, zowel in het gewone leven als in de strijd die de kerk te voeren heeft, zei Paus Pius XII op 17 mei 1949, toen deze kloosterzuster heilig werd verklaard. Hij merkte op: haar tijd is een tijd van diepe verdeeldheid, van verwoestingen en gigantische bouwwerken, van afvalligheid en wonderbaarlijke bekeringen, een tijd van enorme ketterijen en sublieme heiligheid. Jeanne de Lestonac werd op 27 december 1556 geboren in Bordeaux, als dochter van Richard de Lestonac, een magistraat die sterk gehecht was aan het katholieke geloof. Haar moeder was Jeanne Equiem de Montaigne, een overtuigd Calviniste en zus van de moralist Michel de Montaigne, die leefde van 1533 tot 1592. Ze bracht een deel van haar jeugd door in Bordeaux, in een huis waar het leven gastvrij en ongedwongen was. Jeanne's moeder had een gedegen opleiding genoten en bezat een grondige kennis van het Latijn en het Grieks. Ze had zich onder invloed van haar hervormde neven, bij wie haar eigen ouders haar zonder nadenken lange tijd lieten logeren, bekeerd tot het protestantisme. Haar broer Michel bleef echter katholiek. In Bordeaux, waar aanhangers van beide confessies met elkaar geconfronteerd worden, komen bloedvergieten en moord veelvuldig voor. De moeder van Jeanne probeert haar dochter van het Roomse geloof